0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd gisteravond bestookt. De VS zegt die aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond zondagavond laat. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels. Blijkt allemaal uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste.

0: De Scion binnen Trimmed.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Kijk, ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja, ja.

0: werkdagen tussen tolven en in bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat gong de toen troddy henne?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja, ja.
0: Nou in Friesland.
6: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren nog veel mensen in het gebouw aanwezig. Veel van de slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is volledig verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners zijn opgevangen in een sporthal. Het is nog niet helemaal duidelijk of iedereen inmiddels weer thuis is. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Het weer, het is vannacht afgekoeld naar een graad of 15. Vanaf de ochtend gelijk al veel zon en het wordt opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop. De beste.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: 90.2 FM.
1: Omroep Friesland. Friesland non-stop.
2: Escucha el ritmo.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij bent bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult samen komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militair commando voor het Midden-Oosten. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden bij een waterpompstation. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. De brand brak gistermiddag uit langs de Route Soleil. Een deel van de snelweg werd afgesloten. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. In een groot deel van Frankrijk geldt vandaag code rood. Het kan lokaal 38 graden worden. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Dat komt dan vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. Het weer, het is momenteel een graad of 15. Vanaf de ochtend straks veel zon en opnieuw een warme dag bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.

0: Scion binnentrimt.
1: Wij op tipke vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke huismeis in de bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu tuin.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.

0: Vannacht is er weer
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is 1 dode gemeld door het Iraanse regime. De VS begonnen gisteravond laat met een reeks aanvallen op Iran om het land te verzwakken. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren op Amerikaanse doelen in Bahrein. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare grond is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat komt doordat in die sectoren de inkoopprijzen hard zijn gestegen. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn gisteravond 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. 63 mensen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. In Woerden zijn gisteravond 24 woningen ontruimd na een ontploffing in een appartement. Dat meldt de veiligheidsregio. Er ontstond ook brand, maar die was snel geblust. Een deel van de geëvacueerde bewoners is inmiddels weer thuis. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. Het weer, vanuit het noorden nog wat bewolking en het is momenteel een graad of 16. En straks weer een hoop zon. Het wordt opnieuw warm bij 23 tot 31 graden vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor. My Erie.

0: Wax and Right Between the Eyes.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Ja, ze staan nu allemaal een beetje stil, want het is hoog water. Dus ze kunnen niet fourageren. En ik let nu eigenlijk vooral op ringen. Dus we ringen heel veel lepelaars. En aan die ringen kan je dus zien welk individu het is.
0: Voor Leppelbekken op Ski Monzaeg breekt een spannende tijd aan. Het broedseizoen is achter de rug, maar het dreigt er nog komen. Eerst daar is het meer in Friesland van de Moorn. En we zijn ook in Blije bij de Vrije Cross.
4: Ja, botsen en beuken, hè?
5: Botsen en beuken.
4: Ja, rammen.
0: Ja, botsen en beuken en rammen, dat is Friesland van de Moorn, ik zo ongeveer. Goeiemorgen en morgen is erbij best bij Friesland van de Moorn. Dus het is manje. En het begint met dit eigenlijk.
6: The legend is back.
0: Fijke Wouda, goeiemorgen.
7: Goeiemorgen. Ja. De drie Joppenij stakingen in het Eerpenbier Vervier en de Fransen die ben lelijk naar racistische uitspraken van Spaanse oud-premier.
1: Om het Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Het is nou nog crisis, maar als nou komt de zin het lekker bij. En dan wordt het zo'n 26 tot 27 graden. Meer hoe het waar, hoor, in Jaloeren. Eerst die het vark Goldband. En noodgeval

0: Jochen Oeren.
1: Friesland van de Moor.
2: Er zijn kenmerken van vogelgriep versteld in een groep lepelbekken op Schiermonzeeg. Dat zei het ecoloog Arne van Eerden. Die doet al jarenlang onderzoek naar lepelbekken. Hij kende net sissen of er echt sprake is van vogelgriep op Schiermonzeeg.
3: Dat is moeilijk te interpreteren. We hebben eigenlijk geen symptomen gezien het hele seizoen lang. En gisteren hebben we voor het eerst één individu gezien met mogelijke vogelgriepverschijnselen. Nou, die hebben we geswapt, die hebben we bemonsterd. En die monsters die worden nu naar Rotterdam gestuurd, waar ze analyseren of het inderdaad vogelgriep is. Het lijkt er wel op. En voor de rest zien we niet hele grote gevolgen voor dit jaar. 2022 zagen we daar veel meer een effect van. Toen was er veel meer sterfte die we zagen in de kolonies. En dat valt nu wel mee.
4: En hoe kan het dat het ten opzichte van 2022 is afgenomen?
3: Dat weten we niet. Het is ook waarschijnlijk zo dat sommige vogels immuun zijn. Of dat het niet meer zo dodelijk is voor de vogels, voor de meesten. Dat het misschien de ziekte er nog wel is, maar dat we niet zien. Maar we hebben al veel tests opgestuurd naar Rotterdam. En daar hebben we nog niks over gehoord dat er ergens vogelgriep zou zijn. Dus ik denk dat het redelijk meevalt. Het lijkt erop dat het eigenlijk gelukkig in het staartje zit. En dat de meeste lepelaarkolonies die gewoon eerder zijn begonnen met broeden, dat die de dans zijn ontsprongen.
4: En dan loopt het broedseizoen langzamerhand ten einde. Ja. Wat is de eindstand?
3: Ja, de eindstand. Het is een redelijk goed broedseizoen geweest, moet ik zeggen. Beter dan vorig jaar. Maar nu wacht. Dus er zijn redelijk wat jongen uitgekomen. We hebben redelijk wat jongen kunnen ringen op alle eilanden. Maar de spannendste periode begint nu pas eigenlijk. Want wat we zien is dat van alle jonge beesten eigenlijk zo'n 40% het volgende jaar haalt. Dus er is nog een enorme sterfte vanaf dit moment dat ze kunnen vliegen en zelf een beetje moeten leren fourageren. Ze worden nog een beetje gevoerd door de ouders, maar nu begint echt het meest spannende gedeelte eigenlijk.
4: En nou leer ik al wat nieuws, want ze broeden dus in bomen.
3: Ja, ze broeden in bomen. Dat is al een tijdje eigenlijk aan de gang. Van origine zaten ze eigenlijk altijd op de grond. Zeker hier op alle Waddeneilanden. De meeste lepelaars die broeden nog steeds op de grond. Maar hier waar we nu staan, daar broeden ze in de bomen. En we zien ook dat ze buiten het Waddengebied steeds meer in bomen gaan broeden. Dus in het binnenland zien we daar heel veel voorbeelden van. Dat ze in stadsparken zitten en in andere waterrijke omgevingen. Daar zijn wel grondpredatoren, dus dan moeten ze de bomen in.
4: Zijn hier dan ook grondpredatoren bij de Westerplas?
3: Ja, er lopen wat katten rond, maar dat is, dat is eigenlijk het enige. En daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Die gaan niet die lepelaars, die kuikens aanvallen of de eieren opeten.
0: De media van de Moor.
2: Zo, daar is het vregen. Fijke, wist je ook een lepelbek en chinkamer op vakantie? Maar dat...
5: Nee.
2: Ik heb wel een foto van een kotje, dat dan wel weer.
5: Ja, die lijkt me zo'n boer van verse vis. Ja, varske vis en

0: werkgevers openbaar vervoer. Die wil officieel net reageren, maar achter de schermen zitten ze van... Het lijkt erop dat de boen staken willen, want u vaststellen die we om man lang categorisch alwiest. Ja, de vakboen die zitten wij van, ja, wij herkennen het sombere beeld. Alleen nog, ja, die schuld lijkt bij de werkjouwers. Het lijkt echt te escaleren. De werkgevers komen met buitenproportionele voorstellen. Ja, dus en de reizigers drieetje dus weer. De dupe te worden van deze striet. De jedere Spaanse premier Mariano Rajoy die leidt onder vuur naar uitspraken met Franse voetbalalvertal. En dat alle hier in de oren naar de hele finale van het WK in Spanje verzels. Critici in Frankrijk en Spanje die nemen zijn opmerkingen racistisch. Wat is er aan de hand? Rajoy die had een columns kreun voor kranten El Debat. En hij zei dus dat Frankrijk over een selectie van het heegste niveau beschikt. Maar hij jekkert rond daar dat er geen Fransen in het alvertal spelen. En ja, hij liet het dus te doen op spelen. Is mijn migratie aftergroen.
1: Oh, ja.
0: Ja, van een soort van die Franse internationals. Ja, de voorzitter van de Franse voetbalboom, Philippe Diallo, die neemt de uitspraken al ontoelaatbaar. Spreekt ik van een racistische ondertoon. De minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Nunez, die zei het in de televisie al dat de opmerkingen absoluut onaanvaardbaar binnen. En ik net passen bij de weren van Frankrijk. En ik de Spaanse premier, Pedro Sanchez, die het reageert. Het hebben we nou echt chef zagen. Op X schreeuwde hij dat gewoon meestal verbonden niet mijn land nog heel tijd aan jette, maar aan een eftername, betterplak of hoedskleur. Spanje behoort toe aan degenen die ervan houden, niet aan degenen die het te schande maken met xenofobe opmerkingen. Ja, nou, voetbal en politiek, meestal kennen het toch net skiën, hè?
1: Want je had ook van het Songfestival.
2: Is het maar.
1: Ja, en van de Olympische Spelen.
0: Ja, nou. Ja,
1: elk groot evenement.
0: Alles is politiek.
1: Ja, dat is exact. Jilke, die stuurt alweer een mooie koffieplaat in. Ontdek ik de vraag, welke plaat was door Jere? Doe maar even terug naar 0620 Fjouwer en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen of de Omroep app. En dat Jasma's misschien wil voorbij komen.
2: Omroep Friesland.

0: Coldplay. En een sky full of stars. Ja, we binnen deze zimmer bij verschillende evenementen. En er binnen er heel wat natuurlijk rondom in Friesland. Onder andere ek in Blije. Zo'n 2000 mensen die winnen daar voor de mooiste sneur van de bouwvak. Zo nemen ze het daar. De Vrije Cross. De eerste wedstrijd van het IADET. Deelnemers ek welkom binnen. Als ze nog nooit eerder in een autocross zitten. Ha. Nou, daar is nog meer hoor.
1: Ja, goeie.
2: Hoi.
1: Je moest er nou even rogboeren?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, dat is net alleen in dat hoekje als ik het zag.
2: Nee, hoor, ik kan het hard lekker boven.
1: Hoe kennen dat al die auto's aan kapot gingen?
2: Ja, botsen en beuken, hè?
1: Botsen en beuken?
2: Ja, rammen.
1: Want doe best de coureur?
2: Zeker.
1: Want hoe haast hij een beetje steen in het veld?
2: Ja, weet ik niet, een beetje gas houden.
1: Ja.
2: Ja, een beetje ertussen droog proberen te rijden. Ja.
1: Want wat is de tactiek een beetje?
2: Ja, zo hard mogelijk rijden en ben droog, maar dat gaat niet helemaal goed.
1: Ja.
2: Nou ja.
1: Want die baan wil ik?
2: Ja, hoor ik aan. Dat woont net de boetenstek nog, dus dan scoot hem onder de boetenstek.
1: Ja, en was ik een rivaal hier? Of?
2: Nee, dat net. Doe maar voor de lol.
1: Oh.
2: Ja.
1: En voor de prijzen?
2: Misschien ook wel een beetje.
1: Wat is het nou? Wat ga ik je? De beste enige vrouwelijke motor in de joer.
3: Ja, joer wel. Vandaag die hem in de nat wou horen, maar joer inderdaad de enige.
1: Als die van de baan kegels?
3: Nee, ze wie nog een wedstrijd, dus ja, dan ga je keuzes te meisje.
1: Ja. Maar dan ben je in ieder geval de beste van de vrouwen.
3: Ja, dat wel. Dat is koud kleer, gelukkig nog.
1: Ja, en wat is nou zo leuk om deze cross?
3: Ja, ik vind het vooral heel gezellig. En ik vind de autocross mooi om te zien. Dus, nou ja, en dat gaat net zo vaak samen. Dus nee. Ik denk dat we hier maar één beetje in.
1: En als je ook kiezen, was motor of autocross?
3: Motor.
1: Ja, ja. Waarom?
3: Ja, dat is toch bij mijn hardlight.
1: Ja?
3: Dat, absoluut, ja.
1: Dat is mijn grut, bro.
3: Ja, ja. Ik denk per maand hard toen ik vat eerst op een cross. En drie jaar toen zie ik vat eerst op een motor. En vier toen mijn eerste wedstrijd. Dus ik weet net beter.
1: En wat is in doel nou?
3: Ja, is heel thuis komen. Dat haak ik maar vertrouwelijk, maar heel thuis komen. Het is hartstikke zwier, volle langer dan ik gewend ben. Dus als ik heel thuis kom, dan ben ik tevreden.
1: Ja, goeie.
2: Goeie.
1: Hoe liep het?
4: Nou ja, net zo best.
1: Net zo best?
4: Nee.
1: Wat dan?
4: Nou, de rot zo stuk.
1: De rot zo stuk?
4: Ja.
1: Oh, en hoe komt dat?
4: Nou ja, wat er wilt, hè?
1: Ja?
4: Ja.
1: Dus als je een tip mij aan? Ja, maar.
4: Nou, ik riet zelf net, dus.
1: Ze zijn ze toch al, de beste stuurlui.
4: Dat is in de wall.
1: Is dat ik zo?
4: Ja, dat is zo.
1: Ja, hè? Ja, dat dacht ik al.
4: De coureur die is daar ergens.
1: De coureur is daar? Ergens?
5: Ja, van waar komt er? Hij is een bel.
1: Oh, hier is een bel. Oh, dit is de coureur.
6: Dit is de
1: bel. Ik je net goed?
7: Nee.
1: Vertel.
7: Waterpomp kapot.
1: En hoe komt dat?
7: Zeg het maar.
8: Nou, dat wees wel.
5: Materiaal of moeilijkheid.
7: Ja, dat breekt gewoon spontaan af. Bouten, alles is weg.
1: Ja?
7: Ja.
1: En als ik het even zei, yeah. Jo, ging er wel wat terug hoe het ziet?
8: Nou, volgens mij had hij best wel wat kunnen ontwijken. Maar hij klapte er volop. Ja, toen ging het mis natuurlijk. Hè.
1: Ja, Jo, ben je een beetje de analist van het team?
8: Nee. Ik ben een van die beste stuurlui die aan wal staan, weet je toch? Ja, zo ja? Is het, ja.
1: Hoe zou je het zelf voor zo'n pakken?
8: Nou, ik denk dat hij het beste, hij is de beste van ons allemaal, denk ik.
1: Oh,
8: dat
1: wel.
8: Ja, dat wel hoor. Maar ja, we hebben altijd het beste adviezen.
1: Ja, hè?
8: En, dus we zien het wel.
1: Ja.
8: We hopen dat we hem klaar hebben zometeen voor de volgende. Ja, dat is wel even een denkje, want we kunnen niet aan de waterpomp komen. Dus dat is even het, wat het wordt even spannend. Ja. Ja, we zien het wel.
1: En hoe beleven jullie zelf Sandai?
8: Ja, ik loop wat met, hè. Dus ik vind het fantastisch. Hè.
1: Ja.
8: Dat is fun voor iedereen. En, maar ook om even te zien naar de crossmotors. Hè. Het is allemaal hartstikke leuk.
0: Ja, dat is dus bij de Vrije Cross. Feike, we krijgen dus een coverplaat binnen van Jilke. Nog hebben we het probleem met Kim net uitspreken.
9: Ja, het is iets van Pink Floyd.
0: Ja,
9: Comfortably Numb.
0: Ja,
9: nou, dat is
0: Comfortably.
9: Ja,
0: Comfortably Numb.
9: Ja.
0: Maar die is, kijk, het ding is, die is, kijk wat te lang. Het past, ja,
9: hij is wat lang.
0: Dus ik hoop Jelke dat we hier echt een plezier mee doen. Hoop ik dan maar. En dan is er maar vanmorgen wat extra ruimte inplannen.
9: Het is Pink Floyd.
0: Dus. Het is Pink Floyd, dat scheelt dan nog weer. Ja. Wish You Were Here, yes, now.

0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Fjouwermeisken die haar een partner verlen ha, brengen de herinneringen weer te leven.
2: We gingen toch wel echt met elkaar bezig hoe wat een gemis teweeg brengt in je leven.
0: Dit week ook niet Friesland ook. Te Geren. Een verrassende film over rouw die treest en verbindt.
1: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Jelbersoon. Fijke Wouda, goeiemorgen.
5: En goeiemorgen. Er binnen kenmerken van vogelgriep vastgesteld in een groep leppelbekken op Schiermonzeeg. Dat zei het ecoloog Arne van Eerden.
6: Gisteren hebben we voor het eerst één individu gezien met mogelijke vogelgriepverschijnselen. Het lijkt er wel op. En voor de rest zien we niet hele grote gevolgen voor dit jaar. 2022 zagen we daar veel meer een effect van. Toen was er meer, veel meer sterfte die we zagen in de kolonies.
5: Het is nog net officieel vastgesteld dat het echt om vogelgriep gaat. Onderzoekers haar meestersnaam en die willen nu analyseren. Een automobilist is juster op de Tienjewijbie gesleerd, maar zijn auto op een kop in een sleerd bedarren. De man rekken de macht uit stuur kwiet naar die schrok van een iljebij in de auto. De bestuurder koos zelfstandig uit de auto komen en houdt alleen nog vier te kleren oor rond het ongeluk. De auto is uit de sleerd takelen. Voor de tiende keer op Riegen is het patour van Menno van Swieten, Tjisse Steenstra en Rick Minnesma de beste in een vrije formatiewedstrijd. En dat is heel bijzonder, zei Van Swieten.
7: Ja, het wordt steeds vaker een gespreksonderwerp. Ik trof de week bij die en gene. En ja, het is wel uniek, ja. Volgens mij lijst me van de week dat zo'n record wie.
8: Ja, dat biert, ja.
7: Dat zien we dan aardig onskerpt en nou kunnen we in de dubbele cijfers. Ja, volgende week is dit hier weer op nul en we willen winnen.
5: De Friese darter Danny Noppert is betiert uitgekeken op het European Darts Open in Leverkusen. Noppert hier was vijfde pleetst, maar ging mijn zijstraaien onderuitje Sebastian Bialecki uit Polen. De beide darters mieten een prima gemiddelde in de 98, maar de Pool weer scherper op de dubbels. Hier rekken 60% en Noppert nog geen 40.
4: Fijke, dank u wel. We gaan terug met het Waberucht, met Jan Jonkman. Een goeie morgen.
9: Een goeie morgen, Erik.
4: En hoe liep het van de morgen?
9: Nou, ja, het was van morgen al lang donker. Dat vond me van morgen betekent al op. Dat het ooit weer allemaal te zinnen erbij weer dan. Wie het al lucht en dan hoed je geen lampen meer om. Maar van morgen moest het lucht even om in een hoes. Want het kwam ook dat we een soort bewolking weer vannacht van de Noordzee lutsen. En het kwalde daar toch ook net verder al dan. Ja, begin je in eigenlijk maar niet bij minimum temperatuur van zo'n 16 en heel laag zo'n 16 bakken veen. Dat weer wat kwaller. 14 graden, maar de panik 16 en heel dan wat zo'n zandje. En is brechter, mijn akkerm zit ik op zo'n 16 en zandje graden. Wat wel opvoel of valt, dat het in het eerste van het land, dat in Enschede en omstreken, daar lag de temperatuur onder de 10 graden. Nou ja, daar kan ze dan ik lekker even hardkwollen, want dan zult je het wel wat warmer worden. Maar ja, maar deze morgen hebben we te krijgen met een soort bewolking. Het is wat skier en we hadden vanmorgen ook nog te krijgen met een soort bewolking, die maar heel stadig gewoon oplost wordt door de zinnen. Dat zal pas in het ware pad van de morgen wijzen. In het waardgebied kan dat nog wel eens even wat langer kwollen. Door je. Van de middag dan ik regel de zinnen, dan rennen de temperaturen nog op naar zo'n 21 tot 22 graden op een waterland, tot zo'n 26 graden in het eerste en het zuideerste. Maar dan moet de bewolking wel even mooi werken. Zelfs in het waardgebied, als de bewolking wat hingje bloed, kunnen de temperaturen wel even wat leger bloeien. De wind uit het noorden, letterlijk maar het eerste, is zwak. In het tweede pad van de middag wordt hij nog even matig uit het maar het eerste bij. En dan zit er ook wel vlaagjes van 4 in. Vannacht hebben we opklaringen, kunnen er wat meer, wat deze wijzen. En dan hebben we temperaturen om de 15, 16 graden, maar het bloed wel een matige na de eerste winst in.
4: Dan op naar morgen, hoe komt het dan?
9: Het wordt morgen wel weer een mooie dag. We hebben de zinnen er weer vol op bij en de wind die gaat om naar het maat eerst en eerst. Zitten we in een droegere luchtsoort in een maand die het misschien nog even wat lichter diesel. Maar daar heeft de zinnen net soort les van, je lost het rap op. En dan is hij de hele dag is hij onwijzig. En hij maakt je wel weer oeroeren van zo'n 14, 15 oeren. Maar in matig en in de midden betekent krachtig en maat eerst de wind. Lees je dan de temperatuur om de 24 graden op het water, omdat zijn zon 28 graden in het eerste en het zuideerste. In de jong is het nog lang noffelijk, want morgen de jongen we nodig zien is het altijd naar boven de 20 graden. In de nacht wordt het allemaal heel geleidelijk aan, naar zo'n 15 tot 16 graden.
4: Dan hou ik altijd even waarom zeg, een week, maar net een paar dagen, maar net altijd vol rijnwetter. Is dat wel in het fruit, zo?
9: Nou, heel iets beetje zitten er op het eind van een week mogelijk in. Maar dan hebben we wensje, hebben we er dan geen last van. Want dan is het nog wel vol op zomer. Dan werd zo'n 24 graden op waterland. Dat zijn 27 tot 28 graden in het eerste en het zuideerste. Dus die een matige en matte eerste wind. Ja, dan is het echt heel waar zo'n je zes. Tongetje, dan is het rustig. Een afwisseling van dat zinnen. Wat hege bewolking, wat sloeken bewolking zat er dan als zes. Zo'n 27 tot 28 graden. En in de nacht is ik best zo'n zonnetje tot 18 graden. Vreet je de temperatuur wel wat, is zo'n 24 tot 27 graden. Weinig in de midden komt er wat meer bewolking dus kant op. En dan zou er in de jong en in de nacht kans wezen op een enkele bui. Maar Safir is het nog net, we moeten het maar even afwachten. Nou ja, Sageer Vetsjend, in de winter jammer weer de kelt en in de zomer weer de warmte.

een schot van een vrouw. En ik? Ik ben net een raar man. Maar daar, daar in de coulissen, aan de kant. Ja, daar, daar zit mijn grote plan.

0: Bart.
1: En het Kruttenplan.
2: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
1: Voor de 13e keer wie de grijder van Bantegeer dit weekend de arena van zo'n 140 trekkers die al een muziekje om één zware sleepwijn zijn vier mogelijk het veld in te loeken. Een van de deelnemers, dat is Amber van Goslinga. Ze had een roze trekker en haar outfit, die stemt ze daarvoor lekker op.
3: Klaar is die nou om? Ja, ik ben verplicht om lange mouwen en een lange broek om te hebben omdat ik hobbysport riet.
4: Oké, okay. Ja, waarom zoek ze ze, maar...
3: Nou ja, hobbysport, dat ben wat meer opkietelen trekkers, dus dat is veiliger.
4: Is het gevaarlijk dan?
3: Ik vind vanuit.
4: Mag ik daar even wat vreetje?
5: Mag gaan, ja tuurlijk.
4: Waar letten jullie nu op?
5: De puur veiligheid.
4: En waar zit dat hem in?
5: Dat de gewichten vastzitten, rolkooi erop. Ja, dat hij gewoon degelijk is. Dat hij gewoon weglegt. Eigenlijk ook nooit zoals hij op de weg zou moeten rijden.
4: Wat gooi ze nou in?
3: Ik gooi de wet erin.
4: En waarom gooi ze de wet erin?
3: Omdat er dat eruit gooit en dat jij het net.
4: In de trekker de vierde wokkel hiervoor?
3: Ja, maar ja.
4: Wat zie je er mooi uit?
6: Ja, netjes hè. Beetje uniform. Ik ga van opvallen.
4: Ja, want wat is het nou precies wat op je trui stiert?
6: Nou ja, de Massey Ferguson, want dat is mijn favoriete merk. Dus mijn trekker is ik. Dus,
4: En waarom ben je hier?
6: Nou, ik ben hier van de 16e keer ook, zo vaker dat al die wist is. En ik ken of jouw trekkers mooi. En dit is mijn enige grote wedstrijd in die weg heen keer. En ik heb ons maar hier of twee trekkers en horen wedstrijden. Maar, gewoon leuk. En het feestje, juist te doen in het feesttent, mijn levende muziek, dat is uit de kunst.
4: En hoe giet het dat nou aan?
6: Nou, wel goed. Deze trekker die moet nou van de wetter en dat shirt dat er in de top 3 is die het nou nog. Nou, dat giet wel aardig goed. En Juster Joen heeft er in de klasse van de regio rieden, maar vooral in Mali en Juster Joen ook een 36 keer rieden. Maar ze vieren het nooit er nog net geweest. En de orentrekker die man op rieden zoer, die gewoon kapot helaas, de trein een hele ton. Dus hier de versnelling pokerpad. Dus dat is jammer, maar ik zou dan maar even tussen rieden.
4: Dan mooi staat de baan op. Ja, hoe viel is die?
3: Nou, zenuwen vallen ook nog mooi, maar waarschijnlijk op het moment dat ik voor de sleepbaan steer, dan ben de zenuwen weer even aanwezig.
4: En wat giet er dan toch in holle hinnen?
3: Hopen dat trekker heel bloed.
4: En wat moesten we nou alle keer nog doen? Of vallen zo de baan op mooist?
3: Wij moeten nou samen meteen eerst door de weegbrug innen. Dan wordt de trekker wogen. Dan wordt die trekhik die wordt midden dat die heeg genoeg is. Als hem net heeg is. En als het zwier is met ik wat het gewicht oude helly. En ik ken eventueel naar Shen dat ik nog gewicht naar achteren doog of naar voren.
4: Want hoe zwier je er nou?
3: Wat goed is, krijg niet toe de trein heel ton, maar het verschilt nog wel eens bij wegbrengen. Soms moet je alle gewichten erop houden en soms moet ik wat gewicht houden gooien.
4: En wat is nou precies het doel van een trek en trek? Hoe giet dat te werk?
7: Er ben een sleepwijn en op die teller staat dan hoeveel meter. Dan moet je twee keer trekken. Een full pool is 100 meter. En als je twee keer full pool hebt, dan ben je de eerste. En die beide trekken, die worden bij elkaar opgeteld. En er komt op een gegeven moment een eindwinnaar uit. En nou ja, daar is altijd wel het mooie. En alle trekkers worden wogen. En ik, nou ja, gemeenspielje om mijn raven te zitten, is er net bij. Want ze moeten door de weeg brengen en ze moeten voor een vermogenstester.
4: Er komt dus heel wat bij Sjen?
7: Ja, het is net samen even wat ik qua vergunningen. Gelukkig mij dit jaar nog. Dit is een trein waar meer evenementen plaatsvinden. Maar het wordt wel moeilijker altijd om een evenement te organiseren. Door alle regels.
4: Wat dus nou?
3: Ik mocht de trekker wat omheen van. Dus die draaien wat omheen. Alleen hij draait hem naar beneden in plaats van omheen.
4: Heb je de goedkeurd?
3: Ik wie krijgt 100 kilo te zwieren. Dus ik heb er wat gewicht nou gegooid. En als hij draait, dan meten we hem nog een keer.
8: Precies op de maat.
4: Precies op de max, nou, maar dat is toch perfect. Ik zie daar heel erg blij bij, is die niet een keer.
3: Mijn doel wil om hem eruit te loeken, dat slagen.
4: Wat nou dan?
3: Oh, ik moet binnenkomen naar hem, dus ik sta nog net laatste.

0: Kurt Nielsen. En She's So High, ja, dus het is er een bijzonder moment in Den Haag. Harry Jekkers, die heeft zijn allerlaatste voorstelling. Ik ben hem tot ereborger daar. Mooie reden om deze te draaien.
1: Oh,

Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

0: technisch kierkje, soms op het Alexanderplein.
1: Het Kleine Orkest en Over de Muur.
2: Friesland van de Moorn.
1: Kerstin Kasperij, dat is een naam die Jir misschien wat minder zei, maar dat is in Engeland van Slijn Oors. Ze is de speelster van Manchester City en speelt alle weken voor 10.000 taskorgers. Ze woont de beker en het kampioenschip en dat wilst de Venster begon bij SCRV'en. En voor even is ze waarom in haar heiteloon. Een reportage van Willem van Meldvoort.
3: Oké, je neemt hem aan, binnen rechts. Je drukt hem aan en je stapt ernaast uit.
4: Het mooi dan wel simmerstop wezen. In Grauw wordt nog volop traind. Kerstin Kasperij staat als jinnig op het veld van GAVC. Ze traint deze week bij.
5: Ja, dus... Ja. Ja.
3: Oké, slow-mo.
5: Dus deze.
3: Nee.
4: Officieel wen het de 24-jarige in Manchester. Maar ze is voor de vakantie even waarom in Friesland. Ze is hik en tuin op het Jereveen. Stil zitten was ze net, want ze wil fit bloeien. In Manchester speelt ze alle weken voor 10.000 taskorgers.
5: Hoe mensen daar voetbal beleven en het voetbal ademen. Je ziet het natuurlijk bij de mannen in de Premier League. Maar nu ook bij ons, bij de vrouwen in de Barclays WSL. Ja, het wordt elk jaar weer groter. Het wordt elk jaar weer meer. Mensen zijn zo fanatiek, zoveel passie voor de sport, zoveel passie voor clubs. Dat is ongekend, dat heb ik alleen nog maar in Engeland meegemaakt.
4: En dus krijgt ze personal training van Bas Harsema. Die zorgt dat heel niet meer voetballers een eigen privécoach ha.
3: Kerstin speelt rond de 40, 50 wedstrijden per jaar. Zeker komend seizoen waar ze en Nederland zelf dat erbij heeft, maar ook de Champions League. Dus dat vereist continu aanpassingsvermogen. Nou, en daar werken we met een heel team met haar dagelijks aan, om dat zo goed mogelijk te faciliteren. Dus dat doe ik zeker niet alleen, maar ik ben wel een soort van, nou ja, noem het de regisseur of de adviseur die daar dagelijks omheen zit. En de voetbalclub heeft heel veel speelsters in dit geval. Hè. Dus de selectie bij City bestaat tussen de 25 en 30 speelsters. Die allemaal aandacht moeten. En er is vaak één coach en twee, drie assistentcoaches. Anderzijds is het ook fijn dat er iemand is die onafhankelijk, zeg maar, meekijkt in het hele traject. Hè. Want ja, ik zit niet bij de training. Ik ben niet bij alle wedstrijden. Dus ik heb wat meer afstand.
4: Kasperij is intussen vaste basisspeler in Manchester. Haar populariteit groeit. En daarmee ook haar volgers op sociale media. Intussen had ze meer dan 100.000 volgers. Ze zet het medium in om een rolmodel te wezen voor de LHBT-community. Ze postte foto's van haar relatie met haar partner.
5: Ja, ik denk zelf als lesbische vrouw heb ik daar ook een reis in gemaakt. Ben ik er ook steeds bewuster van geworden. En eigenlijk sinds een jaar, anderhalf jaar geleden wat meer uitgesproken over geworden. Ben daar meer over gaan uitspreken. Ook omdat ik dat belangrijk vond en dat kwam heel dicht bij mij. En ik wilde ook daarin mezelf blijven en authentiek zijn. En niet alleen maar toekijken, maar ook steun betuigen. En eventueel opkomen voor mensen binnen de community. Dus daar is voornamelijk vooral heel erg vanuit het hart wilde ik daar graag iets mee doen. En daar komt dat vooral vandaan.
3: Ja, beter.
5: Is ervoor.
3: Technisch beter, nu nog recht. Ja, gaat ie.
4: Daarmee groeit Kasperij als persoon ook, zei ze. Maar de echte groei, die was in voetbal. Het WK in Brazilië, oor hier, met het Nederlandse overtal. De kwalificatie is in volle gang.
5: Gaan nu de laatste kwalificaties in richting het WK? Maar we maken gewoon hele mooie stappen. Ik denk als groep, kijk ik heel erg uit in ieder geval om ons te gaan plaatsen voor het WK. En hoop ik dat we daar in ieder geval iets moois neer kunnen gaan zetten.
4: Ja, Brazilië, volgende jaar. Daar is de tickets nog net boekt, stiekem.
5: Nee, laten we het stap voor stap pakken. Het is een eerste volgende window. Maar ja, we hebben het doel wel voor ons gezet om daar gewoon bij te zijn. En ik geloof 100% in dat ons dat gaat lukken.
3: Ja, dus heel kort aannemen, pop.
5: Hier, omheen.
3: Ja.
5: Ja.
3: Lukt dat? Ja.
2: Pop. De media van de morgen.
1: En dit volgende window is van Fijke Wouden.
6: Nou, hartstikke mooi. Tieren, ja. Dank je, Riet.
1: Alsjeblieft.
6: Voor dit window.
4: Een bezieker van het Amerikaanse Yellowstone National Park die is slim verwoenen rekken nadat een bison hem achterna ziet.
1: En oh, ik denk het gaat naar een beer thai. Ik weet nog wat zin ik het, maar
4: een bison die rende daar ik nog om.
1: Oh.
4: En die had hem achtervolgen en die had die man meters heeg de loft in lanceren. Die nam vol op de hoorns. De man die we mij zien, Paakjes is er, stien ze op romme afstand, want dat wordt er echt wel ingeramd erin. Doe maar die bisons de mast op afstand bloeien, want dat zijn gigantische besten natuurlijk. Maar ze maakten daar een foto van het best. Maar toen riet er een pick-up truck er langs. En die bison die rekken wat geagiteerd, zat het dan zo mooi heet. Die stoorde eerst op die pick-up truck al, maar ja, die had natuurlijk genoeg pk's om u te naaien.
1: Dat is toevallig net een Dodge Ram.
4: dat merk ik ook zo gauw net zien. Oh. Er is een filmpje van te zien. Toen in verlengde van die pick-up, destijds die man mij zien Paken is er. Dat jonkje weer wat rapper als Paken. Dus nog dat hij in de bosjes, dat die bizon nog achter die man ondraaft. Dus al die stof en toeken die te alle kanten op slingeren. En in ieder geval die man, die is dus futter in en die dat beest erachteraan en die neemt hem behoorlijk op de hoorn. Zijn slim verwonden, rijk leidt in het ziekenhuis. Meestal zeg ik, hier is ijs. Je hebt net iedereen wat fout in. Nee. Zo stik wel eens dat toeristen, die denken, oh leuk, bison. En die geven maar dat beest op een foto. Nou, daar wil je geen sprake van. Ze staan goed op afstand. Alleen nog, het is de broenstiert voor de beesten. Dus dan ben ze sowieso al wat agressiever.
1: Vette pech dus.
4: Ja, je kon zien dat hij geagiteerd was en op alles en iedereen afging, zei een tjoge. Dan is er ook nog nice dichter bij hoes, want er is een man uit het slik bij de Waadzee bij Haashelle. Ja, dat stranden bij Haas, dat is een bekend punt. En daar heb ik dat slik en alles. Ze doen van alles onder het elke keer maar weer om. We futten helium, het komt elke keer weer om. En juist er is dus een man vers komen te zitten in dat slip. En een reddingsteam van de brandwacht, die had hem eruit helpen. Want dat ken ik nog gevaarlijk zijn. Want toen zit echt goed vers. Kreeg ik een kant op. Nou, ze hebben hem keurig even uitspeeld. Kreeg ik nog wat te drinken. Dus gelukkig is die man is er veilig uit helen.
1: Ik heb wel het idee dat dat een soort naaie trend is. Tenminste, van mijn gevoel jij dat dit hier een heel soort hoor van mensen die dan het water in binnen of wat dan ook. En vers komt er zit volgens mij meer als van onder hier.
4: Ja, misschien binnen gewoon meer mensen. Die te komen en net traint daar dan dat slik maar indraven.
1: Of zullen er te kwaad wijzen om gidsen?
4: Ja, dat zou ik kennen. Toen komt ik meestal mijn gids.
1: Zeker,
4: Is ik al een
1: keer. Komen.
4: Ja, het bloed natuur, hè?
1: Ja.
4: Ja, dus de Engelse prins Harry, die is op het moment in Engeland, in Groot-Brittannië. En hij zal ik zien heiten moedje, of dat is al gebeurd, dat weet ik eigenlijk zijn net. Maar wat ik wel weet, is dat hij bij een festival weer. En daar wie ik een yoga-sessie mee geiten.
1: Oh.
4: En hij denkt, ach, let ik er even om mij dwaan. Misschien wie het wel voor me regelen, dat weet je net natuurlijk. Maar als hij het Westergoud was, ik denk het haast net.
1: Wat nou? De paas wie erbij, denk ik?
4: Nou, nee, hij lijkt heerlijk ontspannen. En er komt een geitje, komt wat dichterbij. En die schrikt ergens van. En die springt. En die komt in zijn kruis te lang. Ja. Dus, geit, ben je het over Prins Harry's kroonjuwelen? Ja, dat is wel een hele mooie.
1: Ik zag nog foto's van dit hele barn.
4: Ja.
1: Ja, dit is van in het plakboek, hè?
4: Deze is zeker van in het plakboek. Dus ik kist ik gewoon hem vernemen. Ja, hij beziekt hem grut te harden, maar...
1: Ja, als je blik al lezen van dit is net geheel vrijwillig.
4: Nee, precies. ik vond vooral de kroonjuwelen, vond ik al een hele mooie hier. Dus een autovakantie. Ja, we zitten midden in de vakantietier natuurlijk. En als je dan even op en del Barcelona rieden wollen. Hoe kun je dat nou het beste doen? Want we hebben een burger keuze, diesel, benzine... Of elektrisch verzels. Nou, de ANWB heeft het uitzacht. En daar hun grote schrikkerst haast wil zeggen, is de versmargende diesel het goedkeerst. Ja, ze versmargen binnen die diesels net meer trouwens. Er wil wel zijn die nice dieselmotoren. De lof die eruit komt is kinder dan de lof die erin gaat. Maar in elk geval, ja, ze hebben nog een keer dat ze dus versmargen binnen. En met de elektrische auto, ben je toch hield hij nog het duur stuurt.
1: Oh.
4: Of... Er is een mogelijkheid dat je een abonnement neemt. Dat is een vakantie abonnement. Moet je dan wel even goed plannen. He, van waar kan ik dan krijg tanken? Of biladen. En dan kom je op het tweede plak. Maar de diesel bloot dan het goedkeerst.
1: Toch.
4: Ja.
2: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iran is door het Iraanse regime 1 dode gemeld. De VS begon gisteravond laat met aanvallen. Amerika hoopt zo het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz terug te kunnen dringen. Iran zegt tegenaanvallen uit te voeren. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 27 mensen omgekomen bij een brand in een café. Veel van hen waren naar de toiletten gevlucht, maar overleefden dat niet. De rookontwikkeling zorgde voor veel problemen, vertelt correspondent Mustafa Maghadi.
8: Mensen die konden niet precies zien waar ze naartoe moesten vluchten, omdat er heel snel heel veel rook was, heel dik. En ja, dan raak je gedesoriënteerd. De meeste mensen zijn dan ook door verstikking om het leven gekomen.
7: De oorzaak van de brand is niet bekend. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau, ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer 2 blusvliegtuigen en 2 blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. MKB-ondernemers stellen investeringen steeds vaker uit. Uit onderzoek door accountantskoepel SRA blijkt dat vooral horeca, bouw- en retailbedrijven investeringen op de lange baan schuiven. Dat heeft met verschillende onzekerheden te maken, ziet de accountantskoepel.
9: Als je praat over stikstof of elektriciteit, netongestie, regeldruk wordt vaak genoemd als belemmering tijdens het spel de spelregels veranderen. Ondernemers proberen te investeren, maar willen wel alle kansen zien waardoor ze zeker weten dat ze ook het geld overhouden aan het eind.
7: Het is duurder om brieven te versturen. Bij PostNL zijn de nieuwe tarieven ingegaan. Brieven de volgende dag laten bezorgen is 2 keer zo duur. En rouwpost binnen 1 dag bezorgen kost €3,25 per brief. Dat was €1,40. PostNL mag 2 dagen doen over het bezorgen van post. Dat was eerst 1 dag. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: En naast Nienne Frieser van der Hoorn bij Wonderoren bij de Vrije Cross in Blije. Muziek komt erom van Toto.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
15: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
16: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
21: Friesland van de Moor.
22: My ear is

0: En Jochem Ruud naar Zon bij Friesland van de Moorn. En het wie Toto en Stop Loving You.
1: Goeiemorgen, dit is Friesland van de Moorn.
2: Ja, ze staan nu allemaal een beetje stil, want het is hoog water, dus ze kunnen niet fourageren. En ik let nu eigenlijk vooral op ringen. Dus we ringen heel veel lepelaars. En aan die ringen kan je dus zien welk individu het is.
0: Voor lepelbekken op Skier Mosseg breekt een spannende tijd aan. Het breedseizoen is achter de rug, maar de dreigste tijd mag nog komen. En waarom dat dan is, dat jij trouwens niet Friesland volle maan. We zijn ook in Blije bij de Vrije Cross.
3: Ja, botsen en beuken, hè?
4: Botsen en beuken.
3: Ja, ramen.
0: Fijker.
5: Ja,
0: wat is er wel even in de oren media?
5: Een kostbeschilderij uit de collectie van Goudstikker. Dat hong jarenlang bij een Amsterdammer in de kelder. En die hier dan weer voen biedt huishoudelijk afval op stritten. En het Britse regeer loekt meer dan 250 miljoen euro uit om de Joodse mienskip beter te beschermen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat aasen eerst het waarbericht in kwad met Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen, of vanmorgen had de bewolking doorgaan en het kan uitentrok dat we zijn wat weer te ontslaan. De bewolking lost me stadig gewoon op, maar vanmiddag hebben we dan wel bij geregeld zijn. En het is zo'n 22 graden op het waterland tot zo'n 26 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Maar eerst nog een zwakke wind die in de midden letter nog wel even matig is. Jong, om mijn oren niet ogen, is het altijd naar zo'n 20 graden. Letter vannacht zijn 15, 16 graden. Morgen nog wel even wat deze, maar hoe dat werd geregeld dat vol op de zin. Maar je uiten terug een enkele stapelwolk en maar je matige in de midden betekenen en krijftige mat eerste wind. Lissen de temperaturen dan om de zon van de tot 28 graden heen. In de jong is het nog lang warm en in de nacht hebben we dan een minimumtemperatuur van zo'n zandje tot 18 graden. Aanstaan meer wordt het waar.
0: Er zijn kenmerken van vogelgriep versteld in een groep lepelbekken op Schiermonzeeg. Dat zei het ecoloog Arne van Eerden. Hij doet al jarenlang onderzoek naar lepelbekken. Maar hij kan nog net zeggen of er echt sprake is van vogelgriep op Schiermonzeeg.
7: Dat is moeilijk te interpreteren. We hebben eigenlijk geen symptomen gezien het hele seizoen lang. En gisteren hebben we voor het eerst één individu gezien met mogelijke vogelgriepverschijnselen. Nou, die hebben we geswapt, die hebben we bemonsterd. En die monsters die worden nu naar Rotterdam gestuurd, waar ze analyseren of het inderdaad vogelgriep is. Het lijkt er wel op. En voor de rest zien we niet hele grote gevolgen voor dit jaar. 2022 zagen we daar veel meer een effect van. Toen was er veel meer sterfte die we zagen in de kolonies. En dat valt nu wel mee.
0: En hoe kan het dat het ten opzichte van 2022 is afgenomen?
7: Dat weten we niet. Het is ook waarschijnlijk zo dat sommige vogels immuun zijn. Of dat het niet meer zo dodelijk is voor de vogels, voor de meesten. Dat het misschien de ziekte er nog wel is, maar dat we niet zien. Maar we hebben al veel tests opgestuurd naar Rotterdam. En daar hebben we nog niks over gehoord dat er ergens vogelgriep zou zijn. Dus ik denk dat het redelijk meevalt. Het lijkt erop dat het eigenlijk gelukkig in het staartje zit. En dat de meeste lepelaarkolonies die gewoon eerder zijn begonnen met broeden, dat die de dans zijn ontsprongen.
0: En dan loopt het broedseizoen langzamerhand ten einde. Ja. Wat is de eindstand?
7: Ja, de eindstand. Het is een redelijk goed broedseizoen geweest, moet ik zeggen. Beter dan vorig jaar. Maar nu wacht, dus er zijn redelijk wat jongen uitgekomen. We hebben redelijk wat jongen kunnen ringen op alle eilanden. Maar de spannendste periode begint nu pas eigenlijk. Want wat we zien is dat van alle jonge beesten eigenlijk zo'n 40% het volgende jaar haalt. Dus er is nog een enorme sterfte vanaf dit moment dat ze kunnen vliegen en zelf een beetje moeten leren fourageren. Ze worden nog een beetje gevoerd door de ouders, maar nu begint echt het meest spannende gedeelte eigenlijk.
0: En nou leer ik al wat nieuws, want ze broeden dus in bomen.
7: Ja, ze broeden in bomen. Dat is al een tijdje eigenlijk aan de gang. Van origine zaten ze eigenlijk altijd op de grond. Zeker hier op alle Waddeneilanden. De meeste lepelaars die broeden nog steeds op de grond. Maar hier waar we nu staan, daar broeden ze in de bomen. En we zien ook dat ze buiten het Waddengebied steeds meer in bomen gaan broeden. Dus in het binnenland zien we daar heel veel voorbeelden van. Dat ze in stadsparken zitten en in andere waterrijke omgevingen. Daar zijn wel grondpredatoren, dus dan moeten ze de bomen in.
0: Zijn hier dan ook grondpredatoren bij de Westerplas?
7: Ja, er lopen wat katten rond, maar dat is, dat is eigenlijk het enige. En daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Die gaan niet die lepelaars, die kuikens aanvallen of de eieren opeten.
0: En dat zei Arne van Eerens in het verslaghouwer Lennart Kingma van de Waddenomroep.
4: De media van de morgen.
0: Helbert Oos, denk ik.
5: Nou, dat kerst voor sissen.
0: Ja. Ja. Geen grondpredatoren.
5: Nee, geen grondpredatoren, nee. Een kostbeschilderij uit de verneemde collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker het jarenlang in de kelder van een Amsterdammerlijn. Hij vond het werk van schilder Hendrik van der Burg decennia lien onder het huismargens op stritten. En mensen die zetten van alles op stritten. Ben ik bij orenmezen, die gaan dan compleet met bakfietsen. Gaan ze langs dat smargens en dan vinden ze van alles. Nou, deze man vond dus dat schilderij. En het gaat dus om Rolf Keuns, die door de naties van de erfgenaam van Goudsticker ta-eigende is.

0: dacht hij van, wacht eens even, dat koe dit. Ik wil eens wezen. Ja, dan ga je vanzelfs naar kunstdetective Arthur Brand. Hè, dat is de grote zaakkundige op dit moment. En die wist hem te vertellen van, ja, nou is toch wel wat bijzonders in de kelder, Lizen.
1: Goed gegokt.
0: Goed gegokt. Ja. Dus, nou, mooi voor die man vanzelfs. Ik weet net wat voor plakje uit het schilderij nou krijgt. Zullen jullie de kelder komen?
2: Het zal net in de eerste bak wezen.
0: Dat denk ik niet. Dan zal het Britse regeer de komende 3 jaar meer dan 250 miljoen pond uitloeken om de Joodse mierskip beter te beschermen. Na een hele serie van antisemitische onvallen in heel Engeland en Wales zullen meer dan 400 extra politiemensen ingezet worden. En dat bedrag dat komt ik nog eens boppen op de in april al onkundige 24 miljoen pond. En dat twee Joodse mannen bij een synagoge in Londen deelstutsen waren. Het aanpakken van het toegenomen antisemitisme staat sinds mijn eerste dag als premier centraal. Het dus de Britse premier Starmer zijn. Ja, hij get fot. Maar hij wil dus deze maatregel nog wel nemen. En ja, hij zet het binnenmaatregel nam om het antisemitisme op scholen, universiteiten en bij oorlogsdiensten om te pakken. En de aanpak van extremisme en haat te verbeteren. Dus ja, en dat matrootje te leren dat de Joodse mierskip zonder angst leven kan en hallo een beliertje kan. Ja, ze worden er alleen nogal in Londen meer dan 300 extra politiemensen inzet. Omroep Friesland.

0: Shanna Spyro en Material Lover.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Mijn twaalfhoeze meisken winnen dit weekend in Blije de mooiste sneun voor de bouwvak. Want zo nemen ze daar de vrije cross. Die eerste wedstrijd van het jaar dat de deelnemers ek welkom binnen als ze nooit eerder in een crossauto zitten. Nou, voor de coureurs is dat verscorende spannend. En voor het publiek is het misschien nog wel spannender.
2: Het zonger is bij.
3: Ja?
2: En dus dan ben je er een bij om te zien.
3: Ja, vind je het net spannend dan?
2: Ja, ek.
3: Want het is nog mooi, Erik.
2: Ja, maar ja.
3: Ja, is dat af en toe een fotje?
2: Ja, echt wel.

0: komen samen, dat kan even bellen.
1: Ja, dat snap ik. Want jouw zoon zit je naast?
0: Nee, achter die. Maar hij heeft er nou even net.
1: Oh, daar. Daar.
0: Ja.
1: Nou, maar we zijn even zien hoe maar de auto gaat. Want wat bekeert er om, man?
2: Nou, deze auto heeft een schade. Die auto is van die jongen.
1: Oh, maar deze had schade?
2: Ja, die naam moet je er ook op.
1: Oh, en is dat nou onkunde van de auto of onkunde van de
3: rider?
2: Onkunde van de coureur.
3: Van de coureur.
4: Ja. Ja.
1: En waar de coureur?
4: Ik is man.
1: Oh, ik. Dus ja, als coureur zijn en ik zijn het altijd de auto.
5: Ja, nou ja, dit is mijn eigen fout. Als ik hier de harde bocht ik zo in oproepen, maar dat ging mis.
1: Ja, want neem eens mij, hoe ging dat?
5: Oh, ik ging wat te hard, dus ik zo in achterop pakken. Alleen ik kon voorrug door de boring. Ja, dat is kut. Dat is ja. Eerste, ik is niks doen.
1: En dan?
5: Ja, een motorvol, dat moet je zitten. Zie je wat om je heen.
1: Ja?
5: Ja.
1: Kerst er nog wat genieten?
5: Natuurlijk, ja, ik geniet altijd. Ja? Ja, als ik heel lang in de boek merk net.
1: Wat is dat jij zo vaak in die auto die afzien kapot of stuk of maar meestal vind ik wel weer mooi. Hoe zit dat? Want ik zou dan balen, denk ik.
5: Je kan wel balen, hier, maar dan verneuk je je eigen dag. En had je plezier, meisje, en je bent maar een heel ploen en is wel leuker om te doen.
1: Ja.
2: Ja, maar dan moet je even eerlijk zijn. De bal is eerst even 4 minuten ja. En daarna is het
5: wel. Ja,
2: dat is het altijd.
1: En hoe zit het team daarna dan?
2: Bier drinken. Ja. Even maar een beker. Ja.
1: Maar krijg je hem nog onder praat?
2: Ja, hij is er weer onder praat.
1: Oh.
2: Bij mijn kleren, haast.
1: En haast nog wat tips voor de coureur dan?
2: Nee, hij met een slechte zout van.
1: Oh. Hoe pakt ze nou oor zo'n?
5: Net. Ik zie het wel.
1: Nou, wie houden die in de gaten?
5: Dank je wel.
6: Tweede heat van de nieuwe motoren.
1: Joost leveren de kapotte auto's van de baan?
7: Ja, dat bedoel ik al, ja.
1: Oh, en Johan, net rustig volgens mij?
7: Nou, op tijd nog wel.
1: Hoe?
7: Ja, niks geschrekt, maar de geluid dan gaat net zo hard in. Dat je denk ik komen nog wazen mee.
1: Oh, want
7: op de snelheid er wat meer in komt.
1: Ja?
7: Ja.
1: Had je ooit ik betrokken?
7: Ja, kind ben dan wat ik betrokken, ja. Ja,
1: vind je dat mooi dat ze de kop verliezen?
7: Ja. Dat maakt het minder uit, Jon. Ik ben er gewoon om hen te helpen. Verder dan meid je er wel bij wat van.
1: Ja, hij heeft zelf weer crossed?
7: Ik had vroeger zelf weer crossed. En mijn beide zwanen leren in de hek nou. Dus ik ben bij de nakenrek altijd mee betrokken. Dus,
1: bij wat?
7: Bij de nakenhouder cross.
1: Oh.
7: Hey, in Kalm. Dat, ja. Dat regelen we het sleepwerk ook al. Yeah.
1: En wat is nou het mooie van de cross?
7: Ja. Weet je, elke dag als het vroeger in en dat bloed dat bloed erin zitten, dat wordt er nooit weer uit.
1: Ja.
7: Hinder.
1: En wat zijn de verwachtingen van Joert? Hoeveel auto's uit de Silio op het trek heen gaan?
7: Ah, dat maakt me niks uit, jongen. Dat zien we dat eerst niet.
1: Nee?
7: Wij zijn er gewoon om te helpen en verder meid je er mooi bij van.
1: Nou, super. Dankjewel.
7: Dankjewel.

0: De Scion binnen Trint.
1: Daar heb Tipke vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag met in de bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
3: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
14: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
13: Nog niet helemaal dus.
14: Tja, die administratie. Toevallig tips?
13: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
14: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
13: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
15: Het is haast jouwachten.
16: Tiet voor het Frieske Nijs. Mij Fijke Wouden.
15: Een goeie morgen. Er binnen kenmerken van vogelgriep vastgesteld in een groep lepelbekken op Skiermozeeg. Dat zei het ecoloog Arne van Eerden.
17: Gisteren hebben we voor het eerst één individu gezien met mogelijke vogelgriep verschijnselen. Het lijkt er wel op. En voor de rest zien we niet hele grote gevolgen voor dit jaar. 2022 zagen we daar veel meer een effect van. Toen was er veel meer sterfte die we zagen in de kolonies.
15: Het is nog net officieel vastgesteld dat het echt om vogelgriep gaat. Onderzoekers haar meesters nam en die worden nu analyseren. Een zieljacht met 2 mensen erin is van het weekend in een probleem rekken op de Lauwersmar. De boot rond vol met wetter. Een reddingsboot had een van de zielers om boord nam, wilde de oren zieler om boord bleuwen om het wetter eruit te scheppen. Het jachtje is naar een haven sleept. De beide mannen binnen veilig om wal kwam en ophellen terug familie. Zien het dan vrijwilligers wie er dit weekend in band een keer nedig voor de Ierlijkse Trekker Trek. Trekkerrieders bezochten een zware karre zo vier mogelijk de grijde in te loeken. En er komt heel wat sjen bij de organisatie van zo'n grut evenement, zei het voorzitter Gerard de Haan.
18: Het is net zomaar even wat ik qua vergunningen. Gelukkig mij dit hier nog. Dit is een trein waar meer evenementen plaatsvinden. Maar het wordt wel moeilijker altijd om een evenement te organiseren, door alle regels.
15: Kersten Kasperij van het Jerveen voetballert bij Manchester City en speelt het alle weekend voor het 10.000 taskagers. Ze woont de beker en het kampioenschap. Ze woont bij SC Jerveen en geniet het van haar leven in Manchester.
19: Hoe mensen daar voetbal beleven en het voetbal ademen. Je ziet het natuurlijk bij de mannen in de Premier League, maar nu ook bij ons, bij de vrouwen in de Barclays WSL. Ja, het wordt elk jaar weer groter, het wordt elk jaar weer meer. Mensen zijn zo fanatiek, zoveel passie voor de sport, zoveel passie voor clubs. Dat is ongekend, dat heb ik alleen nog maar in Engeland meegemaakt.
16: Mooi, Fijke, dank u wel.
20: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
21: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. brengt die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
8: Friesland van de Moor.
22: Erit Science. Zemmer in Friesland.
15: Omroep Friesland. Ja, Blauwers, die zong daar zijn oor een mooi stukje Friese infrastructuur. Maar eerst is het hier van het waarberucht, mijn Jan Jonkman. Goeiemorgen.
23: Ja, Jerrit, ik een goeiemorgen.
15: Want hoe komt het met het waarjoerd?
23: Nou ja, we moeten het wel steeds zo zimmer in Friesland. Hebben we nou zullen de bewolking gaat oorgaan. Die is van achter oor de natie, dat oor de provincie Hinneskoot. Of zeg maar, hard oor het grootste part van Nederland. En als je nou naar boeten doorzullen, dat slacht super wat bij het oor. Het ruimt een heel iets beetje. Ja, en de minimumtemperatuur die lijn je van morgen in Eekmariep. Die lijn op zo'n 16 graden in Laakse, mega mooi. De point, dan wordt Akkerum en Isbrecht hem lijn. Ik om zo'n 16 graden heen. En Veen die luidt om zo'n 14 graden heen. Nou, we hebben deze maand aan te krijgen met een soort bewolking. Het is uit en droog wat grauw en skier. Het wat lichter rein, wat stoorrein. Oh, sorry. Het stelt wij net een soort voor. Maar het slaagt toch even wat wie het om. We hebben van de morgen er eerst nog te krijgen met een soort bewolking die staar gewoon vanuit het zuiden bij oplost door de zinnen. Al zal dat pas in het tweede pad van de maandtijd wijzen. In het waardgebied kan het nog wel eens even wat langer worden. Vanaf van de middag geregeld de zinnen erbij en dan, ja, Timmer krijgt hoe lang, hoe gauw het die zinnen erbij komt, maar dan. Temperaturen van zo'n 21 van de graden op het waterland, dat zijn 26 graden in het eerste en het zuideerste. Dat is erg afhankelijk van hoe lang de zinne erbij is. Want dan moet de bewolking die moet wel even wat mooi werken om op te lasten. En zelfs in het waardgebied kan de bewolking nog wel eens even wat stimsker wijzen. De wind uit het matten, letter uit het maat eerste wij, is zwak. En in het tweede pad van de middie wordt het nog wel even matig uit het maat eerste wij. En dan kan ik nog wel eens even uitzitten, gezien 5 bij zitten. En dan vannacht hebben we opklaring zo'n 15 tot 16 graden. Is uit en terug kinderen wat diezen en wat ontsteen, maar dat zal net een soort voorstellen.
15: De dagen daarna, hoe liet ik het aan?
23: Morgen gaat de wind om, maar het water is de eerste en dan zitten we wat in een droegere luchtsoort. In de maand, dan kent het dan wel eens een wat diezer wijze. Maar de zinnen die rommelt dat al rap op, want ik denk dat vast de zinnen er al mooi bij is. Iedereen hier op die onwijzig. En dan maakt het er oorhoorn van zo'n 15 oren. En dan staat er in de midden een matige, betekent krachtige water is de wind. En dan is het de temperatuur morgen om de 24 graden op het waterland. Dat is zo'n 28 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. In de jongen is ik dan lang nog, want morgen jongen om morgen zien is ik altijd naar rond 20 graden. En in de nacht kwallen ze dan ik maar heel, heel stadig worden. Dat ze wel waanzinnig te mannen worden dat het dan zo'n 15 tot 17 graden is.
15: De hege temperaturen, die bloeit nog als kofke de leeuw in het eigen.
23: Nou, wens je een tongetje hebben nog steeds het volop simmers water pakken. Wens je dan heb ik naar temperaturen van zo'n 24 graden meer op een waterland en zo'n 27 tot 28 graden meer de provincie. Dus dat zal wel het eerste en het zuideerste van de provincie wijzen. Dus dit een matige wat de eerste wien. Tongetje wordt het wat rustiger. Ja, er is de zinnen er ook wel bij, maar er is ook wat hege bewolking. De temperatuur die kan dan ik nog brengen dat ze 27 tot 28 graden. En vreet je de temperatuur even wat naar beneden, want in de midden komt er wat meer bewolking, zat dat nou liggen. Dan hebben we zo'n 24 tot 27 graden. En misschien in de jong komen ze op een enkele bui. Maar dat moet alle keer nog. Nou ja, sageervetsend voor de komende dagen geldt. Het worden gewoon slipperdagen.
24: Nou, daar zijn meneer wat. Wat moest ik mij zo'n slieden geven van Led van 3 bij 4?

0: Rolling Stones.
1: Als ergens in de jaren 80 simmer in Italië trobrocht hast en is de FM radio on, dan heeft deze misschien wel jet. Die toen een hit van Franco Battiato. En het, ja, de titel die zeg me, dat is haast net te volgen. Dat is Koekoeroekoekoe. Volgens mij heb ik alle koes en roes dan hoorn.
2: Friesland van de Moor.
1: Goed, dan weer even wat dichter bij hoes. Een stuk dichter bij hoes, want voor de tredjende keer wie de grijder van band keer dit weekend de arena van zo'n 140 trekkers. En die trekkers die wienden net samen, maar die bezochten alle keer om een zware sleepwijn zo fier als mogelijk te loeken. Dat is het veld in dan. En je van de deelnemers dat is Amber van Gossenga, die hier een roze trekker. En dat denkt, daar bloot het bij. Nou, zeker net, daar bloot het net bij. Het outfit, dat wie er zelfs op aanstemt.
3: Klaar is die nou om?
4: Ja, ik ben verplicht om lange mouwen en een lange broek om te hebben, omdat ik hobbysport riet.
3: Oké. Ja, waarom zoek ze ze, maar...
4: Nou ja, hobbysport, dat ben wat meer opkietelen trekkers. Dus dat is veiliger.
3: Is het gevaarlijk dan?
4: Ik wie vanuit.
3: Mag ik daar even wat vreetje?
5: Mag graag, ja, tuurlijk.
3: Waar letten jullie nu op?
5: De puurveiligheid.
3: En waar zit dat hem in?
5: Dat de gewichten vastzitten, rolkooi erop. Ja, dat hij gewoon degelijk is. Dat hij gewoon weglegt. Eigenlijk ook nooit zoals hij op de weg zou moeten rijden.
3: Wat gooi ze nou in?
4: Ik gooi de wet erin.
3: En waarom gooi ze de wet erin?
4: Omdat er dat eruit gooit en dat jij het net.
3: In de trekker de vierde wokkel hiervoor?
4: Ja, wel, ja.
3: Wat zie je jou er mooi uit?
6: Ja, netjes, hè. Beetje uniform. Ik hou van opvallen.
3: Ja, want wat is het nou precies wat op je trui stiert?
6: Nou ja, de Marciverus is omdat het mijn favoriete merk. Dus mijn trekker is ik. Dus,
3: En waarom ben je hier,
6: Nou, ik ben hier van de zegt in de keel ook. Zo vaker dat al die wist is. En ik ken of jouw trekkers mooi. En dit is mijn enige grote wedstrijd in die hier weg heen ik. Ik heb volgens mij hier nog twee trekkers en horen wedstrijden. Nou, gewoon leuk. En het feestje eerst doen in het feest in mijn levende muziek. Dat is uit de kunst.
3: En hoe giet het dat nou wat waar?
6: Nou, wel goed. Het is een trekker die moet nou van de wetter hebben. De shirt dat er in de top 3 is die het nou nog. Nou, dat giet wel aardig goed. En Juster Joen heeft er in de klasse van de regio rieden. Met Frali en Mali. En Juster Joen ook een 36 keer rieden. Maar ze vieren het nou er nog net geweest. En de andere trekker die man op rieden zoe. Die gewoon kapot helaas. Dat rijdt een hele ton. Dus hier de versnelling pokerpad. Dus dat is jammer. Maar ik zou dan moest maar even tussen rieden.
3: Wel mooi staat de baan op. Ja, hoe viel is die?
4: Nou, zenuwen vallen ook nog mooi, maar waarschijnlijk op het moment dat ik voor de sleepboy steen, dan ben de zenuwen weer even aanwezig.
3: En wat giet er dan toch al in holle hinnen?
4: Hopen dat trekker heel bloed.
3: En wat moest er nou alle keer nog dwan, of vallen zo de baan op mooist?
4: Wij moeten nou samen met die eerst door de weegbrug innen. Dan wordt de trekker wogen. Dan wordt die trekker die wordt midden dat die heeg genoeg is. Als het net heeg is. En altijd het zwier is met ik wat het gewicht ouw helly. En ik ken eventueel naar Shen had ik nog gewicht naar achteren door of naar voren.
3: Want hoe zwier je er nou?
4: Wat goed is, krijgt niet hoe de trein heel ton, maar het verschilt nog wel eens bij wegenbrengen. Soms moet ik gewicht en alle gewichten erop houden en soms moet ik wat gewicht ook gooien.
3: En wat is nou precies het doel van een trek en trek? Hoe giet dat te werk?
7: Er ben een sleepwijn en op die teller staat dan hoeveel meter. Dan moet je twee keer trekken. Een full pool is 100 meter. Nou, als je twee keer full pool hebt, dan ben je de eerst. En die beide trekken, die worden bij elkaar opgeteld. En dan komt er op een gegeven moment een eindwinnaar uit. En nou ja, dat is altijd wel het mooie. En alle trekkers worden wogen. En ik, nou ja, gemeenspielje om mijn raar te zitten, is er net bij. Want ze moeten door de weeg brengen en ze moeten voor een vermogenstester.
3: Er komt dus heel wat bij Sjen?
7: Ja, het is net samen even wat. Ik qua vergunningen. Gelukkig maakt het je nog. Dit is een trein waar meer evenementen plaatsvinden. Maar het wordt wel moeilijker altijd om een evenement te organiseren. Door alle regels.
3: Wat dus nou?
4: Ik mocht de trekker wat omheen gaan. Dus die draai wat omheen. Gelukkig hij draait hem naar beneden in plaats van omheen.
3: Heb je de goedkeurd?
4: Ik wie krijgt 100 kilo te zwieren, dus ik heb er wat gewicht nou gegooid. En als hij er al is, dan meten we hem nog een keer.
8: Precies op de maat.
3: Precies op de maat, nou, maar dat is toch perfect.
9: Gaan we kijken waar ze op uitkomt in de eerste poging.
3: Ik zie daar heel erg blij bij, als die hier.
4: Mijn doel wil hem hebben uit de hoeken, daar slagen.
3: Wat nou dan?
4: Oh, ik verkeerde kom door hem, dus... Ik sta nog net laatste.

0: Barry Gillest en Just My Imagination.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van de Hoorn.
0: Voor de tiende keer op Riege is het patour van Menno van Swieten de beste in een vrije formagewedstrijd. Dat is een onscherping van het record dat van Swieten zelfs in Hon hier, maar zijn maten. Jesse Steenstra en Rick Minnesma. In Bolzert voelen ze juist de finale van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koolstra. Maar skinnen vijf eerste skinnen zijs. Net een leeuwen, zei Menno van Swieten de zelfsoer.
3: Ja, dat is de finale, denk ik wel. Ja, net helemaal foutloos. Alles valt goed. Ja. En dan voor mij hebben we een kwartier eerst of zo. Ik
4: weet ja, dat 20 minuten.
3: Ja, jong, heel rap. Ja, ja, alle draaien heel goed.
4: Ongelooflijk. Skinner 4 weer eens skinner 6. Een klassieke staan van wat ik een pakken bebeulig aan noem.
3: Ja, nou, dat kun je verstellen. Ja. Ja, en op zich net eerst ten aarde van hun, want ze zijn hier net in slecht, maar waar gewoon ja, alles lukte.
4: Ja. Nog even naar de hele dagje. Hoe zie je sterren af waarom?
3: Ja, op en af. Het is net altijd makkelijk om je heel goed op te laden. En dat is dan wel. En iedereen is getergd om het dus dreef te maken. En dat doe ik al hier. En ja, je dan zelf net helemaal scherp binnen of wat lafjes of wat slapjes. Ja, dan happen ze wel thuis. Ja, simpel.
4: Toen van Maarten Bergsma begon met een protte gif van de partij. Dat we hier direct al in het begin duidelijk. Ja. Nou ja, je houden ze toch weer onder de tongen.
3: Ja. Nou, ze zijn nog steeds gehavend, lijkt het zes wezen. Ja. Dus deel uit, ik een deel van ons geluk, denk ik. Maar goed, ja, we winnen ontdekking van de rit wel weer de betere.
4: En heb ik het nou verkeerd zien of is toch de man die de meubels toch een beetje redden moest, Jord?
3: Ja, dat was leuk. Want Jesse die had al een paar weken had zijn vinger, het topje van de vinger, nou, net helemaal lekker. Ze is maar gewoon een overbelast bal erop hangen. Oh. En keer op keer krijgt hij hem daar weer. En dat is net lekker. Dus dan, ja, dan begin je misschien wel eens...
4: Consumptie van alles.
3: Ja, technisch misschien wel eens wat over te kiezen. En ja, je hoort, wie ik wel heel wist. Misschien de eerste omloop met die je zag, maar...
4: Ja, dus zeiden wij van, het wordt nou die dat net Jesse de koning van de partij wordt. Maar dan stond hij weer eerder eens een keer kruis. Dus dan zei ze, ja, het maakt het mij niks uit. Jawel, men of verspieden, het maakt het wel uit.
3: Dat zou wel lekker wezen, ja. En dat net zei, vind ik het lekker prima. Ja. Ja, wij komen hier om te winnen. En aan het einde van de dag wordt u te winnen als nog een koning zocht. En dat zou ze wezen, nou, prima.
4: Ja, het is mooi om te zien. Het is gewoon uniek, hè, Menno?
3: Ja, het wordt steeds vaker een gespreksonderwerp. Ik trouw de week bij DNG. En ja, het is wel uniek, ja. Volgens mij lijst me van de week dat zo'n het record wie.
4: Ja, dat biert, ja.
3: Dat hingen we dan aardig onscherpt. En nou kunnen we in de dubbele cijfers, ja. Volgende week is dit hier weer op 0 en we weer winnen.
4: Ja, dat snap ik. En ja, die grote partij komt heel dichterbij. Maar er is ook een statistiek die zegt hoe langer dat je wint, hoe dichterbij dat het eerste verliers komt.
3: Ja, dat is, ik zeg. Nou ja. Dat bloot ik zet, denk ik. Ja,
4: maar dan weet je, voorlopig ben je er nog net over van.
3: Nee, waanzin, maar eerst met de minuut keer. Dus je bent allemaal weg. Nee, maar ja, zo is het eigenlijk wel. Natuurlijk laat dat ooit een keer op de loer. En ja, we hopen het natuurlijk zo lang mogelijk uit te stellen. En dat geldt ik voor de PC.
4: Nou, dit werd erop houden dat deze finale superieur binnen hel is.
3: Ja, dit weer topniveau. Ja.

0: Pretenders en bras in pockets.
1: De media van de morgen.
0: Feike, wat heeft voor?
2: Zuinig met water, dat is de grote Telegraaf. Zorgen nemen toe door aanhoudende droogte. Ja, echte buien zitten er net om te komen. En de onhoudende droogte door het Simmerse Waar begint op heel veel meer plakken in Nederland vielbaar te worden. En voor zaakkundigen is er nog geen sprake van een echte acute crisis. Maar de zorgen nemen wel heel veel meer ta. Ja, ik zag binnen in de kranten de wemboord van Frans Schilte en zijn vrouw. En die leidt ze goed als droeg. We liggen nu iets schever. Als ik een eitje bak, glijdt hij naar één kant van de pan. Ja, dat kan gebeuren als het op een wemboord wennen verzels. Dus,
0: ik krijg intussen, ik heb dan een scherm van me, er komt dan dat lijst van ijs binnen en dan zorg ik dan dat verzekerde zwaarskogje dat ze beter tarret wezen had op extreme delslag.
2: Ja,
0: het benauwd extreem.
2: Ja, ik zeg in een van de kranten, ik nog reclame voor een boetendouche. Ja, dat denk ik vooral mijn beginnen inderdaad. Dan zorg ik voor op de Telegraaf, ik nog een soort van advertentie, kerst had ze voor FIFA. Goed ingelopen stukje gazon te koop. Is het nou waanzin of een leuk sammelstik? Scrote kranten, of dat vregen de kranten om oor. Voetbalfans die kennen stikjes geerskeepje van het field, waarop op 9 juli de finale van het WK voetbal spelen wordt. En vooral voetbalboen FIFA die biedt het gas in het Amerikaanse East Rutherford bij New York op zijn website te keep on voor omrekenen naar €390 per stick.
0: Oh.
2: En met wat extra's en in de juiste categorie betalen ze aan €2500 per stick. Stikjes gas zijn dan dwarsom conserveerd in een heegwerig acrylblok en worden leveren met een echt iets certificaat. Elk exemplaar is een uniek verzamelstuk dat een van de grootste sportevenementen ter wereld eert. Ja,
0: en ze sturen het echt op? Als die Nederlander een stukje hebben was, dan komt het met de post?
2: Ik denk, ja, dan hoop ik dat de post het wel op die het levert. Want die ben ik letter verzels.
0: Ja.
2: Maar die is wel verwacht dat ze een beetje service leveren hier, toch?
0: Dat kerst nog wat fris is dat het omkomt.
2: Nou ja, dat zit dus in zo'n acrylblok. Dus dat wordt goed conserveerd.
0: Oh ja, daar kan er niks meer bij.
2: Daar komt niks meer bij. Dus nee. Het is luchtdicht. Sinds maar is het verpakt. Maar ze beziek ik. Maar van alles om hier te komen bij de FIFA.
0: Alles uitkniepen wat u erin is.
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. Nou ja.
2: Ja.
1: Omroep Friesland.
3: Simmer in Friesland.
1: Dit is Omroep Friesland. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Door Al Negens met het NOS-journaal. Honderden brandweerlieden bestrijden een grote bosbrand in Fontainebleau ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en de brand breidt zich nog steeds uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. Het is afgelopen nacht rustig gebleven bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Afgelopen weekend waren er nog vechtpartijen op het grasveld voor het centrum. Dat gebeurde nadat het Rode Kruis en vluchtelingenwerk daar waren vertrokken. Het is nog onduidelijk welke maatregelen er volgen om de veiligheid te waarborgen, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
5: Hopelijk komt er vandaag een oplossing, want het Rode Kruis en ook vluchtelingenwerk komen pas terug als het weer veilig is. En dat is het op dit moment nog niet dus.
4: Hulporganisatie Migrate is 's avonds nog wel actief op het terrein. De beschermde bever begint een probleem te worden voor dijken, wegen en spoorlijnen in Nederland. De schade door de dieren is de afgelopen jaren fors opgelopen. Het knaagdier zorgt vooral voor problemen rond dijken, wegen en spoorlijnen, vertelt deze ecoloog.
6: Bevers die maken onder water, beginnen ze met graaf, een heel groot gangenstelsel. En dat kan zorgen dat de spoordijk of dat dijken die ons beschermen tegen het water, ja, dat die instabieler worden. En dat wil natuurlijk niemand.
4: De waterschappen waren in 2019 5 ton kwijt aan schadeherstel door de bever. Inmiddels gaat het om €4,5 miljoen per jaar. Op Java in Indonesië is een pick-up truck met bruiloftsgasten verongelukt. Daarbij kwamen 13 mensen om het leven. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen de bestuurder een U-bocht probeerde te maken. De truck werd toen geramd door een vrachtwagen. De bruiloftsgasten hadden het bruidspaar net afgezet in een dorp in de buurt. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn, maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Als het niet Friesland van de morgen, dan heeft er een hele goede voetballer uit Manchester die van Simmer traint op een amateurveldje in Grauw. En muziek komt rond van Human League.
3: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit je ook goed.
8: Taal een nieuwe uitdaging. Bij Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
7: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoll nu het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
8: Pak je koffie, surf voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
9: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, met stiepen, troch AB Vakwerk.
10: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
11: Friesland van de Moor.
12: Mijn Erik.

0: The Human League and Don't You Want Me.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Oké, je neemt hem aan. Binnen rechts. Technisch beter. Nu nog recht. Ja, gaat hij. Lukt dat?
0: Ja, maar welke voetballer is dit? Een hele goede voetballer in elk geval uit Manchester. Die treedt van Zimmer op een amateurveldje in Grauw. Aasten daar een partij met diezelfde voetballer. En we zijn ook in Blije bij de Vrije Cross.
4: Ja, botsen en beuken, hè?
5: Botsen en beuken?
4: Ja, rammen.
0: Botsen, beuken, oerend hart en rammen. Dat is Friesland van de Moorn komen loeren. Fijker hier direct weer bij.
6: Ik ga nog een oorwiezing bij die bekende voetballer.
0: Oh, de meest dit.
6: Ja, het is mijn hartboor, Famke.
0: Nou, nou weet iedereen wat het is.
6: ja, je zoen net zes, maar dit is de droogte. Maar Nederland maakt een beter tarieren op extreme delslag. Dat vinden al het eerst de verzekerders. En een stichting begint een massaclaim. En efternij betaalt jeens Klarna.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets van het Waberucht in het kwart mij, Jan Jonkman.
7: Een goeie morgen, nou, vanmorgen had de bewolking doorgaan en het kan uitentrok dat we zijn wat weer te oorslaan. De bewolking lost me stadig gewoon op, maar vanmiddag hebben we dan wel bij geregeld zijn. En het is zo'n 22 graden op het Waadeiland tot zo'n 26 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Maar eerst nog een zwakke wind die in de midden letter dan wel even matig is. Jong, om mijn oren is niet ogen, is het altijd naar zo'n 20 graden. Letter vannacht zijn 15, 16 graden. Morgen, dan wel even wat deze, maar hoe dat werd geregeld dat vol op de zinnen, maar je uiten terug een enkele stapelwolk en maar je matige in de midden betekenen en krijftige mat eerste wind, lezen de temperaturen dan om de zon van de tot 28 graden heen. In de jong is het dan lang warm en in de nacht hebben we dan een minimumtemperatuur van zo'n zandje tot 18 graden. Aanstaan meer hoe het waar.
0: Kerstin Kasperij, dat is een naam die het je misschien wat minder zijt, maar dat is in Engeland volslijn oors. Ze is speelster van Manchester City en speelt alle weken voor 10.000 taskogers. Ze won de beker en het kampioenschap en dat hield de venster begon bij SC Heerenveen. En voor even is ze waarom in haar heiteloon, Jelle Willem vermeld voort.
3: Oké, je neemt hem aan, binnen rechts, je drukt hem aan en je stapt ernaast uit.
6: Het mooi dan wel simmerstop wezen. In Grauw wordt nog volop traind. Kerstin Kasperij stiet als jinnig op het veld van GAVC. Ze traint deze week bij.
8: Ja, dus. Ja.
3: Oké, slow-mo.
8: Dus. Deze.
3: Nee.
6: Officieel wen het de 24-jarige in Manchester. Maar ze is voor de vakantie even waarom in Friesland. Ze is hik en tuin op het Jereveen. Stil zitten was ze net, want ze wil fit bloeien. In Manchester spelen ze alle weken voor 10.000 taskogers.
8: Hoe mensen daar voetbal beleven en het voetbal ademen. Je ziet het natuurlijk bij de mannen in de Premier League. Maar nu ook bij ons, bij de vrouwen in de Barclays WSL. Ja, het wordt elk jaar weer groter. Het wordt elk jaar weer meer. Mensen zijn zo fanatiek, zoveel passie voor de sport. Zoveel passie voor clubs. Dat is ongekend. Dat heb ik alleen nog maar in Engeland meegemaakt.
6: En dus krijgt ze personal training van Bas Harsema. Die zorgt dat heel niet meer voetballers een eigen privécoach ha.
9: Kessie speelt rond de 40, 50 wedstrijden per jaar. Zeker komend seizoen waar ze en Nederland zelf dat erbij heeft. Maar ook de Champions League. Dus dat vereist continu aanpassingsvermogen. Nou, en daar werken we met een heel team met haar dagelijks aan. Om dat zo goed mogelijk te faciliteren. Dus dat doe ik zeker niet alleen. Maar ik ben wel een soort van, nou ja, noem het de regisseur of de adviseur. Die daar dagelijks omheen zit. En de voetbalclub heeft heel veel speelsters in dit geval. Hè. Dus de selectie bij City bestaat tussen de 25 en 30 speelsters. Die allemaal aandacht moeten. En er is vaak één coach en twee, drie assistentcoaches. Anderzijds is het ook fijn dat er iemand is die onafhankelijk zeg maar, meekijkt in het hele traject. Hè. Want ja, ik zit niet bij de training. Ik ben niet bij alle wedstrijden. Dus ik heb wat meer afstand.
6: Kasperij is intussen de vaste basisspeler in Manchester. Haar populariteit groeit en daarmee ook haar volgers op sociale media. Intussen had ze meer dan 100.000 volgers. Ze zet het medium in om een rolmodel te wezen voor de LHBT-community. Ze postte foto's van haar relatie met haar partner.
8: Ja, ik denk zelf als lesbische vrouw heb ik daar ook een reis in gemaakt. Ik ben er ook steeds bewuster van geworden. En eigenlijk sinds een jaar, anderhalf jaar geleden wat meer uitgesproken over geworden. Me daar meer over gaan uitspreken. Ook omdat ik dat belangrijk vond en dat kwam heel dicht bij mij. En ik wilde ook daarin mezelf blijven en authentiek zijn. En niet alleen maar toekijken, maar ook steun betuigen. En eventueel opkomen voor mensen binnen de community. Dus daar is voornamelijk vooral heel erg vanuit het hart wilde ik daar graag iets mee doen. En daar komt dat vooral vandaan.
9: Ja, hij beter.
8: Recht is ervoor.
9: Technisch beter, nu nog recht. Ja, gaat hij.
6: Dermooi groeit Kasperij als persoon ook, zei ze. Maar de echte groei, die was in voetbal. Het WK in Brazilië, oor hier, maar het Nederlands over het al. De kwalificatie is in volle gang.
8: Gaan nu de laatste kwalificaties in richting het WK? Maar we maken gewoon hele mooie stappen. Ik denk als groep, kijk ik heel erg uit in ieder geval om ons te gaan plaatsen voor het WK. En hoop ik dat we daar in ieder geval iets moois neer kunnen gaan zetten.
6: Ja, Brazilië, volgende jaar. Daar is de tickets dan net boekt, stiekem.
8: Nee, laten we het stap voor stap pakken. Het is een eerste volgende window. Maar we hebben het doel wel voor ons gezet om daar gewoon bij te zijn. En ik geloof 100% in dat ons dat gaat lukken.
9: Ja, dus heel kort aannemen, pop.
2: De media van de morgen.
8: Ja.
9: Lukt dat? Ja.
0: Ja, even onder de kont, maar over het feit wou er iemand erbij.
5: Ja, sorry, Christ.
10: Verzekerers die willen dat Nederland een beter target op extreme delslag. Ja, als we nou naar Boetensjoggen, dan... het is misschien nog... Ja, we kennen eens net de Boetensjen, hè? Maar,
0: mooi stukje radio,
10: Fijke. Toen werd er wel wat bewolkt. Misschien dat de zin er intussen doorheen prikt.
0: Wij fijnzen dat we naar Boetensjoggen.
10: Wij fijnzen dat.
0: Goh, wat een mooie woord.
10: Het is in elk geval... Het rijnt net.
0: Nee.
10: Dat kunnen we volzissen. En daarmee is dus... die kans op droogte is grut. Die hinden we niet schrik. Ik al hoor. Maar ja, verzekerers die zeggen, ja, we moeten dus beter tarieren op extreme delslag. En ze roepen op tot landelijke wettelijke normen voor wetteroerlast. Nieuwe wenningen en bedrijfspan met een beter bestaan wijzen. Het is een zware rijnval. Dat stelt het verbond van verzekeraars, Joert. Het is nou 4-4-1, dat de oerstreming is in Limburg voor een soort skeerswargen. En wenningen, winkels, orenbedrogen, die ronden in juli 2021 zware skeer op. En een soort mensen zien toen ik lang. In onzekerheid, door een gebrek aan duidelijkheid, hoe wat wol en net verzekeren wie je. Er is u

0: Van het Efternij Battalion. Doe kerst dan wat bestellen, doe krijgt het al. En dan kerst dan letter, kerst dan betellen via Klarna. En die stichting die zei nou dat het bedrijf maar zijn tjenesten voor Efternij Battalion de regels voor consumentenkrediet oertreedt. 30 zoenen consumenten vorderingen, extra kosten en oprinnende schulden krijgen. En voorzitter Lucia Melgerts van die stichting die zei dat de Efternij Betaaltjenesten van Klarna feitelijk gewoon een lening zijn. En daarvoor binnen strenge regels gelden daarvoor. Maar ja, het bedrijf houdt hem daar net als de stichting net om. Met Klarna kunnen mensen te maken krijgen met onbedoelde extra kosten en kunnen ze zelfs in de financiële problemen komen. En daar was er dus nou wat ontdwaan. En de stichting schat dat het in totaal om meer dan 400 miljoen euro aan Efternij betalingen geeft.
1: Maar dat is nogal wat.
0: Dat is behoorlijke yield.
1: Bij de Vrije Cross in Blijer, dus ik wil goed verzekeren wijzen, denk ik. Neem ik maar aan. Eerst daar is het meer hoor. Na deze van Robbie Williams.

0: Nou, het wakker hier van oog hebben. De vlag van alle strodden loft dit weekend bij de Vrije Cross in Blije. Modderdammerdam, auto-onderdeel. En ze noemen dan ekkers een raar woord. Want met al die auto's op de baan, gaat er gauw eens in steken.
1: Ja, goeie.
2: Hoi.
1: Doe we ze nog even rogboegen?
2: Ja, zeker.
1: Ja. Oh, dat is net alleen in dat hoekje als ik het station.
2: Nee, hoor ik aan het hart een lekker boom.
1: Hoe kennen dat al die auto's aan kapot gaan?
2: Ja, botsen en beuken, hè?
1: Botsen en beuken?
2: Ja, rammen.
1: Want doe best de coureur?
2: Zeker.
1: Want hoe haast hij een beetje steen in het veld?
2: Ja, weet je, een beetje gas houden.
1: Ja.
2: Ja, een beetje er tussendoor proberen te rijden. Maar... Ja,
1: want wat is de tactiek een beetje?
2: Ja, zo hard mogelijk rijden en ben droog, maar dat die krekken is helemaal goed.
1: Ja.
2: Nou ja.
1: Want die boom wil ik?
2: Ja, hoor ik aan. Dat woont net de boetenstek nog, dan is Koos helemaal de boeten.
1: Ja, en had ik een rivaal hier? Of?
2: Nee, dat net. Doe maar voor de lol.
1: Oh.
2: Ja.
1: En voor de prijzen?
2: Misschien heb ik wel een beetje.
1: Wat ga ik jij? De beste enige vrouwelijke motor in de joer.
3: Ja, joer wel. Vandaag hier minder nat worden, maar joer inderdaad de enige.
1: Had die van de baan kegels?
3: Nee, ze wie nog een wedstrijd, dus ja, dan had je keuzes te meisje.
1: Ja. Maar dan ben je in ieder geval de beste van de vrouwen.
3: Ja, dat wel. Dat is koud kleer, gelukkig nog.
1: Ja, en wat is nou zo leuk om deze cross?
3: Ja, ik vind het vooral heel gezellig. En ik vind de autocross mooi om te zien. Dus, en dat gaat net zo vaak samen. Dus ik denk dan maar weer maar één beetje.
1: En als ook hier was, motor of autocross?
3: Motor.
1: Ja, ja. Waarom?
3: Ja, dat is toch bij mijn hardlight.
1: Ja?
3: Dat, absoluut, ja.
1: Dat is mijn grut, bro.
3: Ja, ja. Ik denk per maand toen ik vat eerst op een cross. En drie jaar toen zie ik vat eerst op een motor. En vier toen mijn eerste wedstrijd. Dus ik weet net beter.
1: En wat is in doel nou?
3: Ja, is heel thuis komen. Dat haak ik maar vertellen. Ik maar heel thuis komen. Het is hartstikke zwier, volle langer dan ik gewend ben. Dus als ik heel thuis kom, dan ben ik tevreden.
1: Ja. Ah, goeie. Hoe liep het?
4: Nou ja, net zo best.
1: Net zo best?
4: Nee.
1: Wat dan?
4: Nou, dat was een stuk.
1: Een rot zo stuk?
4: Ja.
1: Oh, en hoe komt dat?
4: Nou ja, wat er wilt, hè?
1: Ja?
4: Ja.
1: Dus als je een tip mij aan? Ja, maar.
4: Nou, ik riet zelf net, dus.
1: Ze is het toch al, de beste stuurlui.
4: Dat is in de wall.
1: Is dat ik zeg?
4: Ja, dat is zo.
1: Ja, hè?
4: Ja,
1: ja, dat dacht ik al.
4: De coureur hier daar is.
1: De coureur is daar? Ergens?
4: Ja, volgens mij komt er. Hij is een bel.
1: Oh, hier is een bel. Oh, dit is de coureur.
5: Dit is de bel.
1: Jer, het gaat net goed.
6: Nee.
1: Nou, vertel.
6: Waterpomp kapot.
1: En hoe komt dat?
6: Zeg het maar.
7: Nou, dat wees wel.
6: Materiaal of moeilijk. Ja, dat breekt gewoon spontaan af. Bout, alles is weg.
1: Ja?
6: Ja.
1: En als ik het even zei, Jer. Jou ging er wel wat terug hoe het ziet.
7: Nou, volgens mij had hij best wel wat kunnen ontwijken. Maar hij klapte er volop. Ja, toen ging het mis natuurlijk.
1: Jij
7: ja,
1: bent een beetje de analist van het team?
7: Nee. Ik ben een van die beste stuurlui die aan wal staan, weet je toch? Ja, zo is het, ja.
1: Hoe zou je het zelf voor zo'n pakken?
7: Nou, ik denk dat hij het beste... hij is de beste van ons allemaal, denk ik.
1: Oh, dat wel.
7: Ja, dat wel, hoor. Maar ja, we hebben altijd het beste adviezen.
1: Ja, hè?
7: En, dus we zien het wel.
1: Ja.
7: We hopen dat we hem klaar hebben zometeen voor de volgende. Ja, dat is wel even een denkje, want we kunnen niet aan de waterpomp komen. Dus dat is even het... Wat wordt even spannend. Ja. Dat is niet wel.
1: En hoe beleef je jezelf, Sandai?
7: Ja, ik loop wat met, hè. Dus het, ik vind het fantastisch. Hè.
1: Ja.
7: Dat is fun voor iedereen. En, maar ook om even te zien naar de crossmotors. Hè. Het is allemaal hartstikke leuk. Omroep Friesland.

0: Raccoon en Laugh About It, wie dat?
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boeten de provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu. Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
0: Jelmen Jochenen. Fijke Wouda, goeiemorgen.
11: Een goeiemorgen. Een ongeluk op het Oosterhoopplein in Ljouwen. Het is Justine Utran op een flinke vjochtpartij. Nevens Tjogen ziet de bestuurder van de Mercedes de bumper kleven bij een polo. De Mercedes-rider woerde de polo in een bocht inhelje, verleerde de macht uit stuur en botste in een verkeerslicht. Na de omrieding ontstierf vjochterij tussen de inzittenden van beide auto's. Vanwege de grimmietige sfeer kwamen meerdere politieauto's naar het plak van het ongeluk. De politie helde de agressievelingen uit mekaar en had de Mercedes-rider oanholden. Een 64-jarige vrouw uit de gemeente Achtkarspelen is oanholden na een eenzijdig ongeluk bij Boetenpost. Ze bedarren met de auto op de zijkant naast de dijk. Ze raken net verwonden, maar de politie nam haar mee naar het bureau om ze met drank op achter het stuur ziet. De vrouw had een rietverbod gekregen. Kirsten Kasperij van het Jereveen voetballert bij Manchester City en speelt alle weken voor 10.000 taskagers. Ze won met haar ploeg de beker en het kampioenschap. Voor de simmer is ze waarom in Friesland en traint in Grauw. Ze geniet het volop van haar leven in Manchester.
12: Hoe mensen daar voetbal beleven en het voetbal ademen. Je ziet het natuurlijk bij de man in de Premier League. Maar nu ook bij ons, bij de vrouw in de Barclays WSL. Ja, het wordt elk jaar weer groter, het wordt elk jaar weer meer. Mensen zijn zo fanatiek, zoveel passie voor de sport, zoveel passie voor clubs. Dat is ongekend, dat heb ik alleen nog maar in Engeland meegemaakt.
11: Marijke Groenewoud had op het Nederlands kampioenschap skielerien de titel op de marathon pakt. In Oldebroek wie ze vierste te sterk voor de concurrentie. Groenewoud was twee keer de Nederlands skielerkampioen op de marathon in 2022 en 2024. Wie de medaille Guido win ik naar Luc ter Haar, die won naar een eindsprint. Ter Haar komt van Zeewolde, maar win het al meer als 14 jaar in Friesland.
13: Hou je hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaascha voor een proefrit. De koffie staat klaar.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Friesland van de Moor.
17: Erit Science.
18: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Krijg een foto thuis stuurt van Chris. Het rijnt in Sint-Nick. Zeg een foto voor zijn vaarroute. Inderdaad, het is de weer.
19: Ja, hier is ik een goeie morgen.
0: Oh, want hoe komt het mij het waar, Joert?
19: Nou ja, het was steeds zo zemmer in Friesland. Nou, we nu zullen de bewolking gaat oorgaan. Die is vannacht door de Nazi dat over de provincie Hinneskoot. Of zit maar hard over het grootste pad van Nederland. En nou je nou naar boeten doorzullen. Het slacht super wat wie het aan. Het is het rijnt een heel iets beetje. Ja, en de minimum temperaturen die lijn je van morgen in de maar riep die lijn op zo'n 16 graden in Laakse mega mooi. De point dan wordt Akkerman en Isbrecht hem lijn. Ik om zo'n 17 graden heen. En Veen die lijn om zo'n 14 graden heen. Nou, we hebben deze maand aan te krijgen mooi soort bewolking. Het is uiterst wat grauw en skier. Het wat lichter rijn, wat stoorrijn. Oh, sorry. Het stelt wel net een soort voor. Maar het slaagt toch even wat weer, jongen. We hebben van de morgen eerst nog te krijgen met een soort bewolking die staren gewoon vanuit het zuiden bij oplost door de zinnen. Al zal dat pas in het tweede pad van de maandtijd wijzen. In het waardgebied kan het dan wel eens even wat langer worden. Vanaf van de middag geregeld de zinnen erbij en dan, ja, Timmer krijgt hoe gauw het die zinnen erbij komt, maar dan. Temperaturen van zo'n 21 graden op het waterland, dat zijn 26 graden in het eerste en het zuideerste. Dat is erg afhankelijk van hoe lang de zinne erbij is. Want dan moet de bewolking die moet wel even wat mooi werken om op te lossen. En zelfs in het waardgebied kan de bewolking nog wel eens een wat stimsker wijzen. De wind uit het noorden, letter uit het noordeerste wij, is zwak. En in het tweede pad van de middag wordt het nog wel even matig uit het noordeerste wij. En dan kan ik nog wel eens even uitzitten, gezien 5 bij zitten. En dan vannacht hebben we opklaring zo'n 15 tot 16 graden. Is uitentrog kinderen wat diezen en wat ontstingen, maar dat zal net een soort voorstellen.
0: De dagen daarna, hoe ik het aan?
19: Morgen gaat de wind om uit het eerste en dan zitten we wat in een droegere luchtsoort. In de maand, dan kent het dan wel eens wat diesig wijzen. Maar de zinnen die rommelt dat al rap op. Want ik denk dat van 6 de zinnen er al mooi bij is. Is er hier al die onwijzig. En dan maken er oeroren van zo'n 15 oeren. En dan staat er in de midden een matige, betekent krachtige maat eerste wind. En dan is het de temperatuur morgen om de 24 graden op het waterland. Dat is zo'n 28 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. In de jong is ik dan lang noffelijk, want morgen jong om morgen zien is ik altijd naar rond 20 graden. En in de nacht kwallen ze dan ik maar heel stadig worden. Dat zal wel waanzinnig te mannen worden dat het dan zo'n 15 tot 17 graden is.
0: De hege temperaturen, die bloot nog wel eens kofke de leuk in de dagen daarna.
19: Nou, wens je een tongetje hebben nog steeds het volop simmers water pakken. Wens je dan heb ik nog temperaturen van zo'n 24 graden meer op een waterland. En zo'n 27 tot 28 graden meer de provincie. Dus dat zal wel het eerste en het zuideerste van de provincie wijzen. Dus dit een matige wat eerste win. Tongetje wordt het wat rustiger. Ja, er is de zinnen er wel bij, maar er is ook uitentrof wat hege bewolking. De temperatuur die kan dan ik nog herinneren dat ze 27 tot 28 graden. En vrede je de temperatuur even wat naar beneden, want in de midden komt er wat meer bewolking, zat het nou liggen. Dan hebben we zo'n 24 tot 27 graden. En misschien in de jong komen ze op een enkele bui. Maar dat moet al je nog. Nou ja, zageervetje voor de komende dagen geldt. Het worden gewoon slipperdagen.

0: vol gas, wie dat? En ze hebben het altijd dien. Er zijn kenmerken van vogelgriep vastgesteld in een groep lepelbekken op Schiermonzeeg. Dat zei de ecoloog Arne van Eerden. Hij doet al jarenlang onderzoek naar lepelbekken. Maar kan dan net zeggen of er echt sprake is van vogelgriep op Schiermonzeeg.
1: Dat is moeilijk te interpreteren. We hebben eigenlijk geen symptomen gezien het hele seizoen lang. En gisteren hebben we voor het eerst één individu gezien met mogelijke vogelgriepverschijnselen. Nou, die hebben we geswapt, die hebben we bemonsterd. En die monsters die worden nu naar Rotterdam gestuurd, waar ze analyseren of het inderdaad vogelgriep is. Het lijkt er wel op. En voor de rest zien we niet hele grote gevolgen voor dit jaar. 2022 zagen we daar veel meer een effect van. Toen was er veel meer sterfte die we zagen in de kolonies. En dat valt nu wel mee.
2: En hoe kan het dat het ten opzichte van 2022 is afgenomen?
1: Dat weten we niet. Het is ook waarschijnlijk zo dat sommige vogels immuun zijn. Of dat het niet meer zo dodelijk is voor de vogels, voor de meesten. Dat het misschien de ziekte er nog wel is, maar dat we niet zien. Maar we hebben al veel tests opgestuurd naar Rotterdam. En daar hebben we nog niks over gehoord dat er ergens vogelgriep zou zijn. Dus ik denk dat het redelijk meevalt. Het lijkt erop dat het eigenlijk gelukkig in het staartje zit. En dat de meeste lepelaarkolonies die gewoon eerder zijn begonnen met broeden, dat die de dans zijn ontsprongen.
0: En dat zei ecoloog Arne van Eerden sinds verslagjouwer Lennart Kingma van de Waddenomroep. Oh nice, zo'n 12.000 mensen winnen dit weekend in Blijen voor de mooiste sneun van de bouwvak. Zo nemen ze daar. De Vrije Cross, de enige wedstrijd van het jaar dat de deelnemer ook welkom is, als ze nog nooit eerder in de crossauto zitten. Ha. Voor de coureur is dat verschorrende spond. Voor het publiek is het misschien nog wel een stukje sponder.
3: De meest twee keer trekken, een full pool is 100 meter. En als twee keer full pool is, dan ben je de eerste. En die beide trekken, die worden bij elkaar opgeteld. En er komt op een gegeven moment een eindwinnaar uit. En nou ja, dat is altijd wel het mooie. En alle trekkers werden wogen. En ik, nou ja, gemeenspielje om mijn raven te zitten, is er net bij. Want ze moeten door de weeg brengen en ze moeten voor een vermogenstester.
4: Er komt dus heel wat bij je hen.
3: Ja, het is net samen even wat ik qua vergunningen. Gelukkig mij dit hier nog. Dit is een trein waar meer evenementen plaatsvinden. Maar het wordt wel moeilijker altijd om een evenement te organiseren, door alle regels.
4: Wat dus nou?
5: Ik mocht de trekken, ik wat omheen gewand, dus die draai wat omheen. Gelijk, hij draait hem naar beneden in plaats van omheen.
4: Heb je de goedkeurd?
5: Ik wie krijgt 100 kilo te zwieren, dus ik heb er wat gewicht nou gooit. En als hij draait, dan meten we hem nog een keer.
6: Precies op de maat.
4: Precies op de maat, nou, maar dat is toch perfect.
7: Waar is de haast op de kant
4: bij de hand in de
7: gaan we kijken waar ze op uitkomt in de eerste
4: volging. Ik zie daar heel erg blij bij, is die niet een keer. Mijn doel wil hem hebben in de hoek slagen. Wat nou dan? Oh, ik moet verder komen dan hem, dus ik sta nog net laatste.

0: Wind and Fire en September.
1: De media
2: van de morgen.
0: Fijke. Het is wat iets van de krant.
3: Ja, dat shit er weer op.
0: Ja.
3: Ja, ja, een beetje, nou ja, nijs uit eigen provincie. Ik is dat haast nemen. Maar het WK voetbal zit erop voor skierzuchter Danny Makkely. Maar ik zie assistenten Hessel Steestra van Snits. En Jan de Vries van Gietjerk. Ze komen net langer in actie in de laatste vier wedstrijden van het WK voetbal dus. Ja, dan bloot Dennis Hegler van het Nederlandse team, zeg maar. Die bloot nog volgens als videoskiersrechter rond het eind van de mondiale eindronde actief. Het is nog net bekend bij welke wedstrijd hij ongesteld wordt. Maar ja, er wordt, ik trouw de KNVB mij grutskens waaromsjongen op de prestaties van Makkely, Steestra en De Vries. Danny, Hessel en Jan hebben Nederland op een uitstekende manier vertegenwoordigd, zei het manager skiersrechterzaken Raymond van Menen. Het team heeft het niveau gehaald dat het de afgelopen jaren internationaal heeft laten zien. Natuurlijk wil je als scheidsrechter op zo'n toernooi altijd meer wedstrijden fluiten en zo lang mogelijk actief blijven. Voor vervolgaanstellingen ben je uiteindelijk afhankelijk van de keuzes die worden gemaakt. En op die keuzes heb je geen invloed, op je eigen prestaties wel. Dus nou, dat is toch wel mooi zijn. En ja, ze hebben dus wel toch hun mooie versierlijke kent.
0: Ja, dat is zo.
3: Ja. Dan ja, is er minder leuk nijs, Erik. Want wij schrokken er tenminste niet gelijk al een beetje van. De Nijs-Zeelandse acteur Sam Neill is onverwachts verstoren. Hij is op 28-jarige leeftijd in de Australische stad Sydney is hij verstoren. Omringd door familie, maar hij is de nijbesteen bekend. Doos zei het voort van, hey, Jurassic Park, daar kennen we hem van.
0: Nou ja, die namen zelf van die acteur, dat zijn we net voor dat ik net voor een beltje ring, maar toen ik een foto zeg, dacht ik, ah ja, het is jeugdsentiment.
3: Jeugdsentiment. Nou ja, Do heeft het door jeugdsentiment. Ik heb het ik ook jeugdsentiment. Alleen ja, er zit wat leeftijdsverschil.
0: Er zit een nieuw tussen.
3: Paken verteld. Nou, nieuw is er trouwens. Maar nee, ik moest voort. Want mijn eerste kennismaking is maar mij Sam Neill via de serie Riley Meesterspion. En ik zal misschien even, ik dat meestal wat herkennen. Ja. Ik zal even een stukje jaren litten.

0: Maar dat is dus wel iets wat hem... Zo hij zijn producties de sap uitkeert, dan haalt hij gewoon de beste muziek.
1: Ja, zo dat het werkt. Ja, het is geen koffieplaat, hè? Maar het is wel. Ik krijg wel wat piekenvel.
0: En als het de Jurassic Park hast.
1: Ja, ja, show de muziek wat opzacht. Ja, tuurlijk. Ja.
0: Hij wie Dr. Grant daar. Dus die mommen dat hebben een sociaaltje erom.
1: Wie de kenner toch? Van al die dinosaurus.
0: Blauwe bloesje op
1: zoek. Hoe wordt hier die dan op?
0: Ja, we hebben iets sceptisch. Hebben we de scepticus?
1: Ja. Hij wie de kenner en ze van ja, jongens, je mag we net maar rommelje.
0: Dit mag we net doen.
1: Dat heb ik wel gelijk kregen. Dus nou, heb ik nog te zien in Peaky Blinders natuurlijk. Ik nog een bekende serie. En had ik een tip, ja, mij. De film Dead Calm. Dat is mijn Nicole Kidman en Billy Zane. Het is nou maar 3 acteurs op een zielboord op oceaan. Nou, hij is ontzettend spannend. Dus ik zou hem onbevelen. Wollen, had ik dat mij. Dan een 22-jarige Duitser is in Zwitserland oppakt nadat hij in de Gotthardtunnel op levensgevaarlijke wijze 21 auto's inhaalde hier. De man reed nevens de politie gemiddeld, haast 172 kilometer in toeren. Wil zien de tunnel een maximum snelheid van 80 kilometer yield. Heeft hem wel eens rieden, die Gotthardtunnel?
0: Ik denk het net eigenlijk.
1: Nee, hè?
0: Nee.
1: Nee, hij is haast zo'n kilometer lang. En dan is dus de hele tijd in een tunnel. Ik heb hem een paar keer rieden. En op een gegeven moment ben je gewoon helemaal... Ja, hoe zei ze dat? Dan ben je gewoon helemaal... Alles best een beetje kwiet van hé, waar riet ik nou? En
0: ik vind het een mooi experiment. Want ik ga dan twee ben op de achterbank. En dat die door een tunnel komen, dan roepen die hele tunnel. Zullen ze dan zo'n minuut lang tunnel roepen?
1: Nou, ik maak het net hoopje voor. En ik hoop ik net dus dat er in een helft die dan 172 kilometer in het oren riet.
0: Nee.
1: Maar ja, die man heeft natuurlijk pech. Want die tunnel, die werd gewoon... Daar hing ik al je camera's en alles. En dan kerst er ik maar op in je wie ze uit. Dus het was voor de politie heel makkelijk om die man... op te wachten. En ja, hij is dus onholden. Hier nog een positieve drugstest. Hij is onholden. En ja, het hing hem een zware straf. Boppen de Holle, want in Zwitserland, ja, dat liegt er net om. Want wat 60 kilometer per uur te hut riet, die valt onder de strengste verkeerswetjouwing van het land. En hij heeft dus behoorlijk hutter rieten, ik nog. En zie het al, verbinden inhaalacties dienen. Hij riskeert minimaal een jaar celstraf. En hij kan rekenen op een inkomensafhankelijke boete. En een rietverbod van 2 jaar in Zwitserland.
0: Nou, maar dat hij wel even mooi in de tunnel ontrezen werd, hè?
1: Ja, nou, het is wel.
0: Via het water, denk ik.
1: Nee, zeker.
0: Het is hartstikke van nodig voor.
2: Ja, zeker.
0: Arjen Overmaat, die zit alweer klaar.
2: Ik gaf nogelijke muziek bij de koffie, mijn naam. En Jan-Tiere Weidenaar is ergens in de provincie. Die doekt wel voorop, want die is simmer in Friesland verslag. Ja, dus ik maar even hier.
0: Het op mij de oorlog te krijgen?
2: Nee, net als ik weet.
0: Oh, dat is toch vaak mijn Jan-Tiere zo.
2: Die vindt dat mooi.
0: Die vindt dat mooi.
2: Ik loop dit mijn eind te krijgen.
0: De Helvedoors.
2: Ja, precies.
0: Helvedoors.
2: Dus dat. En leuke prijzen te winnen in de quiz. Nou ja, blauw lekker hartjes aan. En Jochen Oers hebben we eerst Brian Adams erin smieten. En Run to You, toch zo.
0: Brian Adams, die lesnekker naar je plaat, hè? Die wat een beetje politiek...
2: Ja, die zien nog van Trump, dat hij dan zien de 51ste state, dat moet Canada worden. Dus hij heeft een soort protestlied die er van u bracht.
0: Maar, dat noemen we dus net de ding bij.
2: Nee, zullen we gewoon Run to You doen.
0: Ik denk als een album uitbrengen, hè? Bekende artiesten die het protestlied nu brengen.
2: Ja, Run to You, dat is gewoon lekker...
0: Gewoon net politiek. En dat maak ik wel dus.
2: Gewoon. Radio loot en dan komt het.
0: Dat was dus Ino ervoor. Dit weer Friesland van de Moon van Joert. We zijn er Moon van Zelswer. Ik wens jullie een hele noffe dag. Doei.
3: Krijg je dan allemaal in de mail?
4: Hij is vergees en hij is super actueel.
5: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
6: 1 keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
7: Nieuwskerige programma en online tips van de Omroep.
4: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl
6: /nieuwsbrief.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
18: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht, zegt correspondent Mustafa Margadi.
19: Het gebeurde bij een populaire eettent / bar in Noord-Bangkok. Die zat niet eens ramvol voor wat het gewoonlijk is, 300 mensen. Maar er kunnen vaak 700 mensen op een drukke avond in.
18: Veel slachtoffers zijn aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. De schade aan wegen, bruggen en spoorlijnen in Nederland, veroorzaakt door graafwerk van de Bever, begint een probleem te worden. Het schadebedrag is fors opgelopen. De waterschappen waren in 2019 nog 5 ton kwijt aan herstelwerk. Vorig jaar was dat 4,5 miljoen euro. Langs de A50 bij Heteren is een auto de winkel van een tankstation binnengereden. Volgens Omroep Gelderland was een klant binnen koffie aan het halen toen het misging. Zij is ongedeerd. Ook de twee inzittenden van de auto zijn niet ernstig gewond. Volgens de bestuurder ging er technisch wat mis, waardoor remmen niet op tijd lukte. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren, werd internationaal bekend als spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als Dr. Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. En ook speelde hij een hoofdrol in The Piano als kolonist.
20: Perhaps with time, you might come to like me.
21: I'm sorry. Look, everyone, if you look out the left of the plane, you can see a whole herd of brachiosaurs. In fact, you can see in the front of the group the alpha male grazing there.
18: Sam Neill was al geruime tijd ziek. Hij was 78 jaar. Het weer in het zuiden is het al zonnig. In de noordelijke helft kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar de meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, wordt het 23 graden op de Wadden. Mogelijk 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
22: Noder voor.
23: My Arjen Overmaat.

0: Van Halen, Running with the Devil.
1: Simmer in Friesland.
0: Zo, even een stukje rock om het begin van nodig voor. Ik nog Brian Adams en Run to You. En dat begin van Running with the Devil, die toeters, dit. En die ze staan gewoon opkomen. Dat is echt weer de Opel van Alex en de Volvo van Eddie Van Halen. En ze hadden echt nog een Mercedes en een Volkswagen van Oreleen van de band in Goit. Die toeters had ze echt uit de auto sloopt. Die had ze in een soort kastje bouwd. Maar een pedaal erom. En als je dan op het pedaal drukt, dan beginnen die toeters los te gaan. En de producer van dit nummer, Ted Templeman, die had het dan weer stadig gewoon opnaam. Hè. Dat is dat ze opkom juist. En zo is het begin uiteindelijk ontstaan van Running with the Devil.
2: Goedemorgen, Arjen.
0: Het is nou de vorm bij de Bee Gees Aston Alone. En dit is Stella Lefty.

0: De Swudden Smart.
1: Ja, dan is het gewoon een genot.
2: De bemanning ziet op scherp.
3: Ik zit elke dag bij zijn bek.
0: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
2: En Omroep Friesland is erbij.
1: Ja, dat is echt fantastisch.
0: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
4: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2
14: FM.
13: Hey, Albert Zien. En dan zijn we hier wat er al je bad in Friesland. Friske Nijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
15: Een goeiemorgen. Een ongeluk op het Oosterhoopplein in Ljouwen is Justin Utroen op een flinke vjochtpartij. Neffens Tjulgen ziet de bestuurder van een Mercedes de bumper kleven bij een polo. De Mercedes-rieder woerde de polo in een bocht inhelje, maar verleerde macht uit stuur en botste in een verkeerslucht. Na de omrieding ontstier vjochterij tussen de inzittenden van beide auto's. Vanwege de gramietige sfeer kwamen meerdere politieauto's naar het plak van het ongeluk. De politie helde de agressievelingen uit mekaar en had de Mercedes-rieder onholden. Een fietster is Justin verwoenen rekken nadat ze op de squallingen in Oertrup vast kwam te zitten in een stek naast het fietspaard. De vrouw kwam terug onbekende oorzaak te vallen. Rekken maar haar jaren bekniepen in het stek. De brandwacht had het slachtoffer voorzichtig bevrijd. Daarna is ze mij onbekende verwoenings naar het ziekenhuis gebracht. Zijn 2000 mensen winnen in Blije voor de mooiste sneeuw voor de bouwvak. Want zo nemen ze daar de vrije cross. Voor de coureurs wie het spannend, want er gaat gouders wat stikken.
16: Oh, ik geef wat te hut, dus ik zou hier achterop pakken. Alleen ik schoon voorrug door de woning. Ja, dat is kut. Dat is de eerste, ik is niks doen.
17: En dan?
16: Ja, een motorvol, dus moet je zitten. Zie je wat om je heen.
17: Ja? Ja. Kun je er nog wat genieten?
16: Je kan wel behangen, maar dan verneuk je je eigen dag. En had je plezier, meisje, en je bent maar een heel ploen en is veel leuker om te doen.
17: Ja.
18: Ja, maar dan moet je even eerlijk zijn. De bal is eerst even 4 minuten
16: ja.
18: En daarna is
16: het gelijk.
18: Ja. Ja? Ja, dat is het altijd.
15: Voor de goede orde, dit wie net een Mercedes-rieder uit het Jedderen bejocht.
13: Die had ik dan even mist, maar ik snap het.
15: Nou, die jongen dat bumper claimen.
13: Oh, die bedoel je. Okay, ja,
15: precies. De brand van Ljouwen is Justin Utrecht voor een bermbrand onder het Anna-Marie de Passiepaad. De berms die op meerdere plakken in de brand, wat wie is op brandstichting? Er wordt nou verder onderzoek naar dien. Deze mag hij. Laten we er even inkomen. Van de morgen, het weer er eerst nog lichte bewolking, maar de zinnen lost dat hut op en het had de hele dag de oerhoorn. Mijn matige noordeerste wind, die in de midden uitentrog krachtig is, liggen de temperaturen tussen de 22 en 22 graden. In de nacht zijn 15 graden mijn matige noordeerste wind en kans op deze.
13: Oké, dank u wel, Fijke. Oeren eerder alweer. Het is net alleen gewoon maar het Frieske Nijs, meerwaarde Nijs. Omroepfriesland.nl of in uw app. Mike en Bekenningshaassen, The Living Years en ik, Yves Berendsen.
19: Ja, als ik terug kon in de tijd, dan wel met jou.
13: Eno en een Wannestapke.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen.

0: krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Noder voor.
8: My Arjen Overmaat.
9: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.

0: Mike in the Mechanics en The Living Years in Node voor. Bak je koffie of...
1: Eén beslokje.
0: Ja, wat doen we dan? A bottle of white, a bottle of red, perhaps a bottle of rosé instead. Ja, schitterend. Mooi tafeltje ontruut. En dan hartje van mij, Billy Joel. Even update, my scenes from an Italian restaurant.

0: warm.
1: Haast een beetje te warm.
0: En krijg dan?
2: Of juist dan?
0: Zwaar je die wapper in de loodsprekers?
1: Voor een beetje verkoeling.
0: Dus zet hem maar wat moeder.
1: Onder Friesland.
0: Simmer in Friesland.
1: Zo.
0: Goede

Desireless en Voyas, Voyas. En die schitterende scenes from an Italian restaurant. Billy Joel, die ziet er voor in en dan voor. Azen Night Scene, leukste quiz bij de koffie. Jij erop letter, als mij speel je worst. Dit is het kwalificatiefragment. Had te krijgen, maar live weet dat wie Jood op deze dag in Jotje 84. En deze groep is die direct. Nou, waar binnen dit is dat wist, jouw loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Ja, waar binnen dit denk ik weer als dat wist, jouw loert en waar wit, aas en uit zien, de mok, de koekjes, de koffie of theelepel, de fiskerspet en al die horen leuke prijzen voor jij. Dit is de kast en het Noord-Nederlands Orkest, net waarom. Ik jennig.

0: www.waarenyoghurt.nl.
1: Simmer in Friesland.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, want gauw.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Is jouw keunsgebied stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het keunsgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 24 21. Zorgeles leid je mijn Kunstgebied en Huis.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Renate Kok met het NOS Journaal. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee van het grof vuil. Bij hem thuis belandde het jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf onlangs over een ander werk door de nazi's, geroofd werk uit de collectie Goudsticker, kwam hij erachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de verzamelaar in bezit had. Hij nam contact op met de krant en geeft het werk nu terug aan de erven. Het is onduidelijk wat de oorzaak is van de brand in een café in Bangkok in Thailand. Daarbij zijn zeker 27 mensen omgekomen en 63 anderen raakten gewond. Veel slachtoffers werden gevonden in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op beelden is te zien hoe er grote vlammen uit het café slaan. Het vuur in Bangkok begon vlak voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om het land verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de staat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen en melden 1 dode en 4 gewonden. Iran zegt Amerikaanse doelen in Bahrein onder vuur te nemen. Op de A6 bij Almere is een automobilist betrapt die 2 keer harder reed dan toegestaan. De bestuurder reed 212 km per uur, terwijl je er maximaal 100 mag rijden. De automobilist moest het rijbewijs direct inleveren. Er wordt nog gekeken naar andere straffen, zoals een boete of een cursus bij het CBR. Het weer in het zuiden is al zonnig. In de noordelijke helft van het land kan het de komende uren nog wat bewolkt of mistig zijn. Maar die meeste bewolking lost snel op. Vanmiddag overal zon, dan wordt het 23 graden op de Wadden en 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, dankjewel. Het is Omroep Friesland. Fijn dat Harke Staassen. De quiz Jedder of Letter. En dit is het kwalificatiefragment van Joet om te daaien in jotje 84. Waar het live eet houden en deze groep weer trek. Ja, waar is dit? Als dat wist, jou loert via de app van Omroep Friesland of WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9. Look voor de strakke spiekerbroeken weer horen en dan kist naast de meispielen eerst het goede antwoord. Troch appst voor de mok, de koekjes, Omroep Friesland koffie of theelepel en het Simmer in Friesland pakket waaronder. Daarin zit de Fiskerspet van Omroep Friesland, de nijste Simmer gadget dit hier. Het is afwosten. Spiel je mij? Waar jij hier?
8: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
9: Easyset.nl, dan zit hij jou goed.
10: Daar wonen naar uitdaging. Bij Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
9: naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit jou goed.
10: Pakje koffie, zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
0: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepen, troch AB Vakwerk.
3: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie Vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
5: No ervoor.
11: My Arjen Overma.

0: Samber en Homewrecker. En ook nog Iron Horse. En My Sweet Louise. Het jochtje Njoggen en Santen.
1: Jedder of letter?
0: Eerst eens even rond de keukentafel bij Romke Hoekstra van Jester Marsje. Romke, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Of lijn je hem nog koffie te drinken? Want Jedder kreeg ik wel lijn.
2: Ja,
0: dan
2: leven we lang op het overlijden. In de ruststand.
0: Ja, maar dat ken ik. Dan kun je ook nog wel koffie drinken.
2: Ja, zeker.
0: Ja, prima. En, echt leuk, Romke Rastotast. Eindelijk, Jerk wat bekend. Eindelijk weet ik het.
2: Ja, eindelijk weet ik
0: het. Nee, dat zou ik het net zeggen, maar ik liet dit Jerre. Een vlijgend oude rockerhart, die sloeg nog een keer oer, denk ik.
2: En, ja, dat kan ik begrijpen.
0: Ja, en doe Jerre Sto?
2: Stetisch,
0: ja, wis. Officieel nou in de quiz, Jedder of letter, mooie prijzen te winnen, Romke. Want waar heb ik het Simmer in Friesland pakketje lezen?
2: Nou.
0: Daar zit die Simmer in Friesland, ja, viskerspet zit daarin. Waar je nog een plak tattoo, hast ook echte tattoos toevallig?
2: Huh? Nou, dat is stadion, hè?
0: Ja, oké. Okay. Nou ja, dan kist er nog een bijplak eventueel, als het worst.
2: Ja.
0: Die kinderen echt weer, oh, dus dat scheelt.
2: Oh.
0: Je zit een paar dagen en dan gaat het weer
2: warm. Ik kon net naar binnen te komen.
0: Nee, dit is één keer een warme theedoek erop en klaar is. Maar, ja, dan mag je wel even goed presteren vanzelfs in de quiz hier erop letter. En,
2: ja.
0: En die begint nou, voor vraag 1, hebben we hier de nodige voor koffiemok? Nou, dat Iron Horse, dat komt het njochtje njochen en zantig zij krijgt. Maar status quo, down. Wat dingst, Jedder of letter?
2: Jochen Sander zei toe.
0: Ja,
2: en. Maar dat heb ik geen zakje. Dat is een beetje jetter toch?
0: Een beetje jetter, nou, dat is echt een beetje. Goed. Maar het is Njotje 4 van Santig, down. Dat is een hit van Status Quo. En zij steen dus ook op Live Aid. Dat wie joet in Njotje 84. In Londen en in Philadelphia waard dat houden om geld in te zamelen voor de hongersneed in Ethiopië. Daarom kwamen we een beetje bij Live Aid artiesten. Dus ja. Status Quo, nou, die hartstikke goed. De mok al in Tosken. En ja, deze, dit wie legendarisch vanzelfs ook. Ek Queen, Stieter. Radio, ja. Gaga, maar ja, deze.
2: Die is een beetje letter.
0: Die is een beetje letter, zo zie je.
2: Een beetje letter,
0: dan. Ja, dat is goed, zeker. Het zie je niet letter. Nu heb je 84. Hoppa, mooi. De koekjes, hartstikke in de tas. Die get ze mooi is wat. En dan nog een artiest die in Londen. Of nee, dit wie in Wembley, net in Wembley, maar in JFK. Want het wie verzelf ik in Amerika. Daar is die deze man. Adams. Ja, en de Summer of 69. Maar ja, dit versje, Jedder of letter als Queen krijgt.
2: En Brian Mann, een beetje letter.
0: Beetje letter. Nou, Romke, het goed is, dan ben je wel klaar maar die quiz. Zin, een beetje letter. Het is een beetje helemaal goed. Super, ja, zeker. Njochtje njochtig wie de Summer of 69.
2: Ja.
0: We zien Phil Collins direct nog in Dwankind. Dat is de enige artiest die op beide podiums die. Dus die in Londen, maar ook in Amerika. Want die vlag met de Concorde even gauw heen weer, zeg maar, aan de andere kant. Dat vind ik wel mooi.
2: Ja, beide slagen het nog niet meer, hè?
0: De Concorde slag het net, ja.
2: En Trump steed niet, maar dat is nog Trump steed.
0: Oh, is het onneem naar JFK? Hier dat nou Trump? Ach, dit
2: ja,
0: wat.
2: Ja.
0: Nou, ik ben ik even bang, dus Phil Collins redt het ook net meer. Nou, dat zou nog krek kunnen, maar ja, direct net al te best mee, maar
2: nee.
0: Zo nog een keer. Romke, Lok wens ik me alle prijzen. Bestuur eens op naar Jester Marta.
2: Dankjewel.
0: En de strakke speakerbroek maar even oorno. Dan kunnen we even rocken, maar status quo.
2: Ik ben er klaar voor.
0: Mooi. Hoi.
2: Heel. Hoi.

0: dan?
1: Ja, ik weet niet wat het is, maar ik krijg er altijd zo'n Sigrid Friesland gevoel van. WZN en Old Callahan en daarvoor lekker rocken met Status Quo. En down, down. Als het Fries kan ijs met feiken, doe ik echt de provincie. Ergens is Jantine Weijnaar te vinden als Simmer in Friesland verzacht. Ja hoor, en ik Sting, is hier op het listje. Ja,

0: Friesland die on het herkiet.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
4: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
5: Hans, alleen de prijs is anders.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Jouw van Alphen is het. En het Nijs uit Friesland, Fijkenwouda. Goedemorgen.
11: Een goedemorgen. En we beginnen in Antwerpen, Arjen. Bij de Tallship Races in Antwerpen is namelijk een zieljacht in het grote zielskip de Thalassa uit Haas botst. Bij de botsing is de meest van het zieljacht oprutsen. De Thalassa, een van de deelnemers aan het evenement, lei onder de kade, doet het jacht dat zijn oor botste. De rekken het in verwoenen, maar de Thalassa werd een schoft ontrommen om de oprutsen meest vast te rekken onder de meest van het Haase skip. Dat roem zelfs geen skeer op. Het ongeluk op het ongeluk op het Oostergoedplein in Ljouwen is justjoen uitroen op een flinke vjochtpartij. De verstuurgen zie je de bestuurder van een Mercedes de bumper kleven bij een Polo. De Mercedes-rieder woerde de Polo in een bocht inhelje, verleerde macht over het stuur en botste in een verkeerslucht. Na de omrieding ontstier vjochterij tussen de inzittenden van beide auto's. Vanwege de grimmige sfeer kwamen meerdere politieauto's naar het plak van het ongeluk. De politie helde de agressievelingen uit mekaar en had de Mercedes-rieder onholen. Een fietster is juist een verwoenen rekken nadat ze op de Squallene in Oertrup vers kwam te zitten in een stek naast het fietspaad. De vrouw kwam terug onbekende oorzaak te vallen en rekken maar haar jerm bekniepen in dat stek. De brandwacht had het slachtoffer voorzichtig bevrijd. Daarna is ze mij onbekende verwoenings naar het ziekenhuis gebracht. Het WK voetbal zit erop voor skiersrechter Danny Makkely en zijn assistenten Hessel Steestra van Snits en Jan de Vries van Gietjerk. Ze komen net in actie in de laatste 4 wedstrijden van het toernooi. Ze hebben 3 wedstrijden begeleiden. Frankrijk tegen Zweden, de Verenigde Staten tegen Paraguay en Marokko tegen Haiti. Het voetbalbond KNVB zei dat ze gruts binnen op de prestaties van het trio. Het waar van de morgen wie er eerst nog lichte bewolking, maar de zinnen las dat hut op en had de hele dag de oerhaan. Maar een matige noordeerste wind die in de midden uit en trog krachtig is, lissen de temperaturen tussen de 22 en 26 graden. In de nacht zijn 15 graden, maar een matige noordeerste wind en kans op deze.
10: Dank u wel, Fijke. Als we even die Riepcherk zien, al te eerst, daar is Jantine Weidenaar. Die is op ziek naar je einde piekjes. En skik in de rek.
12: Wie dat mij was, wie dat mij was.
10: Over 12 minuten stappen we op de fiets.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling.

0: tentoonstelling Verborgen Verhalen, nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
3: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef je jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Noder voor.

0: Ja, mooi. Elsker wel. En doen ze mij de leefde.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Hey, Jantine Weidenaar is op ziek naar einde piekjes in Riemtjerk. Haar zal voen, Jantine.
3: We staan nu op een brug, midden in het dorp, maar uitzicht op een veert. Wiebe van der Laan, kan ik dit een veert nemen waar we nu staan?
4: Ja, dit is de Riepsjerkster veert. Uiteindelijk is de hoofdveert door Riepsjerk. Ja. En van vroeger, van oorsprong, de hoofdveert naar Greenster zelfs.
3: Die gaat dus helemaal de orenkant. We staan nu door de kant van jou, het Utrechtse, maar de orenkant, dan komen we helemaal niet. Dat kind nog steeds?
4: Nou, ik dwaal net te zeggen, er zijn een hele partij sluisjes nog wel waarin we weer omkamen. Die wil gaan bekennen binnen. Ik weet net of het nog helemaal lukt, maar vroeger werd het een van de hoofdveerten, ja. Kun je je nou net meer voorstellen dat de scootsjes hier erheen gaan?
3: Nee, absoluut niet. Maar we zijn hier voor de Ein en de Einepiekjes. En presentator Arjen die vroeg al van, Sjurstek Einepiekjes. Nou, ik zeg om deze kant niks, maar dan word ik een van de zekerheid, de orenkant van de bregen. Ik even bekennen. Want ja, we dan toch in Greven onderzoek vanzelfs. Nee. Ik zie helemaal niks. Ik zie geen Ein. We hebben in Ein.
4: Nou, daar kan ik heel kwaad in wijzen. Als je de Ein bent, uiteindelijk naar de Briëtiet in de Rui. En als de Ein in het dorp zijn, lieke goed. Als de dorp zijn in de Rui bent, dan zie je, wil ik dan koer oproemen. Als de dorp zijn in de Rui bent, dan kan ze net vleien. Dus uiteindelijk is het een gevaar voor degenen die ze hebben willen. Dus vandaar dat ze dan uiteindelijk voorzien gingen.
3: Hey, iedereen werd ze dan nou binnen?
4: Ja, uiteindelijk gaan ze dan vaak toch wel even het dorp uit. Omdat ze dan wat meer in de rijderswijze kennen. He, ze kunnen voorzien komen. En hier in het dorp hebben we net volle mogelijkheden. Alleen nog, nou ja, aan deze kant even verderop. Het dorp in, daar hebben we wollen rijders en een stukje gas. Dus daar kunnen ze dan voorzien komen. Dus zouden we aan de service nou eigenlijk net in de veert. Van hoe en wat, van dat we zijn. Van goh jongens, ik rop ze even. Ja, Safir hebben ze ik net zo lustrie soms wel, maar het ben waarop zijn, dus daar ben ik eigenlijk geweest.
3: Ja, nou sommige mensen denken, ja leuk, Riepsjerk en Ein, waarom heen je met die vredesnaam hoor Ein in dit dorp? Nou dat komt, je hebt een Einevereniging, en moet ik eerlijk zeggen, daar heb ik nog nooit gehad dat überhaupt bestie. Ben je de enige Einevereniging in Nederland?
4: Nou, bij mijn weten wel de enige actieve Einevereniging in Nederland. Hè. Wij bestaan sinds 1938. Dus het is van oorsprong is het opzetten toch. Ik van de minder bedeelden, de vette Ein, Ruud Helly. En die waren dan rond Christriet verdeeld. Nou, en uiteindelijk, eerlijk, hebben we nou altijd een ledenvergadering. Uiteindelijk iedereen is lid in het dorp en we hebben boeteleden. En één keer in het jaar zwaaien we ervoor dat er een ledenvergadering is. En daar zit een ludiek moment in. En dat is het pre-spreken. Dus dat is altijd een sociaal iets. Behalve de eind is wel de reden triët.
3: Ja, iedereen is lid. Je zei het al. We zeggen niet krek inderdaad in de veert. Een vrouw die helle de koer uit de veert. Als je dan lid binnen, zit er verplichtingen bij bijvoorbeeld? Zo'n koer, moet je die dan klaarzetten, opromen, onderhouden?
4: Nou, vroeger zit er ik dan koerbelasting op. Dus als men een koer uitzetten wordt, dan moest men een 10, 15 cent betalen aan een vereniging. Dus de contributie is nog altijd, die is nooit verheven sinds 1938, is nog altijd 15 eurocent. En dan zeggen ze wel eens van, goh, hoe kan dat? En hoe kan je met daar van de behalve ja, gemiddeld krijgen we vaak meer van de mensen. Behalve daar ben ik bij die zeggen, ja, 15 cent is 15 cent. En daar ben ik helemaal blij mee.
3: En wat krijg je dan in totaal? Want hoeveel inwoners heeft Riepsjerk?
4: Ja, ik denk dat Riepsjerk, we buiten wat dat betreft, de mensen zeggen wel wat naar een. Dus we buiten wel wat uit. We hebben een protte jonge jeugd en onwas. En ik denk om erbij de 800, 850 inwenners.
3: Oh ja, dan krijg je wel wat binnen, maar dan het alles. Maar je zei ik van ja, mensen jou soms wat meer. We staan nou ik bij een grut spandoek wat hier op de bregen hing. Die kwam hier aanrijden en hij valt voort en dadelijk op. Voor mensen die net van het dorp komen. Er staat een foto op van een ein, mooi haar piekjes, mooi de tekst, komen u's eindepiekjes uit de koer, dan graag geen katten op een loer. Maar, nou zei je niet, Krek, dit is net een initiatief van Jim.
4: Nee, klopt. Sinds de laatste jaren hebben wij dan een anonieme schenker in die zin, of schenkster, dat kan van alles wijzen. Behalve Sinterklaas, 4 december, ouder 2024, waar er op het Ruud klopt, jongens, let. Dus ik door de deur hier en daar lijn twee van die spandoeken. En afzender onbekend. Dus we zijn nog steeds altijd op ziek. Maar het is ook wel mooi het verhaal dat de afzender net bekend is. Behalve, ja, we hingen ze op. En deze hing het dan op een bregen midden in het dorp. En er hing het nog een spandoek verderop uit het dorp Bruggen. Zodat de mensen de wol op letten kennen. Maar uiteindelijk is een eind is heel belangrijk in Riepsjerk. Ik zeg wel eens een baan is belangrijk. Maar een eind die stiet er soms ook nog een beetje boven.
3: En nog als laatste, we doen radio, dat is hartstikke mooi. Maar eigenlijk wel schande, want ik steer om aan jou te praten. En ik moet je in de eigen oren zijn, maar stiekem geef mijn eigen ik een beetje omheen. Want je hebt een pet op, die moet je nog even uitlezen.
4: Ja, wij hebben ik een eind op een holle. En dat is een pet, die hebben we dus ik kregen. Twaalf ik van een onbekende schenker. En daar zit een eine kop op en een eine stut op. En dus het is kenmerkend van de eine vereniging. En wij als bestuur hem altijd op tijdens de ledenvergadering. We starten de ledenvergadering en dan giet de pet op. En als we een keer start binnen, na het minuut stilte moment, zitten we dan, giet de pet op en dan voortzetten we de vergadering.
3: Ja, het is een prachtige pet, prachtig spandoek. Ja, Arjen, ik stuur je dadelijk wel even een foto zien. Hè? Want het zit er, ja, malk. Het ziet er wel prachtig uit, maar misschien eigenlijk wel een heel iets beetje mooier. Skande, we zullen geen ein. Ik zie wel vogeltjes in de loft. Maar die ein, die bent dus in de rui. Ze zijn wat verskwollen boeten het dorp. Maar komt hier dus in de tijd dat er pietjes binnen dan met het dier prachtig uitzien? En denk erom, hè, want ze beer heel veel de bescherming van de
0: zeker,
3: ein.
0: Ja, zeker.
3: Dus.
0: Mooi.
3: Dank u wel. Foto's van een afstand.
0: Ja, heel goed. Jantine Weidenaar, daar in de Riepsjerk. Hey, maar zit daar? Oh, daar zit toch een ein, daar op dak?
2: Hey.

0: Roy Orbison, She's a Mystery to Me. En kom van het dak af, Peter Koelewijn en zien Rockets, daarvoor. Aasen, nou al van de Tuskelamen skierplaat, zie ik je voor u wat er op Ien, Twa en Trij is. Die roest nou 16 Ien weerst. En als je er bereid naar bist, en hebben de witenskip, is dat de echte muziek die voor altijd bijblijft. Heb dan die geboortedatum terug. Via de app van Omroep Friesland had Lucie van der Heijden ook die in. En Aasen zitten we in Njochtje 80.
1: Ah, oh, wat mooi.
0: Eerst tijd voor Ike en Tina Turner.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
6: Renate Kok met het NOS-journaal. In het centrum van Meppel is een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De melding kwam vanuit een slagerij. Het is nog niet duidelijk of de brand ook daar is ontstaan. Over slachtoffers is nog niets bekend. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. In de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Opnieuw is een geroofd schilderij uit de collectie van de Joodse kunsthandelaar Jacques Goudsticker teruggevonden. Het gaat om een werk van de 17e-eeuwse schilder Hendrik van den Burg. Een man uit Amsterdam nam het tweeluik zo'n 30 jaar geleden mee. Het stond toen bij het grof vuil. Bij hem thuis belandde jarenlang in de kelder. Na een verhaal in de Telegraaf over een ander door de nazi's geroofd werk uit de collectie Goudsticker kwam hierachter dat ook hij vermoedelijk een paneel van de Joodse verzamelaar in bezit had. De man geeft het werk terug aan de erven van Goudsticker. Het duurt mogelijk nog dagen voordat de grote bosbrand bij Parijs is geblust. Gistermiddag brak die brand uit ten zuidoosten van Parijs. Al 800 hectare is in vlammen opgegaan en die brand die breidt zich nog altijd uit. Met onder meer blusvliegtuigen en blushelikopters proberen de hulpdiensten grip te krijgen op het vuur. De Nieuw-Zeelandse acteur Sam Neill is overleden. Hij begon in de jaren 70 met acteren en werd internationaal bekend als de spion Riley in de gelijknamige Britse tv-serie. Zijn grote doorbraak volgde in 1993 als dokter Alan Grant in de dinofilm Jurassic Park. Ook speelde Neill een hoofdrol in The Piano. Waaraan hij is overleden is niet bekendgemaakt. Neill had eerder bloedkanker, maar daar was hij van genezen. Sam Neill was 78 jaar. Het weer in het zuiden zonnig. In de noordelijke helft kan het nog wat bewolkt of mistig zijn, maar dat lost nu snel op. Vanmiddag overal zon, 23 graden op de Wadden, 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Noder voor.
1: My Arjen Overman.

0: You two, with or without you.
1: Tuske Laan.
2: En skiën.
0: Nou, Masters EOC Sammar, Lucie van der Heijden op de telefoon. Lucie, goeiemorgen.
3: Goeiemorgen.
0: Leuk, de Tuske Laan skiplaats. Wij zien je voor uit wat er op 1, 2 en 3 is die Roesto 16 hier wist. En dat,
3: ja,
0: dat die een jochtje in 80. Nou, wist gewoon een teenager in de jaren 80.
3: Jazeker.
0: Ja, wie het mooie tiet?
3: Jazeker, ik.
0: Ja, wat hier. Ja, dat is heel wel. Ja. Dat is het mooie vanzelf. Want heb ik vaak mensen die dan in Lietse Dwarpen in Friesland doet ze 16 win. Ja, dan juist altijd kilometers fietsen om überhaupt naar Squallen te komen. Maar ja, daar winnen ze in de stad, in Ljouwert.
3: Ja, ja, maar ik mocht net in de stad op stap.
0: Nee,
3: ik ging naar Grauta.
0: Oh, daarheen, wat apart dan in Grau. Ja. Dat vond hij men dat wie wat rustiger, wat gemoedelijker misschien?
3: Ja, wat vertrouwder. Nou.
0: Ja. Maar ze moest nog op de fiets, dus.
3: Nee, absoluut niet. of mij de auto, of mij de trein.
0: Oh, okay. Ja, maar de trein, dat ken je natuurlijk, kijk. Ja.
3: Ja. En dan wie het mijn heid helle mij weer op.
0: Ja.
3: Oh, en ik hier een nichtje. En om en om, dus mijn omke of mijn heid.
0: Ja, maar zij staan net stiekem naar de grote uitgangers gelegen hier in de stad. Als denkt, oh, het zoek dat mooi vinden om daar eens in te gaan.
3: Nee, dat zijn mij net zo.
0: Nee, oké.
3: Okay. Nee, mijn broers gaan niet naar
0: Grauta. Alles alle in Grauta? Oh ja. En wat voor plakken ging dat dan? Waar moesten je dan wezen eigenlijk in Grauta?
3: De Trente.
0: Ja.
3: En Siderius.
0: Oké, okay, ja. En in jou hetzelfde, daar is dan een Squallen, denk ik dan?
3: Ja.
0: Waar zie je Squallen?
3: Op de MAVO. En mag ik even denken dat we toen nog in de Margrethe de Heerstraat. Dat we bij de Emmerkade.
0: Ja.
3: De Groen van Prinsteren MAVO.
0: Oh, wat jij dat leuk. Een mooie naam.
3: Ja, zeker.
0: En hier staat eigenlijk van die typische jaren 80 kleren, hoor.
3: Nou, ik volgens mij net. Ik ben net zo van de mode. Tenminste, net dat alle hier. Misschien, ja, er zit me wel wat bij dat toen roze en blauw in de simmer. Ja. Dat hier kan wel, maar ik ben net een echte mode.
0: Nee, maar het hier elke niet van zelfs, want die felle kleuren die sprongen er wel uit in de jaren 80.
3: Ja.
0: En in Jochtje Jin 80 zullen we zien wat er nog meer. Wie de allereerste uitsturing van het jeugdjournaal wie te zien in Jochtje Jin 80 op televisie.
3: Okay.
0: En misschien had dit ook wel zo'n het sprookjeshoudelijk van Charles en Lady Diana.
3: Ja, absoluut.
0: Ja, 29 juli, wie dat?
3: Ja,
0: haast te vastzitten voor de televisie?
3: Ja.
0: Ja, dat hoor. Maar voor die moment, dat word je dan zien vanzelf, dat snap ik.
3: Ja, zeker.
0: In de bioscoop, gist hij wel eens hinnen naar de bioscoop?
3: Nou, toen wel.
0: Ja.
3: Nou, net mis zo vol.
0: Misschien had toen Indiana Jones en de Raiders of the Lost Ark show die draaiden. Das Boot, dat was een hit. En Mad Max 2, dat was een beetje de grote filmhits in Jochie 80.
3: Ja, nou, het zei me al hier niks. Nee, nou, ik kan me wel herinneren, maar dat zit dan de West, hè? Grieus.
0: Ja, dat is wie krijgt wat jetter, dat klopt. Eind hier een zantig wie dat.
3: Daar hebben we het wel helemaal
0: gek. Maar goed, eind hier een zantig nieuwsje, in 80, dat leid ik bij elkaar. En naar de platenzaak, Helles de Wolles wat muziek, misschien?
3: Nee. Opnemen, hè?
0: Opnemen, ja.
3: Op een cassettebandje.
0: Precies. Nou, dan ben ik benieuwd of deze ek op dat cassettebandje van Dijk kan binnen. Want dit is de top 3 van Jin 20, Tsien, Njochtjen, Jin 80. En die klinkt zo.
3: Ja, André
0: Hazes. Ja, die foto onder shit, no?
3: Ja.
0: Een beetje verliefd, dat wie de nummer 3. Dit is de nummer 12. Love Unlimited. I'm so glad to be a woman. En de absolute nummer 1. Dus toch 16 wist. Nummer 1.
3: Ja, Anita
0: Marie. Ja. Nou, hier is heel wat op de ongezek.
3: Absoluut.
0: Why tell me why?
3: Ja.
0: Ben dit versjes die Bol eventueel op dat cassettebandje van Dijs Tien had?
3: Ja, die nummer 12, dat zei ik nu even niks. Maar Anita Meijer en André Hazes, absoluut wel. Nou,
0: leuk om zo even rond te jeren. Lucie, doe mij snel even vertellen welke van deze treien worst nou weer eens jeren.
3: Nou, door André Hazes maar.
0: Ja, dat ging wel voor een beetje verliefd, wat leuk.
3: Ja, ja.
0: Het wiete noemer treien, dus toch 16 hier wist. Een beetje verliefd. Dank u wel, Lucie. Geniet je ervan.
3: Ja.

is pas zelfs enkel een icoon van de jaren 80. André Hazes er een beetje verliefd. Het is die in de topdraaien doet. Lucie van der Heijden, 16 jaar Jesse die mij om de tussen Laam en Skierplaat. En als nou denkt, nou dat vind ik heel leuk, dat wil ik een keer weten. Wat er op 1-2 draaien is die hier, maar zelf dus kiezen. Welke versie worst op de radio. En dan die geboortedatum terug via de app van Omroep Friesland. Dan zie ik je wij het van u in de tussen Laam en Skierplaat. Grote Pier en ik.

0: De Scion binnentrimt.
1: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag met zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Ja, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht.

0: in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Jelve Tolven. Het Nijzit Friesland en de boeten Vijkenwoude.
5: Ja, goeiemorgen. Ja, nee, via de boeten. Antwerpen, daar beginnen we. Want bij de Tallships races in Antwerpen is een zieljacht in het chatterskip de Thalassa uit Haas botst. Bij de botsing is de meest van het zieljacht Aarbrutsen. De Thalassa, een van de deelnemers van het evenement, lei onder kade, doet het jacht dat zijn oorbotste. De rekken het in verwoenen, maar de Thalassa wordt een skoft ontrommen om de Aarbrutsen meest vast te rekken onder de meest van het Haasenskip. Dat roem geen skee op. Zo dadelijk in het Nijsprogramma Nou in Friesland spreken we de kapitein van de Thalassa. Een bolstaande accu aan boord van een boot in de jachthaven van Langwars waar gehouden een nacht voor een gevaarlijke situatie. De brandwacht had de stikken accu van boord hellen. Tweede accu is uit voorzorg van boord hellen. Er is net één verwoene rekken. En de brandwacht van Jesterwoude is uitrieden om een vogel te redden die het vers hield in de oerkaping van een vakantiewenning in Appelskea. De brandwacht had een deel van de oerkaping uit mekaar hellen en daarna vleeg de vogel direct voort. Het liep er dan ook op dat het best net verwoenrijk is. Het WK voetbal zit erop voor skiesrochter Danny Makkely en zijn assistenten Hessel Steestra van Snits en Jan de Vries van Gietjerk. Ze komen net in actie in de laatste vier wedstrijden van het toernooi. Ze hadden 3 wedstrijden begeleiden: Frankrijk in Zweden, de Verenigde Staten in Paraguay en Marokko in Haiti. Het voetbalboom KNVB zei dat ze grutsk binnen op de prestaties van het trio. Dan het waar, de Sinne had de hele dag de oerhaan. Maar een matige noordeerste wind die in de midden uit en trog krachtig is, liggen de temperaturen tussen de 22 en de 27 graden. In de nacht zijn 15 graden, maar een matige noordeerste wind en kans op diesel.
4: Dank u wel, Fijke. Aast maar eens even hier wat te vriezen bij het eindhaar. Er is muziek van Bruno Mars, Marek Lenny Kravitz. In 1 over till it's over, 12 minuten.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
7: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.

0: Ja, hallo.
1: Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
0: Hallo.
1: Wat ha je biedt eind?
0: Nou, de kinderen wilden even spelen bij een school hier in de buurt. Dus we gaan even voetballen daar.
1: Oh ja.
0: Nemen de voetbal even mee, dus dat wilden ze doen. En nog even naar de kapper vanmiddag met een van de kinderen. Dus dat is een beetje voor vanmiddag.
1: Ja, en ben je dan echt helemaal volle bak klaar voor een vakantie misschien die er gewoon komt?
0: Nou, dat komt er nog aan, maar dat duurt nog meer dan een week.
1: Oh,
0: dus daar
1: okay.
0: zijn we nog niet helemaal mee bezig.
1: Nee, is het al zo dat de Ben haar vervelen of dat nog net op het begin van de vakantie?
0: Nou, af en toe wel hoor. Ja. Dan moeten we wel weer even iets bedenken om te doen.
1: Ja.
0: Maar dat lukt nog wel.
1: Oké, okay, ja. Maar Aarsten dus verkoosje, nou, helemaal leuk.
2: Ik
1: heb het al, hij had er een soort wil in.
0: Ja, dat klopt. Hij heeft het nu over morgen. Morgen gaan we nog even een dagje naar de Drentse koe. En dan vindt hij het leuk om mee met trekkers te spelen. Dus dat gaan we morgen doen.
1: Oh ja, de Drentse koe, wat is dat dan?
0: Ja, dat is een groot speelpark. Kan je buiten spelen met trekkers. Je kunt binnen spelen, heb je van alles te doen. En je hebt nog een waterspeelplaats. Dus ja, dat is een leuk uitje voor met kleine kinderen.
1: Nou, dat ken ik me intinken, ja. Maar het is nog net het verkeerspark Assen wat vroeger...
0: Nee, dat is het niet. Nee.
1: Maar, nou, ik hier er nooit van jet, maar dit kan een tip wijzen voor de oren. Die denken, nou, wat mag we nou eens even?
0: Zeker. Ja, klopt.
1: Vooral mijn band die het leuk vinden dus om mijn trekkers te boatsen, dan kan dat daar.
0: Ja, zeker.
1: En wat nog meer? Wat kist er nog meer doen?
0: Je hebt een maisdoolhof waar je doorheen kan. Je hebt een waterspeelplaats. Daar kan je gewoon lekker met waterkliederen en spelen. En gewoon een grote speeltuin. Een pumptrekbaan heb je erbij. Dus dan kun je op zo'n fietsje, helm op en dan met een fietsje rondfietsen.
1: Ja, en vind je mij wat zelf echt leuk?
0: Nou, ik vind het leuk om lekker te zitten, een kopje thee te drinken en zo een beetje.
1: Ja.
0: En kinderen vermaken zich wel
1: en
0: een tijdschrift mee. Huh?
1: Nou ja, dan is de vakantie eigenlijk overgoed.
0: Ja, zeker.
1: Mooi.
0: Mooi weer erbij. Ja.
1: Nou, dan zou ik zeggen, een soort willen der mij.
0: Ja, nou dat komt wel goed.
1: En van nou maar lekker eten.
0: Ja, bedankt. Fijne dag.
1: Ja, hetzelfde hè.
0: Ja, doeg.
1: Nou.
0: Doeg.
2: Mag ik niet naar je kind?

0: zitten we hier in Miami Vice sferen. Mike Glanfrey and You Belong to the City. Het is Hastolboeren. Of eerst even een fruitje in de Nel in Friesland. Simone, wat Hastol in het programma staat?
1: Nou, we praten met de kapitein van de Thalassa. Dat is een tallship. Die ja. In de week ik in Haans wier. Die binnen nu in Antwerpen. There is no sales, is maar. En die ging juist er een bijzonder moment. Want het, ze waren onveen. En zelf hebben ze net echt skeer. Maar dat jachtje dat ze in hun onveen wil, die rekken de meester bij kwiet. Dus even jaren hoe dat deg hier. Vierde zijn partijen mooie keertser Gabian van Popta. Daar kwam wat kritiek op. Want hij zou misbare makken hebben. Naar zijn keertsmaten. En van Celsius in mijn verslag, jouw Jantine Weidenaar is weer op een paard.
0: Ja, in de provincie. En wij zullen helaas aan jaren waar dat is. Mooi. Dank u wel, Simone. Het is 13 juli, Josje 84. Wie in die live eet, ging in de quiz. En je komt 5 miljard meesten over de nation. En Willem Breus, maar nog even trok. Poeh, wat een berg. En de jitjes, Piet Escovido van Santana is 81 hier. Steve Gibbons, rockgitarist, 84. Chris Simpson van Magna Carta, 84 hier. Chris White, die is van The Dire Straits, saxofonist. 81 hier. Benny Benassi, 59. En Willem zei het ook nog even. Ja, Lamine Yamal is njochtje niet in Joet. Ja, en die mag morgen onder bak in Spanje verzelfs. Die zit wel bij de laatste vier van het WK der. Maar waar had dan nog meer zin? Dit is ook altijd een mooi liedje dit. Roger McQuinn van de Birds. Maar ook van McQuinn, Clark en Hillman. Don't you write her up, bied op ons. Tolven, graag een monie en Jochen Hoeren voor een varske, nije, nodig voor. Lekker eten, hoi!

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Fontainebleau in de buurt van Parijs is mogelijk aangestoken. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd, die vanochtend het gebied bezocht. Volgens de minister zijn er zo'n 10 brandhaarden binnen een straal van 1 kilometer. Het vuur brak gistermiddag uit en honderden brandweerlieden zijn bezig om te blussen. Inmiddels is al zo'n 800 hectare verwoest. Het bluswerk gaat vermoedelijk nog dagen of mogelijk zelfs weken duren. Uit voorzorg zijn ongeveer 900 mensen geëvacueerd. In het centrum van Meppel is ook een grote brand uitgebroken. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. Er zijn nog geen slachtoffers gemeld. Een kinderdagverblijf in de omgeving is uit voorzorg ontruimd. Bij die brand in Meppel komt ook veel rook vrij. Naar mensen in de omgeving is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was Luxemburg dat, maar dat land is nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen om kunnen de prijzen nog lager uitvallen. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. En het WK is voorbij voor scheidsrechter Danny Makkely en zijn assistenten. De FIFA kiest voor andere scheidsrechters in de halve finales en in de finale. Makkely floot dit WK 3 wedstrijden. Er is nog 1 Nederlander actief op het toernooi. Dat is de videoscheidsrechter Dennis Higler. Het is nog niet duidelijk welke van de 4 resterende wedstrijden hij toegewezen krijgt. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer met 26 tot misschien wel 33 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: En dadelijk zien we in Friesland het verhaal van tallship de Thalassa, dat hier een bijzondere omvaring bij de tallships races in Antwerpen. En we hebben toer G-voetbal. Op de Westerrijn binnen handicapte voetballers hut on het trainen.
4: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
5: We beginnen kijpen!
4: Nu zit ik lekker warm in mijn broek. Terug kun je een stofje zien. Van KKFA op het Jerevingen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
6: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
7: De Boerdrachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad trekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
8: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
9: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
10: Noi Friesland.
11: Simone Scheffer.

0: Ja, en Phil Collins, My Scene Genesis. En hij predikt dat hij Jezus kent, of Jezus hem kent. Jesus, he knows me.
1: Van Tol woont in Oren.
2: Noe in Friesland.
0: En het wierde Iepener van deze Noe in Friesland. Goeiemiddag, welkom en fijn dat je luistert. De komende oeren nijs en sport. Dadelijk praat ik met de kapitein van Tolschip, de Talas uit Haans, die hier in juster in Antwerpen een schrikmomentje. Een jachtje verleerde mest nadat het zin het schip onveer. En we binnen op de Westerrijn, dat een simmertraining weer voor handicapte voetballers.
3: Voor passend voetbal werd er eigenlijk vrij weinig georganiseerd. En ja, ik vind het belangrijk dat wel gebeurt.
0: Ik een interview met Keertser Gabian van Popta, die het neffens een columnist van de KNKB misbaar maken hier naar zijn keertsmaten.
4: Ik ben wat negatief, dat klopt, maar dat hij niks mooi om aan te maken. Het is meer omdat je saai in een wedstrijd zit, net omdat zij een bal missen.
0: Aanste meer, een nijskerig interview wie dat. En uw simmerverslagjouwer is weer onderwijs op ziek naar verhalen die het mij wetter te krijgen hebben. Dat en vanzelfs het mediaoersjog tussen No en Inoeren. Maar nou eerst het waar, maar Jan Jonkman, goeie met je Jan.
5: Een goeie middag, Simone. Nou, van de maand de bewolking doorgaan. Eerst hier sloeg super even wat bier aan. Kwam Jel bij de maand, zijn dus ik alweer even begroetje. Die er nou voor een grut pad is hij erbij. En daar ridden de temperaturen van de middag op naar zo'n 22 graden per waterland. Tot zo'n 26, mogelijk de zon 20 graden in het eerste van de provincie. De wind is eerst naar zwak en letterlijk van de middag wordt hij naar matig. Jong om jongen hoorde ik altijd naar zo'n 20 graden. Vannacht gaat de temperatuur stadig onderuit naar zo'n 15. 16 graden. Momana eerst nog wat deze, maar hoe daai we geregeld dat vol op de zinnen erbij. Maar een enkele stapelwolk en maar een matige en in de midden krachtige. Naarmate de eerste wind lezen dan de temperatuur om de zon van het tot 28 graden. In de jong is het nog lang warm en in de nacht hebben we temperaturen om het minimum van zo'n zandje tot 18 graden. Kijk het hoes weer even kwolje en hebben we wat kans op wat deze, maar als het meer hoe het waar.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.
0: Het is 10 minuten, 10 en een hele minuut tolven. Het tolschip Talassa van Haans had in Antwerpen dit weekend een skipje in de mond gekregen. Vanwege de tolships races leidt het skip in de Schelde. En doe verder een liter skipje in de vakkantoren. Van dat literen skip brutst de meester. Ik praat er even over verder met Jacob Dam. Hij is een van de kapiteins van de Talassa. Goeiemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. We gaan even verder in het Nederlands, want dat is iets beter verstaanbaar, geloof ik. Wat gebeurde daar eigenlijk?
6: Ja, nou, meestal lagen we met de sails binnen in de haven, maar er is een probleem met de sluizen, die liggen niet op de Schelde. En er is natuurlijk veel stroming en er komen natuurlijk constant toch bootjes en jachtjes langs het schip om te kijken hoe het er allemaal uitziet. En wij liggen hier voor het publiek met een raas, vierkant gebrast zoals dat heet. Dus die staan breed uit en die steken een meter of 5, 6 buiten het schip. En er was één zeiljacht die wilde het van heel dichtbij bekijken. En die voer vlak langs het schip en toen bleef hij met zijn mast hangen aan onze ra. En we hadden wat verf eraf, maar dat jacht had zijn mast in 3 stukken.
0: Ja, dat geeft wel aan dat die ra vrij sterk is.
6: Ja, dat is een grote stalen pijp. Ja. Dus daar kan wel wat aan blijven hangen.
0: Ja, ja.
6: Daar gebeurde gelukkig niks mee.
0: Nee, maar die mast die brak gewoon als een lucifer houtje af.
6: Ja, in 3 stukken zelfs wel.
0: In 3 stukken?
6: Ja, meestal dan buigt het wel of zo, maar dat is echt, ik weet het niet.
0: En wat merkten jullie er eigenlijk van? Was het een harde klap of merk je dat op zo'n groot tallship eigenlijk niet zo?
6: Ja, als je het ziet gebeuren, dan komen ze dan, denk je, en dan probeer je nou wat te regelen. Wijs je omhoog, jongens, kijk omhoog. Nou ja, dat doen ze niet. En dan gaat het mis. Maar je voelt het natuurlijk, je voelt er dan schip, dat gaat even heen en weer.
0: Ja.
6: En dat jacht, dat trekt er toch aan natuurlijk, zeker met die stroming hier.
0: Ja.
6: Maar verder alles bleef heel en... kunnen ook touwen breken natuurlijk, dat de boel gaat draaien.
0: Ja, op zich is het best wel even een penibel moment natuurlijk.
6: Ja, natuurlijk. Wij moeten ook weer verder. En als het weer gerepareerd moet worden, dan heb je natuurlijk een probleem. Je ligt midden in het feestendruis. Dus dat is natuurlijk helemaal niet handig.
0: Nee, nee.
6: Er is wel veel politie en kleine bootjes. Maar ze kunnen toch gewoon vlak langs varen.
0: Ja, want ik ben zelf 4 dagen in Harlingen heb ik omgelopen. Daar kwamen schepen, jachtjes toch niet zo dichtbij?
6: Nee, dat is eigenlijk, dan mogen ze wel varen ook. Maar ja zeker zeiljacht en zo, die komen dan niet door die haven. En dat is allemaal veel te krap. Maar hier is natuurlijk op de rivier, dat is ook gewoon de vaarweg. Dus ja, daar komen ook gewoon schepen langs varen. En dat is toch een beetje anders. Dus mensen ergens uit die jachthaven komen en die varen hier de Schelde af. En denken, oh, even leuk, even bij die schepen kijken. Ja, dan kunnen ze er vlak langs varen.
0: Ja.
6: Het is hier veel groter en rustiger natuurlijk.
0: Ja,
6: het is een drukke haven. We willen toch niet zoveel mensen naar binnen zoals in Harlingen.
0: Nee, je zegt van we liggen op de Schelde. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Is dat anders?
6: Ja, zeker. We liggen aan de cruise terminal. Dus op zich is het heel mooi. Met eb en vloed liggen we aan de drijvende stijger. Want je hebt hier 6 meter tijverschil. En een paar schepen, meer naar achteren, was geen plek voor, die liggen dan voor de wal. Ja, die kunnen soms helemaal geen mensen aan boord nemen. Want als je schip 6 meter naar beneden zakt, dan moet je wel een hele lange loopplank hebben. Dus dat is een beetje, is vroeger handiger in de binnenhaven, zeg maar.
0: Ja.
6: Door daar konden liggen.
0: Nou ja, en met die stroming had het in elk geval misschien het gevolg dat jacht een beetje uit koers raakte. Of het misschien niet helemaal goed inschatten. Hebben jullie nog contact met die mensen gehad?
6: Nou ja, later kwamen ze s'avonds langs om zich te verontschuldigen. Dat ze even niet opgelet hadden. En verder eigenlijk niet. De politie was er gelijk bij. Die heeft het verder afgehandeld met de schade en zo. We zijn er wel geweest om te kijken hier hoe het ging. Maar ja, we zijn de mast ingeklommen en hebben gekeken. En ze eigenlijk een beetje verf eraf. Verder konden we niks ontdekken.
0: Nee, jullie kunnen gewoon weer verder.
6: Dus wij kunnen weer verder met de race, ja.
0: Ja, en gebeurt dit nou vaker? Zoiets?
6: Ja, het ligt er een beetje. Kijk, Zeeland-Amsterdam is ontzettend druk. Daar komt het ook wel eens voor natuurlijk. Het is toch, mensen zijn gewoon niet gewend om omhoog te kijken.
0: Nee,
6: en op een meter of 12 zit dan zo'n raar. Als je mast hoger is, dan
0: moet je
6: het toch wel uitwijken.
0: Ja.
6: In een andere sails heb je het ook, de schepen langsvaren. Ja, dan probeer je ze te waarschuwen. Maar meestal lig je niet echt in een vaarweg, zeg maar.
0: Nee.
6: Een beetje raasbreedte uit natuurlijk. Maar ja, hier voor de zeil lig je er op zijn mooist bij, zeg maar. En dan is dat zo.
0: Ja,
6: dan moet je de scheepjes een beetje rekening mee houden.
0: Ja, zo is het. Antwerpen zit er nu op, na Harlingen. Is het vergelijkbaar?
6: Het is hier wel iets. Harlingen is heel alles bij elkaar, heel gezellig. En dat is wel erg leuk. Hier is het wat meer, zoals op zo'n rivier is het ook gelijk uitgestrekt natuurlijk. En wel heel druk bezocht. Mensen lopen allemaal hier langs de Schelde. En, maar met z'n anderen, met parades en zo, het is allemaal wat groter, wat meer uit elkaar. Maar ja, in België is het toch ook weer heel gezellig en leuk. Want een leuke groep, die kwam al uit Antwerpen, die is meegevaren met ook wat gehandicapten erbij. En die hebben dat de vorige keer vanuit Zeilharlingen ook gedaan. En die vonden het erg leuk. En dan hebben ze met een buddy erbij en dan samen zeilen. En het was erg leuk.
0: Nou, mooi. Nu op naar Stavanger.
6: Ja, een beetje raar weer wordt het.
0: Oh, echt?
6: Hoorde ik net ook. Ja, het is voor ons heel onrustig. Het is tegenwind, geen wind. En de plaats nou een beetje storm. Dus ik weet het niet wat het allemaal gaat worden.
0: Nou, dan
6: is het heel jammer, want je probeert natuurlijk toch samen een race te doen.
0: Ja,
6: dus,
0: zo is het, ja. Nou, dan zeg ik nog extra benadrukt een goede vaart.
6: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Jacob Dam, kapitein van de Thalassa.
2: Noi Friesland, Media Oershoch.
0: Ja, Faike, bijzonder verhaal dit weer, hè?
7: Ja, heel bijzonder verhaal, ja zeker. Dus dat en Samarientje in Oorne. Ja, daar ben ik altijd even naar boven. Zien, maar
0: ja, hoog Sammy, kijk omhoog.
7: Ja,
0: ik zal maar draaien, Matt, hè? Ja.
7: Ja, misschien stiert hij op een list. Het mooie waar, het droege waar. Je kent er van alles van Fien, je kent er van alles van Sisse. Maar er is in ieder geval één positief punt. De Nederlandse wien zit in de lift.
0: Hmm.
7: Er komen heel veel meer van die wiengaarden bij. En de kwaliteit van de wien die gaat vooruit. Ja, dat heeft dus wel met die hegere temperaturen te krijgen. De druven die hebben het meeste baat bij 27, 28 graden. Dat vinden ze lekker noffelijk. Maar het werkt net te warm worden. 30, 34 graden, dan wordt het te warm. Daar hebben we een hekel aan. Het heeft allemaal het als gevolg dat met die warme, droge simmer de Nederlandse wijnboeren vlien hier 1,4 miljoen flessen wijn maken. Hè? Haast twee keer zo volle als het hier ervoor. En het wie de op een van de grootste rispingen eer.
0: Oké.
7: Ja, inderdaad. Dus intussen rint het in Zuid-Europa rinnen de temperaturen vol omheeg.
0: Ja.
7: En onder andere de Franse wijnboeren die zoeken naar oren druivenrassen en ik naar technische oplossingen.
0: Oké.
7: Ja.
0: Ja.
7: Want ja, die wil ik nog wien meidje blogen zelfs.
0: Ja.
7: Hoe was het er wel? Minder wien drinken, hè? In Frankrijk.
0: Ja, dat
7: meer
0: is
7: bier.
0: Meer bier.
7: Dus, we blogen in Frankrijk trouwens. Want juster, Mathieu van der Poel heeft natuurlijk de etappe van de Tour de France. Volgens de Tour de France.
0: Ja, een beetje bol. Ja,
7: een beetje bol.
0: Ja.
7: Was misschien net zo'n hest, want dat bleef een beetje onderbelichte is. Dat onder die negende toeretappe een slim ongeluk werd het, maar een van de volgauto of een persauto. Hey. Ja, en dan binnen al je auto's. Ik denk, ik wil eens jongens dat dat altijd
0: nou
7: weer goed gaat.
0: Vaak bij etappes west als taskoger.
7: Ja.
0: En ik heel vaak met de handen voor de egen stien.
7: Nou,
0: oh,
7: inderdaad.
0: Echt.
7: Nou ja, bij deze auto, mijn parse, meestal van de parse onboord, giert dus in de slotkilometer giert mis. Die botst in de vangrails, waar achter de taskoger stienen. Soms supporters bin verwoenen rekken en één daarvan is slim verwoenen rekken. Nee. Ja, die moest naar het ziekenhuis. Het kwam ook, de bestuurder van de auto, die waard net goed. Ja, daar kan je neer doen waar zelfs. Hij verleerde controle het stuur en bedaarde dus met de auto in die vangrails en op zijn 350 meter van de finish.
0: Hmm.
7: Ja, daar stien natuurlijk een soort mensen die wil die finish in. En er zijn dus meerdere mensen verwoenen rekken. Is het ik werd vier dat in Knokke Heist de Nederlandse jeugdherre die daar rond feest vieren is begeleiding krijgt van Nederlandse politiemeesken. Dat is dit weekend weer ingegaan. Ze nemen daar de naam Knokke nemen ze wat te letterlijk.
0: Ja.
7: Dan is de drank in de man en vrouw en dan gaat het mis. Zwart van een heel soort oerlijst van vakantievierende jeugd vooral. Want in België maak je wat betierder onder drank als, of op jongere leeftijd onder drank als jirre. Ja. Dus er is al kennelijk al een volgorde. Op je 16e is het Knokke, op je 17e Albufera en op je 18e Split Gersonisos of Lorette. Dus het is al helemaal uitlijn van de route naar de drank, dan denk ik.
0: Ja. Nou. Laatste?
7: Zijn we nog hier aan? Trump, die hier zo mooi naar vliegen terugkregen namens.
0: En oh ja, dat
7: zijn
0: is
7: Air Force One.
0: Ja, Qatar of zo?
7: Ja, Qatar. Ja, Rutte Vreun natuurlijk. Dus, dat ding is in no time klaarmaken voor de vlecht. Want hij woest zo graag, dat ding pronken. En dat moest dan op die NAVO-top in Turkije. Dus de kwam die jongen in zijn glimmende vliegtuig. Alleen nog in die haast hebben ze net alle veiligheidsmaatregelen nemen.
0: Oh.
7: Dus hij moest in de oren, moest hij weer om. Ja, hij zei, voor old time's sake, ik woon nog één keer even in die oren. Maar nou is dus lekt naar de New York Times dat het uit veiligheidsoverwegingen weer.
0: Oh.
7: En want hij had natuurlijk ruzie of oorlog met Iran. En die zijn wij zullen Trump te pakken nemen. Ja, dan kan je net in een onbeveiligd vliegen terug.
0: Nee, dat.
7: Alleen wat nog slimmer is het nou die journalisten die dat bekend maken, hè? Die was er nou onklaar.
0: Oh ja.
7: Omdat die gewoon
0: dat
7: hun werk die aan
0: heeft. Ja, zag je dat in dat
7: land? Zag je dat, kennelijk. Ja. Ja.
0: Nou.
7: Nou.
0: Dankjewel, Faike. Ja, dadelijk zijn we op de West Rijn, want daar binnen geen voetballers trok aan het trainen.

0: Ik vind eigenlijk wel wat van die Snijd Moors muziek. So Easy to Fall in Love, Olivia Dean, wie dat. Maar op de man die kende ik prima. Van meeske mijn verstandelijke behinding willen deze zomer op de Westerrijn voetbaltrainingen organiseren. De meeste spelers voetbal je gewoon bij een orenclub, bij een G-team. Maar die trainingen liggen in de zomer vaak stil. Trainer Wiebe Jan Postma vertelt hoe zijn training eruit ziet.
1: Nou ja, we doen vaak wat oefeningen met techniek. We doen vaak wat. We doen vaak ook wel een oefening met, met estafette en dat soort spul. Eigenlijk een beetje wat eenvoudiger dingen, zodat iedereen een beetje mij dwang kan, zeg maar.
2: Ja. Ja, en als ik het nou goed begrijp, dan is het alleen nog voor de simmer? Of wil je hier echt een team uithelen?
1: Nee, het is alleen voor de simmer. Want alle deze mensen die voetballen bij verschillende voetbalclubs. Bij Broekster Woorden voetbal je er een paar, voetbal een paar bij het G-team van VV Boetenpast, waar ik kom Semmerik, of nee, de deze Semmerik uitkom. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje, dus iedereen zit bij een team, dus het is net echt de bedoeling dat er, vanuit de regio, dat we hier nog een team hebben bieden, want dan wordt het de volle concurrentie.
2: Ja, dus het is puur even om de simmerperiode te overbruggen.
1: Nou ja, daar is het eigenlijk om bedoeld. En ja, we spelen hier een wedstrijd in Friese Boys 45+. Dat is dan een oefenwedstrijd. Ja, en dat vindt iedereen vindt het prachtig om te doen. En het is, het is mooi. Iedereen kan ik op zijn eigen manier meedoen. We willen er eigenlijk geen geld voor hebben. We willen het gewoon puur gratis een paar trainingjes aanbieden. En iedereen... maakt het net uit wat voor beperking. Dat staat iedereen mijn meid was, zeg maar.
2: Ja, want kerst een beetje uitlezen wat een G-team nou krijgt inhoudt.
1: Nou ja, G-team, ja, het is sinds kwart is de naam wezigen naar passend voetbal. Dat is, dat is zeg maar voetbal voor mensen mij een verstandelijke of een lichamelijke beperking. En ja, die wordt algemeen speel je dan gewoon de competitie. Dus dat hoort in dat zo'n G-competitie meidogen, daar zitten dan teams in, die komen uit Friesland, Drenthe en Grijnsland. En ja, andere teams die bijvoorbeeld net aan de competitie meidogen, die spelen ze nou en dan voor jou een keer in hier een zaaltoernooi. In Dokkum, Leeuwen, Drachten en Snits.
2: Ja. Ja, en volgens mij heb je hem nog net hier ondergenomen geleden.
1: Nee, dat klopt. Wij hebben in principe op dit moment een man of tretje. We hadden laatst het eerst alleen een oproep gedaan. Toen gingen we een stuk of 10 halve man. Dus daar bent we nog bij kwam. Maar we zitten altijd mee een meisje. En wij zeggen ze ook altijd, als het op een zorginstelling wenst of de 6 bij een passend voetbalteam. En de best van een beste hier of 16, zo'n 18 hier. En dan vindt het voetbal hartstikke leuk. Nou, dan zeggen ze ook altijd van... probeer je dan door mij aan deze trainingen, want het is hartstikke leuk om even wat vermaak in de cementaar.
2: Ja, want hoe wichtig is het nevens die dat meestal mijn verstandelijk of lichamelijke beperking ook gewoon lekker sporten en voetballen?
1: Nou, dat is wichtig genoeg, want er, in de cementaar ben er voor meestal mijn beperking qua sporten om wat net heel veel dingen. Dat waren de haast voor de gewone jeugd, werd er natuurlijk voetbaldagen of voetbalkampen georganiseerd. Vanuit Cambuur bijvoorbeeld, weet ik. Vanuit sommige amateurverenigingen. Maar voor het passend voetbal werd er eigenlijk vrij weinig georganiseerd. En ja, ik vind het belangrijk dat dat ook gebeurt.
0: En dat vinden wij vanzelfs alle keer. Dadelijk hebben we het Nijzutte provincie en dat wordt dus gebracht door Ede Kennema.
3: Fjouwer meisken die haar een partner verlen haar, brengen de herinneringen weer te leven.
4: We waren toch wel echt maar bezig. Hoe wat een gemis teweeg brengt in je leven.
3: Dit week in Friesland ook. Te Gere, een verrassende film over rouw die treest en verbindt.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks.

0: Waldorf.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
4: Het is een hele minuut hoor, Jelvien heegste dus om het wutte aan doen, Erik Enema. Goedemiddag, Erik.
5: Ja, goedemiddag, Simone. Een ongeluk op het Oosterhoopplein in Ljouwen. Het is juist Jeroen Uteroen op een flinke vluchtpartij. Even stjoegen zie je de bestuurder van een Mercedes de bumper kleven bij een Polo. De Mercedes hier wordt de Polo in een bocht inhelly. Verleerde macht door het stuur en botst in een verkeerslucht. Na de onriering ontstond er vluchtrij tussen de inzittenden van beide auto's. Vanwege de grimmige sfeer kwamen meerdere politieauto's naar het plak van het ongeluk. De politie haalde de agressievelingen uit mekaar en het de Mercedes-rieder oorhouden. Het WK voetbal zit erop. Vaarskiersjochter Danny Makkelia zijn Friese assistenten Hestel Steegstra van Snits en Jan de Vries van Gietscherk. Ze komen net in actie de laatste vier wedstrijden van het toernooi. Ze hebben drie wedstrijden begeleid. Frankrijk in Zweden, de Verenigde Staten in Paraguay en Marokko in Haiti. Het voetbalboom KNVB zei dat ze guts binnen op de prestaties van het trio. In Lippenhuizen is vermoord een auto in het wetter bedarren. Dat viel onder Charling Harkeswaai. Hoe dat koer dat auto te wetter rekken is net bekend. Er is net niet een verwoende rekken. Een berger het de wijn uit de veert hellen. En dan nog een curieus berucht uit Appelskeer. De brandwacht is uitrieden om een vogel te redden die het vers zit in de oerkaping van een vakantiewenning in Appelskeer. De brandwacht heeft een deel van de oerkaping uit mekaar hellen. En daarna vleeg de vogel voor het dagelijks voort. Het ligt erop dat het best net verwoende rekken is. Je mag je wat maar in Appelskeer.
4: In Appelskeer mag je wezen.
5: Ja, dat denk ik ja. Het, ja. Wat voor vogel dat wie dat ziet er dan net bij de Bink. Ik woon alles weten.
4: Een vreemde vogel.
5: Een vreemde vogel, ja. Maar hij is gevlogen.
4: Hij is gevlogen. Dankjewel, Erik.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easysit.nl. Dan zit hij al goed. Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
8: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
9: Van Santje tot en met 20 juli, het 24e Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
10: Taunen naar uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al 4 generaties lang hebben we kwaliteit heeg in de vaandel. Zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
11: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
10: Pak je koffie, zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
12: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, want gauw.
13: Simone Skeffer.
14: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
4: Nog een liedje loerke te gaan in deze Nooi in Friesland. Mooi, uw simmerverslagjouwer. Joet is dat Jantine Weidenaar op een paad naar verhalen oer wetter. En we hebben meteen mooi Gabian van Popta. Keter, oer ja, dat hij net aardig west hebben soort sinds zijn maten. Aanst zijn verhaal. Nou is het waar, maar Jan Jongman, goeiemiddag Jan.
15: Goeiemiddag Simone.
4: Ik wie juist er in het midden van het land en toen kwam ik weer thuis en toen viel het hier heerlijk. Daar zit toch wel verschil in, hè?
15: Zit zeker verschil in en dat hebben we hier met de oorlogende week en dat zullen we de komende week ook nog steeds merken. We zitten steeds aan de randen van zo'n hege drukgebied. De wind die komt buiten,

0: steeds wat doet het maat eerst wij en letterlijk wat doet het maat wij. Ja, dan dat houdt in dat wij wat gematigder de temperaturen hebben dan in het zuiden van Nederland. Ja, van de morgen hier de bewolking, de oerhand, de voel uitentrol nog eens even wat lichter rein en stoorrein. Het stelde net een soort voor. Jel wij de morgen brutst de bewolking, ik al bij hier met een afwisseling van wolken en zinnen. En de temperaturen, ja, die ben op tijd nog noffelijker. Want de oerlinde provincie is aan 21 graden, nou je nog 9 maar riep, dan wordt de pijnbakkenveen is brechtem of kwijn binnen en zelfs op Vlieland is 21 graden. Er zit van de midden naar wel even een pluske bij komen, want we zitten nog steeds wat in droegere lucht. De zin is er dan geregeld bij, dat volop bij, maar met enkele stapelwolkjes en letteren. We lossen die wolkjes ik voor een groot pad voorop. Al bloot het op het waardgebied altijd nog wel wat de boete bewolking nog wel wat hangen. We hadden ik temperaturen van een midden van zijn 21 tot 22 graden op het water, dat zijn 25. Misschien de 26 graden nog wel even in de provincie, maar dan moet de zinnen er over goed even bij bloeien. En de wind die nou nog uit het maar de eerste wij, die docht het nou nog wat rijstig om is matig. Maar jel bij de midden krimpt die wat meer naar het naar de eerste dag. En ja, dan helpt die om. Dan is hij nog een fjouwer. Maar u zit er in 5. Ach, en joen is ik nog wel lang mogelijk. Want joen, om mijn oren te zien, is ik altijd naar zijn 20 graden. Er zit altijd nog een matige, beteten, vlagerige, krijftige westenwind. Een natte eerste wind. En in de nacht gingen de temperaturen heel stadig om weer onderuit naar zijn 14, zijn 15 graden. De wind die bloedt wat steen. En nou ja, de kinderen wat die ze vannacht ontsteen. De witte wieven, die kunnen we even uit de sleet wel kroepen.
1: Ja, jij hebt iets als Ben, en waren wij altijd bang maken. Maar denk erom, de witte wieven. En de grote tienton, zeiden ze er dan bij. Nou, dan blunnen wij wel thuis. Maar de dui van morgen.
0: De mooie van morgen. Nou, dan dat die deze dan manier wat oplost is. En dat is wel gauw wat de zinnen dan opkomt om jouw size horen. Dan de zinnen er de hele dag vol op bij. Dat die jongens op een oorlog zien en waaronder geert. Ja, en dan hebben we temperaturen. Die lezen dan mooi weer om de 24 graden per waterland. Dat is zo'n 28 graden in het eerste en het zuideerste. Ja, en dan komt de wind erbij. Die is het vooral in de midden krachtig uit het maat eerste waai. Zelfs uitzitten ze in 5 tot 6 zitten er dan wel even zien in vlagen. Dus de wettersport die moet er maar even om denken. Voor de boeren die het in heer binnen, het wel wel goed droegje. En in de jong is het nog lang noffelijk, want mondjoen om te zingen hoor, is het altijd naar zijn 22 graden. En in de nacht dan kwollet het wat aan en dan hebben we temperaturen van 15 tot 17 graden. Nou, dan geef het hoes ik dan wel weer even wat aan kwollet litten.
1: Zij is het. En dan de dagen daarna, Jan, geven we dan wel de hitte in?
0: Nou, we zitten nog steeds, wat ik al zei, we bloeien nog steeds wat in een gematigde temperaturen zitten. En dat, diegenen die zullen beter aanvaarden kunnen dan de worden. Maar wij en tongetje. Het is wel volop zimmers, geregeld de zinnen erbij. Dan hebben ze aan 24 graden per waterland, dat zijn zo'n 20, 28 graden. Meer de provincie, dat zit wat in het zuidelijke pad wijzen. De rest luidt er wat ertussenin. Er zit een matige wat eerste wind die het in de midden betekent, nog eens even krachtig wijzen kan. Toen je dat de wind wat rijstiger rond. Zullen we dan een vrede? Ja, dan gaat de wind, zet het nou liek het wat om naar het matten, naar het westen toe. Dan hebben we wat gematigde temperaturen, komt de wind wat over zee. 4, 25 graden meer de provincie, het bloed wordt droog. Maar er zit wel die wind, die is wel matig, dat krachtig. Nou ja, zageer vetsend. De stip op de horizon, die bloed de komende dagen nog warm.
1: Mooi, dankjewel Jan. In onderwijs hebben we die weer.
2: Van Tolve ont Inroeren
3: bij Omroep Friesland.
4: Noe Friesland.

0: Kroot, dat is het noemer dat Stijn Lansong. UCM-verslagjouwer is Joert Jan Tine Weidenaar en die is op dit stuit in Noordburgum. Daar zit een wetterpompstation van Vitens. Jan Tine, goeiemiddag.
1: Hey, goeiemiddag.
0: Ik zet de verkeerde iepen, Jan Tine. Of nee, ja, nee, ik ja die wol. Wat zus daar?
1: Ja, Hesley?
0: Ja.
1: Ja, wat zeg je? Dat is misschien wat lastig, want de mensen die...
0: Nou, dit is net echt goed, Jantine. Jantine! Wij moeten even de verbinding beter maken. Want ik denk dat zo in dat wetterpompstation bist. En dat daar de verbinding wat minder wordt. Zullen we het nog even één keer beziekje? Daar gaat ze. Ze is voort. Dan, dat brengt mij dan bij een volgende reportage. Komen we dadelijk weer om bij Jantine Weidenaar. Voor de tiende keer op Riegen is het partoe van Menno van Swieten de beste in een vrije formatiepartij. Dat wie juster het Ruttenijs. En het wie een oordroegpartij in het partoe van Gabian van Potma. Die koe net hoor, zoals de constatering van uw verslagjouwer Geert van Tunen onderschreeuwen.
2: Dat is de juiste uitspraak, denk ik.
3: Ja. In twingen er geen vinger achter. Hè?
2: Nee, van het moment hier net. Nee. Nou, dan geef je zo.
3: Ja, dat lijkt het me verschrikkelijk. Want je steent er eigenlijk een beetje ja, van jou met de kat erachteraan bij.
2: Ja, nou ja, deze heeft er misschien af en toe eens tussen. Ja. Het is wel best.
3: Ja, je kunt ook zeggen, we hebben eindelijk toch weer een keer de finale bereikt. Dat is
2: ja,
3: echt positief.
2: Als je het nooit laat, dan moest het wel. Dus want we heel vaak staan laat dan en dan pakten we het net uit. Dus nou ja, Novel. En ja, met finale dan hoop je in wat patiënt te litten, maar nou ja, je hoort net. Hoor ik even beter.
3: Ja, nee, dat begrijp ik gewoon, dat moet er vooral in. Ja, ik mag het er toch even maar door hebben, want dat is een beetje het onderwerp van gesprek geweest de afgelopen weken. Ik lees verhalen over die en misnoegen en woord in gebaar, zal ik maar zeggen, over de prestatie van die maten. Herkende ze die wat in die kritiek die ze van de weken kregen?
2: Welk stikkie?
3: Heb je dat lezen?
2: Welk stuk heb je er?
3: Nou ja, ik heb een stuk dat zit op de KNKB-site. Waarin er staat op de Rengersdij nogal wat misnoegen en misbaar makkers. Had die maten een fout maken. En ik vertaal dat even.
2: Ik heb het wel lezen, ja. Het zit er net bij.
3: Nou ja, ik veroorzaal het. Ik stelde daar de vraag, herkende staat die wat in die kritiek?
2: Nou, het stikje hier wel heel dreun natuurlijk. Met, ja, ik ben wat negatief, dat klopt, maar dat hij niks meer aan te maken. Het is meer omdat je saai in een wedstrijd zit, net omdat zij een bal missen. Maar meer omdat je als team zijn dat punt op dat moment net hebt. Dus het niks meer, ja, het niks meer het hele maand te maken. Nou. En het is niet dat ik dat channel wil om het publiek of zo, dat sloot het natuurlijk helemaal nergens op. Oh. Nou ja, sommige mensen zullen dat zijn. Nou ja,
3: nou ja, maar dus ik vraag die lever zelf, dan kun je zelf de nuancering op.
2: Nou ja, dat juist yes, nou.
3: Ja, ja, dus dat mag we sterk nuanceren.
2: Nou ja, ik weet net, hij hier dat eerste kom uitvreken in plaats van hem meteen zo'n sticky deel te zetten. Ja,
3: het is de waarneming van een journalist.
2: Ja, nou ja, de journalisten weten al hoe ze binnen en ze maken graag grutten dat het is. En ze ben ik ook nog wel van een beetje negativiteit. Dus ja, ik heb er net weg van aan.
3: Nee. Nou, dat de bedoeling eigenlijk net, maar dat zei ze wel, het is een beetje verkeerd interpreteerd eigenlijk. Daar komt het op del.
2: Ja, nou ja, je zou in een wedstrijd zitten en nou ja, er wordt een bal mist op Zorgelijk. Is nog door mezelf wat door mijn maat, ja, dan baal je even. En, nou ja, dat heeft niks met het publiek te maken, want dat je keert ze weer echt met het publiek bezig. Dan ben je alleen maar bezig, maar ik wil het punt pakken en dat je net pakken, dan baal je even. Ja.
3: Het wie net rocht het in die maat.
2: Natuurlijk net.
3: Nee, want dat is wat ik lees.
2: Ja, natuurlijk net. Waarom zou je... Ja, je maat nou, zei ik natuurlijk.
3: Nee, dat vind ik ook net zo verstandig.
2: Ik mis ik een hoog. Ja, nou ja, dan baal ik op mezelf. Nou ja, hadden we dan een punt net pakken op Zorgelijk, ja, dan baal ik.
3: Dan hebben we die nuancering ombracht. Dat is belangrijk. Ik heb me echt nog een keer verbaasd hoe hij in het seizoen het meer dat in Santiago is. Hier stond op Ibiza met de Venga Boys. Ik denk, wat hebben we nou weer dan? Hoe
2: nou,
3: dat?
2: Nou, ik hier een Jiddy van een maat van mij, die was 50. En die hier een Amerikaan is dat. Nou, dat kijk ik heel goed mooi. Die hier een hele villa huurt. En die een vierde Jiddy. En nou, ik dacht dat is een hele mooie herinnering om dat een keer maatje te zien. En nou ja, daarom ben ik erin gegaan. Ik dacht dat ik was nu 40 jaar weer rondje op mijn leven. Dan denk ik net dat ik een wedstrijd sinds het jaar ben gegaan. Maar zo'n Jiddy in mijn meesting over de hele wereld. Wie mijn seks verstandig man en dan kom je uit alle hoeken van de wereld. En nou ja, machinaal hebben we daar als je een Jiddy viert.
3: Ja. Herinnering meisje hier dat.
2: Ja, exact. Ja. En er is meer dan keersen.
3: Ja, ja, precies, want dat is een uitspraak die je zo vaker in hebt. Er is meer dan keersen. Betekent dat dat de sport misschien wel wat meer aan het relativeren bent dan dat je die in hebt?
2: Ja, zo is het ik. Sommigen die... Voor sommigen is keersen het hele leven. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Superleuk speeltje. Nou, ik wil alles winnen. Ik wil elke punt ook pakken. Ja. Maar ik... Kan ik heel goed relativeren dat er volle meer is in het leven.
3: Nee, want ja, daar ben ik wel mensen die zeggen van ja, als hij er relativerend in staat, wat in goede rocht is overigens, liet dat helder wijzen, dan kun je die aan het einde van het station misschien ook wel zeggen, nou, ik ben er wel klaar, maar ik ga hem heel.
2: Dit seizoen nog net.
3: Nee?
2: Nee.
3: Ik zie je nou maar een afspraak, hè? Dus, keert het in 2000 zon van de rek nog gaven?
2: Zeker weten, ja.
0: Nou, zo relativerend is het dus alle jaar nog net. Hij het er nog te horen, ik voor het komend seizoen. Gabian van Popta, wie dat impeteer, mij uw verslagjouwer Geert van Tunen. We schikken liever om naar Noordburgum voor uw verslagjouwer Jantine Weidenaar, die ja, bij een waterpompstation van Vitens zit. En dan zit je natuurlijk in bakken en dan wordt de verbinding wel eens wat minder. Dus de rest heeft een plakje opzocht, Jantine.
4: Ja, klopt inderdaad. We zitten in zo'n beton gebouw. Als de Noordburgum inrijden komt, dan sjust dat wel om de rug te gaan. Het valt wel op, het gebouw. En als er dan in een cabin bent, ja, dan appjes versturen, dat lukt haast het meer, waar het mij hier al vertelt. Dus dan waait die verbinding met de radio ik wat minder. Dus we zijn nu ja, jokken een Ruud sting in. En het is krek even wat beter. Ludo Bosma, die zomaar hier een beetje rondleiden. Maar we blijven in de buurt van dat Ruud om toch verbinding te houden. Want wat voor ronde bivien je nou eigenlijk?
5: We zijn hier in de onthadding, zouden we dat nemen. En dat lijkt een soort van ja, het gebouw of het apparaat bij mijn jurre. Dat is een soort van trechter. En nou, daar komt water van onderuit. Dat wordt naar boven gepompt. En dat komt er uiteindelijk weer uit. Maar in deze trechter, deze reactor, wordt dus water onthullen.
4: En wat betekent dat onthullen? Ja, we kennen het natuurlijk van die reclames, wetse apparaties om het te ontharden. Maar wat doe je hem?
5: Nou ja, het water wat we oppompen, daar zit van nature zit een kalk in. En nou ja, dat maakt er natuurlijk uit, want anders dan hadden mensen al je kalk omslagen en dat soort dingen al hier in hun apparatuur. Maar ja, om dat kalk eruit te krijgen, voegen we dus kalk ta. Anders dan wil het kalk zich net hechtje. En zodoende halen we dat er dus uit. En nou, dat hecht het zich aan een kalk en aan zon. En op een gegeven moment dan, ja, krijgen we daar een soort van kalkpellets komen daaruit. En die we periodiek afvoeren. En dat gaat naar een betonfabriek ja, hier in de buurt.
4: Dus je voegt kalk daar om kalk eruit te halen?
5: Ja, dat klopt helemaal. Dat
4: klinkt heel raar.
5: Ja, dat klinkt heel tegenstrijdig, maar ja, zo werkt het nog een keer.
4: We kennen nog net heel volle sjaal, want het ben inderdaad, nou, ik omschreeuw het maar als traaie grutte cilindervormige kisten misschien. Die het voor u steen zit een grut soil oerheen. Cilindervormige kisten, daar is het soil van. Kunnen we er in zijn? Kunnen we het wet
5: zien? Jazeker, dat doen we even.
4: Dat is even zien, want dit is dus het wetter wat Friesland uiteindelijk drinken mat. Oh ja. Wessen we hier nog? Dit stroomt oer een randje heen?
5: Ja, klopt. Hier is dus, dit is dus het wetter wat al onthudden is. Hier waar je rent naar de Nijfilter staat. Dat is een zomerbed van nou ja, zo'n 2 meter dik. En nou, als dat filter passeert had, dan is het eigenlijk drinkbaar.
4: Ja, hier kan ik net mijn flesje inwaan om
5: het
4: te drinken.
5: Nee, je moet ook net omrijden, want dan hebben we al je besmetting en dat willen we helemaal net.
4: Oké. Want dit wetter wat je nou terug herinnert, wat we nou jaren, wanneer kunnen we dat wol drinken? Wanneer komt het uit de kraan wel in Friesland?
5: Ja, over 24 uur ongeveer.
4: Dus wat ik hier nou zeg, dat komt morgen niet lauw uit de kraan?
5: Ja.
4: En dan is het drinkbaar. En hoe lang zit dit nog onder de grond?
5: Nou, als het water aan jouw lien zit het nog onder de grond.
4: En dat pomp je hem dus op. Hoe gebeurt dat eigenlijk? Want ja, dat gebeurt hier net. Je...
0: Jantine, de mast weer even naar het Ruta.
5: En nou, dat gaat dus richting de gebouwen hier. Komt eerst in de voorfilters en daarna gaat het dus naar de onthulling daar. Werden we dus nog stienen en daarna passeert het nog weer dus de nijfilters en dan is het eigenlijk drinkbaar. In kwarte lijn.
4: In hele kwarte lijn inderdaad. Er zit natuurlijk heel veel meer chemie en alles achter om dat drinkbaar te krijgen. Jouw werkje hier, zul je nou echt zoen dat je je werkje oors naar Ja, wat er uit de kraan komt?
5: Ja, het eerste uit de kraan, het eerste proces bij de voorfilters. Er zit heel veel ijzer in. Ja, dan is het water gewoon rooskleurig. Als je dat voor de eerste jaar, dan denk je van ik hoef nooit geen water weg. Maar gaan wij nou leren hoe dat werkt en hoe dat in zijn werk gaat. En het is gewoon een heel mooi beroep en een heel mooi proces eigenlijk.
4: Ben je dan ik iemand die dan op vakantie is dan een soort wetterconnoisseur, het wetter goed proeft in de orenland?
5: Ja, nou ja, goed. Het is hier gewoon in Nederland is gewoon een hele hoge kwaliteit. En ja, in Boetland dan maak je gewoon wetterkeerpje. Maar dat had ik met een meisje mee van, wie hij er, ja, het zien we ook wel hier simmers en zo. Maar in vakantieland, zeg maar zeggen, dan moet ze gloed afvoeren, want anders hebben ze gewoon besmettingen. En dat hoeven we hier gelukkig net het doen.
4: Nee, hebben wij nou echt het lekkerste wetter van de wereld?
5: Dat vind ik wel.
4: Je kent ik niks, zoals zeggen. Welke landen komen in de buurt van uw wetterkwaliteit?
5: Oeh, dat is lastig te zeggen. Dat is ook net waar het zijn, dat weet ik net.
4: Dat is zeker risico voor zelfs. Ja. Dit is hier van de rondes, die orengebouwen, wat gebeurt er nou? In vooral dat de grutte gebouw wat we natuurlijk zeggen, daar staan we nou net in. We staan nu in een van de lietsere gebouwen.
5: Ja, het grutte gebouw voor en wij, waar iedereen deelriep, waar je krijgt beskreun. Dat is eigenlijk het distributiegebouw. En nou, als dat water dus klaar is, dan komt het in de pompen en dan gaat het de provincie in.
4: Nou, Simone, als je morgen dus weer in Leeuwen het zinst hebt en je pakt even een glasje wetter daar uit de kraan, dan kan het zomaar wezen dat ik het joetels zien heb dat wetter was je morgen drinkst.
0: En dat het mij stip op instiet in de vraat. Toch?
4: Zeker, ja. Dat is de conclusie die we wel doeken kunnen, denk ik.
0: Dankjewel, Jantine. Op een paard, Lans Wetter.

0: Kirsten de Jongstoorn, lid van de Club van Zon 20, wat dan wel zijn. Amy Winehouse, I'm not good for you.
1: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, Johan, wat is dat voor de middiedwaan?
2: Hey Simone, daar is eerst maar eens even contact met Jantine. Dat kreeg ik op een dij in het programma. Hè? Noordburgum, daar is bij Vitens. Daar willen we echt miljoenen investeren voor de toekomst van uw drinkwater. Dat is een prot in het nijs, hè? Dat de vraag er is of er in de toekomst ook een drinkwater.
0: Nou ja, maar al die droogte, ja.
2: Dus, het is vanzelfsprekend, denk ik dan, ja. dat u te kraan komt. Maar dat is dus net zo.
0: 1 minuutje douchen,
2: ja,
0: Johan.
2: Nog kwater?
0: Kwater.
2: Ja, derde oer sprutsen dan maar tinkelink. Oerwetter en de kraan. Ja, douches, hoe ik nog kennen bij Grieks. Ja. Daar gaat het dan hoor. Kom maar op met de linkplaat.
0: De Simple Minds, kom in mijn holle, hoe heet dat?
2: Waterfront. Ja, goede plaats is.
0: Ja, dat is een goed noemen. Maar dat is maar mijn tip.
2: Neem ik even bij, hè? WhatsApp 0620, jou en Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen. Kom maar op met die linkplaat. Wetter en de kraan, daar waren het dan ook in.
0: Oké, een soort plezier dadelijk, Johan en Jim Tuzek, Iris Witsenburg, Boente de Bruin en ik. Wens Kim een mooi medita. Doeg!
1: Bist al op vakantie?
2: Doch de groeten op de radio, in goeiemidje.
3: Hoi hoi, dit binnen Marije.
4: En Hielke.
3: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
4: En Dom Jouwing.
2: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.
1: Dan komt hij voorbij in goeiemidje.
2: De groeten op de radio.
1: Dat is wel eens wat oors als een kaart.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
4: ANWB en gaan.
5: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur een dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Renate Kok met het NOS Journaal. In het centrum van Meppel probeert de brandweer met man en macht een grote brand te bestrijden. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij en overgeslagen naar een aantal woningen erboven. De vlammen slaan uit het dak en een deel van het pand is ingestort, meldt RTV Drenthe. Een straat erachter wordt nu ook ontruimd en eerder werden ook al een kinderdagverblijf en een bibliotheek in de omgeving uit voorzorg ontruimd. Over slachtoffers is nog niets bekend. Er komt ook veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd met de oproep om ramen en deuren dicht te houden. Een Marokkaanse journalist is gisteren aangehouden bij aankomst op de luchthaven van Tanger. Justitie in Marokko heeft nog geen reden aangegeven voor die aanhouding van Ali Lemrabet. Maar volgens een vrouw wordt hij beschuldigd van het verspreiden van valse informatie. De journalist, die al enkele jaren in Barcelona woont, staat bekend als een felle criticus van de Marokkaanse staat. Hij is al eens veroordeeld tot een celstraf en kreeg jarenlang ook een beroepsverbod. In het centrum van Rotterdam zit een man vast in een vuilniswagen. Hij heeft vermoedelijk in een container geslapen en belandde tijdens het legen ervan in die vuilniswagen. Hij kwam met zijn been klem te zitten tussen de klep die het afval in de wagen aanduwt en zit nu al uren vast. Hulpdiensten proberen die man te bevrijden. En Spanje is van alle Europese landen het goedkoopste land om te tanken. Jarenlang was dat Luxemburg, maar dat land is dus nu ingehaald door Spanje. Benzine kost daar gemiddeld €1,64 per liter en diesel €1,62. Buiten de snelwegen kunnen de prijzen nog lager uitvallen in Spanje. Automobilisten in Nederland en Zwitserland zijn het meeste kwijt. In Nederland kost een liter benzine nu gemiddeld €2,43. Het weer volop zon, droog ook. Op de Wallen wordt het een graad of 22. In het zuidoosten kan het 31 graden worden. Morgen weinig verandering. Ook weer veel zon dan. En nog wat warmer met 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Ja, goeiemidje.
10: Goeiemidje, Johan.
9: Mooi dat je erbij bent. Het is goeiemidje bij Omroep Friesland op radio, televisie. Simmerverslag, ja hoor. Jantine Weidenaar is in Noord-Burgum. Dat kost kijk de klevenjere. Daar hebben we een miljoen investeren om mijn zuivering. Om ons drinkwater van de toekomst te garanderen. Zodat we over 10, 20 of 50 jaar ook nog voldoende skin drinkwater houden. Tinkelink mij, plaatnoer Wetter en de Kraan Lammert, zei het in de Omroep app. Ik mag de fort aan de smurven en vader Abraham denken, Johan.
11: Kunnen jullie door een waterkraan?
12: Wij kunnen door een waterkraan.
9: Creatief betocht, wat kerst ook betinken. WhatsApp 0620 4 en Jochen of Broek de Omroep app.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Van Santje tot en met 20 juli. Het Fjouwerzandigste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepe, troch AB Vakwerk.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
16: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
17: We beginnen kijpen!
16: Die zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je een stofje zien. Van KKFA op het Jerreveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
18: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zinnoffelijk.
6: Goeiemiddag.
7: Maar Johan Terpstra.

0: Bastel, Shut Off The Lights. Ja, Simmer in Friesland. West daarvoor, Simmerplaat, Alan.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: En ik, Juwet, hing weer de slingers op. Grut of Lietz, wafertje de slingers, Juwet. Jou het vooral terug hebt. Ken een jeetje wijze jubileum of een oren mooie mijlpeel. Stuur die felicitaties nog via Omroep Pet. En die is dat aas hier op de radio. Het is Simmer in Friesland. Nu Simmerverslag Jouwe Jantine is bij Vietens in Noord-Burgum. Er is een hut werkje om voldwaande drinkwater voor die in de toekomst.
2: Tink. En Link.
0: Nou, daar platen bij betinken, hè. Platen over wetter en drinken. Pier en Mariet komen bij Deep Purple. Lieke zei het Waterfall van Wendy en Lisa. En Lieke zei het, ik denk aan Wet, Wet, Wet. Dat is het mooie, hè? Die linkplaat die ken geen door vanzelfs de titel van het nummer of de inhoud, maar ik hoor de artiest werd. Fetje en Emmy die komen bij Troubled Water van Simon & Garfunkel. Wouter, Adele, Water Under the Bridge. This is the scene van de Waterboys, komt ik binnen van Jaap. Jan-Jaap mag zeggen. En Reense, die zei, ik denk aan Bots, Johan.
3: Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een los.
0: Ja, al die linkplaat. Binnen met Siental en Tiegeltak voor het insturen van Kenne Marie en Burre. En ik zag dat Nienke Mieuwe te pakken had. Ze komt mij de havenzangers en...

0: Dink en Link, de havenzangers, daar bij de waterkant.
1: Omroep Friesland.
2: Zimmer in Friesland.
0: Jan Tiene, goeiemiddag.
3: Hey, goeiemiddag.
0: Ja, al regelmatig is het in het nijs, hè. Drinkwetter en de tekwatten in de takkomst. Ja, dan denk ik, hé, hoe zit dat dan? Ja, daar werd toch Vitens hut on work in Noordburgen, hè?
3: Dat klopt inderdaad. Ik wie een jaloer Alien nog in een van de, nou, ik ken Hassels is een bekende gebouwen hier in Noordburgen voor de mensen die het nooit waren op Tarieden. Die zoggen dan om de rug te gaan. Het is haast, ja, de architectuur, we hinten hier niet krijgen hoor, van nou, wat voor architectonische stroming zou het West hebben, die tussen gebouwen Del zetten hebben. Ik zou van nou, het lijkt het wel een beetje brutalistisch. Maar wat dat er nou is, daar ben we net echt uitkaam. Maar achter die bekende gebouwen is nog een heel groot terrein. Daar hebben we nou even hinnen rond. En we zitten nou eigenlijk ja, haast in een soort van natuurgebied, kink voor sis. Het is braaklissend terrein, dus het is net echt een natuurgebied. Maar wol alle keer blommen. Ik zie flinters en er zoeft hier een bijke voorbij. En Nena, is ik van Vitens. En die weet meer over wat hier te gebeuren staat. Want dit bleef net een natuurgebied, hè?
4: Nee, nee, dat klopt. Wat we nu hier voor ons zien, dat is echt de plek van ons nieuwe productiebedrijf. En volgend jaar, dus in 2027, beginnen we met de voorbereidingen van het terrein. Want het wordt straks een, ja, een heel groot gebouw met allemaal verschillende technieken erin. En er komen ook ontzettend veel mensen om dat te maken. Dus we moeten eerst beginnen met de plek klaar te maken voor alle mensen die hier komen werken. En daarna kunnen we beginnen met de bouw. En
3: waarom moet het gebouw erbij komen?
4: Ja, we hebben nu verschillende losse gebouwen op het terrein staan. En die zijn eigenlijk toe aan vervanging. We maken hier nu zo'n 70 jaar drinkwater met de gebouwen die er nu zijn. En die zijn natuurlijk ook wel met de tijd zijn er nieuwe installaties ingekomen en aangepast. Maar het is nu wel echt toe aan een nieuw gebouw.
3: Ja. En dan hebben we het niet over die hele mooie gebouwen daar vooraan. Hè? Die blijven toch wel?
4: Die blijven, zeker. Ja, absoluut. Maar echt de plek waar we het drinkwater maken, dat gaan we opnieuw bouwen. En dat moet ook eigenlijk naast elkaar gebeuren. Want wij kunnen niet zeggen hier in Noordbergen, we stoppen even met drinkwater maken totdat de bouw klaar is. Dus dat moet naast elkaar bestaan. En mensen blijven dus ook gewoon nog drinkwater houden totdat we helemaal overgaan op een nieuw gebouw.
3: Dat nieuwe gebouw, ziet dat er dan vergelijkbaar uit als nou, die hele mooie monumentale gebouw of meer in de richting van nou, de andere kleine gebouwtjes die we hierachter zien, die de mensen die hier nooit komen misschien nog nooit gezien hebben?
4: Ja, ja het wordt een gebouw wat beter past in de omgeving. Dus het wordt niet, het is niet zoals de monumentale gebouwen. Die blijf je nog wel van de straat zien. Maar het nieuwe gebouw komt er wel anders uitzien.
3: Ja. We hebben het natuurlijk in het nieuws ook heel veel gehad over drinkwater, drinkwatertekorten, de toekomst. Is het gebouw en wat daarin gaat gebeuren ook met het oog daarop?
4: Nou zeker, want de installaties die daar straks in staan, die zijn natuurlijk ook veel nieuwer. Dus we kunnen daar ook gewoon langer mee door. We kunnen ook, omdat het wat nieuwer is, ook efficiënter drinkwater maken. Dus er is wat minder verlies van het water. Dus het is zeker een nieuw gebouw klaar voor de toekomst en voor de volgende generaties.
3: Hoe groot wordt het dan? Want ik kijk hier uit op echt een enorm terrein. Dit hele terrein, dat is zometeen beschikbaar voor dat gebouw. Ik zat even naar Ludo vragen, want die zit te wiezen. Ja. Die werkt hier, dus die vindt er ik een heel soort van. Dit hele natuurgebied, dat is dadelijk gebouw of bloot er nog wel een stukje green oor?
5: Een stukje green wol. We zien een bjemmer hier. Nou, ik schat dat het meter als 300 is. Ja, daar komt het gebouw nou, elk een beetje in de midden op te staan. En er komt een wei als het ware omheen voor de on- en afvoer van bijvoorbeeld kalk. We hebben straks zo hier. Ja, dus de omvoerroute is om het gebouw heen voor onderhoud en ja, al dat soort dingen meer.
3: Is dit van Jim als werknemers nou echt leuk dat het ja, wat een natuur hier is? Want de size die is krijg, zo nou en dan zul je hem echt wel wieltje voorbij komen, toch?
5: Ja, dat is, we hopen wel dat het bloeit. Maar terwijl het hier van de bouw, ja, zie die dan wel wat schrik als ik me zeze. Maar goed, ja, ik denk de natuur die redt zichzelf op zich ook wel weg. En ja, dat is, ja, ik denk dat het van tijdelijke aard is.
3: We zijn natuurlijk midden in de simmer. Nou, de vraag naar wetter is heeg. Maar wie krijg je hier van die gebouwen? En daar is net het minste werk qua temperatuur. Lekker koel daarbin.
5: Ja, het wetter wat, nou, wat dus uit de Groenwijk komt, dat is zo'n 12 graden. En, nou, en de gebouwen, ja, dat is al hier dus van beton. We hebben dus een beetje last van hier. Ja, dat, het gebouw neemt als het ware de temperatuur over van het wetter wat we oppompen. En het rint een beetje op. Maar goed, ja, over het algemeen is het ja, gratis airco.
3: Ja, hoe viel dat toen het 38 graden moest weer?
5: Wie heerlijk. Ja, ja, ik ben liever op werk dan waar ik tussen zonen kom weer.
3: Dat kan ik me heel goed voorstellen. En dan, nou, ik neem vol om aan het einde van de dag en dan komt boet. Dat is wel even
5: Ja, dat was soms even een klap. Maar goed, mijn gouden kwarte broek in de auto en ja, op naar thuis en op naar ijskoos.
3: En merkst je als die workers dan op zo'n hele hitte dag ook, dat die vraag dan echt heger is? Gooi je hem de rekken mee? Zie je hem dat?
5: Ja, dat zien we vooral. We hebben ook bepaalde voorspellingsprogramma's waar we mee werken. Maar goed, die nemen de waarsvoorspelling eigenlijk net mee. Dat zit wel een beetje in de lift. Maar goed, maar was, ja, dat is dus het werk dan. Dat we daarop inspelen, dat we denken van nou, dan komt een hitte week om. Wie moet even een tandje bijzetten, dan schakel ik gewoon meer op. En zodoende, ja, ik heb het al hier mooi voor horen.
3: Gelukkig wel. Dat nieuwe gebouw, wanneer moet het hier klaar zijn? Wanneer hebben we het Shen, of in ieder geval de eerste contouren ervan Shen?
4: Nou, dat gaat nog wel even duren voordat het klaar is. 2033, oh ja, dat duurt nog even. Is alles, als alles volgens planning verloopt, is het technisch gereed. En dat duurt het dus nog een jaar, want we moeten het hele systeem ook nog inwerken. En dat gaat allemaal heel precies en heel nauw, ook met zoals de kalktoevoer, et cetera. Dus dat duurt nog een jaar. Dus het duurt waarschijnlijk 2034 krijgen mensen van het nieuwe gebouw drinkwater uitkraan.
3: Lange adem dus dit project, Johan. Maar dat drinkwater komt hier gewoon wel. Ik weet het als een flesje nou naast die steen hebt.
0: Ja, zeker. Goeie met je drinkfles haak vanzelfs, hè?
3: Ja, ja, die, ja, zit nou, die zit vol met water wat hier juster delkamer is hekkeleerd. Dus morgen als er weer een flesje tapst, dan is dat water wat ik juist stroom.
0: Nou, ongelooflijk, hé. Ongelooflijk mooi. En goed om te jetten dat ze druk dwaanden binnen om in de takkomst dat water in Kituurse kraan te krijgen, Jantine.
3: Ja, zeker. Dat stelt gerust.
0: Hé, en als naar de camping, Jerik, hé.
3: Ja. Ik ben heel benijd. Ik zeg iets met kano varen, dus daar heb ik eigenlijk mijn egel op val.
0: Benijd. Nijtwaan, jij hebben dat. Jantine, je simmerverslag, jou hoor. Drok op paad in de provincie, want het is simmer in Friesland. En daar sprutsen Pieter Wilkes. Oeral thuis. Krijg zo direct piekenvel van. Ik wil.
1: We binnen het beërf van een oren thee. Doet varen vrotten weer en het leven streed. Maar ze bij elkaar vertrouwden en wat wij net versjouden. De skipper

prezen, het is een orenstreek. Maar we houden het vertrouwen, een blauwe onus stak ons bouwen. En de skipper,

0: Sion binnentrimt.
1: Daar een tipje vaker bij, jongens.
2: De Swudensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke duizend bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu tuin.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Ja, dat is onvoorstelbaar. Ja.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor. Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
9: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
10: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
9: Nog niet helemaal dus.
10: Tja, die administratie. Toevallig tips?
9: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
10: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
9: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
8: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: FM.
13: Het is jouw Twaan. Het is het Friesland en Koer Berjocht door Sven Roes. Hè?
14: Zeker. De vermiste shorttrekker Sven Roes is zo'n juster weer waarom in Nederland. Hij is in Guizoens weer bij zijn familie. Dat meldt het retreatboom KNSB, het namen van Roes en zijn familie. De 26-jarige shorttrekker verdwoen 2 weken lang naar het boeteland en zijn collega's in de shorttrekvraat sloegen op sociale media alarm. Neffens het boen, haar Roes en zijn familie in overleg van privacy en rest. Ze willen elke keer wel bedanken voor de belutsenens. Het boen beschouwt dit verder als een privézaak. Het

0: niet opgelet hadden. En verder eigenlijk niet. De politie was er gelijk bij. Die heeft het verder afgehandeld met de schade en zo. We zijn er wel geweest om te kijken hier hoe het ging. Maar ja, wij zijn de mast ingeklommen en hebben gekeken. En ze eigenlijk een beetje verf eraf. Verder konden we niks ontdekken. Nee.
1: Joël de Jong van Haas had juster bij een wedstrijd in Stratford een wereldrecord roen op de 100 meter in de T63-categorie. De Paralympische sporter kwam na 11,91 seconden over de finish. Hij roende met het 10-jarige wereldrecord van de Braziliaan Vinicius Gonçalves Rodrigues uit de boeken, die hierdoe 11,94. En voor de tiende keer op Riege is het betoel van Menno van Swieten de beste in een vrije formatiewedstrijd. Dat is een record. In Bolstad woen ze juster in de finale van Johan Sipma, Gabian van Popta en Hendrik Koostra. En ik net mooi spanning. Skinner 4 versen, Skinner 6. Verliezend finalist Gabian van Popta, wie deze week onderwerp van een column op de KNKB-site. Columnist Rink Bosma hier kritiek op de wijze dat van Popta acteerde richting zijn maten. Maar ze zei dat wie helemaal net zo bedoeld.
2: Ik vind wat negatief, dat klopt, maar dat hij niks mooi om aan te maken. Het is meer omdat je zij in een wedstrijd zit, net omdat zij een bal missen. Maar meer omdat je als team zijn dat punt op dat moment net hebt. Dus het niks mooi. Ja, het niks mooi het hele maand te maken. En het is niet dat ik dat channel wil om het publiek of zo, dat sloot het natuurlijk helemaal nergens op.
3: Dat is wat, hè?
1: Ja.
3: Dat partour van Menno van Swieten, die het per se komt er aan, of zegt
1: ja, hij? Ja, dat nog een dikke 2 weken, ja. En dan, er binnen wel eens vaker partouren geweest die het heel goed in het seizoen winnen. En dan de PC er toch.
3: Dan lijkt de spanning wat
1: ja,
3: te heeg.
1: Ja, maar goed, ze winnen natuurlijk wel heel goed. Ja. Het waar dan? Het is zinneskien, een soort zinneskien. Dus die een matige natte is te winnen. Van de middag is hier een trog kreftig. De temperatuur leidt om de 22 graden op het water. En 26 zon, 20 graden meer de provincie. Vannacht 14 zonnetje graden. En dan is er kans op mist. Morgen, ontvreed, volop zimmerwaar, een soort zinnen. Eerst 26 rond, letter 28 graden in het Zuidoosten. En nachts leidt de temperatuur op zonnetje 18 graden.
3: Simone, tiertank.
4: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

Eva Max en Kings and Queens via dat. Het is Simmer in Friesland. Ja, ik zit in wat al te tellen. Krijgt al de PC vanzelfs al 16 dagen. En hoeveel nachtjes koersen nog? Honderd SKS, Noosneun, Grauw vanzelfs. Trein voor jou, vier nachtjes nog. Hè? Komt heel dichterbij. Oh, man. Ah, pikkenvel krijg ik gewoon van. Fantastisch dat hier komt er weer om. Op en om het wetter. We zijn erbij vanzelfs in de hele provincie. Ik maak een Simmer-verslag jouwe. Ja, en wat ik wel nieuwsgierig is. Ja, we betachten bij Goeie Media vroeger naar Stuart wel een kaart. En vanuit het boeteland. Ja, en dat kost het in het wurg ik dan wel wat. Dus ja, misschien een extra service. Zit in het boeteland op het stuit. Haast de omroep even vanzelfs op de omroep app er even op. Om toch het nieuws in Friesland even mee te krijgen. Wat er hier bad. Dan kerst ik even de groeten aan. Tuusdwaan. Dat scheelt weer een kaart en een postzegel vanzelfs. Hè. Ja, en toch wel leuk. Ja, kerst mij WhatsApp kunnen, maar dat is ik makkelijk vanzelfs. Nou, wat kerst Dwaan? De omroep app even hier van je. Of WhatsApp 0620 jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen. En dorsen vanuit het boeteland. Even de groeten hier in het heitland. Nou, die omroep app kerst ik broeken altijd wat te vieren is. Is de bedrijf thuis of in die familie wat moois bad? Jitje, jubileum of van nou al, bijklinks zelfstandig ondernemer. Eerste werkdij, mijn pensioen of een oormooi moment. Grut of liets, elk feestje verzinnen te slingers. Stuur die lokweesk of feestelijke brug nou in via de omroep app. Dan jest het je dadelijks in goeie met je.

0: Robert Vreemert en Donny, hoe heet dat nou?
1: Wij
0: gingen in de swingershop. Hebben jullie nog een keer nummer op app? Zus Inga Harjedje. We hopen dat is een prachtige dij. Spietig genoeg zitten we nu in Italië. Maar vieren tot 12 weken en dan hebben we hier al een prachtig cadeau regelen. Ja, wat zou ze nou in Italië regelen kennen, hè? Typisch Italiaans. Och, ik zou deze keer dat dan even weten. Als het worst, Inge. Lokweeske, zei ze er nog bij. Nee, van het Lokweeske Inge. Van Anneke, zo wie het, ja. Marijke zei het, Mario Wening is Joert, het feestvarken. De Lokweeske komen van Paken en Beppe. En Joert, uw eerste vakantie, daar is dit hier in de app. Baalde van de morgen eerst even bij de Rijndruppen op het tinten. Maar het sintje liet zich al rapje en het leven is een feestje. Maar zelfs als lingers op hing je tinken we altijd maar. Dat zei het Karel. Ronald Wielstra van het Doel is, had zien jij Joert, ik. En Braasband, Pro Regen van het Jereveen, had in Kerkrade de vrouwtitel pakt op het Wereldmuziekconcours. Een prestatie dat jaren van repeteren, spanning en trotszettingsvermogen achter zit. Hoe viel is die op dat moment? Ja, ik ben benijd. Lianne, goeiemiddag.
2: Ja, goeiemiddag, hallo.
0: Ik jij het aan die stem, hoe groot wie het feest, hé?
2: Die wie misschien krijgt iets te grut, maar dat wie hartstikke gezellig.
0: Dat wist hem kwiet, hè?
2: Hey. Ik ben hem zeker kwiet. Jeste wie het nog erger.
0: Ja, hey, wat jij ik zeg het, ik op buurs op de website en in de omroep app. Wat geweldig nice is dit voor Jems is, hé. Hey.
2: Ja, machtig. Ja, dit kerst maar één keer in de vier die het waren. En dat hadden wij gewoon dieren.
0: Goh, ja. Hey, neem eens even mij, hè. Hoe was het bekend, de uitslag? En hoe ging dat?
2: Ja, dat wie natuurlijk hartstikke spannend. We werken hier al maanden naar het dag. Dit weekend wie het is Safir. En wie een hartstikke goede voorbereiding hond. Dus wie er al hier hartstikke kleer voor. De sfeer ziet er goed in. Het hong ik wel een beetje in de loft bij de band. Dus toen gingen we mijn finale het podium op. En het klikte gewoon. Het wie muzikaal. Het ging hartstikke goed. Dus we kwamen super tevreden het podium houden. En ja, toen die uitslag, ja, dat was zo vreselijk spannend. Want ze beginnen dan onderaan en dat die een 8 bent mij. Dus we zien al hier met het hek in de keel toen ze bij het eerste 2 kwamen. En ja, toen je hebt natuurlijk Pro Regen, maar ja, hoe vol we 94,63 punten. Ja, dat is zo vol en zo heeg. Dus dat was een feest.
0: Hé, hey, maar een verschil van maar 0,22 punten, hè? Dat is dan wat, hé. Ja.
2: Ja, dat is zo hand wel spannend, ja.
0: Nou, Lianne zei, ze we komen van het podium en ja, dat rond als een tierlief. Kennen we iets een keer hoe dat wie, hè?

0: Ja, om dat zo strak te krijgen, hoe lang dorst erover? Zij zei, kijk, we zijn er al man met wanden. Hoe gaat dat dan in de praktijk?
1: Ik heb mij een smile van eer tot eer natuurlijk, dat ik dit jaar.
0: Ja.
1: Maar op zo'n podium, dan krijg je op die vorm hier toch nog wel eens van skepte bovenop. Want ja, zo'n voorbereiding, dat is gewoon heel vaak dus herhaling. En vaak try-outs, dus dan gaan we al eerst even een podium op en dan proberen we het even uit.
0: Ja.
1: Maar we zitten op dat podium en we zitten in die slotnoot. Nou, ik ga nog nooit zo lang blazen. Ik zit er helemaal toch in, hè. Maar dat is wie machtig, ja.
0: En dit stuk is ik nog persoonlijk voor jou. Ik wil een mooi noemen ook.
1: Ja, dat we hebben drie stukken die we dan spelen. Dus we begonnen met een stuk dat voor u kreun is. Dat is terug Jan de Haans kreun. Dat is nou toevallig mijn paken. En daar begonnen we mee en... Daarna hebben we een verplicht werk, dus die is skreun voor speciaal uitkozen voor het WMC. En die met elke band in de eerste divisie met die spelen. En we eindigen dus met het stuk wat, wat kwetjerst, daar eindig je maar. Ja, dat is een heel mooi programma.
0: Ja, nou, prachtig, hè. En je hebt dood mij ook over zelf, maar hoe groot is de rol van dirigent Jan Werkman?
1: Ja, dat is hartstikke groot. Jan, die zwaait nou een ier voor u, ja. En dat moest even klikken, want Jan is een echte Grenslander. Dus wij natuurlijk een hartstikke Friese band. Ja, dus... Maar hij past heel goed bij de band. Bij ProRega hebben we best wel een instelling om... hij heeft natuurlijk die muziek en hij krijgt op papier, krijgt muziek. Bij ProRega hebben we er wel een handje van om soms een beetje buiten de lijntjes te kleuren. En dat kan soms heel goed uitpakken. We zijn een hele muzikale band en Jan die sloot er zo goed bij aan. En die heeft echt het allerbeste uit de band hebben. Dus we gingen het net zonder hem draaien kennen.
0: Nou, hartstikke mooi. Breng het oer alsjeblieft op de rest. Lokweensken. En we sturen de slingers op, want er valt wel eens vaker wat te vieren in de takken.
1: Helemaal goed. Zie je gedanken.
0: Hey, Lianne, hoi, hè.
1: Doeg.
0: Hoi, Jen. Hoi.
1: Hoi, Jen.

Michael en Freedom. Ja, en de variërste, de doellezen van zelfs Ronald Wielstra van de doellezen had je wat zien, je lokweeske man. Ja, wat is het geheime ingrediënt van de camping? De omleiding hak ik het dan over. Het zit aan de ronde van natuurgebied het Boetefield. Jest je dadelijk uw simmerverslag, jouw Jantine.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Renate Kok met het NOS-journaal. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. 4 van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer is een vrouw van 59. Ze werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die nu vastzit, werd een dag later gevonden door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij staat inmiddels op de wachtlijst voor het Pieterbaancentrum. De man die vanmorgen in Rotterdam klem kwam te zitten in een vuilniswagen is bevrijd. Hij werd na 2 uur door de hulpdiensten uit die wagen gehaald. De man lag waarschijnlijk te slapen in een container toen die werd opgetild en geleegd. Hij kwam daarna met zijn been klem te zitten onder de klep die het afval aanduwt in de wagen. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Meppel woedt nog altijd brand. Het vuur is volgens de veiligheidsregio begonnen in een meterkast in een slagerij. De vlammen sloegen uit het dak en een deel van het pand is ingestort. Naastgelegen panden lijken gespaard, meldt RTV Drenthe. In de omgeving zijn onder meer verschillende woningen en ook een bibliotheek en een kinderdagverblijf uit voorzorg ontruimd. Omdat er eerder ook veel rook vrij kwam, werden omwonenden gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Shorttrekker Sven Roes is weer terug in Nederland. Volgens de schaatsbond is hij gisteren in goede gezondheid herenigd met zijn familie. Roes verdween vorige maand spoorloos. Enkele dagen later werd zijn auto gevonden bij Schiphol en bleek dat hij naar het buitenland was vertrokken. Volgens de schaatsbond is het verder een privézaak en heeft de familie gevraagd om rust. Het weer volop zon en droog. Op de Wadden wordt het een graad of 22, in het zuidoosten 31. Morgen weinig verandering, dan ook weer veel zon en nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Daar is de grote hit in 1981, jonge Jim Diamond bij de band PhD. Prachtig, die is meer dadelijk in een minuut.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
5: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
6: We beginnen kijpen!
5: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunststofke zien. Van KKFA op het Jerevingen. Verdikke me dat hier ik wat minder kind.
7: Kunststofke zien van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
8: Personeel tekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
9: Goeiemiddag.
10: Maar Johan Terpstra.

0: Pink. En what about us?
1: Simmer in Friesland.
2: Wij willen erbij.
0: Ja, ik win het Pink, maar ik haal verkeering, hè. Ik ben zelfs trouwd. Dus nee, dat werd er net. What about us? 12 minuten tot 12 is het weer. Ja, we gaan de provincie weer in. Door de hele Simmer vanzelfs. Simmer in Friesland. In Simmerverslag. Ja hoor, Jantine. Ja, even dat campinggevoel, hè.
3: Ja, absoluut. Ik ben even iets verder in. Wie krijg in Noord-Burgum. En als dan even wat binnendiekjes inslaat, dan komst bij de omleiding. Dat is een prachtig mooie. Ja, ik wil net een kampeerboerderij nemen, want dat is het net. Ik sta hier midden op het terras, maar alle keer food trucks er wat omheen. Binnen is nog een restaurant. En aan de oorkant van de pleats, daar is nog een hele camping. Dus ik heb hier het ultieme campinggevoel. De gisteren op achtergrond de Wanne. Want er rint je Rick van. Alles roem. Er is nog een boatestuin met de BNO in het boatje. En ik zag heerlijke hangmappen. En Anne-Marije Morsing is de eigenaar van dit prachtige oase van rest. Ja, rest voor u, maar net voor Jim neem ik gewoon.
4: Nee, leuk dat je hem er binnen. Nee, voor u is het aanpoten begonnen.
3: Ja, joe het net, want er zit nou net hier op de ras. Maar juster, toen hij hem echt een topdag had.
4: Ja, klopt. Snijden is altijd een hele drukke dij. En nou, de vakantie is krek begonnen. Maar de bouwvak is dus nog net. Dus ja, juster is hartstikke druk. Alle tafels zitten vol. Supergezellig.
3: Ja, en je hebt dus echt van alles hier. Ik neem er al wat bier je hem de meeste keer?
4: Nou, we hadden eigenlijk een terras, maar inderdaad was zijst foodtruck, Lietse Kaat en binnen ook nog een plakwest zittenkist. We hadden een leuke camping met unieke accommodaties. We hadden kanoverhier, bootverhier en de subs. Nou, maar dit mooie waren hebben we dat natuurlijk echt hartstikke druk deze weken. Ja, en vooral heel leuk voor families, mijn band, waar heel leuke waterstuin, beestjes, er is van alles te dwan. Een beetje ongedwongen, gezellig, relaxed.
3: Net te strak oorharken, er moet wat willen en plezier en net te kritisch zijn.
4: Nee, klopt. Er is al je modder, zon, al je oude bakjes waar de bemmen badje kennen, oude theepotten, hangmatten. Al je oren was sjus, bin trekkertjes, hobbelpaden. Nee, Berma had een lekker boetenbadje.
3: Hoe vaak hing een stoel in die hangmat?
4: Nooit.
3: Nee, echt het?
4: Nee, ik had hem nog net in lijn.
3: Wat zonde. Nou, daar lezen nooit van mee eens in. Ik zal even heel gauw vragen hoe zij het vinden. En daarna ook even naar die ludieke accommodatie. Want dat sla ik wel een beetje op oren. Ik zal even jaren hoe tussen meesken vakantie vieren. Ik weet net dat ze Fries praten. Zal altijd even oude wacht zien. Hi. Ligt dit een beetje lekker? Ja? Oh! Kijk eens aan.
5: Nou, meteen komt die mevrouw naar ons toe.
3: Ja, nou, daar zijn we.
5: Ja, nou, Isa.
3: Ze verstopt zich een beetje.
5: Ja, dat klopt inderdaad.
3: Toch wel een beetje eng.
5: Ja, met zo'n microfoon voor je ineens.
3: Ja, dan is het vakantiegevoel ook meteen weg. Maar dit is wel heerlijk, denk ik, zo in die hangmat.
5: Heerlijk. Dit is nou echt vakantie. Ik heb nog geen vakantie, maar wel een dag vrij. Maar dit voelt wel echt als vakantie.
3: Jullie komen hier uit de buurt?
5: Nee, helemaal niet. Nee, ik kom uit Meppel en zij uit Wezep.
3: Komen jullie hier dan terecht?
5: We zitten hier op een camping in Tietjerk. Tietjerk.
3: En hoe bevalt deze hoek van Nederland?
5: Het is hier prachtig. Echt, de natuur is echt genieten. Ze hebben gisteren hier gekanoot. Ook heel, ja, met de vader dan, maar die is er nu niet bij. Maar ja, het is hier gewoon zo mooi en rustgevend. Ja, en nu met dit weer natuurlijk.
3: Ik mis alleen nog één ding hier.
5: Een ijsje.
3: Een ijsje of een drankje?
5: Ja, nou dat gaan we zo meteen ook lekker bestellen.
3: Zou ik vooral doen. Ik ga nog even kijken. Want ik wil toch even. Hoe vind je het hier?
6: Leuk.
3: Nou, dat is alles wat ik wilde horen. Dan zo wij even naar die accommodatie. Want die zit aan de orenkant van de pleert. Is dat een heel mooi rin, Anne-Marij?
4: Ja, zeker. Dat is wel een groot terrein.
3: Oké.
4: Dan ben je wel even bezig.
3: Ik heb je eerst jibbelen hoor. Dan doen we dadelijk in de volgende bijdrage, Johan. Dan geven we dan naar de orenaccommodatie. Want er binnen een peer. Ik heb je al even influisteren litten wat ze daar hebben. En ik jou nog net al te volg vind. Maar dan wil ik nou nog even bij de kano's, Sasje. Ja, dan moet je nog even wachten, Johan. Ik hoor even een. Een sneaky tease hard green. De hintjes hier nice dus. Je hebt dus alle keer bisnek. Ben je alle keer traind dat ze omgaan kunnen met gasten, dat ze gastvrij binnen?
4: Ja, dat gaat automatisch. Ze weten het beter. Ze vinden het eigenlijk altijd heel jammer als het winter wordt. Dan vinden ze het een beetje saai worden.
3: Maar wat doe je hem eigenlijk in de winter? Want dit is echt, nou ja, dit is echt een simmerplak.
4: Ja, in de winter, die is eigenlijk net zo heel lang natuurlijk. Want de begeerst eigenlijk in februari, begeerst al maar de hele voorbereiding van het seizoen. Alles in de verf. Maar voor de horeca alles betinken, hoe ze het harvest. En in oktober is nog wat oproemen. Dus de winter is eigenlijk 3 maanden.
3: Oké, ja.
4: Dan gaan we op vakantie natuurlijk. Dat moet ook gebeuren. Mijn man werkt er nog bij in de winter. Die is nog freelancer. En ik ben echt gewoon aan het werk. Maar net mijn gasten. Hè?
3: Nee, nee.
4: Wat voorbereid worden, Matt.
3: Ja, we komen nu bij de kano's om. Ik zag ik nog alle keer voetbal, doelen, steen, alle activiteit. Oké, kano's zag ik. En wat hebben jullie nog meer?
4: We hebben alle keer subs, Greenjoy boordjes, dus elektrische sloepen. 1-persoonskano's, 2-persoonskano's. En dan kiest echt nog maar zijn trein in een kano en de hoen maar ik mij.
3: Oh, hoe doen we dat dan?
4: Ja, dat vind ik altijd heel bijzonder om meesken dat haar. Maar dan haar ze die hoen dus tussen hun in die grutte Canadese kano's.
3: Die springt er net uit.
4: Ja, ik weet het net. Meestal net hoop ik van ze.
3: En dan moet ik even met wetters, ja. Want ik vind dan vooral die subs, dat ziet er hartstikke leuk uit. Maar ik heb dan altijd het idee van, ik stint erop en dan ging ik er voort en dadelijk lis ik in een plomp. Hoe jip is het hier in dit wetter van Oosje?
4: Helemaal niet jip. Het kist hier gewoon steen. Hier is het ongeveer 80 centimeter, denk ik.
3: Oh ja, hier zit ik aan boordje. Wat zit er?
4: Die duiken. Ja, hier kunnen ben ik prachtig zwemmen. He, dus de ben van de camping die springen hier ook vaak het wetter in zijn eigen bennek. Dat is heerlijk. Het Boetefield is heel mooi. Nog een beetje onontdekt natuurgebied. Ik ken hele mooie routes, suppen en kanoën van Oren-Oeren, Twa-Oeren. Prachtig. Echt hele mooie routes.
3: En dan kom ik toch weer rond bij die vraag, hoe vaak is het hier?
4: Nou, ik denk dit hier nog niet een keer, als ik eerlijk ben.
3: Blauwe brom kom op het feit dat het een prachtig mooie vakantiebestemming is. Maar je, van je is dit gewoon het werkje. Kist er nog wel een beetje van geniet? En dan heeft dan zelf nog wel een beetje dat vakantiegevoel?
4: Ja, nou, als iedereen happy is en het hele terras zit vol en het is just meest een geniertje, dan ben ik zelf echt super tevreden. En vind ik zo leuk dat iedereen een mooie dag had eigenlijk. Hè? Daar doet het voor.
3: Ja, wie dit een dream vandaag altijd en al om een camping, een terras en een vakantieaccommodatie te hebben?
4: Nee, helemaal net. Ik ben er echt inrold. Ik heb heel wat doorgestudeerd, orthopedagoog, ben ik net worden. En via de catering, via de filmsets, ben ik op deze locatie terechtgekomen met mijn man. En beetje bij beetje opgebouwd. Het wie een ravage. Een overwoekerde plak. En we gaan er echt iets moois van maken, vind ik zelf.
3: Ja, ik ben het wel maar hier, zei Johan. Ik kist het nou net zien. Maar ik stuur die dadelijk even wat foto's. Dan kist het wel bij zien. Overwoekerd absoluut niet meer, hoor. Want die pleert die soort prachtig uit. Roy tag de boppen op. Ik zeg even, ja, ze liggen nog steeds in de hangmat. Ik denk dat er dadelijk wel een ijsje bij komt. En misschien dat ik nog wel even nice hinging in.
0: Ja, nou, als dat even bloos, dan ben ik dan ook wel nieuwsgierig als naar drie uren waar die namen nou bij komt. Dat speelt het bot in mij op. Dat wil ik wel even weten als dat kan. Maar die ISCO is ik zeker wichtig. Nou, die foto's, als het op televisie is, mij is te zien, nijgoe je met je. Dan is de aasnik de beelden er even bij. Want foto's die stuurt Jantine nog even terug. Ja, dit is Denise Riviera. Ben in Bolivia, Ben het in Liauwert. Van zelfs kennen we haar, die in mei onder het SBS-sijsprogramma Hit the Road als Gloria Estefan. En als toen Simmer in Friesland haast, Soledad, haar hit.

0: klinkt viervoud, hè? Ja, prachtig, hè? Denise Rivière, daar krijg ik wel een Simmering Friesland gevoel. Want dat viervoud klinken, dat hield ik voor de vakantiegroeten. Ja, waarop in goede midden op 16 Boeteland. Dus is het meitenharkje, wat was vanzelf wel een beetje op de hechtenblauwe hoedje git in het Heiteland. Stuur dan even een brugt bij de groeten in de Boeteland. Nou, dat weet al niet, hè?
1: De vakantiegroeten van Auke en Griet. Wie ben op heden in Zwitserland. Bij de zon, mijn vakantie. En die ben zelf ook op vakantie naar Italië. Dat ben je een weekje. Maar het is hier heel mooi, het is hier 25 graden. En ik heb Friesland net eerlijk ontdekken, denk ik. Maar fijn, het is hier heel mooi. We hebben het Gardemeer West. En het meer van Genève West. We hadden bergen even in West. Ja, het is hier een hele mooie wereld. Als dan weer in Boedenpas komt, dan denk ik, oh. Wat is je saai? Het is hier heuvels en dalen. We zitten hier op over 100 meter hechte wijze. Dus ja, het is een mooie wereld. Maar ja, de knintje dagen ben haast om. Dus morgen gaan we bij. Dus dan is het weer gebeurd.
0: Ja, de knintje dagen weer voorbij. Ja, prachtig is dat toch, hè? Ja, Auke Banga, wie is dat? Nou, Sistie Boeteland, dus de groet nemen hier in het Heiteland het kennen. Via de WhatsApp 0620, Fjouwenjoggen, Ian Joggen. De tekstkester inzetten, maar mij is vanzelf inspreken. Hè? Dan mag je even dat microfoontje even indrukken. Omroep-app, kester ik van Broeke, dan die tekst graag 0620. Dat is gewoon de omroep-app. Rios Boppen, app, use het tekstwolkje. Saai is het, hè? Ja. Ja, ik zit even naar links, dus, want ja, we hebben naar je prijzen. Chris zit er vanmiddag even bij.
2: Ja, zeker. Ja,
0: ik wil even verslag, hè, vanzelfs. Want we gaan net alleen nog dat mooie paneel hebben, zeg maar. Dat zinnenpaneeltje. De powerbank, mijn zinnenpaneel. Maar we hebben ik een... ja, wat is het eens? Een mooie...
2: Handdoek.
0: Handdoek. Ja. Voor het stroom.
2: Precies.
0: Op je zwembad.
2: Heel toepasselijk nou, toch?
0: Het is dan grut niet aan, hè? Maar ze zijn even shim, man.
2: Zo.
0: Ja. Misschien beter dat ik dit hele insturing gewoon van me hoor, hè? Ja, prachtig. En dat heet een hamandoek.
2: Ja.
0: Dat, hè?
2: Ja.
0: Het voordeel is, had ik me de vrouw al even vertellen, Litten, dat het ik heel snel droeg het, zeg maar.
2: Oh, dat is echt...
0: Ja.
2: Echt een topper, die was winnen.
0: Echt een topper. Nou, daar doen we vanzelfs de visgespet ik daarbij van Omroep Friesland en de plaktattoo. Nou.
2: Ik heb hem bij mij, hè. Ik heb hem weer het prachtige rad. Leuk.
0: Ja. No.
2: Zal ik weer draaien? Ik zet hem even deel, hè?
0: Ja. Zet hem maar deel. Jou er maar een hengst.
2: Oké, dan jou weer een hengst, inderdaad.
0: Sjen, wat voor spultje daaruit komt.
2: Zeven Sjen. Ja, Gitty. En Wargel Sietse. Leuk.
0: Ja. Nu is eigen orgel Joke, de Friske uitviering daarvan. Sietse is dat. Haast naar jouw trein komt op, Jefte. Ja, hij speelt dan een Nederpophit op zijn Hammondorgel. Ja, prachtig. Nou, ik zie er al uit. Naar jouw trein.

0: Bisto op vakantie?
1: Doch de groeten op de radio, in goeiemidje.
2: Pieter en Aukje hier.
3: De groeten uit Dubrovnik.
2: Ex speciaal voor Beppertine.
1: App die vakantie boodschap nou. 0620 4 en Jochen.
0: Dan komt hij voorbij in goeiemidje.
1: De groeten op de radio.
0: Dat is wel eens wat oors als een kaart.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers.

0: namen van Roes en zijn familie. De 26-jarige shorttracker verdween 2 weken geleden naar het buitenland en zijn collega's in de shorttrack wereld sloegen op sociale media alarm. Neffens het boen haar Roes en zijn familie nou verlet van privacy en rest. Ze willen elk niveau bedanken voor de blutsenhit. Het boen beschouwt dit verder als een privézaak. Kunstwerk Dijk van een Wijf had gistermorgen in de brand staan. De brandwacht werd oproepen voor bluswerk bij het kunstwerk. Dat stiet bij Jester. Nou, het stiet net, het light daar. Bij Jester Bjerm. Het doet de brandwacht aankomen op het plak dat het kunstwerk stier wie de reken en smulde het op verschaten plakken. Onder oren het beeld van het kunstwerk rekken daarbij scancheren. Neffens de plisje wordt de rekken houden bij brandstichting. Dat is nog net duidelijk. En daarom roept de politie mensen op die het wat zien hebben om haar te melden. Dijk van de Wijf had Vlini hier december inzetten en zo dit december ter bloei komen. En dat liet het nou terug de brand net meer volslijn te slagen. Het tolschip Talassa van Haas had in Antwerpen dit weekend een skipje in de mond gekregen. Vanwege de tolschip races light skip in de Schelde doet een lietse skipje in de vakkant ongeveer. Van dat lietsere skip brutst de mest in treien stikken. En een van de kapiteins van Talassa, Jacob Dam, vertelt hoe het naar de onvaring ging.
1: Later kwamen ze s'avonds langs om zich te verontschuldigen. Dat ze even niet opgelet hadden. En verder eigenlijk niet. De politie was er gelijk bij. Die heeft het verder afgehandeld met de schade en zo. We zijn er wel geweest om te kijken hier hoe het ging. Maar ja, we zijn de mast ingeklommen en hebben gekeken. En ze eigenlijk een beetje verf trappen. Verder konden we niks ontdekken. Nee.
0: Voor mensen met een verstandelijke behandeling wordt deze zomer in de Westerrijn voetbaltrainingen organiseren. De meeste spelers voetballen gewoon bij een orenclub, bij een G-team, maar die trainingen liggen in de zomer vaak stil. Trainer Wiebe Jan Postma vertelt hoe het belang van deze training.
2: In de zomermaand ben er voor mensen met een beperking qua sport om wat net heel veel dingen. Dat waren de haast voor de gewone jeugd, werd er natuurlijk voetbaldagen of voetbalkampen georganiseerd. Voor het passend voetbal werd er eigenlijk vrij weinig georganiseerd. En ja, ik vind het belangrijk dat ook gebeurt.
0: Mensen kunnen haar nog altijd ommelden voor deze simmertrainingen. En als je kinderen zoeken dwaan, want het is prachtig waar om te trainen, hè, Boeten. Er is een soort zinneskien. Het is aan 22 graden op het water, 26 zon, 20 graden meer de provincie. Vannacht wordt het 14 tot 20 graden en is er kans op mist. Morgen, onder mooi vreed, volop simmerwaar, mooie soort zinnen. De temperaturen liggen dan tussen de 26 en 28 graden meer de provincie in. Nachts, dan luidt de temperatuur om de zonnetje 18 graden hinnen.
3: Simone, Tiergetank, het ijs in Friesland, verzelfs ik te jern hier in Goeiemeer. Je hoort een oren, juist het werk. Ja, dadelijk muziek, het jontje 4 van Santog, het hier dat Jaws van Steven Spielberg, de drugs bezochte film van het hier weer. Ja, maar die haaien verzelfs erin, hè?
4: Ja.
3: Gin Hein op het Friese Wetter werd je te brouwen met het scootje van het Jere Veen, kampioen van de SKS waard. Ja, en Bob Marley is die in de hitlisten.
5: No woman, no cry.
3: No woman, no cry. Komt er dadelijk om.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
13: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig?

0: Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Goeiemiddag. Maar Johan.

0: Shanna Spyro, Material Lover, wie je dat? Nijmwaddige muziek, zeker komt dat ik voorbij hier in Goeiemidje.
1: De toetsen van Sietse.
0: Ja, het is Sietse Haarsma, Uze Wargel Sietse. Op zijn Hammondorgel speelt hij de stikjes. En dan is de bedoeling eerst een liedstikje. Dat is toch things van, ja, dat zou dit wel eens wijze kennen. Dan kerst het bericht sturen mij het antwoord. Mijn bericht in de Omroep app. WhatsApp maar ik 0620 voor jou en Jochen. Ja, de kaderprijs is niet van, maar ik ben jij er al even van slag. Maar er komt ook nog wat extra's bij, omdat het dit speeltje is. Voor zelfs die mooie hamandoek. Die krijgt samen naar het strand, naar het zwembad. Het is prachtig. En daardoor ben ik bij. Voor zelfs de viskespet van Omroep Friesland. En de plak daartoe. Ik had hem bezocht. Krijg je er net bij nog. En omdat het Wargel Sietse is, remember the music van eigen bodem. Zo, het mij wat kostje weer verdikken, hè. Nou, wat is dan de opjefte? Beste kleer voor, daar komt die on. Ik ben op ziek naar de uitvierende en de titel van dit

0: herkenbaar, hè? Maar als je dat weet, kom je bekend voor, maar ik ken de artiest een titel even net bedenken. Nee. Oh, dat ga ik. Daar zit ik bij zo'n muziekquiz en dat weet ik het krek net, hè? Ja, soort goede antwoorden, dat wel. Het is Sietse Haarsma, hoe ze wargel Sietse op zien. Ja, op zien hem het wargel, hè?
1: De toetsen van Sietse.
0: Nou, en winnaars gaan we eruit hellen. Lekker met je beiden even op paard. En ze komen van het concert, Bospop. Rimmer en Henk, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, goeiemiddag. Met je beiden in de auto. Wie het gezellig, het concert?
2: Ja, prachtig. Ja, hartstikke mooi.
0: Ja, wat hij mooi. Ja, wat hij mooi zoen op het concert.
2: ZZ Top zoen, we hebben Counting Crows zoen, we hebben Fatal Flowers zoen. We hebben een
3: stukje van Lenny Kravitz.
2: Een stukje van Anouk.
3: Biohazard.
0: Ja, en de absolute topper. Wat wie dat?
3: ZZ Top.
2: Dat is ZZ Top voor u.
0: Ja, ZZ Top. Ja. Maar Henk, wat is dat dan mooi dat je met die zoon naar concerten geest? Want ja, Mike vreeg je hoe jong als je bent.
2: Nou, ik ben al 58.
0: Ja, ja. En die zoon, Rimmert?
3: Ik ben 21.
0: Ja, doe hem dat een soort. Maar zien twaan lekker naar die concerten.
2: Nou, ja, ook een peken
0: per hier. Peken per hier, prachtig man. Wat ja. Mooi. Nou, ja, wat jij is hier? Ik ben wel benieuwd waar het antwoord dan hier van je beiden.
2: Wat jij hier, George Baker Selection, my little green bag.
0: Ja, herinner dat kost ook een krek net, hè?
3: Nee, dat is
0: iets van mijn tier. Ja, iets van die tier. Ja. Ja, maar Henk, de haast wel eens jongen, dacht ik, in de provincie. Ken hem eens, hè?
2: Ja, in de provincie, ja. Dan ja. Ben je lied nog op 55 in Heerlem.
0: Ja.
2: Toen liet er nog een showtje. Nou, oh, dat voel je net oud van die man. Maar die man is al. Nou, ik dacht ik uit 80.
0: Ja, George Baker, hè? Ja, de George Baker Selection. Little Green Bag. Ja. Ja. Het smit je hem de prijzen op, man. Hartstikke goed.
3: Nou, dankjewel.
0: Ja. Nou, die sturen we op. Een mooi pakket. En ja, het eerstvolgende concert, dat wordt dan het Tinker de Veenhop Festival, of net?
2: Nou, wij zijn eerst voor de Makkeme Merken.
0: De Makkeme Merken? Wat voor artiesten komen daar dan?
2: Nou, De topband in Friesland natuurlijk, Butterfly,
0: nog. Dat wordt wel een CC top, hè? Hey.
2: Ja, zeker. Heel veel verschil.
0: Nou, leuk je spritsen te hebben. En wat mooi dat je met je bijen die concerten doog, man.
2: Oh, ja.
0: Oké.
2: Dat loopt ik leuk.
0: Hartstikke mooi. Nou, meisje, de mooie tiert van Maalko. Ja. Prachtig, denk ik.
2: Dank je wel.
0: Oké, okay, Rimmert en Henk. Voltus.
2: Jo, bedankt.
0: Hoi. Jenne, hoi.
2: Hoi.
0: Dit weer het goede antwoord. Soort goede antwoorden. Oh, en dan draai je hem vanzelf zeker. George Baker Selection en Little Green Bag.

0: Wat een prachtige klassieker van de George Baker Selection. Lil Greenback, het goede antwoord. Ja, de beide band krijgt van Bospop en dat leidt in Weert. Daar hebben we dat concert holden. Lekker meisje bij een concert. Prachtig toch? Ja, dadelijk Nijtrije Oeren, daar hebben we contact met Jusse Simmerverslag. Jouw Jantine Weidenaar, die zit op de camping, de omleiding. Ja, ik kende die namen. Ik word toch even niet aanstaan van Jantine, waar die namen dan bij komt. Dat vind ik wel opvallend. Nou, yes, dadelijk hier Nijtrije Oeren.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
1: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is super actueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
1: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
6: Daar wonen naar uitdaging. Bij Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
7: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
6: Pak je koffie, zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
8: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de 2 jaar daarvoor binnenkwamen bij een ander meldpunt. Het gaat met name om luchtwegproblemen, maar ook om hartkloppingen en slaap- en concentratieproblemen. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. En ze vreest dat het mogelijk nog maar het topje van de ijsberg is, omdat nog niet alle artsen melding doen van klachten door vapen. Het onderzoek naar de dood van de Britse ex-politica Anne Widdecombe is overgenomen door een speciale antiterreureenheid. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar huis. Ze had ernstige verwondingen. De politie zei eerder dat de moord waarschijnlijk niet politiek gemotiveerd was. Of dat nu is veranderd, is niet bekendgemaakt. Gisteren is een man aangehouden op honderden kilometers van de woning. Widdecombe zat 23 jaar voor de conservatieve partij in het Britse lagerhuis. En ze was een tijd staatssecretaris voor het gevangeniswezen. Door de natuurbrand bij Parijs is de snelweg A6, de route Soleil, tussen Parijs en Dijon in beide richtingen dicht. Justitie in Frankrijk houdt er rekening mee dat de brand bij Fontainebleau gistermiddag mogelijk is aangestoken. Binnen een straal van 1 kilometer zijn 10 brandhaarden gevonden. En dat duidt er volgens de autoriteiten op dat er mogelijk opzet in het spel is. Eredivisie scheidsrechter Rob Dieperink is overleden, meldt de KNVB. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Dieperink maakte 14 jaar geleden zijn debuut in het betaalde voetbal. In april werd hij in Londen gearresteerd op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen, kort na een Conference League wedstrijd daar. De zaak werd al snel gesepareerd vanwege gebrek aan bewijs. Toch besloot de FIFA dat hij niet op het WK mocht fluiten. Rob Dieperink was 38 jaar. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden en 31 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zomers en warm. En nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: We gaan verkeer oppassen als het op de A-Sonri is tussen de Jouwer en Snits. Ja, daar is glass afval, een afvallading. We staan via de A en de oprit omlaat via het tankstation. Dus oppassen op de A-Son tussen de Jouwer en Snits. Daar is glass van een auto afval. Dadelijk zie je muziek van The Village People en YMCA.
12: It's fun to stay at the YMCA.
0: En denk maar zaden maar smijt waarom we zien toch net. Hè? Met de handen loft in. Ze komen er aan. Village People, hoor een minuut.
2: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
9: We beginnen kijpen!
2: Dus zit ik lekker warm in droeg. Terug kunst of zien van KKV op het Jerreveen. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
13: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zo noffelijk.
14: Van Santje tot en met 20 juli. Het 24ste Veenhopfestival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Hezen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival met Stiepen, troch AB Vakwerk.
15: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
16: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
17: Goeiemiddag.
18: Maar Johan Terpstra.

0: Prachtig. Sophia George, Simmer in Friesland, my girly girly. De grote Simmer het de Village People, daarvoor YMCA. En Nienke van der Kooi, die zei het nog in Homer op Pep. Ja, de week een Nederlandse uitviering van dit noemen, Johan. De persiflage, makkertrog Tony Peroni. Ja, en dat waar doen. Het wordt voorspeld door het KNMI. Geen YMCA, maar KNMI. Ja, een pracht plaatsje weer dat, hè.
1: Simmer in Friesland.
0: Jantine op de camping. Nou ja, camping is wat een goed keerbeurt, want er wordt zo'n soort dienende. Maar ik weet niet, die namen, hè, die omleiding. Ja. Waar komt die ijs bij?
2: Ja, de tinkst van nou, dat zoveel een dik wezen werd, die, werd de camping en het restaurant onlezen. Wat ooit eens een keer een omleiding west had van punt A naar punt B. En daar ben toen huizen omkwam. Tenminste, dat was mijn eerste gedachte. Ik denk, nou, dat zal het wel wezen. Of ze hebben een omleiding om de camping heen te lijn. Maar nee. Het had niks mooi verkeerd te krijgen. Annemarie, die kent dat het beste uitlezen. Want ja, Jim had natuurlijk die camping oernaam, toen wie het nog net een camping. Ja, echt een, nou ja, ik wou net eens een bouwval, maar het wie er meer ontdaad toen je met de oernaam. Hier er toen al de naam omleiding.
3: Ja, dat klopt. En dat wisten wij toen net. Maar wij kwamen hier te wenen. En het eerste wat we jaren van, Jim had de omleiding kocht. En wij toch de omleiding. Nou, toen jaren we dat dat inderdaad de bijnaam is van deze plak. En dat is gebaseerd op de namen van Jappie Omleiding. Jappie wie de vorige eigenaar. En dat wie een mooi markant figuur. Een hele beste man die dit meisje familie altijd hier en hoorn had. En Jappie die al je omleidingen onzin had. En zo had hij de bijnaam kregen Jappie Omleiding. En het is deze plak blijkbaar de omleiding naam. En ja, waar hij toch wel van, we kunnen wel een oren namen kiezen, maar dat lukt net meer. Dat wordt hem net meer. Iedereen neemt het al de omleiding.
2: Gewoon horen dus.
3: Ja, gewoon horen. Ja,
2: echt wel, is het wat een beetje een raar verhaal van voor een namen voor een camping.
3: Klopt, absoluut. Maar aan de andere kant is samenbegrip in de regio. Dit past bij deze regio, dit jet bij deze regio. Dit is een namen jetje gewoon.
2: Ja, en apart. Dat wut past ik wel een beetje bij Jim Bedro natuurlijk. Want we staan nu op die camping. En om even een beeld te Jan. Ik heb hier om je rug te hangen gewoon een SRV van staan. Die is je net voor de boodschap, denk ik.
3: Nee, dat klopt. Ik kist in sliepen. Mijn hele gezin. Die hebben nou trui hier. En dat is wel echt een hot item. Vooral van meesken maar Ben. Want het stuur zit er nog in. Maar we hadden alle kasten met de molken en zaten eruit hellen en daar ben je nou beden. Maar de bandjes die kunnen gewoon de hele week achter het stuur zitten. En voor hebben we nog een leuk terrasje maken. En een kampvuurtje stoken voor de SRV-wagen. Ja, die wordt vaak verhierd, ja.
2: Werk in dat nou? Een kampvuurtje stoken voor de SRV-wagen. Krijg ik een meestal niet specifiek daar vaak komen. Dat zo'n helpen site van nou, we willen wel bij hem komen. Maar alleen nog in als we in de wagen kennen.
3: Ja, klopt. Die wordt best wel vaak boekt. Vooral inderdaad mijn meesken, mijn band. Die vinden dat gewoon machtig. En ja, het is gewoon een unieke kans om een keer in een SRV-wijn te sliepen, toch?
2: Het is historische stadig hoor. Daarnaast hebben we een tipi, zo'n tent. En ik zie hier verderop nog, eigenlijk hartstikke klassiek, want die zus wel op meer camping, de Pipo-wijn.
3: Ja, klopt wel. Echt twee Pipo-wijns. Ja, dat bloeit gewoon een hele leuke manier om te overnachten. Van één Pipo-wagen hebben we nog een hele mooie kast gebouwd. Dan kun je echt lekker in het zinsje zitten. Vooral in het voorjaar hier is dat misschien wel lekker, dan is het daar lekker warm. En waar Pipo-wagen koos, hebben we echt nog. Ik mijn hangmat.
2: Alle keer hangmatten, ja. Want elke had ik even om je heen zeg gauw. Ja, zou alle keer een hangmat.
3: Ja, klopt. Komt je wel om te relaxen, ja. Hè?
2: Ik meen dat ik wel gewoon camping de hangmat neem, mijn kind.
3: Ja, eigenlijk wel. Nee, dat is gewoon leuk, zo'n stien. En in de waterstien ben ik nog al je hangmatten, inderdaad, superleuk.
2: Ja, en nog een groot gasfield, maar ik zeg al je sporen in dat gasfield. Ik neem aan dat in de echt drukke weekend dit geen gasfield is.
3: Nee, dat klopt. Ik heb van een morgen al je meesken uitcheckt. Duitsers, Brabanders, iedereen ging nou maar de boord naar Ameland en weer verder. En aasen stroomt het weer vol. Dit is je binnen nou een beetje in de rustige oren.
2: Ja, en dan komen wij die weer van het werk al horen. En dan is het toch nog druk met u. De eerste gasten van de nieuwe week zit er al in. Waar komen zij bij?
3: Zij komen iedereen zijn geest.
2: En ze vieren het?
3: Nee, maar dat is ook wel een bijzonder verhaal. Zij haalt zelf een pleats. En kinderen dus eigenlijk net bij de pleats wij. En om toch een beetje vakantie te horen, zit zij hier maar de band en de huid komt hier af en toe.
2: Ik zal even zien dat ze mij te wust inwallen. Want ja, dat je op vakantie bent, dan komt er ineens een vrouw met een microfoon van de omroep bij je deel. Hey, nou wel nog 10. Dat is altijd nou even oud wacht zien. Maar ze ben krek incheckt. Ze zitten net in de people wine. Ze zitten net in de SRV-wine. Maar eigenlijk een soort van tiny house Willem is dat. Nou, goeiemiddag, hoe is het hier?
1: Ja, ja, het is hier fantastisch. De bandjuggen er eigen uit. We hebben twee Jolien in Boer Boris in de Pipoween zitten. Maar we zitten nou helemaal in een nieuwe tiny house.
2: Mooi airco volgens mij.
1: Ja, mooi airco. Ja, dus dat komt wel goed uit.
2: Het kan wel heat worden.
1: Het kan wel heat worden, ja. Maar het is wel nofelijk. De band zei er meteen van ja, nee. Maar omdat we twee Jolien ook west zien. Er zijn wel heel veel bjemmen op de camping. Dus dat scheelt in de schaat.
2: En wat zit er nou op de planning? Want ja, je komt hier een beetje om u te resten. Om jou in Kinnium, want je komt hier vlakbij. Ja. Wat zit er op de planning? Vuurtje stoken?
1: Ja, dat zit eigenlijk net zo vol op de planning. Hè, want daarvoor is het echt verkoosje. Maar we zoen waar zit Jonne toch nog even mij met de pizza bakavond. Hè, die dan zie je rek. Verder vermijd je de Ben hier in Wolmaai. Het zon en de traptrekkers. En het huis ontdekken. Hè,
2: dus, Johan Boekmaai?
1: Ja, ik heb verschillende boeken mee. Ja, jij wist.
2: En welke is de eerste die je leest? Of waar ben je al in bezig?
1: Ja, ik ben al in Ien Dwaande, maar ik denk dat ik in een naaiboek begin.
2: Want dit wie niks?
1: Dit wie een roman. En ik vind toch eigenlijk spannende boeken toch eigenlijk wel weer leuker om te lezen. Dus ik denk dat ik even switch naar een spannend boek. En misschien ook zeg maar om en om.
2: Oh ja, even een beetje verroering, altijd ware taal. Of misschien jongens, let toch nog dat spannende boek.
1: Ja, en ik hier een seintje in de ben, hè, er is geen tv. Want dus toen zei ze, hoe mat het nou met de voetbalwedstrijden? Maar ja, er wie dus nou won, tv. Oh.
2: En moet ze echt nog voetbal, Sjen.
1: De planning, Joens.
2: Gelukkig ben je net zo'n volle wedstrijd meer. Ik loop een stikkers traaien, inderdaad. Maar de Wutje genoten, de eerste meesken van de nieuwe week. Bin dus krijgt die check binnen onkam. En ik zeg ik al wel wat meesken op het terras zitten. Dus het is lekker vertoeven. Een glaasje wetter erbij. Het is lekker warm hier, Johan. Ik weet net hoe het bij de studio hest. Maar ik heb een lange broek om die dat hier net hoorden.
0: Nee, achteraan. Hè, maar van de morgen wie dat wel los, hè, Jantine. Dus ik kan me dat wel voorstellen. Hey, maar van SV-wijn, dat is toch echt speciaal, hè?
2: Ja, ik bedoel, wanneer krijg je die kans nou?
0: Zo, ongelooflijk. Ja, op de omleiding, hè? Die namen. Geweldig.
2: Inderdaad.
0: Jantine de Blooster in de buurt, wie hadden die letter in de middag? Vier getank, hè?
2: Joep.
0: Simmerverslag jou, hoor. Jantine Weidenaar. Hier is Somber, Homewrecker.

0: Wat een icoon, hè? Ja, Neil Diamond. En Crackling Rose, wie je dat. Het is een goeie beetje bij Omroep Friesland. Ja, en wij denken, ja, bij goeie beetje, wat zullen we doen? Simmer in Friesland, zelfs ben we er op uit een eigen professie. Maar hoe aardig zou ik wezen, dat is vanuit het boeteland. Als het u erop haast om toch een beetje in de gaten te houden hoe het je gaat in het heiteland. Om de vakantiegroeten even om te brengen. Dat ken, vanzelfs. En dat ken mij een berucht in de Omroep app. WhatsApp mij, ik mij stik een mail sturen naar goeie beetje, het omroepfriesland.nl. Ja, als dan wel een appje stuurt, dat is hoe ik wezen kennen. Dat is mij inspreekt. En dat Sandra, en zie ik die in?
1: Oh, we zijn op wel in het zuiden. We zitten achter Lyon. We hebben nog een paar kilometer te gaan. Het is op het moment boven 30 graden. Zijn is er net helemaal bij, maar het is warm genoeg. Het is hier prachtig. Het is droog op het dik. Prachtig mooi in het plein om je heen. Voor de rest gaat het al prima. De vakantiegroeten van Sandra en Sees.
0: Ja,
1: richting Avion.
0: Avion, tje, oeral komt het wij uit Europa. Hartstikke leuk bericht. Lid het vooral witte, hè? Ja. Voor hij van het programma komt hij altijd weer voorbij. Een mooie spreuk of sis wie ze. Ik mat even weer waarom naar Freed. Toen hier we die van Metsje. Tiet boeten is neer vergriemde tiet. En vrolijkheid kost het neert. Dat weer de spreuk van Freed van Metsje. Prachtig. Maar ik kan het ook bedenken, want ik ben op ziek naar een nije spreuk. Sis wie ze. Tje, voor jouw roeren komt hij dan voorbij hier op de radio. Nou, hartstikke leuk. En worst mij eens dealen. Plaats hem op de virtuele scorekalender. Dat kan mij het sturen van een berucht. Zet hem daar even in de spreuk. En misschien eerst hem dan Sjen Fjouwroeren voorbij komen. Hier is Toploader, Dancing in the Moonlight.

0: De Scion binnen Trint.
1: Kan je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De Manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke huis bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu uit.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Kijk, ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvoorstelbaar.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
11: Tuurlijk wel!
10: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
12: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
14: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
15: Jouw verjaardag. Het huis in Friesland bij Simone Skeffer.
16: Goedemiddag. Shorttrekker Sven Roes is weer bij zijn familie in Friesland. Dat liet de 26-jarige reetrieder Witte in een emotioneel berjocht op zijn Instagram-pagina. Daarin jouwt hij een taljochting op de Oroende Tiet. Op zo'n 20 juni sloeg een collega's alarm dat de shorttrekker vermist wezen zou. Net lang daarna waard zijn auto voen op Schiphol en waard duidelijk dat de gietjerker in het boedenland wie. Op zijn Instagram-account giet de shorttrekker in op zijn situatie en vertelt dat het al langere tijd net goed ging met hem. Troch blessureleed koe hij net om zijn eigen verwachtings voldwaan en dat zorgen voor de depressieve gevoelens. Hij jouwt toen dat hij nou professionele hulp ziekje zil. Twee mannen uit Grijns binnen onhouden voor een beraving in Frenscher gisterjoen. Om zo'n uur heen werd een 29-jarige man uit Frenscher, die zijn auto parkeerde, troch een onbekende man bedriegen met een mes

0: 5 had gistermorgen in de brand staan. De brandwacht waard oproepen voor bluswerk bij het kunstwerk in Jesterbeerum. Toen de brandwacht aankwam op het plak dat het kunstwerk stiert, wie er al reek en smulde het op verschaten plakken. Onder horen het beeld van het kunstwerk rekken daarbij scancheren. Neffens de plisje werd rekken houden met brandstichting. Daarom roept de plisje meesken die het wat zoen hebben zoenen op om haar te melden. Dijk van de Vijf had verliezen hier december inzitten en zo deze zomer ter bloei komen matten. Dat liet het nou de brand net meer vol slijm te slagen. En Joël de Jong van Haas had juster bij een wedstrijd in Stratford in Engeland een vrouwtrekord doen op de 100 meter in de T63-categorie. De parasporter kwam daar 0,91 seconden over de finish. Hij roende met het zonier oude vrouwtrekord van de Braziliaan Vinicius Gonçalves Rodriguez van 0,94 uit te boeken. Het waren nog, het is mooi simmerwaar, 22 graden op het water, 26 zon, 20 graden meer de provincie, vannacht zo'n 14 ontzontje graden. En eigenlijk wordt het alleen nog maar warmer en meer zinnen de komende dagen ont mooi vreed. Volop simmerwaar, temperaturen tussen de 26 en 28 graden en ik nachts is het zwitten, zontje 18 graden.
1: Simone Tierentank, het Nijs uit Friesland, wie je dat? Ja, die eerst kreeg die goede topprestatie van Joël de Jong van Haas. Dat hield ik voor Siep van de Ploeg. Goed Nijs, zijn droom komt uit. Hij had zich in Spanje kwalificeren voor de triathlon op Hawaii, de Ironman. Dadelijk praat ik met Siep. Muziek komt erom van Robbie Williams. Hey, ho, here she go. Either a little too high or a little too low. Got no self-esteem and vertigo. She thinks she's made of candy. Candy, yes, je dadelijk.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
7: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
8: Rand? Nee.
7: Fair enough.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Johan.

0: Ian dat. En don't get me wrong.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddag.
0: Hij roen een maand lang alle manjes een hele marathon. Net voor een medaille, maar voor een dream. Ja, en die had haast elke triatleet. Meidwaan onder Ironman op Hawaii. En juist de slag dat in Vitoria Gasteiz, vlakbij Bilbao. Dat Siep van de Ploeg op zijn 63e treddenwaard in zijn leeftijdsklasse. En krijgt die top 3 plaatsen van het WK op Hawaii. Ja, de heligste groen van de triathlonsport. Siep, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag.
0: Nou, hoe groot wie het feest, hé?
3: Nou. Ja. Het feest is nog steeds gaande, zeg maar.
0: Ja,
3: ja. Ja, we hebben de prijsreiking gewoon van alle age groups. Alle mensen die dus bij de eerste trui zitten. Juster. En nou, dan stiek ik op het podium hier in Vitoria Gasteiz. Zie je dat? Ja, dat is echt. En dan krijg je dus zo'n ding omhangs aan zo'n krans van Hawaii. Van, nou, dat is de meidwaanmeester. Dat is echt heel bijzonder. Ik had het heel hard vertraind sinds vorig jaar. Ik ben altijd vrij recreatief van het triathlon zonder wan. Maar vorig jaar had ik de Friesman die in een prachtige triathlon in Friesland. En vanuit daar heb ik eigenlijk een hele soort traind. En de laatste 3-4 maanden zijn 2 uren in de week.
0: Ja.
3: Daaronder inderdaad hele lange duurlopen, lange fietsritten. En met dit doel om me te kwalificeren. Samen met mijn broer. Mijn broer hier is al gekwalificeerd vorig jaar in Estland. En dat is echt nog lukt, jong.
0: Ja, jeetje, Jacob, wie bij die mij in Spanje. Nou, kijk, maar zijn beiden naar Hawaii. Hoe is dat, hé?
3: Nou ja, maar zijn beiden, de hele familie komt mij. Ja. De vrouw en Ben en alles wat mij. Dus de meisje er een mooie vakantie van. En de meisje er een heel mooi evenement en happening van. En daar hebben we heel erg hut voor werken. En het is gewoon lukt, jong. Dat is net te leeuwen. Dat juist maar weer 28 graden. Dat is een hele zware wedstrijd. Ongelooflijk zwaar. Het zwem wie een stuwmeer. Daar waait het heel hard. Weer heel heeg. Daar waait dus heel hege golven. En een heel soort mensen uitvallen. Toen al. En toen op een fiets. Ik denk, wat net alles eruit. Maar ik moet een beetje oorharen voor het rennen. En dat had me gelok geweest, want mij erin ging echt iedereen kapot in die hitte. Dus dat wie gewoon te. Het lichaam kon gewoon net verwerken dat je zelf al. Je kon er net in onderdrinken, zeg maar.
0: Nee, want hoe waren we het juist dan, Siep?
3: Die 38 graden hier. In de stad, dus zonder wien. In die stad, wie dat rinparcours, dat wien 4 rondjes. En dan over de lengte van de marathon, nou, dat wie echt ongelooflijk zwier. Maar ik weet net welke wij helemaal, maar ik kon gewoon trots zetten.
0: Ja.
3: En de laatste ronde, toen ran ik weer uit op de nummer 4. Dus toen, zit ik erbij, jong.
0: Ja, en dat was best wel spannend, hè? Want de beste treien, die maak je dan naar Hawaii. En dat haast het opret, hè? Dat was Treddenburn.
3: Ik ben Treddenburn, ja. In mijn age group, hè, 60 plus.
0: Ja.
3: Dus ik ben dit hier, ik ben 15 juni 60 geworden. En toen hebben we een wedstrijd hier in de eerste Duitsland in de Holland, in Frankfurt dus te kwalificeren. Maar dat werd heel snel uitverkocht. En toen had mijn broer het uitgeregeld in Spanje. Hij is van inschrijven naar binnen 3000 deelnemers. Dus een heel grote sport. Nou ja, dan ga je ervoor. En in deze hitte. Maar ja, we gingen gelukkig in Nederland echt warm waren de laatste weekend. Dus alle keren op het heetst van de dag in Moerstal ging ik trainen. Maar dan ben ik daar in ieder geval aan wend. En dat heeft me gelukkig geweest. Een van de factoren.
0: Hé, hey, maar Siep.
3: Dat het gelukt is, ja.
0: Nou, zeg ik dat schema was haast met de kast. De bist mij de scene, bist troon Nederland aan het toeren. De haast de theaters er nog bij. We hellen stoot de tiert wij.
3: Ja, dat is gewoon. Als je iets wil, dan kan je een hoop. Dus je moet hem gewoon plannen en trots zetten. Echt goed plannen en mijn familie, mijn vrouw, mijn beste en erachter. Dat is het allerbelangrijkste, want dat kent net. Want mijn dochterke van Tolbe, die gaat heel vaak zijn, maar hij heeft nou al weg voor. Ja. Al weg fietsen, al weg zwemmen, al weg rennen. Ja, nou een paar maanden, ik zet er eerst door. Het is echt naar Hawaii, dan doe ik het echt rustig rondje. Want dit ken ik een keer.
0: Ja.
3: Dit is net normaal meer.
0: Ja, maar is het wat op niveau horen voor Hawaii? Want wanneer is daar nou heen, hè?
3: Die wedstrijd is op 10 oktober. En ik doe op 5 oktober nog de evening, het openingsweekend van de Harmonie. Een mooie voorstelling. Dus dat is ook een heel bijzonder iets. En dan heb ik en dan gaan we op vliegtuig. En dan 10 oktober is die wedstrijd. Dan ben we daar 10-12 dagen. En dan kom ik weer rond en dan hebben we de muziek weer. Die gelukkig weer voor het jaar. Ja.
0: Nou, hey, ik zou zeggen, maar Jacob maar even naar de kleinwinkel van Hawaii bloeske, hè?
3: Ja, kom even. Aloha. Aloha. Wat zegt Jacob?
0: Hey, Siep.
3: Dan ben je weer al even weer.
0: Ja. Hoi.
3: Hoi.

0: en raak. En dat is het van Siep. Ja, het is kwalificeren. Het is ongelooflijk.
1: Net zo lul,
0: ja. Ja, prachtig, hè? Ja, Erik, goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag.
0: Dus is dadelijk het programma onderwijs dan?
1: Zeker.
0: Wat hartstikke programma.
1: Nou, wat nou moet een shot natuurlijk fantastisch simmerwarend. Het heeft eigenlijk wat consequenties. Dus hebben we door hebben dadelijk in onderwijs. Het is hartstikke in het droeg. En landelijk wordt het al kritisch neemt, ze staan er gewoon, de droegte. Dus hebben we door hebben, want hoe is de situatie in Friesland? Het heeft positieve gevolgen, namelijk voor de verbouw van druven, van wien. Dat gaat hartstikke de best. De kwaliteit wil ik heel niet beter.
0: Zwiert.
1: Ja, zwiert inderdaad. Een soort zoekers erin inderdaad, ja. Ja. Dus de kwaliteit is heel goed, de opbrengst is heel goed. Dus dat zullen we dadelijk, ik hoor hebben, maar de Heideplits in Sjendiek, want daar is natuurlijk al 20 jaar dwanen met Wien. De huidige wie trouwens op vakantie, maar hij ging bellen op haar vakantieadres. Dus ik hoor dat verhaal wel even vertellen. Ik denk dat we het daar eens hebben. Uw simmerverslag, jou over zelfs. Giet even mij nog even de gietsjerek aan het zwembad, de Zand Warpen. Ja. Heerlijk natuurlijk om in het wetter te lezen. Ook.
0: Oh, heerlijk man.
1: Dus het is eigenlijk al heel mooi waar in onderwijs.
0: Ja, heb je er nog, Erik, in het programma?
1: Ja, zeker. Mag ik goed nadenken. Ja, een drum- en showband uit mijn naam. Die heeft voor het eerst meegedaan aan het wereldmuziekconcours in Kerkrade. Voor de eerste keer meegedaan, direct het redden plakje winnen.
0: Ja,
1: dat is wel een hele mooie bijzondere prestatie. Zullen we het aanstekend goed hebben?
0: Nou, prachtig man. Hey, Erik en Emma, dadelijk citeren hier in onderwijs bij Omroep Friesland. Dit wie goeiemiddag, daarin jij dus dat Vitens maar in nij drinkwettergebouw komt.
2: Dat duurt nog een jaar, dus het duurt waarschijnlijk 2034 krijgen mensen van een nieuwe gebouw drinkwater uit te krijgen.
0: Zit maar in Friesland, hè? Jantine Weidena, die wie je daar. Ja, en ze wie ik op camping De Omliering. En de hangmatten, ja, uit zijn de eigenaresse Annemarie Morsink. Die is tegen populair voor zelfs. De hangmatcamping, de omlering, tegen populair.
3: Hoe vaak hing je stoo in die hangmat?
2: Nooit.
3: Nee, echt het?
2: Nee, ik ga er nog net in lijn.
3: Wat zonde.
0: Ja, de tekst springt een beetje fort van mijn scherms aan de hand. Dus ik moet even wat focussen. En diezelfde camping, hou we toe, werd de naam dan wij komt, de omleiding.
2: Jappie wie de vorige eigenaar. En Jappie die al je omleidingen onzin had. En zo had hij de bijnaam gekregen, Jappie Omleiding. En is deze plak blijkbaar de omleiding naam.
0: Ja, en kreeg praten we nog met Siep van de Ploeg. In Spanje had er een pleats van de Ironman op Hawaii.
4: Het is gewoon lukt, joh. Dat is net de Leeuwen. Dat juist maar weer 38 graden. Dat is een hele zware wedstrijd. Maar ik weet net welke wij helemaal, maar ik kon gewoon trots zetten.
0: Ja, en dan kennen we mij, de hele familie. En vanzelfs ik Jacob, zijn broer. Want hij hier mal pleatst voor deze. Ja, ongelooflijk is. Geweldig voor de Ironman op Hawaii. Goedemiddag, is de mooie weffer zelfs. Hartstikke een leuk idee voor dit programma. En daar kerst ik nog even de groeten, de vakantiegroeten, ik heen sturen. Dan kerst dat mailen naar goedemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je te zien wie ze van Ida. Wie goed doet, goed ontmoet. Goedemorgen.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo heeft het hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden de aanvoer van zoet water naar het westen van het land verhoogd om verzilting langs de kust te voorkomen. Het hoogheemraadschap Delfland maait het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Door de aanhoudende droogte staat het water in rivieren lager dan gebruikelijk. De Vereniging van Waterbedrijven in Nederland benadrukt dat er van drinkwatertekort geen sprake is. Alleen in Noordoost-Twente is de situatie al enkele weken nijpend. Na de brand in een bar in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn nog altijd zeker 25 mensen er slecht aan toe. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. 28 mensen overleefden het niet, melden Thaise media. Die brand begon gisteravond kort voor middernacht. Na ongeveer een half uur was het vuur onder controle. Desondanks waren er veel slachtoffers. De meeste stierven door rookvergiftiging. Hoe die brand zich zo snel kon verspreiden, wordt nog onderzocht. De man die vastzit voor de moord op een vrouw bij het station van Nieuw-Vennep heeft die dag ook andere vrouwen lastiggevallen. Vier van hen hebben dat gemeld bij de politie. Het slachtoffer, een vrouw van 59, werd eind maart doodgestoken op de parkeerplaats van het station. Het moordwapen, met daarop ook DNA van de man die vastzit, werd een dag later aangetroffen door een journalist. De verdachte heeft een Italiaans paspoort en geen vaste woon- of verblijfplaats. Artsen zien steeds meer gezondheidsklachten door vapen. Er zijn dit jaar al 24 meldingen binnengekomen bij het nieuwe landelijke meldpunt. En dat zijn er volgens RTL bijna evenveel als er in totaal de twee jaar daarvoor binnenkwamen bij een eerder meldpunt. Sommige patiënten zijn pas 12 of 13 jaar oud, zegt een arts van het centrum. Het weer zonnig, warm, 23 graden op de Wadden, 31 in Maastricht. Morgen opnieuw een zomerse dag en dan wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Nou ja, dat is te kijken. Droogte in Nederland, maar hoe droog is het op dit stuit in Friesland? De actuele situatie dadelijk in dit programma.
4: Onderwijs.
5: My Erik Enema.

0: Ja, het is wel een bekende stem weer. Raoul Malo, het zaait me niks. Maar hij weer de jongen van de Mavericks. De bitch in de solo-carrière. Het noemer I said I love you.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onderwijs.
1: My Erik Enema.
0: Het is 4 minuten of jou en goeiemidje. Van het wolken bij onderwijs. Van deze man die tret in juli 2020. Dit is daar dat de kapitein van tolship Thalassa vertelde hoe een onvaring liet jachtveer op de Schelde in Antwerpen zin die Thalassa aan.
3: We waren wat veel verf eraf, maar dat jacht had ze mast in 3 stukken.
0: Ja, dat is een stuk minder natuurlijk. Dit is daar dat skeerster Gabian van Pop daar zei dat er zien maten net te kijk zetten had.
4: Ik ben wat negatief, dat klopt, maar dat hij niks mooi om aan te maken. Het is meer omdat je saai in een wedstrijd zit, net omdat zij een bal missen.
0: En dat is gedaan dat gay voetballers op de Westerijn lekker trochtrainen kunnen in deze simmerdagen.
5: Voor het passend voetbal werd er eigenlijk vrij weinig georganiseerd. En ja, ik vind het belangrijk dat ook gebeurt.
0: Op deze man die bij de Rusmaai onderwijs, want saai doet het daar. Maar muziek naar zijn achtergrond, dadelijk onder oren. Nederland is droeg, ja, dat krijg ik alweer. Het lieke vriend Wieke in Friesland nog wel wat taart te vallen. Maar is dat nog altijd het beeld? Ja, is dat zo. Maar eerst het waren het kwart. Jan Jonkman, een goeie middje.
6: Ja, Jurk, ik een mooie goeie middje. Nou, begin van midden noffelijk simmer waar. Maar in het waardgebied dan hebben we enkele stapelwolkjes. Midden provincie hebben we mooie blauwe loften. En temperaturen van 21 graden op het water. Dat zijn 5, 26 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. De wind die helpt nou nog even zomaar. Jong is dan lang noffelijk, want jong om 8 uur is ik altijd naar zo'n 20, 21 graden. Vannacht klert het op. Hebben we wat deze. Ja, hele lichte deze op een meter hichten. En dan gaat de temperatuur onderuit naar zo'n 16 graden. Morgen opnieuw vol op de zinnen erbij. Van Maas hier dat jongens let. Dan 24 graden per waterland. Dat zijn zo'n 28 graden. Maar een matige soms krijgt hij in de droeg in de natte eerste wind. En in de nacht temperaturen om de zandje tot 18 graden. Is het wel lekker koel. Cool. Maar aanstaande meer hoe dat waar.
0: Ja, we koersen maar eens al op een feitelijk watertekort in ons land. Dat zei de voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Dan hebben we het over fase 2. En bij de volgende fase, 3 dus, is er sprake van een echte crisis. Nou, we binnen het is heel juli. En de komende weekend wordt er ik Geer Rijn van budgetting verwachten. Ja, dat is het landelijke beeld. Maar hoe is de verwachting op dit stuit? De situatie eigenlijk op dit stuit in Friesland? En wat binnen de verwachtingen? De rol is Gerben Boer van het Wetterskip nou onder telefoon. Een hele goede middag.
7: Ja, ik wil
0: je mee. Vrienden, wie heeft hier een verhaal nog dat de situatie in Friesland stabiel is? Hoe liep het in Tusken?
7: Die is nog steeds stabiel. Even om wat getallen aan te gaan. Wij hebben proactief de standen van het boezem, maar ik in de polders al wat omheen zetten. Hebben we het vanaf het begin van het varieer al dingen.
0: Ja.
7: Om wat meer buffer te houden. En nou, die is maar. Die zit nou redelijk vol. We hebben meestal een baanbreedte van die we broeken kennen tussen de min 10 en de min 30. Nou, en zit er nu op min 12 en heel beneden NAP. Dus er zijn nog net zo volle onder hand. De islamaat zit dit woord vol. Maar in het zuiden van het land, ja, daar hebben we meer geluid van wetten, want daar hebben langere de droogte al. En wij hebben hier in begin juni nog toch wel redelijk ruim weer gaan.
0: Ja.
7: Dus de situatie hier in het noorden maar net kritiek.
0: Nee, in het zuiden heb je een probleem natuurlijk met de rivieren, dat minder wetter toch naar Nederland streemt. Dat ja. Speelt het hier dus ik net zo?
7: Nou nog net, want ja, we hebben de buffer, die is van Maru, de nationale Rijntunnel, de samenzijde van het noorden,
0: ja.
7: Hebben we goed gevuld.
0: Oké, okay. Nou, dat is een goede zaak. Dus het budget dat je op dit tijd, ja, u zijn dat je wat verstandig bereinen maakt, zei ze van hoe je maatregels nomen te worden?
7: Nee, op dit tijd, deze eerste weken, hoe er nou geen maatregels nomen te worden. Het neerslagtekort is gemiddeld 150 mm. In de provincie op Eiland is dat heger, omdat er minder wetter gevallen is. Maar in de Zuidoosthoek is groenwetter boven goed aanvuld, maar de buien van begin juni. Dus wij kent nog makkelijker aan de situatie.
0: Ja, ja. Dan mag natuurlijk marginaal constateren dat er voor de komende tijd eigenlijk net een soort ruimwetter verwachten. Weet ik ook de komende 14 dagen eigenlijk geen ruimwetter van budgetting. Dus ja, het zal net altijd sableus als het nou is.
7: Nee, dat is zo. Dat, we zijn toch wel heel verstandig. Ik vind dat het wetenschap hier een mooi wet erom. En nou, dat zal bij de burgers ik vertellen dat die ik zuinig maar wet erom ging. Les net maar volle zinnen de tunties besproeien en ik de boeren het gas bereinen. Dat kan beter dat het wat minder verdamping is. Maar we litten nu een heel miljoen kub per dag per etmeel in. En wij hebben een leveringsplicht van 1 miljoen kub naar Grijnstra, dat is gewoon zo'n fast line.
0: Mm-hmm.
7: En wij spelen de provincie terug, maar kwam heel kub, miljoen kub water per dag. Nou ja, dat is ik om de verschilting in het noorden zien te gaan en alles wat terugstromen litten te kennen en wat fris te houden. Dus ja, bij Lauwerzeeg sparen we net meer, maar bij Haas nou naar Wol. Omdat, nou ja, dat komt alle keer maar wat zout ben. En dus als we daar spuien kennen, dan gooien we daar wel wat braakwetten naar boeten. Hè, maar wat schietwetten erachterom.
0: Ja, zolang het dat nog kent, doe je het nog bij Haas. Maar goed, ja. De verwachtingen binnen de raad dat er net een soort ruimwetter komt de komende tijd.
7: Nee.
0: Dat zal dus op enig moment ook ophouden, daar het spuien in Haas.
7: Ja, nou ja, komt dit, komt drieën natuurlijk, hè.
0: Ja.
7: Maar Safir is het nog net, want de boezem, hè, is nou, ik neem het altijd maar het Snitser Maarpeil, wat overal in de provincie,
0: ja.
7: Dat in min 52, die hebben vanaf het begin van de maaltijd hebben die al 4 centimeter heger zetten. Dus dat is eigenlijk nog min zo'n 40. Dus daar heb ik nog 4 centimeter extra vulling in die eigen boezem.
0: Je hebt wat buffer gecreëerd, dat niet op het boezemwetter.
7: Ja, en ik in de polders. En dat is ik een hele grote oppervlakte. Daar ja. Hebben we de beide polderpanelen hebben we dat ik die in.
0: Oké, okay. Nou dat giet is goed. Wat droeg er in Friesland onbelangend. En sowieso yield het advies. Je zijn krijgt eigenlijk ambitie. Het beruinen van de tuin en van de grijden. Ja, door het net, of door het vaart zien waar ze voor naar fjouwen middies?
7: Nou ja, nou zou het middies in al beter. Ja. Maar ja, nee, maar gewoon geen bewust maar wetten voor doen.
0: Ja, sowieso verstandig en zeker nou.
7: Ja, zeker wetten.
0: Hartstikke
7: ja.
0: Goed. Gerben ja. Boer, wie dat van het Wetterskip Friesland. Dank u wel van je verhaal.
7: Zeker dank.
0: Ja, grazie, ja, ons je. Nou ja, hier is het inderdaad. Van genoeg wetter in de Friese boezem. Ik al is het droeg als hoop. Het werd eens een keer past goed op u. En het Michael. Voor de blessing niet verder voor Batelli. Dit is Billy Ocean en Loverboy.

Ja, Billy Ocean is een loverboy. Daar komt ik voor simmeractiviteiten, voor ouderen, door zijn drachten. Dan heb ik wat sociale contacten. Dat is heel belangrijk. Hier is Blondie, hoe de arm is. Dus, Debbie is ik al 84, 82. Maar we zitten dit op naam net, ja. Dit is

0: 86, hè? Ik deed nice op. Angela Trimble, want dat is haar eigenlijke naam. Ja, dat is Debbie Harry natuurlijk, maar haar band. Blondie en Call Me.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Ja, bij simmeractiviteiten, ja, denk je dan vaak om bern en jongeren. Bij sportbedrijf Drachten kiezen ze ik bewust voor ouderen. Om ze bewegen te litten vanzelfs, maar ik voor de sociale contacten. In sporthal De Draait in Drachten wordt de hele simmer lang wekelijks sportdagen organiseren. Met van een speciaal voor ouderen. Verslag jou Dennis Terpstra hier bij zijn sportdag. En praten daar met buurtsportcoach Nicky van Kouwen en Pabe Wiersma, een fanatiek bolsspeler. De coach laat uit wat die sportdag daar nog krijgt inhoudt.
2: Elke week kunnen de mensen hier komen sporten en bewegen, samen met elkaar. Verschillende sporten kunnen ze hier doen, gratis en op vrije inloop. Ja.
3: En we zijn nu op de dag dat de senioren er binnen. Waarom heeft dit organiseert?
2: Nou, voor senioren is het en het stukje actief zijn. Want we merken dat senioren nou, toch wat steeds minder actief worden naarmate ze ouder worden. Wij willen dat juist weer stimuleren om te gaan doen. Maar ook het samenkomen. Dus het stukje ontmoeten, samen zijn, nieuwe mensen leren kennen, onder de mensen zijn. Dat vinden wij ook heel belangrijk. Ja.
3: Want wat kind hier al je dan?
2: Nou, vandaag kunnen ze tafeltennis spelen, pickleball, de bols en badminton.
3: En even van mij en waarschijnlijk heel wat orenmeesken. Wat is pickleball?
2: Nou, pickleball is eigenlijk een heel laagdrempelige tennissport. Dus met een heel licht balletje en een licht racket wordt er eigenlijk overgeslagen. Je kan ook wedstrijd spelen, maar hierbij zijn ze ook vooral gewoon lekker aan het spelen met elkaar.
3: Ja, want de helles, dat krijgt al even zoen. Je dochter het ook om eens machine te gaan bij ouderen. En dat is wel een groot probleem. Zucht je hem dat je rek?
2: Ja, dat zien we wel veel terug. We merken ook dat bij veel mensen ook wel, er is een drempel wel om nieuwe dingen uit te proberen. Om lid ergens van te worden wat ze nog niet kennen. En juist daardoor hebben we met deze activiteiten vrije inloop, gratis. Vinden we het belangrijk dat mensen het gewoon kunnen uitproberen. Dat die drempel heel laag is.
3: Ja, want die kom je dan alleen nog in zijn oefen en dan zug je hem dat en wat doe je hem dan?
2: Ja, als we hier inderdaad wel eens hier zo iemand op het hoekje een beetje zien staan twijfelen, dan loop ik er even op af en dan probeer ik diegene mee te nemen en een activiteit samen te gaan doen. Dus bijvoorbeeld de badminton of dat ik iemand meeneem naar de tafeltennistafel om het samen te gaan doen, om die drempel zo laag mogelijk te maken. Ja.
3: En werkt dat dan ook?
2: Ja, dat werkt wel. En dan kan ik op een gegeven moment, dan komt er vaak wel iemand anders ook weer bij en die neemt dan diegene weer mee. Kan ik weer uitstappen en verder kijken of het overal goed loopt. Of dat er misschien weer nieuwe mensen binnenkomen. Ja.
3: En dan ontstaan er echt clubjes?
2: Ja, er ontstaan wel echt groepjes. Ik zei, of ik merkte een paar weken geleden liep ik hier, waren we hier nog aan het opruimen. Toen zag ik buiten een groepje van 3 vrouwen bij elkaar staan. En die stonden nog dus al 10 minuten daar te kletsen met elkaar. Dus dat is wel heel mooi.
4: Nee. Ja.
3: Wat ben je aan het dwan?
5: Wij zijn hier aan bols dwan. En bols, dat is dus eigenlijk een beetje liek als jeu de boel. Maar we spelen hier op motten. Dus, en zo dicht mogelijk bij het balsje rol je. Maar de moeilijkheid van die sport is dat die bals, het zwaartepunt leidt net in het midden. Maar dat leidt asymmetrisch, het leidt een beetje naar de kant. Dat betekent dat die bal niet dus als je gooien zou, net recht doet.
3: Dus eigenlijk is het een beetje Sjöde Boel met een handicap.
5: Ja, inderdaad, Sjöde Boel met een handicap.
3: Dus maar dat is wel vrij dreig, of net?
5: Ja, de moeilijkheid is dat je moet, precies de richting van die bols aan je moet. Hè. Ze gaan net terug, dus je moet maar een bocht gooien, maar een curve. En ze moeten ik net te hurt, want dan gaan ze erachteruit. Dus dat is de moeilijkheid van deze sport. Ja.
3: Kun je een beetje bols spelen?
5: Nou, ik kan het wel aardig spelen, dus nou zo'n vier jaar hier, denk ik dat ik de speel je al. Dus,
3: Wat vind je van zo'n initiatief, zoals zo'n sportdag hoort?
5: Al hartstikke leuk vanzelf. Want dit is wel een stimulans vanzelf voor meesingen om eens hier te zien en te spelen. En ik een actie vanzelf om meer leden te krijgen. Dat is een heel goed initiatief van sportbedroeger, ja.
3: Ja, los van dat je natuurlijk lekker actief dwander bist, is het extra dat één op de 2 ouderen volgens eenzaam is. Merken jou dat hier echt wel eenzame meest kan komen?
5: Ja, we hebben dus ook wel een heleboel mensen die dus weduwe of weduwnaar binnen doen. Die komen hier vanzelf voor de gezelligheid, want het is een verschrikkelijk gezellige club. We drinken hier lekker koffie samen hier in de kantine, dus het is echt een gezelligheidsclub. Ja.
0: Ja, mooi initiatief dus van het sportbedrijf Drachten. Bijdrage weer dat van Dennis Terpstra. Ja, en de Taylor Swift. Zie ik herkenning bij haar? I knew it. I knew you.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
3: Mag ook wel joken, het is een Veldhof.
2: Verwen jij je maar.
3: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
2: Maar mee?
3: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
2: Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Het is nou Jelbe Vieven en dit is Omroep Friesland. Dus voor het laatste nieuws uit Friesland. Bij Simone Scheffer. Simone, goeiemiddag.
13: Goeiemiddag. Shorttrekker Sven Roes is weer bij zijn familie in Friesland. Dat liet de 26-jarige reetrieder witten in een emotioneel bericht op zijn Instagram-pagina. Hij houdt erin taljochting op de Arroene Tiet. Op zo'n 20 juli sloeg een collega's alarm dat de shorttrekker vermist wezen zou. Net lang daarna waard zijn auto voen op Schiphol en waard duidelijk dat de gietjerker in het boeteland wie. Op zijn Instagram-account giet de shorttrekker in op zijn situatie en vertelt dat het al langere tijd net goed met hem gie. Troch onderoren blessure leed, net alleenig dat, koe hij net aan zijn eigen verwachtings voldwaan. Hij jouw toen dat hij nou professionele help ziek je zult. Treien nije aanvragen voor een omjouwingsvergunning van Battle Holtrop, beter bekend als Boer Bart van Rotse Geest, binnen wegeren troch de gemeente de Frieske Marren. Neffens de gemeente binnen de plannen in strijd met de joerduistige wet- en regeljouwing. De bestaande vergunning van het bedrijf bleef wol van kreeft. De uiteindelijke vergunningsaanvragen binnen neffens het college onvoldoende onpast. Op sociale media reageert Holtrop teleursteld. Neffens hem is de Arroene man het werken aan een nieuwe opzet om weer iepen te kennen. Hij zocht geen ruimte meer om het bedrijf op een commerciële wijze terug te zetten en zaait voor een drege kar te steen. Of hij verkeert zijn bedrijf of hij veroordert zijn concept volslijn. Twee mooie uitgreens binnen aanhouden voor een beroving in Frensjer snijden. Om zo'n uur heen werd een 29-jarige man uit Frensjer die zijn auto parkeerde, troch een onbekende man bedriegen met een mes en beroven van zijn eigendommen. Dat badde op het Sint-Martine-plantsoen in Frensjer.

0: Kort er kwam in overpunt 91 seconden hoe de finish. Hij roemde mij het zon hier aan de vrouwtrekord van de Braziliaan Vinicius Gonçalves Rodriguez. Overpunt 94 uit de boeken.
1: Nou, dat is sneuvelig Rodriguez, maar mooi. Vader, u zagen ze vanzelfs.
0: Ja, zeker.
1: Hartstikke goed. Dank u wel, Simone. Het Friese Nijs. Het is Nightlessen op de site en de app van Omroep Friesland.
2: Onderwijs.
3: Mij Erik Enema.
4: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
1: Ja, maar dadelijk hebben we hoe de wind. Dan heb ik het net hoe de wind die het moet waait, maar hoe de wind die in een fles of in een glas. Want het gaat heel iets beter. Maar de Nederlandse wind, dat heeft natuurlijk alles te maken met de simmers en de droege en hitte omstandigheden dat we ik nou weer in verkeren. En ik in Friesland, zeg ze dat de wind ik in kwalitatief opzicht heel iets beter wordt. Nou, let dan maar eens even hier hoe dat komt, maait waar. Jan Jonkman, een goeie middje.
5: Ja, Erik, ik een hele goeie middje.
1: Nou ja, prachtig simmer waar.
5: Ja, net een woord Russisch bijzoek, zeg ze, want we gaan vanmiddag weer vol op de zender. Er zijn een mooie blauwe lucht nog. Alleen in het waardgebied, ja, daar weer nu terug hangen op wat wolken en wat wolkenveldjes. Maar verder is het prachtig mooi zomerwaar. En de temperaturen die lijn zijn in de provincie hier in 9 minuten. Maar dit 25 graden, dat doet laagse mekka mooi. Bakkerveen die zit tussen de 25 en heel en de 26 en heel in. En de point helemaal op 26. Dan wordt die hier zo'n 22 graden hier, no al 3 hele millimeter, hier wordt bij verdamping. Kwijm op 23 graden is brecht op 24 graden. Zullen we naar de eiland, daar is dan 21 en hele graad. En krijg fjouwer, nou al, maar uitzitter kan zien 5. Nou, we zitten dan vanmiddag wat in droegere luchtsoort. Ik nam een hege UV-straling van zon. Een relatieve vochtigheid van zo'n 60%. Ja, dat lasten de stapelwolkjes boven het land grotendeels op. En bleun ze in het kustgebied bleun ze wat hengen. Nou ja, de wind die helpt nou al stadig gewoon wat aan. Vooral in het maddelijke kustgebied en het maddelijke pad van de provincie. Daaraan is ik een krijg fjouwer, maar uitzitter. Gezien 5. De rest van de provincie is wat rustiger. En we komen dan bloed aan Joen. Ik kwam op wat vlagerig. Maar dat is Joen ik dan best noffelijk. Want Joen op mijn oren zacht is ik altijd naar zo'n 20, 21 graden. Ja, dat komt ik. Het Waadzeewetter is ik al zo'n 20 graden. Jong, en vannacht is het helder. We hebben een prachtige zonsondergang. En vannacht, ja, dan kinderen, we hebben deze bovenaan hing je. Dat is wat van die platte deze, wat hing het zo op een koolreg hechten, zitten we dan.
1: Ja.
5: En het is dan zo'n 15 tot 17 graden.
1: Daar binnen witte wieven, hè, vannacht?
5: Daar binnen witte wieven, ja.
1: Hey, en morgen, een scherpje nog boppelt op de temperatuur die we hier hadden?
5: Ja, we hebben morgen wat langer de zinnen erbij. Van de morgen moest hij nou heel stadig gewoon op gang komen. We hebben helemaal wat last van bewolking. Daar hebben we morgen een stuk minder last van, want we zitten wat droegere lucht, dus de bewolking lost ik wat meer op. En dan vooral in de maand, hebben we misschien nog wat diesel hebben, maar die is al rap vuurt. En de zinnen de hele dag aanwezig en die hebben wel zo'n 14, 15 uur kind die skin. Ja, dan heb je een matig en in de midden krijgt het maat eerste wind, lezen de temperatuur nog dag om de 24 graden op het waadeiland, dat is zo'n 28 graden in het eerste en het zuideerste. Nou ja, en in de jongen is ik nog lang noffelijk, dus weer voor de barbecue-leefhebbers. Want mooi jongen om te zingen horen, is ik altijd naar zo'n 21, 22 graden. En in de nacht kwalde ik maar heel, heel stadig gewoon af en naar zo'n 15 tot 17 graden. En die 15 tot 17 graden, die zijn we richting waar zit de man wel. Dus dan kun je het hoes ik dan maar even mooi hoogwolje.
1: Ja, dan ruikt maar weer eventjes iepen. En wat wil het waar zien, Jan?
5: Nou, waar zien, toen ik even wel even bij elkaar flappen, want dan hebben we niks dan vol op. Simmer, mooi nat eerste wien, hebben we dan zo'n 26 tot 28 graden meer de provincie, zo'n 24 graden op het waadeiland. Dus dit zo'n betekende matige tot krachtige nat eerste wien, die in een jong wel wat aanneemt. Tongensje, ja, dan wordt het wat rustiger, hebben we een afwisseling van wolken uit een trolle zinnen. De wolken kunnen we beter omschroeven dat het wat hege bewolking is. Dan ik ben zo'n 28 graden in de provincie, 24 graden op het waadeiland. Vreed giet de wien even wat meer om naar het noordwesten te zat het nou liggen, want het veroordert alle dagen op het stuit wel wat. Dan zou het zo'n 4 of 25 graden zijn. Het is nog droog. En bij die noordwesten wind, die is matig en betekent krachtig. Nou ja, sageervetsend voor de komende dagen hield. Het wordt mooi boerenheerwaar.

0: Tja, het is heegzimmer. Maar Le Printemps, de lente, zong de jongens en vrouwtjes van Michel Fugain en Le Big Bazaar. Ja, dat is daarvoor voor zelfs Van der Werf in The Gearworking My Scaffer, die Friske band, noemer Sa Goets. Onderwijs.
1: My Erik Ellema.
0: Nederlandse wien zit in de lift. Er binnen op dit thuis aan 1220 commerciële wiengaarden in Island en dat ontel groeit. De kwaliteit van de Nederlandse wien werd even scanners beter. En dat heeft een heel soort maatje, maar het hield iets vaker feit dat we droegen en hitte simmers hebben. Maar een soort zinneskien. Op de extreme waarsomstandigheden die je simmer daar ziek hebben, zwier tongenbuien begeliks, won het risico vaak de druven. Ik Friske wien docht dat hield iets beter, vertelt Jansie Hoogkamp van de Heidepleers in Sint-Niek.
2: Ja, nou sure. We gaan natuurlijk al een tijdje mee. En we hebben zeker van vorig jaar, dus liever sinds 2024, heb ik echt wel een hele mooie opbrengst van qua hoeveelheid. Vinden we daar heel erg tevreden over, inderdaad. En ik de kwaliteit, daar vinden we zeker bot tevreden over. Ja,
0: ja, en het heeft alles te maken met waar, ik met klimaat eigenlijk.
2: Ja, nou, so dat het natuurlijk, we kennen natuurlijk voordelen uit Helly. En ik denk vooral dat het waar een wienstok is natuurlijk een van de weinige dingen in onze agrarische Nederland die te goed hoe droeg te kind. Dus dat is zeker een voordeel. En de warmt ik. Ik denk dat we daar misschien verwachten kijken. Dus het was sisekes dat we meer aroma's, beter aroma's ik in de druiven krijgen. Beter wat de kwaliteit omheen giet.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat is zeker een voordeel. Maar eerlijk gezegd, ik ben altijd ook een beetje voorzichtig. De waarse extremen, hè, dat is natuurlijk altijd wel een beetje nadeel. Dat is natuurlijk in de wingard ik wel samen. Maar ja. De aroma's worden zeker beter. Ja. Ja.
0: We praten inderdaad over waarse extremen. Want dat zul je natuurlijk met deze verroerende omstandigheden. Ik hield dit vaker.
2: Ja.
0: Zwieren buien, dat is voor je natuurlijk net best.
2: Nee, hing het een beetje van wanneer dat het is. We hebben bijvoorbeeld in juni is maar bloeien de druiven blomkes eigenlijk. Hè? En dan heeft het laus mooi stil waar. Dat is het beste voor de bevruchting. Toen hebben we wel een aantal hudden, hè, weer flinke tongenbuien gehad.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik moet eerlijk zeggen dat de vruchtzetting is nou goed zijn. En dat ziet er eigenlijk wel heel goed uit. Dus daar is het wel goed onder waai kan.
0: Ja, en toch vind ik waarschijnlijk gevaar te volle droogte. Dat is eigenlijk wel net goed ook, hè?
2: Nee, nou moet ik zeggen dat voor Nederlandse wingarden denk ik nou wel een beetje mooi valt. Zeker dat ze wat ouder binnen. Juist zo jonge planten heeft, ja, die wattels binnen natuurlijk minder ontwikkeld. En zo er meer moeite mee hebben. Een druif is een plant die op zich niet naar wetter. Dus die groeit gewoon terug. Als er een beetje extra tijd krijgt als het ware. Maar dus droogte zag ik net heel bot als een probleem voor de Nederlandse wingaard.
0: Oké. Hey, en krijg ik nieuwe typen wien, maar deze verordening omstandigheden?
2: Nou, ik denk wel dat Sissekest dat de wien wat steviger van smaak wil kennen. Als meer zinnen heeft, ja, dan krijg je in druif natuurlijk meer smaak, krijg je hegere zoekers en daarmee kerst eigenlijk wat stevigere wien. Maar dus dat zou die ontwikkeling zit er wel een beetje in.
0: Ja, ja. In Frankrijk heeft natuurlijk, ik maak dat vooral in de klimaat, vooral in de waarsomstandigheden te maken. Daar is het natuurlijk nog gieter en nog droeger. Wordt Nederland een belangrijke concurrent op termijn van Frankrijk? Altijd gieter een productie van wien?
2: dat vind ik wel een hele grote vraag. Ik zou graag jassen wel in zekere zin natuurlijk. Ik vind dat een beetje moeilijk in te schatten.
0: Ja.
2: Ik denk wel dat een soort mediterraanse land, daar kan ik te volle zoekers op bouwen. Hè? En dan, dat biedt dan weer ten koste van de kwaliteit van de wien. Dus dat is zeker een nadeel. Dus in Nederland denk ik wel dat het echt wel grutter wordt. Of we ook direct qua kwantiteit een concurrent van de mediterrane landen, dat weet ik net. Dat durf ik net te zien.
0: Maar qua kwaliteit?
2: Nou, ik denk echt dat wij zeker op vooruit gaan. Ik bedoel, onze wienmakers, die maken al jaren wien. En die krijgen steeds meer ervaring. En ja, dat is juist ik aan de prijzen die het Nederlandse wien winnen. En dus is echt zeker ik, qua expertise denk ik echt dat we echt in een lift zitten.
0: Ja,
2: ik zeg nou, je eigen wienmaker die zit dan in Twente. En Nederlands wijnmakerij, nou, die doet gewoon echt, levert gewoon super goed werk.
0: Ja, waar hier de Trittigerien denken kennen, hè? Nederland als wienland.
2: Nou, ik denk een heel soort, nou ja, een heel soort net. Ik bedoel, wij gaan al 20 jaar mee, dus we gaan al skofke mee. En het is wel echt, het filtert zich natuurlijk. Ik wil traditie wel wat in uit, want het kost een heel soort. Ja, je maakt er wel een lange adem hè, voordat de wien in de fles zit. En ja, je hebt het wat beter als de oren hier.
0: Ja.
2: Maar ik denk dat nou wel schenken dan de wiengaard die het oerbloeien. En uitbreidt je, dat is wel aan schenken. Ja, dat echt de betere wiengaarden wil oerbloeien.
0: Er zit echt muziek in Nederlandse wien.
2: Ja, dat vind ik wel. En als ik zeg naar uw eigen witte wien van vorig 4 jaar, dat is gewoon echt, ik vind mijn fiek. Nou ben ik net objectief. We hebben het achtergrond lawaai, maar we binnen net. Ik ben net helemaal objectief, nee. Maar het is gewoon echt een prachtig mooie wien. Ja, zeker.
0: En dat zei Jansje Hoogkamp dus van de Harde Priesters en Nick. Nou, van Wien, Pina Colada. Het is heel iets te stappen hier in Oenewaars. Dit is Robert Holmes. Dit is de Pina Colada song. De officiële titel van het nummer is Escape. Ja, maar eens.

0: hit van deze Brits-Amerikaan. Twee nationaliteiten met Robert Holmes. Hij is Nicholas Sanders. Hij koert trouwens een heel soort. Hij winnen het al in een show van Veskes. Dit noemen we de Pina Colada Song. Escape, dus in 1980. Meer hitsong. Heb ik een Veskes-skeun die produceert. Hij had een musical-skeun. Hij had nog een boek-skeun en een televisieserie. Die man die koert wat. Heb ik heel wat dingen dus, inderdaad. Dit is Mika.
1: Love today. And that morning.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland. Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plots klaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel.
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
1: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
2: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata en dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
9: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump heeft aangekondigd dat de VS de havens en wateren van Iran weer gaat blokkeren. Alle andere landen mogen wel door de straat van Hormuz varen, zegt Trump. Hij noemt de VS vanaf dit moment de beschermer van de zeestraat. Daar wil hij wel een vergoeding voor, 20% van de waarde van de lading op schepen. Dat moet volgens hem de kosten van de beveiliging dekken. Vorige maand werd de Amerikaanse zeeblokkade van de Iraanse havens opgeheven nadat de VS en Iran tot een voorlopig akkoord waren gekomen. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de droogte tegen te gaan. Zo mag in Midden- en West-Brabant tussen 9 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds geen water uit sloten, beken en rivieren worden gehaald. Verder is het advies om buiten die uren zuinig met water om te gaan. Op andere plaatsen in het land worden ook maatregelen genomen. Zo maait het Hoogheemraadschap Delfland het gras om dijken beter te kunnen inspecteren op scheuren. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. De schaatser wilde zijn familie niet teleurstellen en besloot te vluchten. Sinds gisteren is hij weer thuis. Roes zegt dat hij zich schaamt voor wat er is gebeurd en hij wil professionele hulp gaan zoeken. Richard de Mos wordt opnieuw wethouder in Den Haag. Zijn partij Hart voor Den Haag gaat besturen met VVD, CDA en DENK. De Mos krijgt onder meer economie in zijn portefeuille. In 2018 was hij ook al wethouder in Den Haag, maar hij stapte na een jaar op na beschuldigingen van corruptie. Dan het weer, het is zonnig en warm. 23 graden op de Wadden, 29 graden in het midden en 31 in Maastricht. Morgen opnieuw zomers en een paar graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
10: Huis, Simmer, verslagjouwer in Oenewaars, zo dadelijk in het zwembad van Gietzerk. Als de terkambitie drok is, kan je het voorstel dat het net zo is. Maar wat ik echt zo is, dat is dadelijk.
11: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
12: Staan we een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al vier generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
0: van Santje tot en met 20 juli. Het Fjouwerzomperste Veenhop Festival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepen, troch AB Vakwerk.
12: Pakje koffie, zucht voor uw vacatures op faber-wijnberg.nl.
3: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe, want gauw.
13: Mij Erik Enema.

0: eigenlijk een twee van mogelijkheden. Dat kan maar niet wijzen. Michael Jackson, hier is dan 1988, volgens mij, Another Part of Me.
1: Van Fjouwer ons wijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is er wat 8 minuten over 4. Welkom bij het ware horen van Onderwijs. Van deze man die treedt in juli. Dit is daar dat de waarberuchten van komende tijd geen goed nijs bieren van het wetterskip. Het werd ik in Friesland staat er gewoon behoorlijk droeg.
2: Wij hebben hier in juni nog redelijk wat ruimwetter gaan.
0: Ja.
2: Dus de situatie hier in het noorden maar net kritiek.
0: Nee, het valt dus nog een slag daar. Sassart is een man van het wetterskip. Tikken daar dat ouderen in Dracht maar raak sporten kennen bij een vergezen sportdaai. En dat helpt ik zien hier soms.
3: Ja!
0: En de sfeer daar in Dracht is prima. En ja, bij Jens kijk ik dat het warmer waar voor goede wienproductie zwaardigt. En ik in Friesland.
4: Wienstok is natuurlijk een van de weinige dingen in onze agrarische Nederland die het goed door droogte kan. Dus dat is zeker een voordeel.
0: Ja, en dat versmiet dus ik kwalitatief goede wien op, vertelde deze mevrouw van de Hardepeers in Sendiek. Nou, op deze dag hebben we er nog een saai zoeren, maar muziek, nijs en achtergrond, dadelijk onder oren, een blik in de keuken en in het zwembad van Gietzerk, van Volt en nou ambitie, drok worden. Maar eerst het waarbrugd van Jan Jongman. Een hele goede middag, Jan.
5: Ja, Jurk, ik een mooie goede middag. Nou, begin van midden noffelijk simmer waar. Maar in het waardgebied dan hebben we enkele stapelwolkjes. Midden provincie hebben we mooie blauwe loften. En temperaturen van 21 graden op het water. Dat zijn 5, 26 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. De wind die helpt nu nog even zomaar. Jong is dan lang noffelijk, want jong om 8 uur is ik altijd naar zo'n 20, 21 graden. Vannacht klert het op. Hebben we wat deze. Ja, hele lichte deze op een meter hichten. En ik de temperatuur onderuit naar zo'n 16 graden. Morgen opnij vol op de zinnen erbij. Van Maas hier dat jongens let. Dan 24 graden per waterland. Dat zijn zo'n 28 graden. Maar een matige, soms krijftiende, droegende, nat eerste wind. En in de nacht temperaturen om de zandje tot 18 graden. Is het wel lekker koel. Cool. Maar aanstaan meer hoe dat waar.
0: Ja, dit is een plotte verhaal, lastig binnen om te marchen. Kom je somtijden op paard de mooiste verhalen samen spontaan in. Daartoe kwam ik verslag jou Johanna Brinkman in Nijbeetsvier. Daar kwamen ze toevallig in Tjin. En die ging bijzonder verliezen.
6: Op dit stuit struun ik Roen op vakantiepark Nijbeets. En wat ik om heen zucht, dat binnen al die donkere, zwarte chalets. En het is hier heel rustig, maar volgens mij hier een keer in de buurt wat wetter. Hallo?
7: Hi.
6: U bent even de auto aan het schoonmaken.
7: Nou eens, om op Friesland hier. Ja. Wat een gezelligheid.
6: Ik denk ik kom op het water af.
7: Ja, kom jij me even aflappen dan?
6: Nou, ik wil best even helpen hoor.
7: Nee, water zit je bij mij goed.
6: Maar u dacht op deze warme dag, ik ga mijn auto even schoonmaken.
7: Nou, er zijn heel veel andere dagen dat ik het niet wil.
6: En nu gewoon lekker in de zon.
7: Therapeutisch.
6: Therapeutisch. En waar komt u vandaan?
7: Wonend, Beesterswaag.
6: Dus wel hier in Friesland?
7: Vlakbij, maar niet origineel.
6: Nee, want ik zou zeggen, u klinkt niet Fries. Nee,
7: Hagenees.
6: Maar Beesterswaag ligt hier niet zo heel ver vandaan. Nee. Maar u heeft hier een chalet op, op dit vakantiepark.
7: Dat had ik al. En dat houden we zo. Ja, dat heb ik al 16 jaar. Omdat, weet je wat mooi is van Nijbeets? Het is zoveel anders dan Beesterswaag. Beesterswaag zijn de onderdrukkers van oudsher. En dit zijn de rode gemeenten. Dus die mengeling die boeit me wel.
6: Ja, en, kijk wel naar dat historische aspect.
7: De historie is heel interessant hier. Want er is hier eigenlijk niks. En dat maakt het ook zo mooi.
6: En wat heeft u verder met water, behalve dan dat u...
7: Ja, varen, mijn leven lang gevaren, heel veel gevaren. Ik ben nu bijna 74, nu wat minder, maar echt grote reizen. Ja, grote reizen.
6: Waar naartoe dan?
7: Roep de wereld maar. Ja, Atlantisch, ja.
6: Oceanië?
7: Ja.
6: En waar dan precies?
7: Nou, roep maar Sint Bart, al die plekken.
6: Fiji?
7: Ja, ook allemaal geweest, ja. Ja. Ja, maar Friesland blijft toch wel heel fraai. Als je op die zee bent, het is een slechte manier om op mooie plekken te komen. Het gaat ongelooflijk traag zeilen. Maar daar wen je wel aan. En dan kom je op hele mooie plekken. Hier in Friesland heb je zoveel mooie plekken heel dichtbij. Dat is wel heel plezier. Een bootje liggen ergens nog.
6: Ze heeft de hele wereld afgezeild. Ja, en uiteindelijk is Friesland toch juist, de mooiste
7: dat
6: plek.
7: Dat is daar om te, de plek om te sterven. Nee, nee, zo voel ik me niet. Nee, maar het is heel even druk. Dus rond scootjes zielen. En daarna is het net een bad. Je trekt die dop eruit en dan loopt het allemaal weer weg. Die kant op. Dus,
6: heb je alles weer lekker voor jezelf?
7: Alles weer voor mezelf, ja, ja.
6: Maar waarom dat over de wereld zeilen? Was dat een hobby? Was het werk?
7: Nee, dat was omdat ik nergens anders voor deugde. Er moest wat gebeuren. Dus dan maar iets reis.
6: Een beetje vrijgevochten type, ja, die dan de wereld,
7: ja,
6: ontdekt.
7: Ja, en dat was nog niet in de tijd met computertjes enzovoort. Dus,
6: Maar dan heeft u ook wel hele bijzondere dingen gezien en meegemaakt. Kunt u daar iets over vertellen?
7: Nou, het meest interessante is natuurlijk het gevecht met jezelf de hele tijd op die zee. Waar doe ik het voor? En je kan niet ophouden, want die zee die blijft voor je liggen en ook achter je. Dus.
6: Maar wat was dan de mooiste plek? Of het meest bijzondere? Waarvan u dacht, daar had ik ook wel kunnen blijven hangen.
7: Nou, misschien wel Sint Bart. Dan lig je zo binnen zo'n koraalrif. En dan hoor je die zee, die oceaan, hoor je dan zo op dat rif, heet het, breken. En je ligt zo lekker vredig daarachter. Ja, dat maakt het mooi. Maar dat kan ik hier ook hebben als ik aan een strandje neer naar Wouden lig, hoor.
6: Ja. Veel meegemaakt, hoor,
7: ja,
6: ik wel.
7: Jawel, ja, ja.
6: Nou, zullen we de auto nog maar even afmaken?
7: Ja, als drogen die plekjes zo lelijk op.
6: Ja, daarom. Ja, dus.
7: Zo ben ik ook nog. Ja.
6: Nou, dan gaan we nog maar even verder afspoelen.
7: Ja, goed, zo gaan we doen.
0: Ja, Johanna Bedolle in Lotburg, zeg maar daar. Op het vakantiepark in Nijbeets. Het is een vrouwtreiziger op zijn sealboard. Alle zeeën in Oerwest, alle oceaan in Oerwest, derde Sienka.

0: Njochtjes aan, 50 jaar is een Reed Petit van Jackie Wilson.
1: Onder op Friesland.
0: Zimmer in Friesland. Ja, de zin is kind. Het is lekker warm. En de Potterbeen heeft vakantie. De zoen zei ze het zelf wel heel druk wezen bij de zwembaden. Zodat ik ze wezen bij Ippelhof zwembad, de Zandwarp. Mijn Gietzerke, prachtig bad, mooi in het green. Verslag jou, Jantine Weidenaar, is daar voor u. Ja, Jantine, hoe liek het er?
2: Ja, gezellig druk. Zo wordt het hier omskreund door het badpersoneel. Het is lekker, ja, iedereen heeft genoeg ruimte om te zwemmen. Ik zie hier aardig wat baantje, Lucas. Die hebben ook wel wat ruimte nodig, weet ik uit ondervinding. Want ja, die baan wil je graag van jezelf horen. Maar ik nog wat ben aan het bad zien. De glitsbaan, daar wordt gretig gebruik van maken. En moeten we wel wezen, hè? Het is nou wel haast die al besuizen. Dus het is ook wel tijd dat de meeste mensen naar huis gaan om te eten. Ik heb dat je vergeet je even nooit de tour daarop, want destijds van nou, ik zag het is een prachtig uitzicht. Daar kom ik eigenlijk nooit, want ik ben een fanatiek zwemmer en dan lees je in bad en dan zie je die tour en dan zie je de badmeesters en juffen zo oer dat terrein, Shen. En ik heb nou eindelijk dat uitzicht zelfs ik. Dit is wel een prachtplakje.
3: Ja, dit is een heel mooi plakje, dat klopt. En precies was het zeist, ja, is het inderdaad het uitzicht door zowel de beide baden, maar ik hoor de lichtwaarde die het weer achter u zag inderdaad. En dus ja, dit is een mooi plakje om alles in de gaten te kunnen houden.
2: Hoe wie het, Joet?
3: Gezellig drok. Eigenlijk was het correct zei, dus het is de hele dag gezellig drok best. Een baantje zwemmen is steeds de ruimte willen houden, Joet. Maar er is ook een hele grote jeugd west, glierbaan, lekker badje met vlotten. Dus ja, gezellig drok.
2: Ja, zul je hem dan ik als badpersoneel in de week vooruit van, goh, nou hoe wordt het eigenlijk mooi het waar? Want komende week wordt het prachtig.
3: Ja, klopt het. Dus joh, altijd nee. Je haalt altijd een standaard aantal personeel wat er is. En mij dat het joh, dat het warm waar wordt. Dan komt er weer onze standby's die we inzet. En dan staan we weer in principe met jouw man op het bad. Als dat nodig is.
2: En als dan de chance hebt om hier op de uitkijktours ook maar nemen te steen. Dan moest om die hinnen zijn. Hoe gist eigenlijk te werk? Want er gebeurt een soort in uw zichtveld hier.
3: Ja, best eigenlijk continu aan het scannen om die hinnen aan het zien. Zorg ik opvallende dingen. Ben bijvoorbeeld iets, liet ze bij niet zwembandje zei, ja, die mij natuurlijk net bij die op het bad komen, dat houden we in de gaten. Is iedereen oké dit in het water light gebeurt? Er ging gekke dingen in de glitsbaan. Ze noemen dan een blik op het veld van ja, wie houden eigenlijk als continu alles in de gaten. En daarnaast is het, ik zou, als ik het eerst hier heb, wij roleren ik steeds. En dus het is een kwartierke hier, dan zitten we kwartierke bij het bad. Dus dan, en dan zitten we bij de balie. Dus we roleren wel steeds, dus net de hele tijd hetzelfde plakhuis.
2: Ja, en ik herinner ik wel eens, het beeld wat wij als leken dan hebben van bijvoorbeeld een verdrinking, is heel oors als de realiteit. Wij denken gewoon spartelien en een soort wetter, maar dat is het net, hè?
3: Nee, dat klopt. Vaak is het juist mensen die het stil in het water lezen of die het net meer goed bovenkomen. Maar ze beginnen inderdaad net spartelen of roppen. Vaak is het inderdaad stil. Ja, dus daar ben je altijd alert op. Ja,
2: pittig, ja. Om dat eruit te pikken in zo'n heel druk bad.
3: Klopt, absoluut. Absoluut, dat klopt. Ja, dus alertheid is altijd geboden.
2: Ja. Ja. Nou is het heerlijk en je zit hier de hele dag bij het bad. Kun je hem direct even een beetje in? Kun je zelf een beetje zwemmen?
3: Nou, maar dit is het drokte net. Altijd heel, wie had wel eens het minst eens de ordon is en het bad is nog niet dicht en er is ruimte. Ja, dan kunnen wij er zelf ook wel eens even in doeken vanzelf.
2: Boeten slutingstiet, privébad?
3: Nou, dan, het mij, maar dan moet er wel iemand van de collega's wijzen natuurlijk.
2: Ik voor de veiligheid?
3: Ik voor de veiligheid, absoluut. Ja.
2: Dus. En je hebt hier prachtige baan. Een diepbad, hoe diep is dat?
3: 1,40 meter op het ondiepste stuk en 2 meter hier op het diepste stuk.
2: En aan de oorkanten hebben we een wat ondieper gedeelte?
3: Ja, dat is, het diepste stuk ervan is 1 meter tot 1,20 meter. En het ondiepste stuk begint op 54 centimeter ongeveer.
2: Heerlijk. Nou, ja. Ik hier niet schrik al wel wat jongens die het heel graag op de radio willen. Die lezen in het bad, dus ik zal even naar ze taart. Dank u wel. Ja, dus ik in bij de trapdel van grote hoogte naar beneden. Even voorbij de baantjeszwemmers. Ah, daar zit Lees en Peer Tusken, die hebben echt een prachtige techniek. Daar ben ik eigenlijk wel jaloers op. Ik beziek je dat dan ik wel eens, dat borstkrol. Maar zie jouw ook borstkrolcursussen in de Friese zwembaden? Ik denk dat ik daar maar eens om beginnen met. Jongens! Jim Woen! Nou, dan maak ze natuurlijk wel Helly. Hi! Ik zou je hem nog even wat vragen.
4: Ja.
2: Hoe is het, Joet?
4: Goed!
2: En wat heb je hem al hier al dien?
4: Al zwemmen!
2: En wat doe je hem dan? Je hebt zwemmen geen baansies.
4: Gewoon glijden, eten, lekker zwemmen, bubbelen.
2: Bubbelen, toch dat is?
4: Bubbelen.
2: En ik zeg je, wat heb je bij hem?
1: Vlotten.
2: En wat doe je hem dan mooi?
1: Een sandwich van elkaar maken. Dan zit ik erin. Dan moet ze hij mij onder water gooien.
2: Ja, doe maar. Doe maar. Let maar eens even. Dan heb ik wel eens keer een nice sandwich. Dus hij kroept eronder. En dan met die oren moeten dan bob op. Oké, ja. En dan moet er echt iets gebeuren wat ik net helemaal snap. Zeg maar, Sjen. En dan moet hij in het water, jongens. Hij kroept er gewoon bij tusken. 1, 2, hoppa, daar gaat er het water in. Heerlijk genieten, Jere. En is dit, ben je hier nou alle dagen?
1: Ja, bijna alle dagen wel, ja.
2: En dat wordt nooit saai?
1: Nee, nooit.
2: Altijd leuk, altijd leuk. En ik altijd sandwichen en bubbly, altijd... Ja. En ik zeg jullie een patatkraam. Eet hij hem daar dan ik altijd in het jongen zitten?
1: Nee, echt niet elke dag. Nee, soms gewoon een ijsje.
2: Soms gewoon en welk ijsje dan?
1: Zocht ijsje met M&M's.
2: Oh, die heb je Rick.
1: Ja.
2: Oeh, dan moet ik daar maar even heen. Hé hey, jongens, veel plezier. Ja. Dan wordt er nog een genoeg sandwich. Zal ik nog even nog een peer. Doei, doei. Peer van die baantje-loekers te pakken krijg ik in. Ja, die ben er misschien net zo... Nee, die gaan alle keer natuurlijk aan de orenkant. Ja, dat zie ik wel. Oh, en er is zelfs iemand die een kwatte bocht maakt. Zodat ze net bij mij aan de kant komen. Maar ik zal eens even zien. Deze meneer komt dadelijk aan de kant. Ga eens even zien dat... Goeie. Goeie. Hoe gaat het, Joet?
5: Goed.
2: Ja? Hoeveel baantjes heb je al die in?
5: 15.
2: 15. En wat is het, waar word je op uitkomen, Joet?
5: Van Jouwens.
2: Oké. En je komt van jou. Hoeveel baantjes moeten het worden vandaag?
5: Ik ben nu rij.
2: Oh, je bent ook klaar? Oh, tje. En wat komt er nou? Patatje en ijsje? Wat komt er nog achteraan?
5: Nee, we gaan naar huis eten.
2: Naar huis om te eten, inderdaad. Nou, Erik, ik weet net wat het is, maar dit is een microfoon. Zodra ik aan de kant van de wetten zit, zwemmen ze alle keer in hier eens de andere kant uit.
0: Nee, het luidt aan de microfoon.
2: Ja. Oh, daar is daar oren theorieën hoor. Oh, okay,
0: ik denk dat is dan maar een soft ijsje, maar M&M's Helly Mars. Vies net?
2: Ik ben daar helemaal voor.
0: Hester Fitzgerald. Jantine Wijden daar in Zwembad de Zandwarpen in Gietjerk. Want het is natuurlijk wel simpel in Friesland, hè? En dat beeld dat ik nog leef de komende weken. Dadelijk is het waarbericht, maar Jan Jokman. En die verzaait een prachtige week, hè? Maar een hoop zin is en hege temperaturen. Is maar eens even Maroon 5. Dit is This Love.

0: De Scion binnen trimt.
1: Dan heb Tipke vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De Manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke huismes in de bek.
2: Freed zet het SKS koetsjesiel nu tuin.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com. Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2
16: FM.
15: Het is zelfs een mooi moment om eens even te zien wat het Nijs doet via het oesjog komt van Simone Scheffer. Simone, goeiemiddag.
17: Goeiemiddag. De binnenkenmerken van vogelgriep vaststelt in een groep Leppelbekken op Ski Museeg. Dat vertelde ecoloog Arne van Eerden van de Moon bij u.
18: Gisteren hebben we voor het eerst 1 individu gezien met mogelijke vogelgriep verschijnselen. Het lijkt er wel op. En voor de rest zien we niet hele grote gevolgen voor dit jaar. 2022 zagen we daar veel meer een effect van. Toen was er veel meer sterfte die we zagen in de kolonies.
17: Het is nog net officieel vaststeld dat het om vogelgriep gaat. Onderzoekers haar meusersnaam, die we er nu analyseren. Voor de 10e keer op Riege is het partoer van Menno van Swieten, Tjesse Steenstra en Rick Minnesma de beste in een vrije formatiewedstrijd. En dat is uniek en heel bijzonder, zei van Swieten.
19: Ja, het wordt steeds vaker een gespreksonderwerp. Ik trof de week bij die en ja, het is wel uniek, ja. Volgens mij lijst me van de week dat zo'n het record wier.
20: Ja, dat biert, ja.
19: Dat zien we dan aardig onscherpt en nou kunnen we in de dubbele cijfers. Ja, volgende week is dit hier weer op 0 en we winnen.
17: Het tiental vrijwilligers winnen dit weekend in Bantegien nodig voor de jaarlijkse Trekker Trek. Trekkerrieders bezochten een zware karren, vier mogelijk de graaide in te loeken. En er komt heel wat bij Sjen bij die organisatie van zo'n grut evenement, zei voorzitter Gerard De Haan.
21: Ja, het is net samen even wat ik qua vergunningen. Gelukkig mij dit jaar nog. Dit is een trein bij meer evenementen plaatsvinden. Maar het wordt wel moeilijker altijd om een evenement te organiseren, door alle regels.
17: Het tolship Thalassa van Haas had in Antwerpen dit weekend een skip cinnamon gekregen. Vanwege de tolships races laai het skip in de Skelde, doet een Lietzer jacht tsin de voorkant onveer. Van dat Lietzer skip brutst de mest in treien stikken. Een van de kapiteins van de Thalassa, Jacob Damp, vertelt hoe het na die onvaring ging.
22: Later kwamen ze s'avonds langs om zich te verontschuldigen. Dat ze even niet opgelet hadden. En verder eigenlijk niet. De politie was er gelijk bij. Die heeft het verder afgehandeld met de schade en zo. We zijn er wel geweest om te kijken hier hoe het ging. Maar ja, we zijn de mast ingeklommen en hebben gekeken. En ze eigenlijk een beetje verf eraf. Verder konden we niks ontdekken. Nee.
17: Voor mensen met verstandelijke behinding worden deze zomer in de Westerrijn voetbaltrainingen organiseren. De meeste spelers voetbal je gewoon bij een orenclub, bij een G-team. Maar die trainingen liggen in de zomer vaak stil. Trainer Wiebe-Jan Postma vertelt hoe het belang van deze trainingen.
3: In de zomermaand ben er voor mensen met een beperking qua sportomboud net heel veel dingen. Dat waren de haast voor de gewone jeugd, werd er natuurlijk voetbal.

0: N30. Nou, en het hier nou, zit er nu op min 12 van heel, beneden NAP. Dus er is nog net zo volle aan de hand.
1: Als Rijn in Drachten kon je het actief ondergang sportbedrijf Drachten organiseren tussen simmer alle weken voor verschillende doelgroepen sportdagen. Je het weer te beurt aan Als Rijn. Ze kon der pickleball, tafeltennis en bowls doen. Nicky van Kouwen is sportcoach bij de sportdagen en ze leidt u dat deze initiatieven een soort doggen tegen eenzaamheid.
2: Ja, er ontstaan wel echt groepjes. Ik zei, of ik merkte een paar weken geleden liep ik hier, waren we hier nog aan het opruimen. Toen zag ik buiten een groepje van 3 vrouwen bij elkaar staan. En die stonden nog dus al 10 minuten daar te kletsen met elkaar. Dus dat is wel heel mooi.
1: Nou, dat is heel
3: zo
1: positief.
3: Wat zo'n pickleball was, wist
1: ja,
3: je dat?
1: Ja, weet ik net. Misschien weet Eres het.
3: Hé?
1: Hey, Eres weet
3: ja.
1: Het. Tennis met houten bedjes.
3: Oké.
1: Okay. Dat wat er op het strand ik doggen zeker.
3: Ja?
1: Ja.
3: Dat was het op strand. Ja, nou, ja. Maar wat ik moest dan, we hebben de leeftijd hartstikke van
1: ja, het zin in zijn miet.
3: Zeker, ja. zeker. Nou, dankjewel. Het Fryske Nijs, het is night lesson op de site en de app van Omroep Friesland. In het Fryske, in het Nederlands en heel soort oren trouwen.
4: Onderwijs.
5: My Erik Enema.
3: Ja, echt een groot succes voor drum en show van varen DSG Waadhoeken. Ze dienen voor het eerst mei aan het World Music Contest, het Wereld Muziek Concours in Kerkrade of zelfs. En ze wonen direct aan de tweede plak. Dat is wel knap. Hoe hebben ze dat gehad? Dat is dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst het Waarbericht. Jan Jonkman, een hele goeie middje.
6: Ja, Erik, ik een hele goeie middje.
3: Nou ja, prachtig zimmer waar.
6: Ja, net een wat Russisch bijzoek, zeggen, want we gingen vanmiddag weer vol op de zender. Er zijn een mooie blauwe loft aan. Alleen in het waadgebied, ja, daar weer nu terug hongen op wat wolken en wat wolkenveldjes. Maar verder is het prachtig mooi zimmerwaar. En de temperatuur in die lijn Saroen om in de provincie hier in 9 minuten, weer 25 graden. Dat doet laagse mekka mooi. Bakkeveen die zit tussen de 25 en heel en de 26 en heel in. En de point helemaal op 26. Dan wordt die hier zo'n 22 graden hier, no al trein, hele millimeter, hier wordt dat bij verdamping. Kwijm op 23 graden, is brecht op 24 graden. Zullen we even naar de eiland, daar is dan 21 en een hele graad. En krijgt fjouwer, nou al, maar uitzitterkens in 5. Nou, we zitten dan vanmiddag wat in droegere luchtsoort. Ik nam een hege UV-straling van zon. Een relatieve vochtigheid van zo'n 60%. Ja, daardoor lasten de stapelwolkjes boven het land grotendeels op. En blunt in het kustgebied blunt ze wat hingen. Nou ja, de wind die helpt nou al stadig gewoon wat aan. Vooral in het maddelijk kustgebied en het maddelijke pad van de provincie. Daaraan denk ik, en krijgt fjouwer, maar uitzitterkens. Gezien 5. De rest van de provincie is wat rustiger. En we komen dan bloed aan Joen. Ik kwam op het vlagerig. Maar dat is Joen ik dan best noffelijk. Want Joen om mijn oren zacht is ik altijd naar zo'n 20, 21 graden. Ja, dat komt ik. Het Waadzeewetter is ik al zo'n 20 graden. Joen, en vannacht is het helder. We hebben een prachtige zonsondergang. En vannacht, ja, dan kinderen, we hebben deze bovenal aan hing je. Dat is wat van die platte deze, wat hing het op. Op een koolreg, hechten zitten we dan.
3: Ja.
6: En het is dan zo'n 15 tot 17 graden.
3: Daar binnen witte wieven, hè, vannacht?
6: Daar binnen witte wieven, ja.
3: Hey, en morgen, een scherpje nog boppelt op de temperatuur die we hier hadden?
6: Ja, we hebben mogelijk wat langer de zinnen erbij. Van de morgen moest hij nou heel stadig gewoon op gang komen. We hebben helemaal wat last van bewolking. Daar hebben we morgen een stuk minder last van, want we zitten wat in wat droegere lucht, dus de bewolking lost ik wat meer op. En dan even, vooral in de maand, hebben we misschien nog wat diesel hebben, maar die is al rap vut. En de zinnen de hele dag aanwezig en die hebben wel zo'n 14, 15 uur kind die skinnen. Ja, dan heb je en maar matig en in de midden krijgtig en maat eerste wind, lezen de temperatuur nog dat om de 24 graden op een waadeiland, dat is zo'n 28 graden in het eerste en het zuideerste. Nou ja, en in de jongen is ik nog lang noffelijk, dus weer voor de barbecue-leefhebbers. Want mooi jongen om te zingen horen, is ik altijd naar zo'n 21, 22 graden. En in de nacht kwam het ik maar heel, heel stadig gewoon af en naar zo'n 15 tot 17 graden. Nou ja, en die 15 tot 17 graden, die zijn we richting waar zit de man wel heen. Dus dan kun je het hoes ik dan maar even mooi ook wel.
3: Ja, doe ik maar weer eventjes iepen. En wat wil het waar zien, Jan?
6: Nou, waar zien, toen ik even wel even bij elkaar flappen, want dan hebben we net nog volop zimmer, mooi nat eerste wien, hebben we dan zo'n 26 tot 28 graden meer de provincie, zo'n 24 graden op een waadeiland,

0: Er staat soms meteen een matige tot krachtige eerste wind. Die in een jongen wat aan neemt. Thomas, ja, dan wordt het wat rustiger. We hebben een afwisseling van wolken uit de zin. De wolken kunnen we beter omschroeven als het wat heger bewolking is. Dan ik ben zo'n 28 graden in de provincie. 24 graden op het Waadeiland. Vreed gaat de wind even wat meer om naar het noordwesten. Zat het nou liggen, want het verhoort alle dagen op het stuit wel wat. Dan zou het zo'n 24 graden zijn. Het is nog droog. En bij die noordwesten wind, die is matig en betekent krachtig. Nou ja, sageervetsend voor de komende dagen hield. Het wordt mooi boerenheerwaar.
1: Het slotstuk van onderwijs.
2: Baat bij de auto op vakantie richting het zuiden, richting Frankrijk, richting Spanje. Die naam Wolgauze in de aanslag Luxemburg. Ik heb ik ons niet in, want ik moest goed keer tanken. Dat is gebeurd. Luxemburg is net met het goedkeerste land om benzine te tanken. Dat is nou Spanje. Dat is het al de goedkeerste. De ANWB heeft dat onderzocht in de 8 populaire vakantielanden. Nederland, ja, dat is het duurste. Dat zal iedereen, ik wil beamen kennen, denk ik. De duurste landen binnen Nederland en ik Zwitserland trouwens. De gemiddelde benzineprijs is hier het heegste. En voor de diesel is Zwitserland het al de duurste. Nou, in Spanje betalen gemiddeld 1,64 euro voor benzine en 1,62 voor diesel. Dat is natuurlijk wel interessant. En het is de maar dus ik goedkeper als Luxemburg. Dat is het probleem natuurlijk wel. Spanje is net een land west toch is als de vakantie is. En dat is Luxemburg wel. Maar het leent dus de moeite als je dan toch in de buurt bent. Stel je voor de beste vakantie in Zuid-Frankrijk om even de grens op te strekken, even de tank vol te gooien in Spanje en waarom. Nou ja, dat maakt ik al jezelf maar lekker weten. Misschien is het helemaal net bij auto vakantie en al heel nauw die kant net uit. Het is ik vis de heat misschien wel omdat het waan. Maar ik wil er wel een plaat bij hebben. Voor het slotstuk voor zelfs. Dus Luxemburg is net een goed keer verloren om de benzine te tanken. Dat is nou Spanje. Tanken, benzine, autorieden, de prijs van autorieden. Ik weet het net, de kerstens aanplaat bij betinken. Ik ben heel benieuwd, West maar komst. Dat kennen we via 06-20-4-9-9-9-9-9-9-9. Dat broek de app van Omroep Friesland. En ik ben wel leuk, heel benieuwd wat voor leuke plaatjes je binnenbrengen. Het leukste, dat is natuurlijk, je wordt dat slotstuk, hè, bij Onderwijs. MUZIEK

kennen, zou zomaar kennen. Dat de schepper de draadjes verkeerd om aansloten heeft, zou zomaar kennen, zou zomaar kennen.

0: zou zomaar kunnen.
1: Jan de Vries. Ja, mooi hè, het zou zomaar kennen. Nou, we bloemen een beetje op het beeld, min of meer. Want het is nog met de Pierlien bezig fuseerd. En daar is de drum en show fanfare DSG Waadhoeken uit ontstien. Ze hebben succes boekt het oude weekend. Zijn trainerplak behel in Kerkrade. Daar heet World Music Contest plak. En DSG die mooi in de categorie Marsparade. En dat klonk daar in Kerkrade sa.
2: Onderwijs.
1: Nee, ik bedoel eigenlijk deze.

0: Ja, hè? Dan denk je van, wat gebeurt er al hier? Nou, er gebeurt er dus heel wat. Louise Knol, vaststellend van DSG, nonen telefoon, goeie met je.
1: Doei, Medi.
0: Dat viel wel even een succes, hè?
1: Ja, fantastisch.
0: Goh, maar hoe wie het daar in Kerkrade? Om schreeuw dat eens.
1: Ja, warm. Ja. maar prachtige zinnig waar natuurlijk. Nou, daar ben je helemaal blij van.
0: Ja.
1: Prachtige gersmatten. Het heilige gras, zeiden wij dan alweer naar het WFC gaan. En een tribune vol mooie supporters. Nou, dank je.
0: Dank je ervoor. En dan
1: dank je ervoor.
0: Win je uiteindelijk dus de tweede prijs in de categorie, ja, Marsparade.
1: Ja, ongekend.
0: Dat is wel verrassend, inderdaad, want je een besteer nog maar krijgt eigenlijk, hè, als DSG.
1: Ja, we besteer nog maar krijgt. Ja, we besteer nou trein. We zijn in 23 ben we verseerd, maar ook hoor. En we besteer dus nou trein hier.
0: Door samenwerking groot.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Ja, letterlijk, hè.
0: En dat wie onafhankelijk trein verschillende clubs.
1: Ja, dat weer Oranje Minnetskeer,
0: ja.
1: Dat weer Concordia Sosbjerm en dat weer CMHMNA.
0: Ja, en met name is je een thuisbasis nog een beetje, begreep ik wel?
1: Ja, is een beetje een thuisbasis bleun, omdat er met name die Sosbjerm en Minnetskeer, die kwamen mooi dat hun instructie trog ziekte ophoudt of trog ooromstandigheden net trog in koer. Mm-hmm. En met name hier nog instructie. En toen werd eigenlijk in eerste instantie het makkelijkste om daar dan bij jongen te scholen en die basis te nemen. Want ja, die instructie kon ik net echt op een orion. Dus vandaar dat dat eruit een beetje Saroen is.
0: Dan mag je dat even praktisch oplossen. Dat hij hem dus dient, maar je DSG, door je maai in Kerkrade. In het eigenlijk een beetje het summum van de muziek dat je maait. En dan is dit een echt internationaal gebeuren, hè?
1: Ja, zeker. Ja. Ja, want dat is het WMC, hè. De Blue Devils winnen er uit Amerika. Er winnen band uit Thailand. Er komen bands uit Duitsland, uit Canada, overal waar.
0: Taiwan?
1: Taiwan, ja, volgens mij ik.
0: Dat is geweldig. Nee, ik vind het respect. Ja. Je bent derde beurt, maar je kreeg een gold with distinction. Wat krijg je dan?
1: Zeker.
0: Wat is dat?
1: Nou, dan has goud met onderscheiding. En dat zit hem in het rond de punten was dan krijgt. 84 punten is een eerste prijs. En wij in 92 punten. En dan has een eerste prijs met mooie onderscheiding van de jury. Dus ja, met lof van de jury zijn ze wel aan in het Nederlands.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is natuurlijk top.
0: Ja, en het smaakt naar meer, liep het mij.
1: Ja, zeker. Of jouw reageren werd.
0: Ja. Maar het kost ook wel wat, liep het niet.
1: Ja, maar goed, dat kun je al in je baalkoffertje niet heen terug van alles en nog wat.
0: Ja.
1: Van alles en nog wat te doen. We hebben dit hier natuurlijk een fantastisch jaar draaien we nu al. Onze collega is in Amerika West in april. En die heeft daar maar die een onderweg hier wedstrijden. En dat is natuurlijk ook uniek. Dat is dus vereniging ik nog nooit gebeurd.
0: Nee.
1: Maar ik dat weer hun droom. En zij is deze droom van de WMC ik een beetje ontstien. We hebben leden vragen, wat is nou hun droom?
0: Ja.
1: Wat zou hun droom zijn?
0: En dat weer kijk aan.
1: Bij de gaat weer dat mooi van onderweg hier wedstrijden in Amerika.
0: Ja.
1: Nou, dat hebben we van me gekregen. En bij de drumvervaren weer dat mooi van onder het WMC. En ik dat heb we van me gekregen.
0: Ja. Die ben ik kleren, ik kan wel ophouden.
1: Ja, nee, we beginnen correct, ja. Ja, let op, we komen er rond.
0: Oké, nou.
1: Die wint allemaal nog een keer mooi, hè?
0: Zo is dat. Nou, we houden hem scherp in de gaten. DSG Waardhoeken, de Strederpries, der in Kerkrade. Lokweeske nog eens een keer. Louise Knol, en dank je wel voor het verhaal.
1: Dank je wel.
0: Oké, joe. Hoi, hoi. Dit is Michael Bublé. It's a beautiful day.

0: Michael Bublé, yes, and it's a beautiful day, en dat is het.
1: Het slotstuk van
2: Onderwijs.
3: Zeker als je wist wat er uit binnenkomt of suggesties van het slotstuk. Ik zei, zie ik je nou een plaat die het past bij het verhaal dat ze best vroeger naar Luxemburg even omrier is om goedkeer te tanken. Het had net zoveel zin, ja, het is dan wel goedkeer. In elk geval goedkeer als in Nederland. Maar Spanje is op dit stuit het land met de leegste benzineprijzen. Dus daar was eigenlijk vers, die had ik voor de diesel trouwens. En daar ben een heel soort suggesties op binnenkomen. Ik heb me eigenlijk bodeerlaak een paar keer. Even zeggen, benzine van de Ramstein. Een autobaan van Kraftwerk. Daar komt Jan Jaap van het team hier. Ik mij. Wat ik zelf een hele mooie vind. Classical Gas van Mason Williams. Daar komt Egbert Lude bij mij. Fantastisch instrumentaal noemer. Nou, hoor een keer misschien eens een keer. Dat mogen we toch een keer draaien. Wat kregen we? De Diesel. De band Diesel. Dat zei Henk. Sausalito Summer Night. Gary Laborres. Die komt maar een heel verhaal. Midden Erik. Toch om deze. Better Duur als net te krijgen. Van de Friese vlogger. Maar deze ken ik heel goed, zei ze. Kilometervreters van Frans Duits. Het is gewoon heel line naar Spanje. Als waarom is de tank wel leeg? Ja, dat mag dus ik dan als ongeveer in de buurt werzen. Maar dat snapt Gary Laborres natuurlijk. Ik wil hartstikke goed. Otto Ackerman die komt met de suggestie. Walk on Water van Milk Incorporated. Wie dat net mijn oren bent, iets heet. Nou ja, in elk geval, ze zei dat is volle goed keer. Dat is weer. Maar ik kerst er net op rieden natuurlijk. Imke Marina, zei Petra Boesma. Viva in Spanje. Ja, dat is natuurlijk vanwege die lege benzineprijs daar. Maar Jelle Komrij, die zei van die zieke, dat leven wat dichter bij hoes. Ik zeg, plaatje op de fiets naar Harkema. Ja, dat ken natuurlijk ik. IJsman, Spanish Stroll van Mink de Ville. En die van Marlies van Bon, die snap ik het helemaal. A Shotgun van George Ezra. Want wie wil niet voorin zitten in de auto met die lange vakantierit? Oké, ik kijk net even een pleers, maar dat hindert niks. Wat kreeg ik nog meer ben? Helaas, ik ben geen fan van wat ik nou aandraag. Maar doet het wel, Edward. In Spanje, van Mart Hoogkamer. En dan kwam, dat is Willie Nelson, On the Road Again. Die kwam weer ik nog binnen. Nou, genoeg suggesties. Maar uiteindelijk heb ik kiezen voor iemand die een paar keer binnenbracht. Waard, onder oren toch Gerrit Krikke. Iemand die het alleen als je noemer achterlet. En Thijs Jongeling, die komt ik mij het voorstel. En ja, zeker, dat is dus Joerts.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
3: En waar heb ik het dan over? Oer Armand. Ik wat eerlijk zeggen, dit vers. Ik wil die titel wel, ik het vers kunnen nooit yet. En dan misschien ik wel net. Dit is hem. Vrijheid is een volgetankte Mercedes. Ja, zei ik nog eens een keer. Nou.

0: Twaar en Yoghurt op een Twaar FM.
1: Simmer in Friesland.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
9: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directe omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. De politie mag er preventief fouilleren. Ook komen er extra camera's en beveiligers. En asielzoekers die buiten moeten wachten worden binnen opgevangen. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie wil zoiets doen tegen de toenemende onveiligheid en overlast rond het overvolle aanmeldcentrum. Die wordt veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zijn daarom vertrokken. In de Verenigde Staten is opnieuw iemand omgekomen bij een schietincident waarbij de omstreden immigratiedienst ICE betrokken was. Vanmorgen was er een schietpartij in de Amerikaanse staat Maine in het noordoosten van het land. Volgens lokale media was het slachtoffer een man. De Organisatie voor de Rechten van Migranten zegt dat een van de leden vanochtend is gedood bij een confrontatie met ICE. Vorige week werd in Texas een Mexicaanse immigrant doodgeschoten bij een verkeerscontrole. En ook bij dat incident was ICE betrokken. In Rusland is een prominent politicus van de oppositie gearresteerd. Het gaat om Boris Nadjezdin. Hij is volgens zijn advocaat opgepakt omdat hij een extremistisch symbool had laten zien. Maar om wat voor symbool het gaat is niet duidelijk. Een paar dagen geleden werd Nadjezdin al bestempeld als buitenlands agent. Dat gebeurt vaker bij mensen die kritiek hebben op Poetin. Shorttracker Sven Roes zegt op Instagram dat hij vorige maand vluchtte naar het buitenland omdat hij niet kon accepteren dat zijn lichaam hem in de steek liet. Daardoor ging het ook mentaal niet goed met hem, schrijft hij. Roes zegt dat hij erg worstelde met zijn blessures, operaties en het missen van de Olympische Spelen. In januari werd hij geopereerd aan zijn heup. Dan nog het weer. Het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
14: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
15: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
15: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
17: Noordwien.
18: Non-stop. De beste muziek van Friesland.

De juiste zijn soort willen, de juiste zijn soort nog. Die minder is een kunstner, een schiet met specialist. Die

trek in de krant. Doe niet langer met de hand. Ik heb spul in de verhuur. Een skiet zat er al in. Wat zij had al

0: muzikale dwarfluin van Friesland. Ons samenhoren.
1: Non-stop. De beste muziek van Friesland. Alles wat er speelt. Noorderwien.

0: Ook komt er steeds minder geld binnen, omdat het aantal werkende mensen afneemt.
1: Nou, vanmiddag om 1 uur kwam er een melding dat er een meneer met een mes hier in het UWV-gebouw was.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
6: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel €20 korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Europese Commissie moet met een verbod komen op het zelfstandig gebruik van sociale media voor kinderen jonger dan 13 jaar. Dat staat in een adviesrapport van een commissie die daar onderzoek naar deed op verzoek van de Europese Commissie. Het advies is om kinderen tot en met 12 jaar alleen op sociale media actief te laten, onder toezicht van ouders of leraar. Ook zou er een tijdslimiet aan het gebruik moeten zitten. De Europese Commissie komt na de zomer met een plan. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken roept de Russische ambassadeur op het matje vanwege cyberaanvallen. Het gaat om het hacken van particuliere camera's op militaire routes in Nederland. Door die camera's te hacken kan Rusland onder meer inzicht krijgen in militaire transportroutes en het type wapens en materieel dat aan Oekraïne wordt geleverd. De Russische ambassadeur moet morgen uitleg geven aan Berendsen. Ook in Duitsland, Frankrijk en Finland worden Russische ambassadeurs ontboden vanwege spionage en sabotage. In de omgeving van het aanmeldcentrum in Ter Apel komen extra camera's en beveiligers. De politie mag er ook preventief fouilleren, omdat de omgeving is aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De afgelopen tijd waren er vecht- en steekpartijen vlakbij het aanmeldcentrum. Die werden veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel. Het kabinet heeft een nationaal coördinator geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld benoemd. Het is Judith Kuipers. De bedoeling is dat de overheid en instanties beter gaan samenwerken in het beleid rond bijvoorbeeld femicide. Ook moet er een nationaal actieplan komen om geweld tegen vrouwen, huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Het vorige kabinet besloot de nieuwe functie in te stellen. De regering maakte toen €10 miljoen extra vrij. Het weer, het is nog lang warm en zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Jong van Friesland.
13: Non-stop muziek.

0: Sion binnentrint.
1: Nou, je hebt tipke vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu tuin.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel komt een dagopvang, zodat de asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied, zodat er preventief gefouilleerd kan worden. En er komen meer camera's en beveiligers. Asielminister Van den Brink wil zoiets doen aan de onveiligheid en onrust rond het centrum. Na geweldsincidenten op het terrein vertrokken Vluchtelingenwerk en het Rode Kruis vorige week bij het centrum, dat overvol is. Nu er maatregelen worden genomen, keren de organisaties terug. Een vrouw van 56 uit het Utrechtse Kamerik heeft een celstraf gekregen van 2 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, omdat ze een andere vrouw jarenlang heeft uitgebuit. Het slachtoffer werkte 11 jaar op het paardenbedrijf van de vrouw. Daar werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Ze had extreem lange werkdagen, maar kreeg geen salaris. De vrouw leefde onder slechte omstandigheden in een caravan op het terrein. De rechter zegt dat de eigenaresse van het bedrijf misbruik maakte van de kwetsbaarheid van de vrouw. Die had geen sociaal netwerk en kon nergens anders terecht. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruik van social media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 appartementen in Woerden kunnen nog altijd niet naar huis. Bij de brand raakte niemand gewond. Het weer, het is nog lang warm vanavond en zonnig. Vannacht rolt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het iets warmer dan vandaag. 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jon van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Fjouwermeisken die haar een partner verlenen haar, brengen de herinneringen weer te leven.
1: We waren toch wel echt maar bezig hoe wat een gemis teweeg brengt in je leven.
0: Dit week in Friesland Dok, Te Gere, een verrassende film over rouw die treest en verbindt.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Het Hongaarse parlement heeft met een grote meerderheid ingestemd met een grondwetswijziging waarmee president Szójok kan worden afgezet. Premier Magyar wil met het afzetten van Szójok de invloed van oud-premier Orbán terugdringen. In Hongarije heeft de president vooral een ceremoniële rol, maar hij kan wel een veto tegen wetten uitspreken. In Duitsland heeft een Irakese man van 45 levenslang gekregen voor het uitbuiten en verkrachten van twee Yezidi-meisjes in Irak. Zijn ex van 30 moet 9,5 jaar de cel in. De twee sloten zich in 2015 in Irak aan bij de terreurorganisatie. Ze kochten de meisjes als slaven toen ze 5 en 12 jaar waren. Vervolgens werden die verkracht, mishandeld en gedwongen om huishoudelijk werk te doen. IS vermoordde in Irak duizenden Yezidis, een Koerdische minderheid. Een Vlaamse vrouw van 30 heeft na een reis in Egypte per ongeluk een 5-streep schorpioen mee naar huis genomen. Omdat het giftige dier haar had gebeten, had ze het in een doosje gestopt en bij zich gehouden. In het ziekenhuis kreeg ze antigif. Daarna vergat ze de schorpioen. Toen ze na haar vakantie thuis kwam in Leuven, bleek het dier nog in haar handtas te zitten. De schorpioen is naar een opvang gebracht. Het weer, het is nog lang warm vanavond. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan iets warmer, 26 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Scion binnen Trint.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu uit.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Kijk, ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Wat er aan de schietpartij in de Rotterdamse wijk Feyenoord vooraf ging, is niet bekend. Een vrouw van 56 uit Kamerik is veroordeeld tot een celstraf van 2 jaar, waarvan een half jaar voorwaardelijk, voor het uitbuiten van een kwetsbare jonge vrouw. Zij moest ruim 11 jaar lang lange dagen werken in de paardenstallen van de vrouw, zonder dat zij salaris kreeg. Ook werd ze mishandeld en agressief toegesproken. Het weer. Vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon. Er waait dan een matige noordoostenwind. En het wordt 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De dij voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joels.

0: Kerstin Kasparij, dat is een naam die het hier misschien wat minder zijt, maar dat is in Engeland volslijn oors. Ze is speelster van Manchester City en speelt alle weken voor 10.000 taskogers. Ze won de beker en het kampioenschap en dat wielste de venster begon bij SC Heerenveen. En voor even is ze waarom in haar heiteloon? Jelle Willem vermeld voort.
1: Oké, je neemt hem aan, binnen rechts. Je drukt hem aan en je stapt ernaast uit.
2: Het mooi dan wel simmerstap wezen. In Grauw wordt nog volop traind. Kerstin Kasparij staat als jinnig op het veld van GAVC. Ze traint deze week bij.
3: Ja, dus. Ja.
1: Oké, slow-mo.
3: Dus. Deze.
1: Nee.
2: Officieel wennet de 24-jarige in Manchester. Maar ze is voor de vakantie even waarom in Friesland. Ze is hik en tuin op het Jereveen. Stil zitten wil ze net, want ze wil fit bloeien. In Manchester spelen ze alle weken voor 10.000 taskogers.
3: Hoe mensen daar voetbal beleven en het voetbal ademen. Je ziet het natuurlijk bij de man in de Premier League. Maar nu ook bij ons, bij de vrouw in de Barclays WSL. Ja, het wordt elk jaar weer groter. Het wordt elk jaar weer meer. Mensen zijn zo fanatiek, zoveel passie voor de sport. Zoveel passie voor clubs. Dat is ongekend. Dat heb ik alleen nog maar in Engeland meegemaakt.
2: En dus krijgt ze personal training van Bas Harsema. Die zorgt dat heel niet meer voetballers een eigen privécoach ha.
1: Kerstin speelt rond de 40, 50 wedstrijden per jaar. Zeker komend seizoen waar ze en Nederland zelf dat erbij heeft. Maar ook de Champions League. Dus dat vereist continu aanpassingsvermogen. Nou, en daar werken we met een heel team met haar dagelijks aan. Om dat zo goed mogelijk te faciliteren. Dus dat doe ik zeker niet alleen. Maar ik ben wel een soort van, nou ja, noem het de regisseur of de adviseur. Die daar dagelijks omheen zit. En de voetbalclub heeft heel veel speelsters in dit geval. Hè. Dus de selectie bij City bestaat tussen de 25 en 30 speelsters. Die allemaal aandacht moeten. En er is vaak één coach en twee, drie assistentcoaches. Anderzijds is het ook fijn dat er iemand is die onafhankelijk, zeg maar, meekijkt in het hele traject. Hè. Want ja, ik zit niet bij de training. Ik ben niet bij alle wedstrijden. Dus ik heb wat meer afstand.
2: Kasparij is intussen vaste basisspeler in Manchester. Haar populariteit groeit. En daarmee ook haar volgers op sociale media. Intussen had ze meer dan 100.000 volgers. Ze zet het medium in om een rolmodel te wezen voor de LHBT-community. Ze postte foto's van haar relatie met haar partner.
3: Ja, ik denk zelf als lesbische vrouw heb ik daar ook een reis in gemaakt. Ik ben er ook steeds bewuster van geworden. En eigenlijk sinds een jaar, anderhalf jaar geleden wat meer uitgesproken over geworden. Ben daar meer over gaan uitspreken. Ook omdat ik dat belangrijk vond en dat kwam heel dicht bij mij. En ik wilde ook daarin mezelf blijven en authentiek zijn. En niet alleen maar toekijken, maar ook steun betuigen. En eventueel opkomen voor mensen binnen de community. Dus daar is voornamelijk vooral heel erg vanuit het hart wilde ik daar graag iets mee doen. En daar komt dat vooral vandaan.
1: Ja, beter.
3: Rechts is ervoor.
1: Technisch beter, nu nog recht. Ja, gaat ie.
2: Daarmee groeit Kasparij als persoon ook, zei ze. Maar de echte groei, die was in voetbal. Het WK in Brazilië, oor hier, met het Nederlandse overtal. De kwalificatie is in volle gang.
3: Gaan nu de laatste kwalificaties in richting het WK? Maar we maken gewoon hele mooie stappen. Ik denk als groep, kijk ik heel erg uit in ieder geval om ons te gaan plaatsen voor het WK. En hoop ik dat we daar in ieder geval iets moois neer kunnen gaan zetten.
2: Ja, Brazilië, volgende jaar. Daar heeft de tickets nog net boekt, stiekem.
3: Nee, laten we het stap voor stap pakken. Het is een eerste volgende window. Maar we hebben het doel wel voor ons gezet om daar gewoon bij te zijn. En ik geloof 100% in dat ons dat gaat lukken.
1: Ja, dus heel kort aannemen, pop.
3: Hier, omheen.
1: Ja.
3: Ja.
1: Lukt dat? Ja.
4: Alles wat je op die mist hadden, jongens, dus kunt zien en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Hij roen een maand lang alle manjes een hele marathon. Net voor een medaille, maar voor een dream. Ja, en die had haast elke triatleet. Meidwaan onder Ironman op Hawaii. En juist de slag dat in Vitoria Gasteiz, vlakbij Bilbao. Dat siep van de ploeg op zijn 63e tredde waard in zijn leeftijdsklasse. En krijgt die top 3 pleert hem van het WK op Hawaii. Ja, de heligste groen van de triathlonsport. Siep, goeie met je.
7: Ja, goeie met je.
6: Nou, hoe groot wie het feest, hé?
7: Nou. Ja,
5: Het feest is nog steeds gaande, zeg maar.
7: Ja, ja.
5: Nee, ja, we kregen de prijsuitreiking gewoon van alle age groups. Alle mensen die dus bij de eerste trui zitten. Juster. En nou, dan stiek ik op het podium hier in Victoria Gatseis. Niet dat? Ja, dat echt. En dan krijg je dus zo'n ding omhang, zo'n krans van Hawaii. Van, nou, dat is de meid van mij. Dat is echt heel bijzonder. Ik had het heel hard vertraind sinds vorig jaar. Ik ben altijd vrij recreatief van het triathlon zonder van. Maar vorig jaar had ik de Friesman die in een prachtige triathlon in Friesland. En vanuit daar heb ik eigenlijk een hele soort traind. En de laatste drie, vier jaar maand zijn 2 dagen in de week.
7: Ja.
5: Daaronder inderdaad heel lange duurlopen, lange fietsritten. En met dit doel om me te kwalificeren. Samen met mijn broer. Mijn broer hier is al gekwalificeerd vorig jaar in Estland. En dat is echt nog lukt, jong.
7: Ja, jeetje, Jacob, wie bij die mij in Spanje. Nou, kijk, maar zijn beide naar Hawaii. Hoe is dat, hé?
5: Nou ja, maar zijn beide, de hele familie komt mij. Ja. De vrouw en Ben en alles wat mij. Dus bij mij is er een mooie vakantie van. En bij mij is er een hele mooie, ja, een heel mooi evenement en happening van. En daar hebben we heel erg hut voor werken. En ja, het is gewoon lukt, jong. Dat is net te leeuwen. Dat juste maar weer 38 graden. Dat weer een hele zware wedstrijd. Ongelooflijk zwaar. Wie het zwemt, wie een stuw meer. Daar waait het heel hard, weer heel heeg. Daar waren dus hele hege golven. En nou, een heel soort mensen uitvallen. Toen al. En toen op een fiets. Ik denk, maar net alles eruit. Maar ik moet een beetje oorharen voor het rennen. En dat had me een gelok geweest, want ja, met erin ging echt iedereen kapot in die hitte. Dus dat wie gewoon te. Het lichaam kon gewoon net verwerken dat je zoveel. Je kon er net in onderdrinken, zeg maar.
7: Nee, want hoe waren we het juist dan, Sip?
5: Die 38 graden hier. In de stad, dus zonder wind. In die stad, wie dat rinparcours, dat wie een 4 rondjes. En dan over de lengte van de marathon, nou, dat wie echt ongelooflijk zwier. Maar ik weet net welke wij helemaal, maar ik kon gewoon trots zetten.
7: Ja.
5: En de laatste ronde, toen ran ik weer uit op de nummer 4. Dus toen, nou, zit ik erbij, jong.
7: Ja, en ja, dat was best wel spannend, hè? Want de beste treien, die maak je dan naar Hawaii. En dat hartstikke opret, hè? Dat was Treddebun.
5: Ik ben Treddebun, ja. In mijn age group, hè, 60 plus.
7: Ja.
5: Dus ik ben dit hier, ik ben 15 juni 60 geworden. En toen hebben we een wedstrijd hier in de eerste Duitsland in de Holland, in Frankfurt, dus te kwalificeren. Maar dat werd heel snel uitverkocht. En toen had mijn broer het geregeld in Spanje. Hij is van Instagram naar binnen 3000 deelnemers. Dus een hele grote sport. Nou ja, en dan gooi je ervoor. En in deze hitte. Maar ja, we gingen gelukkig in Nederland echt warm waren de laatste weekend. Dus alle keren op het hiet van de dijm hoef je niet trainen. Maar dan denk ik, dan ben ik daar in ieder geval aan wend. En dat heeft me geluk geweest. Een van de factoren.
7: Hey, maar zie.
5: Dat het gelukt is, ja.
7: Nou, zorg ik dat schema was haast met de kast. De bist mij de scene, bist troon Nederland aan het toeren. De haast de theaters er nog bij. We helst toch de tiert wij.
5: Ja, het is gewoon. Als je iets wil, dan kan je een hoop. Dus je moet gewoon plannen en trots zetten. Echt goed plannen en mijn familie, mijn vrouw, mijn band zijn erachter. Dat is het allerbelangrijkste, want dat kent net. Want mijn dochterke van Tol, die had heel vaak zijn, maar hij nou alweer voort. Alweer fietsen, alweer zwemmen, alweer rennen. Ja, nou een paar maanden, ik zet er eerst door. Wat is ik naar Hawaii, dan doe ik het echt rustig rondje. Want dit ken ik een keer.
7: Ja.
5: Dit is net normaal meer.
7: Ja, maar is het wat op niveau horen voor Hawaii? Want wanneer is daar nou heen, hè?
5: Die wedstrijd is op 10 oktober. En ik doe op 4 oktober nog de evening, het openingsweekend van de Harmonie. Mijn mooie voorstelling. Dus dat is ook een heel bijzonder iets. En dan heb ik en dan gaan we op vliegtuig. En dan zie je in oktober is die wedstrijd. Dan ben we daar 10-12 dagen. En dan kom ik weer rond. En dan hebben we de muziek weer. Die is gelukkig weer voor het jaar. Ja.
7: Nou, hey, ik zou zeggen, maar Jacob maar even naar de kleerwinkel van Hawaii bloeske, hè?
5: Ja, toch even. Aloha. Aloha.
8: Alles wat jouw dives mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven.
4: De dive voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Voor de tiende keer op Riegen is het betoel van Menno van Swieten de beste in een vrije formatiepartij. Dat wie juster het Ruttenijs. En het wie een aardroeg partij in het betoel van Gabian van Popma. Die koe net hoor zoals de constatering van uw verslagjouwer Geert van Tunen onderschreeuwen.
4: Dat is de juiste uitspraak, denk ik.
5: Ja, je kreeg er geen vinger achter, hè?
4: Nee, van het moment hier net. Nee. Ja, dan geef je zo.
5: Ja, dat is, lijkt het me verschrikkelijk, want je steent er eigenlijk een beetje ja, van Jan met de kat erachteraan bij.
4: Ja, nou ja, deze heeft er misschien af en toe eens tussen. Ja, het is wel weer best.
5: Ja, je kunt ook zeggen, we hebben, Jim hebben eindelijk toch weer een keer de finale bereikt. Dat is
4: ja,
5: echt positief.
4: Als je het nooit laat, dan moest dat wel. Dus want we heel vaak staan laat dan en dan pakten we het net uit. Dus nou ja, no wel. En ja, met finale dan hoop je in wat patiënten litten, maar nou ja, je hoort net. Nee. Hoor ik even beter.
5: Ja, nee, dat begreep ik gewoon, dat moet er vooral in. Ja, ik mag het er toch even maar door hebben, want, ja, dat is een beetje het onderwerp van gesprek geweest de afgelopen weken. Ik lees verhalen over overdij en misnoegen en woord in gebaar, zal ik maar zeggen, over de prestatie van die maten. Herkende ze die wat in die kritiek die ze van de weken kregen?
4: Welk stikkie?
5: Heb je dat lezen?
4: Welk stuk heb je er?
5: Nou ja, ik heb over een stuk dat zit op de KNKB-site. Waarin er staat op de Rengersdij nogal wat misnoegen en misbaar makkers. Had die maten een fout maken. En ik vertaal dat even.
4: Ik heb het wel lezen, ja. Zit er net bij.
5: Nou ja, ik vertaal het. Ik stelde daar de vraag, herkende staat die wat in die kritiek?
4: Nee, het stikje hier wel heel dreun natuurlijk. Met, ja, ik ben wat negatief, dat klopt, maar dat hij niks mooi om aan te maken. Het is meer omdat je zou in een wedstrijd zitten, net omdat zij een bal missen. Maar meer omdat je als team zijn dat punt op dat moment net hebt. Dus het niks mooi, ja, het niks mooi het hele maand te maken. En het is niet dat ik dat channelitten wil om het publiek of zo, dat sloot het natuurlijk helemaal nergens op. Oh. Nou ja, sommige mensen zullen dat staan. Nou ja. Ja,
5: nou ja, maar dus je, ik vraag jullie even zelf, een keer zelf de nuancering op. Ja,
4: nou ja, dat juist nou.
5: Ja, dus dat mag we sterk nuanceren.
4: Nou ja, ik vind het. Hij hier dat eerste kom uitvreken in plaats van hem meteen zo'n sticky deel te zetten. Ja,
5: het is de waarneming van een journalist.
4: Ja, nou ja, de journalisten weten al hoe ze binnen en ze maken je graag grutter dan het is. En ze ben ik ook nog wel van een beetje negativiteit. Dus ja, ik heb er net weg van lang.
5: Nee. Nou, dat weer bedoeling eigenlijk net. Maar dat zei ze wel, het is een beetje verkeerd interpreteerd eigenlijk. Daar komt het op del.
4: Ja, nou ja, je zou in een wedstrijd zitten en nou ja, er wordt een bal mist op zorgelijk. Ik is nog door mezelf wat door mijn maat. Ja, dan baal je even. En nou ja, dat heeft niks met het publiek te maken. Want dat je keert ze weer echt met het publiek bezig. Dan ben je alleen maar bezig, maar ik wil het punt pakken. En dat je net pakken, ja, dan baal je even. Ja.
5: Het wie net rocht het in die maat.
4: Natuurlijk net.
5: Nee, maar dat is wat ik lees.
4: Ja, natuurlijk net. Waarom zou je... Ja, je maat nou, zei ik natuurlijk.
5: Nee, dat vind ik ook net zo verstandig.
4: Ik mis ik een oog. Ja, nou ja, dan baal ik op mezelf. Nou ja, hadden we dan een punt net pakken op zorg, ja, dan baal ik.
5: Dan hebben we die nuancering ombracht. Dat is belangrijk. Ik heb me echt nog een keer verbaasd hoe hij in het seizoen, het meer dat in zijn jaar, zie je op Ibiza met de Venga Boys. Ik denk, wat hebben we nou weer dan?
4: Nou,
5: hoe dat?
4: Nou, ik hier een Jedi van een maat van mij, die was 50. En die hier een Amerikaan is dat. Nou, dat kijk heel goed mooi. Die hier een hele villa huurt. En hier een vierde Jiddy. En nou, ik dacht dat is een hele mooie herinnering om dat een keer mooi te maken. En nou ja, daarom ben ik erheen gegaan. Ik dacht dat ik was nu 40 jaar, we hebben rompje op mijn leven. Dan denk ik net dat ik een wedstrijd sinds het jaar ben herinnerd. Maar zo'n Jiddy in mijn meesting over de hele wereld. Wie mijn seksverstandig man, dan kom je uit alle hoeken van de wereld. En nou ja, machinaal hebben we daar als je een Jiddy viert.
5: Ja. Herinnering mooi zie je dat.
4: Ja, exact. Ja. En er is meer dan keertsen.
5: Ja, ja, precies, want dat is een uitspraak die je zo vaker in hebt. Er is meer dan keertsen. Betje dat zou de sport misschien wel wat meer aan het relativeren wist als je die in hebt?
4: Ja, zo is het ik. Sommigen die. Van sommigen is keertsen het hele leven. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Superleuk speeltje. Nou, ik wil alles winnen. Ik wil elke punt ook pakken. Ja. Maar ik. Kan ik heel goed relativeren dat er volle meer is in het leven.
5: Nee, want ja, daar ben ik wel mensen die zeggen van ja, als hij er relativerend in staat, wat een goede rocht is overigens, liet dat helder wijzen, dan kun je iemand aan het einde van het seizoen misschien ik wel zeggen, nou, ik ben er wel klaar, maar ik ga hem heel.
4: Dit seizoen nog net.
5: Nee?
4: Nee.
5: Is je nou maar een afspraak, hè? Dus dan keert het in 2000 zon van de rek nog gaven?
4: Zeker weten, ja.
3: Nou, zo relativerend is het dus alle jaar nog net. Hij het er nog te horen, ik voor het komend seizoen. Gabian van Popta, wie dat impeteert, mij uw verslagjouwer Geert van Tunen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
2: Omroep Friesland. Ja, we koersen maar eens aan op een feitelijk watertekort in ons land. Dat zei de voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Dan hebben we het over fase 2. En bij de volgende fase, 3 dus, is er sprake van een echte crisis. Nou, we binnen het eens heel juli. En de komende weekend wordt er ik geen ruin van budgetting verwachten. Ja, dat is het landelijke beeld. Maar hoe is de verwachting op dit stuit? De situatie eigenlijk op dit stuit in Friesland? En wat binnen de verwachtingen? Daarom is Gerben de Boer van het Wetterskip nou onder telefoon. Een hele goede middag.
6: Ja, ik wil mee. Ja,
2: vrienden, wie heeft hier een verhaal nog dat de situatie in Friesland stabiel is? Hoe ligt het in Tusken?
6: Die is nog steeds stabiel. Even om wat getallen noemen te gaan. Wij hebben proactief de standen van het boezem, maar ik in de polders al wat omheen zetten. Hebben we vanaf het begin van het varieerel dingen.
2: Ja.
6: Om wat meer buffer te houden. En die is maar. Die zit nou redelijk vol. We hebben meestal een baanbreedte van die we broeken kennen tussen de min 10 en de min 30. Nou, en het hier nou, zit er nu op min 12 en heel beneden NAP. Dus er is net zo volle onderhand. De islamatische zit ook goed vol. Maar in het zuiden van het land, daar hebben we meer geluid van wetten, want daar hebben langere de droogtaal. En wij hebben hier in begin juni nog toch wel redelijk wat ruimwetter gehad.
2: Ja.
6: Dus de situatie hier in het noorden maar net kritiek.
2: Nee, in het zuiden heb je een probleem natuurlijk met de rivieren, dat minder wetter terug naar Nederland streemt. Dat ja. Spiel het hier dus ik net zo?
6: Nou nog net, want ja, we hebben de buffer uit IJsselmaar. IJsselmaar is de nationale ruimtunnel, de samenzijde van het noorden,
2: ja.
6: Hebben we goed vult.
2: Oké, nou dat is een goede zaak. Dus het budget dat je op dit tijd, uitzijn dat je wat verstandig bereinen maakt, zei ze van hoe je maatregels noemen te worden?
6: Nee, op dit tijd, deze eerste weken, hoe er nou geen maatregelen genomen te worden. Neerslag tekort is op heden gemiddeld 150 mm. In de provincie op Eiland is dat heger, omdat er minder wetter gevallen is. Maar in de Zuidoosthoek is groenwetter bovengoed ongevuld, maar de bouwing van begin juni. Dus wij kent nog makkelijker onder de situatie.
2: Ja, ja. Normaal natuurlijk, ik marginaal constateren dat er voor de komende tijd eigenlijk net een soort ruimwetter verwachten. Weet ik ook de komende 14 dagen eigenlijk geen ruimwetter van budgetting. Dus ja, het zal net al die sableus dat het nou is.
6: Nee, dat is zo. Dat, we zijn toch wel heel verstandig. Ik vind dat het wetterschip geen mooie wetter om. En dat over de burgers ik vertellen dat die ik zuinig maar wetter om gaan. Leef net maar volle zinnen de tunties besproeien en ik de boeren het gas bereinen. Dat kan beter dat het wat minder verdamping is. Maar we letten nu een 4,5 miljoen kub per dag per etmeel in. En wij hebben een leveringsplicht van 1 miljoen kub naar Grijnsta, dat is gewoon zo'n fast line.
2: Mm-hmm.
6: En wij spelen de provincie terug, maar qua heel miljoen kub water per dag. Nou ja, dat is ik om de verschilting in het noorden zien te gaan en alles wat terugstromen weten te kennen en wat fris te houden. Dus bij Lauwerzeeg sparen we net meer, maar bij Haas, Nona Wol. Omdat, dat komt alle keer mooi wat zout ben. En dus als we daar spuien kennen, dan gooien we daar wel wat braakwetten naar boeten. Hè, maar wat schietwetten erachterom.
2: Ja, zolang het dat nog kent, doen we het nog bij Haas. Maar goed, ja. De verwachtingen binnen de raad dat er net een soort ruimwetter komt, de komende tijd.
6: Nee.
2: Dat zult dus op enig moment ik ophouden, daar het spuien in Haas.
6: Ja, nou ja, komt dit, komt erin natuurlijk, hè.
2: Ja.
6: Maar Safir is het nog net, want de boezem, hè, ik neem het altijd maar het Snitser Maarpeil, wat overal in de provincie,
2: ja.
6: Dat is min 52, die hebben vanaf het begin van de maaltijd hebben die al 4 centimeter heger zetten. Dus dat is eigenlijk nog min zo'n 40. Dus daar heb ik nog 4 centimeter extra vulling in die eigen boezem.
2: Je hebt wat buffer gecreëerd, dat ik niet op het boezem wetter.
6: Ja, en ik in de polders. En dat is ik een hele grote oppervlakte. Daar ja. hebben we de, bij de polderpanel hebben we dat ik die in.
2: Oké, okay. Nou dat giet is goed. Wat het droegt in Friesland onbelangrijk. En sowieso jilt het advies. Je zijn het krijg eigenlijk ambitie. Het beruinen van de tuin en van de grijden. Ja, door het net, of door het vaart zien waar ze voor naar fjouwen middies?
6: Nou ja, nou zou het middies in al beter. Ja. Maar ja, nee, maar gewoon geen bewust maar het wetter voor het doel komt.
2: Ja, sowieso verstandig en zeker nou.
6: Ja, zeker wetter.
2: Hartstikke goed. Gerben Boer, wie dat van het Wetterskip Friesland. Dank u wel van je verhaal.
6: Zeker dank.
2: Ja, graag hier, Onsjen.
0: Ja. Alles wat je Dijs mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
7: Dit is De Dijk Voorbij.

0: is de dag voorbij.
1: Er zijn kenmerken van vogelgriep vastgesteld in een groep lepelbekken op Schiermonzeeg. Dat zei het ecoloog Arne van Eerden. Die doet al jarenlang onderzoek naar lepelbekken. Hij kende net sissen of er echt sprake is van vogelgriep op Schiermonzeeg.
2: Dat is moeilijk te interpreteren. We hebben eigenlijk geen symptomen gezien het hele seizoen lang. En gisteren hebben we voor het eerst één individu gezien met mogelijke vogelgriep verschijnselen. Nou, die hebben we geswapt, die hebben we bemonsterd. En die monsters die worden nu naar Rotterdam gestuurd, waar ze analyseren of het inderdaad vogelgriep is. Het lijkt er wel op. En voor de rest zien we niet hele grote gevolgen voor dit jaar. 2022 zagen we daar veel meer een effect van. Toen was er meer, veel meer sterfte die we zagen in de kolonies. En dat valt nu wel mee.
3: En hoe kan het dat het ten opzichte van 2022 is afgenomen?
2: Dat weten we niet. Het is ook waarschijnlijk zo dat sommige vogels immuun zijn. Of dat het niet meer zo dodelijk is voor de vogels, voor de meesten. Dat het misschien de ziekte er nog wel is, maar dat we niet zien. Maar we hebben al veel tests opgestuurd naar Rotterdam. En daar hebben we nog niks over gehoord dat er ergens vogelgriep zou zijn. Dus ik denk dat het redelijk meevalt. Het lijkt erop dat het eigenlijk gelukkig in het staartje zit. En dat de meeste lepelaarkolonies die gewoon eerder zijn begonnen met broeden, dat die de dans zijn ontsprongen.
3: En dan loopt het broedseizoen langzamerhand ten einde. Ja. Wat is de eindstand?
2: Ja, de eindstand. Het is een redelijk goed broedseizoen geweest, moet ik zeggen. Beter dan vorig jaar. Maar nu wacht, dus er zijn redelijk wat jongen uitgekomen. We hebben redelijk wat jongen kunnen ringen op alle eilanden. Maar de spannendste periode begint nu pas eigenlijk. Want wat we zien is dat van alle jonge beesten eigenlijk zo'n 40% het volgende jaar haalt. Dus er is nog een enorme sterfte vanaf dit moment dat ze kunnen vliegen en zelf een beetje moeten leren fourageren. Ze worden nog een beetje gevoerd door de ouders, maar nu begint echt het meest spannende gedeelte eigenlijk.
3: En nou leer ik al wat nieuws, want ze broeden dus in bomen.
2: Ja, ze broeden in bomen. Dat is al een tijdje eigenlijk aan de gang. Van origine zaten ze eigenlijk altijd op de grond. Zeker hier op alle Waddeneilanden. De meeste lepelaars die broeden nog steeds op de grond. Maar hier waar we nu staan, daar broeden ze in de bomen. En we zien ook dat ze buiten het Waddengebied steeds meer in bomen gaan broeden. Dus in het binnenland zien we daar heel veel voorbeelden van. Dat ze in stadsparken zitten en in andere waterrijke omgevingen. Daar zijn wel grondpredatoren, dus dan moeten ze de bomen in.
3: Zijn hier dan ook grondpredatoren bij de Westerplas?
2: Ja, er lopen wat katten rond, maar dat is dat is eigenlijk het enige. En daar hoeven ze niet bang voor te zijn. Die gaan niet die lepelaars, die kuikens aanvallen of de eieren opeten.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
4: Ont aanvoeren.
0: De dag voorbij.
5: Voor mensen met een verstandelijke behinding willen deze zomer op de Westerrijn voetbaltrainingen organiseren. De meeste spelers voetballen gewoon bij een orenclub, bij een G-team. Maar die trainingen liggen in de zomer vaak stil. Trainer Wiebe Jan Postma vertelt hoe zo'n training eruit ziet.
6: Nou ja, we doen vaak wat oefeningen met techniek. We doen vaak wat we doen vaak wel een oefening met estafetten en dat soort spul. Eigenlijk een beetje wat eenvoudiger dingen, zodat iedereen een beetje mij dwang kan, zeg maar.
7: Ja. Ja, en als ik het nou goed begrijp, dan is het alleen nog voor de simmer? Of wil je hem hier echt een team uithelen?
6: Nee, het is alleen voor de simmer. Want alle deze mensen die voetballen bij verschillende voetbalclubs. Bij Broekster Woorden voetballen er een peer. Voetballen een peer bij het G-team van VV Boetenpast, waar ik kom Semmerik, of nee, de deze Semmerik uitkom. En ja, dat is eigenlijk wel een beetje. Dus iedereen zit bij een team. Dus het is net echt de bedoeling dat er vanuit de regio dat we hier nog een team hebben bieden, want dan wordt het de volle concurrentie.
7: Ja, dus het is puur even om de simmerperiode te overbruggen.
6: Nou ja, daar is het eigenlijk om bedoeld. En ja, we spelen hier een wedstrijd in Friese Boys 45+. Dat is dan een oefenwedstrijd. Ja, en dat vindt iedereen vindt het prachtig om te doen. En het is, het is mooi. Iedereen kan ik op zijn eigen manier meedoen. We willen er eigenlijk geen geld voor hebben. We willen het gewoon puur gratis. Een paar trainingjes aanbieden. En iedereen maakt het net uit wat voor beperking. Daar staat iedereen mijn meid van, zeg maar.
7: Ja, wat kerst een beetje uitlezen wat een G-team nou krijgt inhoudt?
6: Nou ja, G-team, ja, het is sinds kwart is de naam aanwezig naar passend voetbal. Dat is, nou, dat is zeg maar voetbal voor mensen mij een verstandelijke of een lichamelijke beperking. En ja, die over het algemeen speel je dan gewoon competitie. Dus dat hoort in dat zo'n G-competitie meedogen. Daar zitten dan teams in, nou, die komen uit Friesland, Drenthe en Grijnsland. En ja, andere teams die bijvoorbeeld net aan de competitie meedogen, die spelen ze nou en dan voor jouw keer in hier een zaaltoernooi. In Dokkum, Leeuwarden, Drachten en Snits.
7: Ja, en volgens mij heb je hem nog net hier onder genoeg geleden.
6: Nee, dat klopt. Wij hebben in principe op dit moment een man of tretje. We hadden de laatste tijd alleen een oproep gedaan. Toen gingen we een stuk of 10 halve man. Dus daar bent we nog bij kwam. Maar ja, we zitten altijd mee een meisje. En wij zeiden ze ook altijd, nou ja, als je op een zorginstelling wenst of de 6 bij een passend voetbalteam. En de best van een beste hier of 16, zandje en aardje hier. En dan vindt voetbal hartstikke leuk. Nou, dan zei ze ik altijd van probeer je dan ja, door mij aan deze trainingen. Want het is hartstikke leuk om even wat vermaak in de cemetery.
7: Ja, want hoe wichtig is het nevens die dat meestal mijn verstandelijke of lichamelijke beperking ook gewoon lekker sport en voetballen?
6: Nou, dat is wichtig genoeg. Want er, in de zemermaan ben er voor meestal mijn beperking qua sport om wat net heel veel dingen. Dat waren de haast voor de gewone jeugd werd er natuurlijk nou ja, voetbaldagen of voetbalkampen georganiseerd. Vanuit Cambuur bijvoorbeeld, weet ik. Vanuit sommige

0: Jordi.
1: Alles wat er spielt.
2: Yes, hier.
3: Alles wat er spielt.
1: De dijk voorbij.
3: Omroep Friesland.
4: Nederlandse wien zit in de lift. Er zijn op dit stuit zo'n 220 commerciële wiengaarden in Island en dat aantal groeit. De kwaliteit van de Nederlandse wien werd even scanners beter. En dat heeft een heel soort marge, maar het hield iets vaker feit dat we droege en hiete simmers hebben. Maar een soort zinneskien. Op de extreme waarsomstandigheden die je simmer als ik hebben, zwieren tongenbuien bij Glicks, wonen het risico voor de druven. Ik Frieske wien dochter het hield iets beter, vertelt Jansie Hoogkamp van de Heidepleers in Sint-Niek.
5: Ja, nou, we gaan natuurlijk al een tijdje mee. En we hebben zeker van vorig jaar, dus liever sinds 2024, heb ik echt wel een hele mooie opbrengst gehad qua hoeveelheid. We zijn er heel erg tevreden over, inderdaad. En ik de kwaliteit heb we zeker bot tevreden over. Ja.
4: Ja, en het heeft alles te maken met het waren, met het klimaat eigenlijk.
5: Ja, nou, dat het natuurlijk, we kennen natuurlijk voordeel uit Helly. En ik denk vooral dat het waar een wienstok is natuurlijk een van de weinige dingen in onze agrarische Nederland die te goed toe droeg te kind. Dus dat is zeker een voordeel. En de warend ik. Ik denk dat we dat misschien verwachten kijken. Dus het was Sissekes dat we meer aroma's, betere aroma's ik in de druiven krijgen. Beter wat de kwaliteit omheen giet. Dus dat is zeker een voordeel. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben altijd ook een beetje voorzichtig. De waars extremen, dat is natuurlijk altijd wel een beetje een nadeel. Dat is natuurlijk in de wien gaat ik wel samen. Maar ja. De aroma's worden zeker beter. Ja. Ja.
4: We praten inderdaad over waars extremen. Want dat zul je natuurlijk met deze verroerende omstandigheden. Ik hield dit vaker. Ja. Zwieren buien, dat is voor je natuurlijk net best.
5: Nee, hing het een beetje van wanneer dat het is. Wie in bijvoorbeeld Auran, in juni is maar bloeien de druven blomkes eigenlijk. Hè? En dan heeft het laus mooi stil waar. Dat is het beste voor de bevruchting. Toen hebben we wel een aantal hudden, hè? Weer flinke tongenbuien gehad.
4: Mm-hmm.
5: Maar ik moet eerlijk zeggen dat de vruchtzetting is nou goed zijn. En dat ziet er eigenlijk wel heel goed uit. Dus daar is het wel goed onder waai kan.
4: Ja, en toch vind ik waarschijnlijk gevaar te volle droogte. Dat is er ik weer net goed ook, hè?
5: Nee, en dan moet ik zeggen dat voor Nederlandse wingarden denk ik nou een beetje mooi valt. Zeker als ze wat ouder binnen. Als je zo jonge planten hebt, die wortels binnen natuurlijk minder ontwikkeld. En zo er meer moeite mee hebben. Een druif is een plant die op zich niet naar wetter, hè?

0: dus die groeit gewoon terug. Als er een beetje extra tijd krijgt als het ware. Maar dus droeg, dus zag ik net heel bot als een probleem voor de Nederlandse wingen.
1: Oké. Hey, en krijg ik nieuwe typen wien, maar deze verordening omstandigheden?
0: Nou, ik denk wel dat Sissekest dat de wien wat steviger van smaak wil kennen. Als meer zinnen heeft, ja, dan krijg je die druif natuurlijk meer smaak, krijg je hegere zoekers en daarmee kerst eigenlijk ik wat stevigere wien. Maar dus dat zo, die ontwikkeling zit er wel een beetje in.
1: Ja. In Frankrijk heeft natuurlijk, ik maak dat vooral in de klimaatverandering, de waarsomstandigheden te maken. Daar is het natuurlijk nog gieter en nog droeger. Wordt Nederland een belangrijke concurrent op termijn van Frankrijk? Als het gaat om de productie van wien?
0: dat vind ik wel een hele grote vraag. Ik zou graag, ja, is wel in zekere zin natuurlijk. Ik vind dat een beetje moeilijk in te schatten.
1: Ja.
0: Ik denk wel dat een soort mediterraanse land, daar kan ik te volle zoekers op bouwen. Hè? En dan, ja, dat biedt dan weer ten koste van de kwaliteit van de wien. Dus dat is zeker een nadeel. Dus in Nederland denk ik wel dat het echt wel grutter wordt. Of we nou direct qua kwantiteit een concurrent van de mediterraanse landen, dat weet ik net. Dat durf ik net te zeggen.
1: Maar qua kwaliteit?
0: Nou, ik denk echt dat wij zeker op voor u kennen. Ik bedoel, onze wienmakers, die maken al jaren wien. En die krijgen steeds meer ervaring. En ja, dat is juist ik aan de prijzen die het Nederlandse wien winnen. En dus echt zeker qua expertise denk ik echt dat we echt in een lift zitten.
1: Ja,
0: ik zeg nou, je eigen wienmaker die zit dan in Twente. En Nederlands wijnmakerij, nou, die doet gewoon echt, levert gewoon super goed werk.
1: Ja, waar hier de Tritigerien denken kennen, hè? Nederland als wienland.
0: Nou, ik denk een heel soort, een heel soort net. Ik bedoel, wij gingen al 20 jaar mee. Dus we gingen al Skofke mee. En het is wel echt, het filtert zich natuurlijk. Ik wil traditief wel wat heen uit, want het kost een heel soort. Je maakt er wel een lange adem hè, voordat de wien in de fles zit. En ja, je hebt die in de ier, die het wat beter als de oren hier.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het nou wel Schenkers dan de wingaren die uitbloeien. En uitbreidt je. Dat is daar wel aan Schenkers. Ja, dat echt de betere wingaren wil uitbloeien.
1: Er zit echt muziek in Nederlandse wien.
0: Ja, dat vind ik wel. En als ik zeg naar uw eigen witte wien van vorig vier, ja, dat is gewoon echt, ik vind mijn fiet. Nou ben ik niet meer objectief. We hebben het achtergrond lawaai, maar we binnen net, ik ben net helemaal objectief, nee. Maar het is gewoon echt een prachtig mooie wien. Ja, zeker.
2: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
3: Om het aanvoeren.
2: De dag voorbij.
3: Het Tolsje Talassa van Haas had in Antwerpen dit weekend een skipje in de mond gekregen. Vanwege de Tolships races leidt het skip in de Skelde. En doe verder een liter skipje in de vakkantoren. Van dat literen skip brutst de meester. Ik praat er even over verder met Jacob Dam. Hij is een van de kapiteins van de Talassa. Goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag. We gaan even verder in het Nederlands, want dat is iets beter verstaanbaar, geloof ik. Wat gebeurde daar eigenlijk?
4: Ja, nou, wij liggen meestal lagen we met de sails binnen in de haven, maar er is een probleem met de sluizen, die liggen niet op de Schelde. En er is natuurlijk veel stroming en er komen natuurlijk constant toch bootjes en jachtjes langs het schip om te kijken hoe het er allemaal uitziet. En wij liggen hier voor het publiek met een raas, vierkant gebrast zoals dat heet. Dus die staan breed uit en die steken een meter of 5-6 buiten het schip. En er was één zeiljacht die wilde het van heel dichtbij bekijken. En die voer vlak langs het schip en toen bleef hij met zijn mast hangen aan onze ra. En we hadden wat verf eraf, maar dat jacht had zijn mast in 3 stukken.
3: Ja, dat geeft wel aan dat die ra vrij sterk is.
4: Ja, dat is een grote stalen pijp.
3: Ja.
4: Dus daar kan wel wat aan blijven hangen.
3: Ja, ja.
4: Daar gebeurde gelukkig niks mee.
3: Nee, maar die mast die brak gewoon als een lucifer houtje af.
4: Ja, in 3 stukken zelfs wel.
3: In 3 stukken?
4: Ja. Ja, meestal dan buigt het wel of zo, maar dat is echt... Ja. Ik weet het niet.
3: En wat merkten jullie er eigenlijk van? Was het een harde klap of merk je dat op zo'n groot tallship eigenlijk niet zo?
4: Ja, als je het ziet gebeuren, dan komen ze dan, denk je, oh, en dan probeer je nou wat te regelen. Wijs je omhoog, jongens, kijk omhoog. Nou ja, dat doen ze niet. En dan gaat het mis. En, maar je voelt het natuurlijk, je voelt er dan schip, dat gaat even heen en weer.
3: Ja.
4: En dat jacht, dat trekt er toch aan natuurlijk, zeker met die stroming hier.
3: Ja.
4: En, maar ja, verder alles bleef heel en... kunnen ook touwen breken natuurlijk, dat de boel gaat draaien.
3: Ja, op zich is het is best wel even een penibel moment natuurlijk.
4: Ja, natuurlijk. Wij moeten ook weer verder. En als het weer gerepareerd moet worden, dan heb je natuurlijk een probleem. Je ligt midden in het feestendruis. Dus dat is natuurlijk helemaal niet handig.
3: Nee, nee.
4: Er is wel veel politie en kleine bootjes. Maar ze kunnen toch gewoon vlak langs varen.
3: Ja, want ik ben zelf 4 dagen in Harlingen heb ik omgelopen. Daar kwamen jachtjes toch niet zo dichtbij?
4: Nee, dat is eigenlijk... dan mogen ze wel varen ook. Maar ja zeker zeiljacht en zo. Die komen dan niet door die haven. En dat is allemaal veel te krap. Maar hier is natuurlijk op de rivier. Dat is ook gewoon de vaarweg. Dus ja, daar komen ook gewoon schepen langs varen. En dat is toch een beetje anders. Dus mensen ergens uit die jachthaven komen. En die varen hier de Schelde af. En denken, oh, even leuk. Even bij die schepen kijken. Ja, dan kunnen ze er vlak langs varen.
3: Ja.
4: Het is hier veel groter en rustiger natuurlijk.
3: Ja,
4: het is een drukke haven. We willen toch niet zoveel mensen naar binnen zoals in Harlingen.
3: Nee, je zegt van we liggen op de Schelde. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Is dat anders?
4: Ja, zeker. We liggen aan de cruise terminal. Dus op zich is het heel mooi. Met eb en vloed liggen we aan de drijvende stijger. Want je hebt hier 6 meter tijverschil. En een paar schepen meer naar achteren, er was geen plek voor, die liggen dan voor de wal. Ja, die kunnen soms helemaal geen mensen aan boord nemen. Want als je schip 6 meter naar beneden zakt, dan moet je wel een hele lange loopplank hebben. Dus dat is een beetje, ja, is vroeger handiger in de binnenhaven, zeg maar.
3: Ja.
4: Door daar konden liggen.
3: Nou ja, en met die stroming had het in elk geval misschien het gevolg dat jacht een beetje uit koers raakte. Of nou ja, het misschien niet helemaal goed inschatten. Hebben jullie nog contact met die mensen gehad?
4: Nou ja, later kwamen ze s'avonds langs om zich te verontschuldigen. Dat ze even niet opgelet hadden. En verder eigenlijk niet. De politie was er gelijk bij. Die heeft het verder afgehandeld met de schade en zo. We zijn er wel geweest om te kijken hier hoe het ging. Maar ja, we zijn de mast in geklommen en hebben gekeken. En ze eigenlijk een beetje verf eraf. Verder konden we niks ontdekken.
3: Nee, jullie kunnen gewoon weer verder.
4: Dus wij kunnen weer verder met de race, ja.
3: Ja, en gebeurt dit nou vaker? Zoiets?
4: Ja, nou ja, het ligt er een beetje. Kijk, Zeel Amsterdam is ontzettend druk. Daar komt het ook wel eens voor natuurlijk. Het is toch, mensen zijn gewoon niet gewend om omhoog te kijken.
3: Nee,
4: en op een meter of 12 zit dan zo'n raar. Als je mast hoger is, dan
3: moet
4: je toch wel uitwijken.
3: Ja.
4: In andere sails heb je het ook met schepen langsvaren. Ja, dan probeer je ze te waarschuwen. Maar meestal lig je niet echt in een vaarweg, zeg maar.
3: Nee.
4: Een beetje raasbreed uit natuurlijk. Maar ja, hier voor de zeil lig je er op zijn mooist bij, zeg maar. En dan is dat zo.
3: Ja,
4: dan moet je de scheepjes een beetje rekening mee houden.
3: Ja, zo is het. Antwerpen zit er nu op, na Harlingen. Is het vergelijkbaar?
4: Het is hier wel iets... Harlingen is heel alles bij elkaar heel gezellig. En dat is wel erg leuk. Hier is het wat meer... Zoals op zo'n rivier is het ook gelijk uitgestrekt natuurlijk. En wel heel druk bezocht. Mensen lopen allemaal hier langs de Schelde. En, maar met z'n anderen, met parades en zo, het is allemaal wat groter, wat meer uit elkaar. Maar ja, in België is het toch ook weer heel gezellig.
3: Ja.
4: En leuk. Want een leuke groep, die kwam al uit Antwerpen. Die is meegevaren met ook wat gehandicapten erbij. En die hebben dat de vorige keer vanuit Zeel Harlingen ook gedaan. En die vonden het erg leuk. En dan hebben ze met een buddy erbij en dan samen zeilen. En het was erg leuk.
3: Nou, mooi. Nu op naar Stavanger.
4: Ja. Ja, een beetje raar weer wordt het.
3: Oh, echt?
4: Hoorde ik net ook. Ja, het is voor ons helemaal rustig. Het is tegenwind, geen wind. En de plaats nou een beetje storm. Dus ik weet het niet wat het allemaal gaat worden.
3: Nou, dan...
4: Dus dat is heel jammer, want je probeert natuurlijk toch samen een race te doen.
3: Ja,
4: dus,
3: zo is het, ja. Nou, dan zeg ik nog extra benadrukt een goede vaart.
4: Ja, dankjewel.
3: Dankjewel, Jacob Dam, kapitein van de Thalassa.
2: alles wat je daar mist hebben. Joost, dus kunt zien en halven.
5: Dit is de dij voorbij.
1: Ja, de zin is kind. Het is lekker warm. En wat ben je een vakantie? De zon zei ze, het zal wel heel druk wezen bij de zwembaden. Zodat ik ze wezen bij Ippelhof zwembad. De Zandwarp, mijn Gietzerke. Prachtig bad, mooi in het green. Verslag jou, Jantine Weidenaar, is daar voor u. Ja, Jantine, hoe liek het er?
6: Ja, gezellig druk. Sa wordt het hier omskreund door het badpersoneel. Het is lekker, ja, iedereen heeft genoeg ruimte om te zwemmen. Ik zie hier aardig wat baantje, Lucas. Die hebben ook wel wat ruimte nodig, weet ik uit ondervinding. Want ja, die baan wil je graag van jezelf horen. Maar ik nog wat ben on het bad zien. De glitsbaan, daar wordt gretig gebruik van maken. En moeten we wel wezen, hè? Het is nou wel haast die al besuizen. Dus het is ook wel tijd dat de meeste mensen naar huis te gaan om te eten. Ik heb wat je vergeet je even nooit de tour daarop, want destijds van nou, ik zag het is een prachtig uitzicht. Daar kom ik eigenlijk nooit, want ik ben een fanatiek zwemmer en dan lees je in bad en dan zie je die tour en dan zie je de badmeesters en juffen sa oer dat terrein Shen en ik heb nou eindelijk dat uitzicht zelfs ik. Dit is wel een prachtig plakje.
7: Ja, dit is een heel mooi plakje, dat klopt. En precies was het zei, ja, is inderdaad het uitzicht door zowel de beide baden, maar ik hoor de lichtwaarde die weer achter u zocht inderdaad. En dus ja, dit is een mooi plakje om alles in de gaten te kunnen houden.
6: Hoe wie het, Joet?
7: Gezellig drok. Eigenlijk was het correct zei, dus het is de hele dag gezellig drok best. Een baantje zwemmen heeft steeds de ruimte willen houden, Joet. Maar er is ook een hele grote jeugd west, glierbaan, lekker badje met vlotten. Dus ja, gezellig drok.
6: Ja, zul je hem dan ik als badpersoneel in de weken vooruit van, goh, nou hoe wordt het eigenlijk mooi het waar? Want komende weken wordt het prachtig.
7: Ja, klopt het. De show altijd naar je. Je haalt iets een standaard aantal personeel wat er is. En mij dat het zorgen dat het warm waar wordt. Dan komt er Russe standby's die we inzet. En dan staan we hier in principe met jouw man om het bad. Als dat nodig is.
6: En als dan de chance hebt om hier op de uitkijktours ook maar nemen te steen. De must om die hinnen. Hoe gist eigenlijk te werk? Want er gebeurt een soort in uw zichtveld hier.
7: Ja, je bist eigenlijk continu aan het scannen om die hinnen te zien. Zorg ik opvallende dingen. Hè? Ben bijvoorbeeld iets. Liet ben iets zwembandjes zei. Ja, die mij natuurlijk net bij die bad komen. Dat houden we in de gaten. Is iedereen oké dit in het water light gebeurt? Er ging gekke dingen in de glitsbaan. Ze noemen dan een blik op het veld. Van ja, we houden eigenlijk haast continu alles in de gaten. En daarnaast is het, ik zou als ik chance hier haar, wij roleren ik steeds. En dus het is een kwartierke hier, dan zitten we een kwartierke bij het bad. Dus dan, en dan zitten we bij de balie. Dus we roleren wel steeds, dus net de hele tijd hetzelfde plakhuist.
6: Ja, en ik jij ik wel eens, het beeld wat wij als leken dan hebben van bijvoorbeeld een verdrinking is heel oors als de realiteit. Wij denken gewoon spartelien en een soort wetter, maar dat is het net, hè?
7: Nee, dat klopt. Vaak is het juist mensen die het stil in het water lezen of die het net meer goed boven komen. Maar ze beginnen inderdaad net spartelen of roppen. Vaak is het inderdaad stil. Ja, dus daar ben je altijd alert op. Ja.
6: Pittig om dat eruit te pikken in zo'n heel druk bad.
7: Klopt, absoluut. Absoluut, dat klopt. Ja, dus alertheid is altijd geboden.
6: Ja. Ja. Nou is het heerlijk en je zit hier de hele dag bij het bad. Kun je hem direct even een beetje in? Kun je zelf een beetje zwemmen?
7: Maar dit is het drokte net. Altijd heel, wie had wel eens dat mijn eerste ordon is en het bad is nog niet dicht en er is ruimte. Ja, dan kunnen wij er zelf ook wel eens even in doeken vanzelf.
6: Boeten sluitingstijd, privébad?
7: Het mij, maar dan moet er wel iemand van de collega's wijzen natuurlijk.
6: Ik voor de veiligheid?
7: Ik voor de veiligheid, absoluut. Ja.
6: Dus. En je hebt hier prachtige bad. Diep bad, hoe diep is dat?
7: 1,40 meter op het ondiepste stuk en 2 meter hier op het diepste stuk.
6: En aan de oorkanten hebben we een wat ondieper gedeelte?
7: Ja, dat is, het diepste stuk ervan is 1 meter tot 1,20 meter. 20. En het ondiepste stuk begint op 54 centimeter ongeveer.
6: Heerlijk. Nou, ik hier niet schrik al wel wat jongens die het heel graag op de radio wonen. Die lizen in het bad, dus ik zal even naar ze taart. Dank u wel. Dus ik in bij de trapdel van grote hoogte naar beneden. Even voorbij de baantjeszwemmers. Ah, daar zit Lees en Peer Tusken. Die hebben echt een prachtige techniek. Daar ben ik eigenlijk wel jaloers op. Ik beziek je dat dan ik wel eens, dat borstkrol. Maar zie jouw echt borstkrolcursussen in de Friese zwembaden. Ik denk dat ik daar maar eens om beginnen met. Jongens! Jim Woen! Nou, dan mag ze natuurlijk wel Helly. Hi!
8: Hi!
6: Ik zou je hem nog even wat vragen.
8: Ja!
6: Hoe is het, Joet?
8: Goed!
6: En wat heb je hem al hier al dien?
8: Zwemmen!
6: En wat doe je hem dan? Je zwemmen geen baansies.
8: Gewoon glijden, eten, lekker zwemmen, bubbelen.
6: Bubbelen, toch dat is?
8: Bubbelen.
6: En ik zeg je, wat heb je bij hem?
5: Vlotten.
6: En wat doe je hem dan mooi?
5: Een sandwich van elkaar maken. Dan zit ik erin. Dan moet ze hij mij onder water gooien.
6: Ja, doe maar. Doe maar. Let maar eens even. Dan ben ik wel eens keer nou, een sandwichje dus. Hij kroept eronder. En dan met die oren moet er dan bob op. Oké, ja. En dan moet er echt iets gebeuren wat ik net helemaal snap. Zijn we Shen? En dan moet hij in het water, jongens. Hij kroept er gewoon bij tussen. 1, 2, hoppa, daar gaat er het water in. Heerlijk genieten, Jere. En is dit, ben je hem hier nou alle dagen?
5: Ja, bijna alle dagen wel, ja.
6: En dat wordt nooit saai?
5: Nee, nooit.
6: Altijd leuk, altijd leuk. En ik altijd sandwichen en bubbly, altijd... Ja. En ik zeg jullie, een patatkraam. Eet hij hem daar dan ik altijd met jongens eten?
5: Nee, echt niet elke dag. Nee, soms gewoon een ijsje.
6: Soms gewoon en welk ijsje dan?
5: Zocht ijsje met M&M's.
6: Oh, die heb je Rick.
5: Ja.
6: Oeh, dan moet ik daar maar even heen, hè. Hey, jongens, veel plezier. Ja. Dan wordt er nog een genoeg sandwich. Zal ik nog even zien, nog een peer. Doei, doei. Peer van die baantje Lucas te pakken krijg ik in. Ja, die ben er misschien net zo... Nee, die gaan al alle keer natuurlijk aan de oren kant. Ja, dat zie ik wel. Oh, en er is zelfs iemand die een kwarte bocht maakt. Zodat ze net bij mij aan de kant komen. Maar ik zal eens even zien, deze meneer komt dadelijk aan de kant. Ik zal eens even zien dat... Goeie. Goeie. Hoe gaat het, Joet?
9: Goed.
6: Ja? Hoeveel baantjes heb je al die in?
9: 15.
6: 15. En wat is het, waar wil je op uitkomen, Joet?
9: Van Jouwens.
6: Oké. En je komt van... Hoeveel baantjes moeten het worden vandaag?
9: Ik ben nou ree.
6: Oh, je bent ook klaar? Oh, sje. En wat komt er nou? Patatje en ijsje? Wat komt er nog achteraan?
9: Nee, we gaan naar huis eten.
6: Naar huis om te eten, inderdaad. Nou, Erik, ik weet net wat dat is, maar dit is een microfoon. Zodra ik aan de kant van het water zit, zwemmen ze alle keer niet eens de andere kant uit.
1: Nee, het luidt aan de microfoon.
6: Ja. Oh, daar is daar oren theorieën hoor. Oh, okay.
1: Ik denk dat is dan maar een soft ijsje, maar M&M's Hellie Mars. Vies net?
6: Ik ben daar helemaal voor.
1: Hij is te verchillen. Jantine Weijden daar in zwembad de Zandwarpen in Gietzerk.
10: De dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
5: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl
0: /nijsbrief.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 11 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne. Dat heeft premier Jette gezegd na een bijeenkomst van de zogeheten coalitie van bereidwilligen in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in de buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekend. De Franse politie heeft twee verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is de A6, de Route du Soleil, sinds vanochtend dicht tussen Parijs en Dijon. In Rotterdam is een man gewond geraakt bij een schietpartij op straat. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Er is een verdachte opgepakt. Bij de schietpartij raakte een kogel ook een ruit van een bus. Daar zaten op dat moment 10 mensen in, maar niemand in de bus raakte gewond. De politie heeft een man van 48 uit Woerden opgepakt voor brandstichting. Hij zou gisteravond een explosief hebben laten afgaan bij een appartementencomplex, waarna er brand ontstond. Bewoners van 7 van de 24 appartementen kunnen nog altijd niet naar huis, omdat hun woning nog niet veilig genoeg is bevonden. Bij de brand in Woerden raakte niemand gewond. Kinderen onder de 13 moeten alleen sociale media kunnen gebruiken onder toezicht van hun ouders of een leraar. Dat schrijven onderzoekers in een advies aan de Europese Commissie. Verder moet er voor kinderen een tijdslimiet komen voor het gebruiken van sociale media. Na de zomer komt de Europese Commissie met een voorstel. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk keren weer terug bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, nu er maatregelen worden genomen na meerdere geweldsincidenten op het terrein. Zo komt er onder meer een dagopvang, zodat asielzoekers niet meer op het gras hoeven te wachten. Ook wordt de omgeving een veiligheidsrisicogebied. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer vannacht blijft het droog en zijn er opklaringen. Het koelt dan af naar 15 tot 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, er waait een matige noordoostenwind en het wordt 27 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Fix die ruit voor je vakantie.
9: Opgelost. Autotaalglas.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
7: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
8: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Chris Keijnen.
2: Je hoort wel eens dat ze in Frankrijk niet zo blij zijn met de zomerse invasiemacht van peentjeszwetende Hollanders. Omdat hun slecht opgevoede kinderen het hele restaurant bij elkaar schreeuwen, terwijl de ouders voor het eten al het gratis brood al op hebben en na afloop zonder probleem het hele kaasplateau naar binnen schuiven. Maar om nou de hele route Soleil in de hens te zetten om ons tegen te houden? Goedenavond en welkom bij dit Maandagse Oog, waar de tranen inderdaad weer uitdruppen van de rook die ons vanuit Frankrijk tegemoet waait. Dus is het een belangrijke vraag wat de Europese Commissie precies beoogt met een versoepeling van de regels die juist de CO2-uitstoot door grote bedrijven moet temperen. We vragen het zometeen aan de verantwoordelijke eurocommissaris Wopke Hoekstra. En de dino's worden te duur. Nee, niet die in de speelgoedwinkel, maar de echte. Bij ons legt iemand uit waarom dat een probleem is. Iran en de Verenigde Staten beschieten elkaar niet alleen met raketten, maar doen ook aan wederzijdse intimidatie. Zometeen de jongste ontwikkelingen op dat front. En detective des vaderlands, de kok met COCK is bijna 100. Morgen verschijnt het 99ste boek in de Baantje-reeks. We spreken de schrijver straks een klein uur na de nieuwsoverzichten van vandaag.
1: Maandag 13 juli.
2: Diverse Europese landen zuchten dus onder grote bosbranden. Nog geen 60 kilometer van Parijs kregen mensen te horen dat ze huis en haard moesten verlaten.
3: Monsieur, quand tout d'un coup on est cerné par les flammes, qu'on vous dit qu'il faut évacuer.
2: Door de brand zijn ook de snelwegen A6 en A7 gesloten, beter bekend als de Route du Soleil. En ook de hoge snelheidstreinen rijden niet, zo merkte deze toerist.
4: En na een uurtje hoorden we al dat er 4 tot 5 uur vertraging was met de trein.
2: Automobilisten op weg naar Zuid-Frankrijk of Noord-Spanje kunnen maar beter goed voorbereid op pad gaan.
5: Iedereen moet zich gaan voorbereiden. En dat betekent niet alleen op de route zelf, maar ook op de plaats van bestemming.
2: Spanje, Frankrijk en nu wordt ook Wales geteisterd door vuur. Deze mensen moesten hals over kop vertrekken.
6: 2 hours later, there was another knock on the door saying, pack a bag, you may have to just leave.
2: Met als grote vraag, wanneer mogen we terug naar huis?
7: But the whole area now up there is an evacuation zone. And we don't know when we're going home.
2: Ook in de Thaise hoofdstad Bangkok woedde een felle korte brand in een café. Deze Nederlandse toerist was getuige en wat hij zag was heftig.
8: Ik zag hoe slachtoffers met zware brandwonden en aan andere verwondingen uit het café werden gehaald.
2: Veel gewonden zijn er slecht aan toe. 28 mensen overleefden de brand niet.
8: En de overleden slachtoffers werden in witte doeken gewikkeld en op de stoep neergelegd.
2: Het terrein rond aanmeldcentrum in Ter Apel wordt een veiligheidsrisicogebied. En de mensen die buiten sliepen worden opgevangen in een naastgelegen kantoorgebouw, zodat
9: het Rode Kruis weer aan de slag kan op een veilige plek, afgeschermd en gecontroleerd.
2: Aldus minister Van den Brink van Asiel en Migratie, die denkt dat zo de rust weer terug zal keren.
9: Er is cameratoezicht, er is preventief fouilleren mogelijk met het veiligheidsrisicogebied wat daar is.
2: En het Rode Kruis gaat ook weer aan de slag in Ter Apel, maar vindt dat er een flink grotere noodopvang noodzakelijk is.
10: Zodat Ter Apel adempauze krijgt, dat mensen niet iedere avond weer naar een andere plek moeten komen en gewoon tot rust kunnen komen in een humane omgeving.
2: Tot nu toe zijn er 100 wedstrijden gespeeld op het WK voetbal. Veel, zegt u? FIFA-baas Gianni Infantino wil in de toekomst een WK met 64 landen. Leuk, zegt deze onderzoeksjournalist.
11: Als jouw land meedoet aan een WK, dan voel je je toch meer betrokken bij een WK.
2: Maar de echte drijfveer is volgens hem toch geld.
11: Dus als jij meer wedstrijden hebt en meer landen, dus meer mensen die zich betrokken voelen en willen kijken op tv, ja, dan komt er veel meer geld binnen bij de FIFA.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En Ismael de Bruin las de kranten vanmorgen.
12: De afspraken over de verdeling van schaars rivierwater in Europa zijn niet stevig genoeg. Dat vindt de Unie van Waterschappen, meldt Trouw. In Nederland maken Rijkswaterstaat en de waterschappen afspraken met elkaar, maar zo'n systeem bestaat niet op Europees niveau. Het zou goed zijn als dat er wel kwam, vindt de Unie. Die wil dat de Europese Commissie het voortouw neemt, zodat er voldoende water naar Nederland blijft stromen.
2: Het gaat om kwaliteit en kwantiteit, zegt de Unie. Weinig water hindert de scheepvaart, het nat houden van de natuur en de landbouw. En als er bovenstrooms in die kleine hoeveelheid water evenveel vervuilende stoffen worden geluist als anders, is dat water dus meer verontreinigd. Dat schaadt de natuur en landbouw in ons land. De Unie vindt dat de bovenstroomse landen hun problemen niet moeten afwentelen op de benedenstroomse landen.
12: Anderhalf jaar na de val van dictator Bashar al-Assad is er nog maar nauwelijks gezocht naar de vele tienduizenden vermisten in Syrië, dat schrijft de Volkskrant. Nabestaanden zijn boos en ongeduldig en beginnen soms zelf met graven. De traagheid is bewuste tactiek, zegt iemand. Kinderen spelen al jarenlang tussen de botten van de doden, soms een kuitbeen, soms een schedel. Voor het huis van een meisje van Legen ligt een massagraf.
2: Militairen houden haar op afstand. De Syrische autoriteiten hebben voor het eerst opdracht gegeven om stoffelijke overschotten op te graven. Syrië staat voor een haast onmogelijke opgave. Sinds 2011 zijn er tussen de 160.000 en 200.000 mensen vermist geraakt. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn er in geen land, voor zover bekend, zoveel mensen vermist geraakt.
12: De hittegolf van eind vorige maand eiste meer dan 10.000 levens in Europa. In de meeste gevallen waren het mensen van 65 jaar of ouder. Dat blijkt uit cijfers van Euromomo, een Europees netwerk dat sterftecijfers analyseert. In Nederland stierven in juni 480 mensen meer dan anders. De onderzoekers bekeken de cijfers van 27 landen. Ze zien geen andere oorzaak dan de hitte als gevolg van klimaatverandering, zo schrijft het Nederlands Dagblad.
2: Het is ongebruikelijk om dit soort oversterfte te zien in deze tijd van het jaar, zegt een arts. Het is heel hoog. De krant vraagt zich af of de overleden mensen ook zonder een hittegolf deze zomer zouden zijn gestorven. Dat is niet waarschijnlijk, zegt een hoogleraar thermofysiologie. Uit onderzoek blijkt dat 95% zonder de hitte niet was gestorven. Naast leeftijd speelt mee of mensen kampen met hartfalen of ademhalingsproblemen.
12: Het aantal AI-bedrijven groeit hard. Nederland heeft er inmiddels bijna 2000, maar blijft daarmee achter bij omliggende landen zoals Duitsland. Dat blijkt uit een analyse van Rank My AI. En dat is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam, meldt het FD.
2: Bovendien zijn Nederlandse AI-bedrijven relatief jong en klein, zo blijkt verder. De kracht van Nederland is vooral de ontwikkeling en implementatie van AI-toepassingen voor andere organisaties, zoals de bouw van dataplatforms. Ze zijn sterk gericht op advies en de ontwikkeling van AI-tools.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dirty Work van Steely Dan. In Brussel zijn deze week alle ogen gericht op onze klimaat-eurocommissaris Wopke Hoekstra. Want later deze week komt hij met een plan om de Europese klimaatregels aan te passen. In dit geval zijn het de regels van het ETS. Dat is het systeem waarin bedrijven moeten betalen voor hun CO2-uitstoot. Het ETS geldt als de hoeksteen van het Europese klimaatbeleid en moet bedrijven stimuleren om te vergroenen. Ik ga erover spreken met de eurocommissaris Wopke Hoekstra. Meneer Hoekstra, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, vandaag staat Frankrijk zodanig in de fik dat zelfs de belangrijkste snelweg naar een zonnige vakantie is afgesloten. Volop hittegolven, temperaturen, koers, bosbranden. Klimaatverandering laat zich meer dan ooit echt voelen. Ziet u dat ook zo?
1: Absoluut. En helaas gaat het nog veel erger worden. Want we zien dat nu op een aantal plekken letterlijk brandhaarden in Europa. Maar ga er maar vanuit dat dat helaas het nieuwe normaal is.
0: Ja. Toch is dan, om meteen te gaan naar het plan waar we het over moeten hebben, de verwachting dat u deze week met een plan komt waarbij bedrijven langer de tijd krijgen om hun CO2-uitstoot terug te dringen. Het lijkt er dan toch een beetje op dat we die tijd helemaal niet hebben.
1: Nee, die tijd hebben we niet en we gaan ook wat anders doen. Dus wat eigenlijk de essentie van het plan is, is om aan de ene kant inderdaad bedrijven het toe te staan om gebruik te maken van een zekere flexibiliteit in het systeem. En die is er in het verleden ook geweest. En daar willen we in ieder geval in zekere zin mee door. Maar dat is een belangrijke maar. In het verleden was het zo dat er helemaal niets in Europa geïnvesteerd hoefde te worden om dan ook te zorgen dat die bedrijven decarboniseren. En wat essentieel is wat mij betreft, is dat we die zwakte ondervangen en ervoor zorgen dat die zogenaamde vrije rechten, free allowances hier in die jargon die bedrijven nu krijgen, dat ze die alleen krijgen als ze in Europa in decarbonisering, dus in vergroening investeren. Want dan ga je ook daadwerkelijk werk maken van industriële vergroening in Europa.
0: Oké, dus er zitten, als ik het goed begrijp, twee kanten aan het verhaal. De ene kant is, bedrijven moeten rechten hebben om CO2 uit te stoten. Die konden ze voor een deel gratis krijgen. En daar was niet de voorwaarde aan verbonden dat ze dan vervolgens ook in Europa moesten vergroenen?
1: Nee, eigenlijk zijn er twee zwakheden als je het nou hebt over conditionaliteit in het systeem op dit moment. De ene is precies wat u net beschrijft. Hè. Dus er zijn te weinig verplichtingen, wat mij betreft in ieder geval, voor bedrijven om ook werk te maken van investeringen in decarbonisering in Europa. De tweede mismatch zou je kunnen zeggen, is dat het overgrote deel van het geld dat dit systeem genereert, dat gaat terug naar de lidstaten. Ongeveer 80% van het geld wat bedrijven dus ophoesten, gaat terug naar de lidstaten. En als je dan vervolgens kijkt waar lidstaten dat dan uitgeven, dan zijn dat allerlei dingen, maar niet het vergroenen van hun industrie. En ik begrijp dus ook de bedrijven wel die zeggen, ja, we hebben altijd afgesproken dat dit niet een belasting was. Dit was iets wat we zouden doen om te helpen met duurzame energie. Met goedkopere duurzame energie. Met vergroenen van de chemische industrie of de staal of wat dan ook. Dus ja, mogen we ook even wat verwachten van de nationale regeringen. En ik denk dat dat echt een reële vraag is vanuit het bedrijfsleven.
0: Ja, want het beeld is een beetje, er zijn landen die nog heel erg afhankelijk zijn van fossiele industrie. Italië, Polen. Dat de druk om deze regels aan te passen van dit ETS-systeem, dat die vooral van die landen komt. Klopt dat?
1: Ja, er zijn natuurlijk verschillende landen die hele verschillende posities hebben. Overigens ook bedrijven hebben hele verschillende posities. Soms zelfs binnen een industrie. Tata Steel uit Nederland heeft expliciet gemaakt, ga nou door met het systeem, ga door met de ambitie. Maar er zijn ook spelers in exact diezelfde industrie die niet zo'n soort afspraak hebben met hun nationale overheid als waar Tata Steel aan gewerkt heeft, die precies aan de andere kant van de medaille zitten. Dus je hebt een zeer divers landschap. En de crux wat mij betreft is dus om te zorgen voor veel klimaatambitie, ook flexibiliteit, maar dan wel met conditionaliteit daaraan gekoppeld.
0: Ja. En hoe complex is het nu al voor u? Ik bedoel, door wie wordt u op dit moment, door welke lobbyisten wordt u vooral suf gebeld?
1: Nou, heel eerlijk, dat gaat aan de lopende band. Ik heb letterlijk van honderden bedrijven gehoord, van alle lidstaten. de meeste meerdere keren. Soms alleen, soms in gezamenlijkheid, soms via de telefoon, soms in formele brieven. En echt honderden bedrijven die hebben geschreven waarom het zo ontzettend belangrijk is dat we ermee doorgaan. Of waarom we op een pauzeknop zouden moeten drukken. Dus helemaal de andere kant van het politieke spectrum. En vaak wordt dat verklaard precies door wat u net beschreef. Als je kijkt naar Europa, dan zie je dat met name Zweden, Finland en Denemarken, die hebben heel sterk gedecarboniseerd.
0: Ja.
1: En die hebben lage energiekosten, omdat ze heel sterk hebben geïnvesteerd in renewables, maar overigens ook in nucleair. Als gevolg hebben ze veel lagere energieprijzen en zeggen ze, jongens, vooruit met de geit.
0: Ja.
1: U noemde zelf al Italië. Dat is het land wat het meest afhankelijk is van fossiel wat van buiten komt. En wat dus op een heel ander punt zit in die transitie. En dan heb je overigens nog grote verschillen ook tussen alle andere landen. Want Europa is weliswaar een unie, maar ook zeer, zeer divers. Ja. Zeker op het gebied van industrie en economie.
0: Ja, maar als u dus nu toch bedrijven dan ook meer tijd geeft om te vergroenen. Zwicht u dan niet toch een beetje voor die landen die daar tot nu toe te weinig aan gedaan hebben? En straft u niet die landen die juist, u noemde Zweden, Finland, enorm op duurzaamheid hebben ingezet?
1: Nee, dat zullen we dus ook echt niet doen. Dus u zult zien dat de klimaatambitie van 2030 tot 2040 groter zal zijn dan de klimaatambitie van 2020 tot 2030. Dat kan ook niet anders, want vorig jaar hebben we een afspraak gemaakt over die zogenaamde klimaatwet. En hebben we afgesproken dat we in 2040 90, sommigen zullen zeggen 85% van de emissies in Europa gereduceerd moeten hebben. En dit voorstel moet per definitie daarmee in lijn zijn. Dus daarmee ligt er ook zeg maar een vloer in de minimale ambitie die dit voorstel zal hebben. Dus wat je ongetwijfeld gaat krijgen na vrijdag is dat de ene kant van de familie buiten boord gaat hangen en gaat zeggen, ja, maar dit is bij lange na niet ambitieus genoeg. En andere mensen gaan roepen dat dit ten koste gaat van de industrie enzovoort. Ik ben ervan overtuigd dat we een voorstel kunnen maken wat echt recht doet aan het enorme klimaatprobleem wat we hebben. Wat daarnaast een belangrijke impuls kan geven voor industriële investeringen in Europa die goed zijn, ook voor het bedrijfsleven.
0: Maar goed, dat is misschien precies het punt waar mensen een beetje over struikelen. Nu zijn het de energieprijzen, waardoor u zegt, ja, we moeten dat toch met elkaar in balans zien te brengen. We moeten toch dat midden zien te vinden. Volgende keer is het misschien de concurrentiepositie ten opzichte van Amerika, waar het klimaatbeleid eigenlijk helemaal op de schop gaat. Zo is er altijd wel wat. En we begonnen met te constateren dat we die tijd helemaal niet hebben.
1: Nee, maar ik zeg ook echt wat anders. Dus ik ga ook niet proberen om een soort gulden midden te vinden tussen die twee polen. Wat ik probeerde uit te leggen of probeerde te benadrukken is dat je hier correlatie en causaliteit voor het bedrijfsleven niet met elkaar moet verwarren. Dus ik zeg ook tegen al die bedrijven die zeggen, ja, maar dit komt allemaal, alle ellende die komt door dat ETS-systeem. Daartegen zeg ik nee. Het klopt dat we een economisch probleem hebben. Dat gaat over te veel regels. Dat gaat over te hoge energieprijzen. Dat gaat over te weinig innovatie, te weinig Europese markt. Allemaal waar. Maar als je vervolgens probeert ETS een schop te geven, ja, dan schop je toch echt het verkeerde beest. Want die energieprijzen die worden maar voor een heel klein stukje gedreven door die ETS-prijs. Het heeft er gewoon mee te maken dat wij in Europa een dramatische afhankelijkheid hebben op het gebied van fossiele energie. Wij importeren ongeveer 80% van al ons gas. Ik geloof meer dan 95% van onze olie. Dus wij zijn aan de genade van de wereldmarkt overgeleverd. En je ziet dus ook precies dat die landen die wel in nucleair hebben geïnvesteerd, die wel in elektrificatie hebben geïnvesteerd, die wel in zon en wind hebben geïnvesteerd, zoals Zweden, Denemarken en Finland, overigens ook Spanje en Portugal, die hebben veel lagere prijzen. Dus dat is uiteindelijk voor dat hele continent de weg uit dit moeras.
0: En u belooft die landen dat wat u vrijdag gaat voorstellen niet iets is wat het juist de landen die dat niet gedaan hebben iets makkelijker maakt.
1: Integendeel, nogmaals, de ambitie die zal het komende decennium groter zijn dan het afgelopen decennium. Die zal in lijn zijn met de klimaatwet die we vorig jaar hebben afgesproken. En met die 90% is Europa het meest ambitieus ter wereld op het gebied van klimaat. Maar we moeten er wel voor zorgen, en dat is de andere kant van de medaille, dat dat geld ook gaat werken voor die Europese industrie. Dus meer geld terug naar decarbonisering, dat moeten bedrijven zelf doen. Maar dat moeten ook lidstaten doen.
0: Goed, dan gaan we zien wat er de komende maanden met uw plannen gaat gebeuren in die ingewikkelde molen van Europa. Dank u wel, meneer Hoekstra.

0: Nona heette die mevrouw. What a way to die. Morgen gaat Gus onder de hamer. En Gus is een 11 meter hoge dinosaurus, een T-Rex, maar wel heel erg dood en als skelet. Op die veiling in New York moet Gus zo'n 30 miljoen opbrengen, want de allerrijkste staan tegenwoordig in de rij voor een eigen dinosaurus-skelet. Wetenschappers maken zich daar zorgen over, want blijft er dan wel iets over voor musea en universiteiten? Ik ga erover spreken met paleontoloog en promovendus Pascha van Bijlert van de Universiteit Utrecht. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Ja, het veilinghuis dat Gus op de markt gooit roept van één van de compleetste T-Rex-skeletten ooit gevonden. Dat klinkt heel bijzonder. Is het dat ook?
1: Als het echt zo compleet is als dat te zeggen, zou het heel bijzonder zijn.
0: Ja.
1: Een van de problemen met dit soort veilingen is natuurlijk dat het in je eigen best wil is om altijd te claimen dat het de meest complete, de meest grote, de meest gevaarlijke T-Rex ooit gevonden is.
0: Ja.
1: Dus een wetenschapper zou meestal niet in dat soort subjectieve termen gaan strooien. Alhoewel, compleet is natuurlijk niet subjectief. Maar
0: nee.
1: Er is geen wetenschapper die dit allemaal heeft gecontroleerd.
0: Oh nee, want zijn er überhaupt wetenschappers aan dit skelet te pas gekomen?
1: Nou, ze hebben waarschijnlijk hun eigen experts. En dat zijn natuurlijk wel wetenschappers, in zekere zin. Hmm. Maar het idee van dit soort wetenschappelijke vondsten zou moeten zijn dat het open is voor andere wetenschappers om te controleren wat je uit je onderzoek krijgt.
0: Ja.
1: En dat is ook het grote probleem. Als je zoiets dus veilt, kan het niet meer.
0: Als je zoiets veilt, kan het niet meer. Nee, want
1: Nee. Want, ja. Ja,
0: nee, want wat gebeurt er dan meestal? Een rijke sheik uit de olielanden, Ali bin Flintstone, die koopt deze dinosaurus. Wat gebeurt er dan mee?
1: Dan in het beste geval komt hij in een museum terecht. En dat is een paar jaar geleden gebeurd met een bekende T-Rex. Die heette Stan. Die is toen in het Natuurhistorisch Museum van Abu Dhabi terechtgekomen.
0: Ja.
1: Dat is het beste geval. Maar in het ergste geval komt hij in iemands villa te staan. Ik weet niet waar hij hem dan plaatst. Want ik heb zelf niet de ruimte voor een T-Rex in mijn woonkamer.
0: Nee, zijn er wat
1: maar dan zet ze hem gewoon ergens neer. En dan is hij gewoon verloren voor de wetenschap.
0: Ja. En dan kan dus ook niemand meer controleren of het inderdaad waar is dat het meest complete is. Morgen moet hij 30 miljoen euro opbrengen. Wie gaat daaraan verdienen eigenlijk? Wie strijkt dat op?
1: Ja, dus het is een beetje dit soort veilingen zie je meestal alleen met Amerikaanse dino's. En dat is voor een belangrijke reden. Namelijk, in Amerika is het zo dat als jij landeigenaar bent, je hebt daar landrechten en mineraalrechten. Ik weet niet meer precies waar dino's onder vallen, maar onder een van de twee.
0: Mm-hmm.
1: Dus als jij die rechten in hand hebt van dat stuk land, dan mogen alle dino's die jij vindt, mag je in principe verkopen.
0: Mm.
1: Dus hoe dit vaak gaat, is dat dan geïnteresseerde partijen gewoon een grote ranch-eigenaar benaderen. Dat is iemand die bezit percelen land zo groot als de provincie Utrecht, waar dan zijn koeien op rondlopen.
0: Ja.
1: En die vraagt hem gewoon van mogen wij op zoek gaan naar dino's? En in dit geval mogen we het daarna gaan veilen. En dan krijgt zo'n landeigenaar een deel van de opbrengst.
0: Oké. Okay. En wie zijn
1: Wie
0: zijn die geïnteresseerde partijen dan? Want zijn dat geen wetenschappers? Zijn dat geen archeologen dan?
1: Nou, dus dat kunnen paleontologen zoals ik zijn.
0: Ja.
1: Dus wij gaan met Museum Naturalis gaan wij regelmatig naar Amerika. Maar dan is de afspraak eigenlijk anders, want wij gaan zoiets niet veilen.
0: Hmm.
1: Als je als commerciële partij daarheen gaat, dus Naturalis wil die dingen opgraven en dan in het museum tentoonstellen. En daardoor is het beschikbaar voor de wetenschap.
0: Hmm.
1: Als je er als commerciële partij heen gaat, dan is natuurlijk je eerste doel is gewoon heel veel winst maken.
0: Ja.
1: En als het even mee zit, dan komt hij alsnog terecht bij een museum. Want die mensen zijn de kwaadste niet. Het is niet dat ze dit willen voorkomen dat het voor de wetenschap beschikbaar is. Maar dat is niet zo'n prioriteit.
0: Hmm. Want er zijn dus commerciële bedrijven die dit soort skeletten opgraven. Dat betekent dat er een markt voor is. Ziet u die markt?
1: Ja. Ja, het is zeker een businessmodel. Je hebt heel veel commerciële partijen die dit nu doen. Ja.
0: Ja. Nou zei u daar straks, ja, als je mazzel hebt, komt het in een museum terecht en dan kan je er misschien onderzoek naar doen. Als een van de superrijken u uitnodigt van, nou, kom gewoon onderzoek doen. Hij staat weliswaar bij mij thuis, maar jullie mogen er naartoe. Gaat u dat dan doen?
1: Nou, hier hebben we als paleontologen internationale afspraken over gemaakt dat we dit eigenlijk niet doen.
0: Hmm.
1: Nee, want je bent dan ten eerste ben je een beetje onderhevig aan de liefdadigheid van iemand met heel veel vermogen. En dat is natuurlijk niet heel goed voor de objectiviteit van je onderzoek. Maar zo iemand kan natuurlijk ook besluiten van ja, oké, jij mag wel komen. En jou mag ik niet, want jouw kapsel staat me niet aan of zo. En ja, dan zijn je claims gewoon niet controleerbaar. Dan kan één onderzoeker kan van alles zeggen. En een van de belangrijkste grondbeginselen van de wetenschap is dat jouw claims falsifieerbaar moeten zijn. Dus iemand moet er naar kunnen kijken en het in theorie onderuit moeten kunnen halen. Ja. Anders is het niet een waardevolle claim.
0: Nee. Dus best zorgelijk dit. Wat moeten we eraan doen, tot slot?
1: Ja, dat is heel moeilijk om iets over te zeggen. Want ja, ik vind natuurlijk dat belongs in een museum. Maar in dit geval, als mensen er zoveel geld voor willen bieden, dan gaan andere mensen er zoveel geld voor vragen. Dus misschien is de vraag eerder, waarom kan het in andere landen niet? Dat is omdat die regels hebben over wat er gebeurt als iets van wetenschappelijk belang wordt gevonden. Dus als je in Nederland een mooi fossiel vindt, echt een heel belangrijk fossiel, dan wordt het eigendom van de staat. Dat staat ook voor hele belangrijke archeologische vondsten. En dat geldt in heel veel landen zo. En dat geldt in Amerika niet. Dus ze zouden in principe de wet kunnen veranderen.
0: Ja.
1: En dan heb je dit niet meer.
0: Goed, nou ja, ik heb zomaar het gevoel dat dat onder deze Amerikaanse regering niet gaat gebeuren. Maar we blijven hopen voor de toekomst. Hartelijk dank, paleontoloog Pasha van Bijlert. Door meteen met het volgende onderwerp. Iran en de Verenigde Staten staan elkaar weer naar het leven. Een Iraanse krant heeft een dodenlijst gepubliceerd. En dat is bedoeld als vraag.

0: schepen die de straat passeren. Bij mij in de studio is Damon Golits, Iran-deskundige van het Haagse Instituut Geopolitiek. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, eerst even dat laatste. Trump die zegt, we gaan de blokkade van Iran weer instellen. Hè. Schepen naar Iran mogen er niet meer door. En we gaan geld vragen voor de schepen die er wel doorgaan. Hoe gaat Iran daarop reageren, denkt u?
1: Nou, dat is natuurlijk een bevestiging van datgene wat Iran zou willen. Hè? Iran zegt dat ook al. Alleen Iran heeft het over ongeveer 10 tot 20 keer minder... Dan wat Trump nu beweert.
0: Iran had het op. Bedoelt, Iran wil ook tol gaan hebben.
1: Ja, exact. Ja. Maar niet nu, ja. pas later. Iran wil het nu vooral in de gaten houden. Het gaat eigenlijk om een strategische macht over de straat van Hormuz, die dan niet meer teruggaat naar voor de oorlog. Maar ik denk dat we eigenlijk aan de vooravond staan van een hele grote oorlog in het Midden-Oosten. Ik denk dat vanavond grote aanvallen zullen zijn op Iran. Ik denk dat een andere nucleaire installatie van Iran wordt aangevallen. En ik denk dat dit weetje gaat duren.
0: En waarom denkt u dat?
1: Nou, omdat Trump dat zegt. Mm. En ten tweede, hij heeft het ook aangekondigd.
0: Hij heeft vaker gezegd, we gaan Iran vannacht heel hard aanvallen. En dan, ja, ik zou er niet willen wonen en het risico lopen om iets op mijn hoofd te krijgen. Maar dan leek het toch ook wel weer mee te vallen. Maar u verwacht echt dat het gaat escaleren?
1: Ja, ik denk dat het gaat escaleren. Wat je ook ziet is dat nu Saudi-Arabië na 10 jaar zo'n beetje, of een paar jaar in ieder geval, met de Houthis van Jemen in een soort van een tit voor tat staat. Dat Iran heeft gedreigd om de straat van Bab el-Mandab, dat is in de Rode Zee, om die af te sluiten.
0: Aan de andere kant van het Arabisch Schiereiland.
1: Exact. Hè, ja. Ik denk dat het gaat escaleren. En als het gaat escaleren en het zo zou zijn dat... Kijk, dat MOU, dat Memorandum of Understanding, is voorbij.
0: Ja. Dat heeft Trump vorige week ook zelf gezegd.
1: Hoor. Juist.
0: Met dit tuig praten we niet meer. Ja.
1: En los van wat hij zei, wat hij gedaan heeft, is dus die aanvallen hebben er gewoon geen zin meer in. Ik kan niet meer ervan uitgaan dat er onderhandelingen zijn. Dus ik denk dat er een enorme, toch wel aanvallen zullen komen. En als het zover is, en dat is wel een beetje gebeurd hoor, dat de infrastructuur van het land wordt aangevallen. Er is bijvoorbeeld een brug in het noorden aangevallen. In het zuiden van Iran is er een energieinstallatie aangevallen. Als dat zo is, en Iran gaat vergelden, en Iran heeft eigenlijk gewaarschuwd, dat betekent dat de Perzische golfstaten worden aangevallen.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn afhankelijk van hun ontziltingsapparaten, drinkwater. 80 tot 90% van hun drinkwater komt uit de ontziltingsapparaat. Ja, dan krijg je gewoon een hele catastrofe.
0: Ja, want tot nu toe is dat nog niet echt gebeurd, die ontziltingsinstallaties.
1: Nog niet.
0: Nog niet.
1: Die van Iran wel trouwens.
0: Ja, door de Amerikanen, ja. Dat was kennelijk tot nu toe een soort rode lijn, maar ik denk dat Iran daar dan nu overheen gaat.
1: Ik denk dat als Iran wordt aangevallen op installaties en op infrastructuur, wat Trump heeft gezegd, dat het wel die kant op gaat.
0: Ja. Wat zegt dat over de machthebbers op dit moment in Iran? Er was vorige week, dit is allemaal begonnen toen een olietanker beschoten werd in de straat van Hormuz door Iran. Daarvan werd gezegd, ja, eigenlijk wil de Iraanse leiding dat niet. Eigenlijk is het de revolutionaire garde die dan een beetje saboteert en zo'n aanval doet en daarmee dat akkoord opblaast. Zo'n dodenlijst, hè?
1: Ja.
0: Ik bedoel, is dat ook weer een voorbeeld van radicale fracties in Iran die provoceren?
1: Ja, ik geloof niet zo heel erg in het concept van dat je in Iran twee groepen hebt. De zogenaamde haviken en de zogenaamde gematigden. Dat de hele radicalen zijn en dan vervolgens gematigden die dan geen oorlog willen enzovoort. Ik denk dat verschil van mening aanwezig is. Maar over strategische onderwerpen, wel of niet dialoog met de VS, wel of niet aanvallen van schepen enzovoort, dat daar toch wel in Iran een bepaalde strategische keuzes wordt gemaakt. En afhankelijk van in wat voor situatie wij zitten, zit Iran in een onderhandelingsmodus,
0: mm-hmm,
1: of zit Iran in een oorlogsmodus, wat nu het geval is, dan zal de zeg maar, de hardliners, die zullen dat overnemen. Hmm. Die zullen dan op die manier laten zien, net als met die hitlisten waar je het over had. Die zullen dat overnemen om te laten zien, wij zijn nog steeds heel machtig. En op die manier proberen met, het heeft ook een Arabisch woord voor. Het komt ook in het islamitische shiïsme naar voren. Het heet al-nasr bi-rob, met andere woorden, het zaaien van angst.

0: En van terreur zorgt ervoor dat je vijanden zullen zich genoodzaakt voelen om toe te geven aan jouw macht. Dat is een manier. Ja. Afhankelijk wat voor situatie we hebben, op dit moment is het oorlog, dan zie je dat diegene die dus het hardst roept, zijn de hardliners.
1: Ja. En hoe serieus moeten we dan zo'n hitlist nemen? Hij is gepubliceerd door een krant in Iran. Dit is volgens mij niet een officiële mededeling van de Iraanse overheid geweest. Van deze lijst komt van ons. Er was sprake van dat Donald Trump niet met zijn mooie nieuwe vliegtuig mocht vliegen, omdat er misschien een Iraanse aanslag op hem gepleegd zou worden. Hoe serieus moeten we het allemaal nemen?
0: Ja, en Israël had inlichting via Wall Street Journal naar voren gebracht dat er plannen zijn, complotten om hem te vermoorden. Ik denk dat je dat wel natuurlijk serieus moet nemen, want er staan ook Europese leiders erop, hè?
1: Ja.
0: Maar tegelijkertijd denk ik niet dat Iran de middelen ervoor heeft om dat te kunnen uitvoeren. Het heeft wel een heel belangrijk doel. En dat is dus via media, zoals dit gesprek, angst zaaien. Zorgen ervoor dat Iran op die manier met terreur en met angst zaaien. Dat hebben we natuurlijk met Islamitische Staat ook gezien, hè? 10 jaar geleden. Op die manier ontstaat een soort angst, waardoor de leiders die gaan contact opnemen, de ambassades gaan contact opnemen, en dan komen gesprekken, en dan kunnen de zogenaamde diplomaten zo meteen zeggen, kijk, met ons moet je praten, met ons moet je deal maken.
1: En waarom staan die Europese leiders er eigenlijk op? Want die krijgen van Trump weer op hun kop, omdat ze hem niet geholpen hebben.
0: Nou ja, vandaag heeft Groot-Brittannië heeft de Revolutionaire Garde op de terreurlijst gezet. Daarvoor heeft de Europese Unie dat gedaan, de Revolutionaire Garde op de terreurlijst gezet. Het is eigenlijk een manier van Iran om hetzelfde te doen. Mm-hmm. Op terreurlijst zetten van Iran. En op die manier eigenlijk ervoor te zorgen dat in de media, vooral westerse media, daar aandacht voor komt.
1: Mm. Nou, daar hebben we dan mooi aan bijgedragen vanavond.
0: Weet je wel.
1: Ja, goed. Hartelijk dank voor uw analyse. En niettemin hoop ik echt dat u ongelijk hebt.
0: Ik ook. Ja, okay. Ik ook. Graag gedaan.
1: Boris, dank u wel.

0: Ja, we lopen door de straten van de Nederlandse stad. Dat hoor je meteen, want De Kok met C-O-C-K. Dat was de iconische introductie van de bekendste regisseur van Nederland. U hoorde hier de begintune van de televisieserie die over hem gemaakt werd. Naar de boeken van de hoofdpersoon van de Baantje-reeks. Maar die spelling zal er inmiddels bij de meesten wel in zitten, want morgen komt alweer het 99ste boek uit in die detective-serie. En later dit jaar komt er zelfs een nieuw seizoen uit van die gelijknamige televisiebewerking. Hoe blijft Baantje na bijna 100 boeken nog steeds zo populair? Ik ga het vragen aan Baantjeschrijver Peter Reumer. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, morgen komt dus jouw allernieuwste Baantje uit. Kun je een tipje van de sluier oplichten zonder te veel te spoilen? Wat is er nu weer aan de hand?
1: Ja, dit deel heet De Kok en Moord in de Praktijk.
0: Ja.
1: Er wordt een huisarts gevonden in zijn praktijk en die is om het leven gebracht. En dat zet weer een hele hoop situaties in werking. En de kok moet uitzoeken wie dat gedaan heeft en waarom het zo gebeurd is.
0: Ja, ja, ja. Dat laatste is een bekend patroon. Je schreef al 29 van die 99 Baantje-boeken. Ja. De oorspronkelijke schrijver, Appie Baantje zelf, had natuurlijk een politieverleden waar hij uit kon putten. Maar hoe kom jij steeds weer op een nieuwe plot?
1: Dat haal ik uit het leven om me heen.
0: Hmm.
1: Ik bedoel, het
0: hoort met je huisarts.
1: Dat zal ik je vertellen.
0: Okay.
1: Mijn huisarts nam afscheid als huisarts. En had besloten dat al zijn patiënten die van hem afscheid namen een donatie moesten geven voor zo'n laatste wensambulance. Weet je wel, dat je mensen die op een sterfbed liggen nog even naar de zee laat kijken of de hertjes op de Veluwe.
0: Ja.
1: En dat had hij gedaan. En een half jaar later zijn mijn vrouw en ik in Italië en zien daar een restaurant en dat heet Ballum. En mijn huisarts heette Ballum. Dus wij maken een foto daarvan en sturen dat naar hem. En hij zegt, ja, jullie dachten dat ik dat geld had besteed aan een ambulance. Maar ik heb er een restaurant van gekocht in Italië, wat een grapje was.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik wel, dat is een plot.
0: Mm.
1: En dat is het begin van dit boek geworden.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En zo sta je de hele dag aan.
0: Je staat de hele dag aan, ja.
1: En
0: doe je ook, ga je ook research doen in politiedossiers en zo om daar inspiratie op te doen? Of laat je het een beetje komen, de werkelijkheid?
1: Ja, nou ja, kijk, ik zeg altijd, Baantje is een sprookje. Het heeft niets met de werkelijkheid te maken. Het lijkt een beetje de werkelijke wereld, maar het is een totale andere wereld. En kijk, als je een moord moet oplossen in 150 pagina's, daar doen ze vaak 6-7 jaar over, begrijp je? Dus dat die realiteit valt niet te vatten in een boek.
0: Nee. Er verschenen ook 12 seizoenen van Baantje op televisie. Daar schreef jij de scripts voor. De kok werd...
1: Nee, dat is een grote vergissing.
0: Oh.
1: Ik heb de serie bedacht. En ik heb de serie geproduceerd.
0: Ja, ja, ja.
1: Als producent. En ik heb slechts een enkel scenario geschreven.
0: Oké. Okay. Het is volgens mij geen vergissing dat de kok werd gespeeld door je vader, Piet Reumer.
1: Dat klopt dan weer.
0: Heb je hem nog steeds voor ogen als je schrijft?
1: Ja, dat is wel grappig. Het is zo dat Appie Baantje heeft de kok gecreëerd en uiteindelijk werd het een symbiotische relatie. Die gingen steeds meer op elkaar lijken.
0: Mm-hmm.
1: Zo sterk dat Appie ook het renommee van de kok overnam als een hele knappe politieman.
0: Mm-hmm.
1: Wat hij nou ook niet was, maar goed. Mijn boeken zijn eigenlijk gebaseerd op de serie. Dus ik zie altijd de kok van de serie voor me. Dus mijn vader zit inderdaad elke dag dat ik zit te tikken, zit hij naast me op de bank.
0: Ja. En er komt ook een 13e seizoen van de televisieserie. Schrijf je daaraan mee?
1: Nee, daar heb ik maar dan ook helemaal niets mee te maken.
0: Oh, hoe kan dat?
1: Ja. Nou, het plan was om dat op basis... om dat op basis te doen van mijn boeken. Waardoor je dus die was een aangepast aan de tijd en noem maar op.
0: Ja.
1: En dat wil zeggen dat dan de uitgeverij de licentie van die boeken moest gunnen aan Endemol in dit geval, of de Mol.
0: Ja.
1: En dat is niet gelukt in de onderhandelingen. Dus zij zijn teruggevallen op de oude Baantjes.
0: Oké.
1: Okay, maar ik sta er verder buiten. Want
0: de oude Baantje boeken, ja, ja, ja.
1: Ik ga niet over de rechten, ja.
0: Nee, vind je dat jammer?
1: Ja, natuurlijk. Ik had het wel heel erg leuk en ook eervol gevonden als ze mijn boeken waren gaan verfilmen. Maar ja. Het had me ook een zomer vol stress opgeleverd, zou je zeggen. Dus ik heb het nu een stuk rustiger dan wanneer ze dat wel gedaan hadden.
0: Oké, het toont wel aan dat er ook nog weer een nieuwe televisieserie aan... dat baantje, om het plat te zeggen, nog steeds verkoopt. Hè? Merk je dat in de verkoop van jouw boeken? Is die nog steeds populair?
1: Ja. Ja, je mag dat plat noemen, maar ik vind het wel prettig, hoor.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Nou, wij zien inderdaad door de jaren heen, tegen de trend in, zal ik maar zeggen, dat er toch
0: nog steeds wel... De trend in boekenvak, bedoel je?
1: Ja. Waar de oplages naar beneden gaan, zie ik hem toch wel stijgen elk jaar. En dat heeft ook te maken met het feit, kijk, met baantje denken ze altijd dat het is voor oude mensen of zo.
0: Ja.
1: Er komt ook wel eens iemand naar me toe die zegt, Heumer, ik heb de hele serie.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook heel veel jonge lezers. En voor wie het een blijkbaar ook een leuke, aanvaardbare wereld is. En dat groeit, ja, dat groeit. Ja.
0: En hoe merk je dat het jongere lezers zijn? Krijg je daar reacties van?
1: Ja. Je hebt ook heel veel blogs tegenwoordig.
0: Ja.
1: En Thrillzone bijvoorbeeld, dat is er zo één. Er zijn er een heleboel. En ja, daar staan gewoon recensies op. En vaak ben ik heel blij met die recensies.
0: En ja, maar het is toch. Het is toch eerder mijn wereld als 73-jarige boomer dan de wereld van jongeren van tegenwoordig. Wat is dan de aantrekkingskracht, denk je?
1: Nou, dat is en blijft het geheim van het succes van Baantje. Ik heb er een podcast over gemaakt met mijn zoonje Hop. Maar ik wil je hier wel op deze late avond vertellen.
0: Ja, die heb ik helaas gemist, dus vertel.
1: Maar het geheim van het succes van Baantje is de kok. En dat is een figuur die stijgt over... net zoals als Maigret of Poirot, zo'n grote buitenlandse collega's, stijgt boven alles uit. En jong en oud, dat maakt niet uit. Na de Baantjer-serie werd ook voor het eerst weer in die tijd, hè, jaren 90 van de vorige eeuw, door de hele familie gekeken.
0: Mm-hmm.
1: Dus de bank zat vol. Dus het was van een mannetje van 9 tot een vader van 49. Iedereen keek naar opa en oom keek ook. Dus blijkbaar heeft hij de kok een aantrekkingskracht die niet leeftijdsgebonden is.
0: Mm.
1: En wat het precies is, dat weet ik niet. Ik probeer het zo goed mogelijk in stand te houden.
0: Ja.
1: Maar dat is wel een opzienbarend feit. Als hij Appie Baantje iets goed gedaan heeft in zijn leven als schrijver, is het creëren van het karakter van de kok.
0: Ja.
1: Dat is zijn grote verdienste.
0: En voor jouzelf, de aantrekkingskracht, ga je met evenveel enthousiasme zometeen aan het 100ste boek beginnen?
1: Ik zal je iets verklappen deze late avond.
0: Verklap.
1: Ik ben al begonnen.
0: Je bent al begonnen.
1: Ja, nee, dat moet altijd vroeg gebeuren. Ja hoor, echt waar. En ik zal je zeggen, als ik dat niet meer heb, dat enthousiasme om te beginnen, want ook ik ben een 73-jarige boemer, dan stop ik er subiet mee. Als het publiek zegt, we hebben het wel gezien, dan stop ik er subiet mee. Maar het is nog zo leuk om de kok een moord te laten oplossen in weer een andere wereld, weer een andere omgeving. Amsterdam kent zoveel aparte werelden en omgevingen, dat waar ik weer karakters kan bedenken die daarbij komen. En nee, ik vind het nog steeds een vreugde om te doen. En ik ga gewoon door met nummer 100, zodat wij in januari volgend jaar trots kunnen zeggen, dit is de langstlopende serie in de wereld met één en dezelfde hoofdpersoon in de hoofdrol.
0: We zien er naar uit. Ik kan je nog een heel klein tipje dan oplippen van wie gaat er dood in nummer 100?
1: Nou, wat ik je kan zeggen in nummer 100, het speelt zich af in Artis.
0: Oké, daar gaat een dier dood.
1: Ja, ongetwijfeld ook. Okay. Maar niet alleen.
0: Nou, daar laten we het bij. Daar laten we het bij. We zitten nu al op het puntje van onze stoel. Dankjewel, Peter. Maar dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Wilfried Thiel.
2: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: NPO Radio 1.
1: Podcast.
2: In de podcast Kunststof blikt dichter Babs Schons terug op haar tijd als dichter der Nederlanden met haar nieuwste bundel Wie zijn we morgen?
3: Dingen zijn niet zoals je ze ziet per se. Dat je altijd even verder kijkt, vraagt, luistert. Ja, dat vind ik wel heel belangrijk.
2: En acteur Vincent Croisset heeft een bewogen jaar achter de rug waarin hij fysiek en mentaal tot uiterste werd gedreven.
4: Het leven is natuurlijk veel intenser geworden op een bepaalde manier. Alles komt veel meer binnen.
5: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
6: Ster. Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
13: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
14: alleen de prijs is anders.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
18: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
19: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland gaat meedoen aan militaire oefeningen met Oekraïne, heeft president Jette gezegd na een bijeenkomst in Parijs. De oefeningen zijn niet in Oekraïne, maar op grondgebied van de EU. Het is de bedoeling dat de internationale troepenmacht wel in Oekraïne wordt ingezet, maar pas als er een bestand is bereikt met Rusland. De militaire oefeningen zullen ergens in de komende maanden zijn in buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, is nog niet bekendgemaakt. De Franse politie heeft 2 verdachten opgepakt voor de grote natuurbrand ten zuidoosten van Parijs. De brand bij Fontainebleau heeft een gebied van zo'n 1000 hectare in de as gelegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle. De brandweer denkt dat het blussen misschien nog wel dagen of weken kan duren. Door de bosbrand is een deel van de A6, de autoroute du Soleil, dicht. Bij een schietpartij op straat in Rotterdam is een man gewond geraakt. Hij is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. De regionale omroep Rijnmond meldt dat er meerdere hulzen op straat lagen. Er werd ook een ruit van een lijnbus door een kogel geraakt. Daar zaten op dat moment zo'n 10 passagiers in. Niemand in de bus raakte gewond. Meer dan 100.000 Noren hebben in de hoofdstad Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers kwamen vandaag terug op eigen bodem na hun uitschakeling in de kwartfinale tegen Engeland. Toch was de trots er niet minder om in Noorwegen. Het was voor het eerst dat de Noren de kwartfinale op een WK haalden. De voetballers werden in een open bus door Oslo gereden naar het paleis, waar het team door koning Harald en zijn familie werd ontvangen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste muziek van Friesland.

0: de bier al koud, jong?
1: Ja, jong, kom binnen, jong. We gaan feesten.
0: Alweer, jong. Juist er eigenlijk al.
1: Ja, jong, mijn weer is voor.
0: Wat dat meest, hè. Best er net maar, jong.
2: Ah, jongen, nee, jong.

0: Ik ben zo'n
1: Omroep Friesland. Friesland non-stop.

0: De Scion binnen Trimmed.
1: Line op Tipke vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu uit.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Volgens haar gebruikte Trump een rechtszaak tegen de fiscus om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De schikking die daaruit voortkwam was volgens de rechter bedoeld om belastingbescherming voor Trump en financiële voordelen voor zijn bondgenoten te presenteren als de uitkomst van een legitiem juridisch proces. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
2: De beste.

0: fjouwermeisken die haar een partner verlen haar, brengen de herinneringen weer te leven.
1: We gingen toch wel echt maar bezig hoe wat een gemis teweeg brengt in je leven.
0: Dit week in Friesland ook, Tegere, een verrassende film over rouw die treest en verbindt.

0: En runnen, runnen, en runnen, runnen, en runnen, runnen, en runnen, runnen.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd, west maar worst. Ik was boeten de provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.

0: Het koetsje zien.
1: Het keertsen.
0: Het vierleppen.
1: En al die oren simmer evenementen.
0: Alles wat er speelt, yes, hier.
1: Omroep Friesland.
0: Simmer in Friesland.
2: Is je nou weer shine? Rules die neer shine. We'd vrij shine.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt ook aanvallen te hebben uitgevoerd. Het spreekt van een raketaanval op een vijandig Amerikaans schip. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
1: De beste